Genoa probeert tempo te maken. Dit valt mee. Goed verdedigd door Rahmani bij Vitinha.

Amorim heeft de zone. Vitinha, heel bedrijvig. Opnieuw Amorim. Richting tweede paal. En hier, mooie kans voor Baltansi. Ziet zijn schot afwijken. Er is maar één ploeg gevaarlijk. Dat is Genoa. Alleen gelaten. Tommaso Baldanzi. Wat zijn ze nog aan het bekijken? Niet veel. Check je al voorbij. Een hoekschop voor Genoa.

perfecte paas van Amorim. Dit is de hard ingespeeld door Vasquez. Kapitein komt zich moeien met de aanval. Amorim. Hij krijgt heel veel tijd aan de bal. Amorim haalt uit. Het is centraal getrapt. Van zover. Iets meer buskruid insteken. Maar hij is nog jong, 21. De jongste bij Geno, de jongste op het veld dus eigenlijk ook. En pas sinds januari in Italië, overgekomen van een bescheiden clubje uit de Liga Portugal, Alverca. Dat hem in de zomer van 25 voor 300.000 euro kocht bij Fortaleza in Brazilië. En een half jaar later betaalde Genoa al 7,5 miljoen voor hem. Na 19 wedstrijden in de Liga Portugal. Frendro. Mustigard.

geen druk vanwege Napoli. Vendroep. Gewoon indribbelen. Hier is Markandali. Andere verdediger die mee naar voren trekt. Norton Cuffy. Markandali. En Rahmani. Amorim. Politano. Napoli helemaal ingedrukt.

Aan het balbezit is ook voor de thuisploeg. Kijk eens hoe slordig Marien te werk gaat. Vitinha opent tot bij Noordwijk Kaffie. Je hebt alle tijd om te kijken en om voor te zetten. Dan verwacht je wel wat beters dan dit. Politano is alleen. Di Lorenzo. En Lobotka. Napoli is van onder de druk uit. En kan nu aan de tegenaanval gaan denken. Alisson Santos. Een wijkende Marcandali. Santos, dat is te hard, te strak. Ja, een uitgespeelde aanval kan je dit niet noemen, maar Napoli schakelt wel eens om en haalt de achterlijn. Santos niet tevreden met het positiespel van Højlund voor de goal.

Spinazzola. Santos. Opnieuw met Marcadali. Een halve meter ruimte. Maar Marcadali er toch nog tussen. Oei, Anquissa ging niet voldoor. Dan had ik de indruk. Of misrekenen hij zich. Goede infiltratie hier van Di Lorenzo. Daar is Napoli plots. Vasquez neemt te veel tijd. Maar het wordt wel een doeltrap voor zijn keeper. Napoli lijkt eindelijk wakker geworden. Ja, Anguissa opgehouden door Amorim. Die nam daar een risicootje, maar maskeerde dat stoorwerk uitstekend. Estigard kiest voor de lange bal richting Colombo. Maar het is een goeie ook. Nou, Rahmani was even het zicht op de bal kwijt. Maar Colombo beseft dat hier misschien meer in zat. Lorenzo Colombo. 24. Toch al 138 wedstrijdervaring in de Serie A. En zoals gezegd dus vorig seizoen de topschutter van de Genoa met 7 doelpunten. Malinowski had er 6. Vitinha en Østigard. Maar ook op het veld, elk 5. Nou, de spits van 16 miljoen die Genoa verkocht aan Juventus. Gator, die maakte 4 doelpunten voor het seizoen voor Genoa. Dus ja, die statistieken. Op zich niet fantastisch, maar wellicht betaalde Juventus die 16 miljoen vanwege de belofte die de Nigeriaanse Italiaan inhoudt. En dat zien we tegenwoordig wel vaker. Vasquez. Napoli denkt nu wel aan druk vooruit. Probeert opnieuw Genoa vast te zetten.

Amori. Svendrup. En Norton Cuffy. Mondelaar die als een derde jaargang bezig is bij Genoa. Dat hem weggehaald door bij Arsenal. Twee zomers terug. Vasquez. Amori. Genoa mag rustig rondspelen. Boudans. Ook hij al de kaap van 100 wedstrijden gerond in de Serie A. Okay, nog zo oud, 23. Dit was iets te stevig. Iets te fel van Amori. Overtreding op Lobotka. Oud-gediende van dit Napoli. Al bij sinds januari 2020. Zo kan je zeggen van Rahman. Di Lorenzo. Zo van de zomer van 2019. Ja, en Meret. Dat is de echte oude ontsteker in de kern. Maakte zijn debuut al in december 2018. Voor Napoli.

Napoli hapt voorlopig niet. Als die gaat. Baldanzi vaak mee op rechts. En kijk eens waar Mancandali loopt nu. Lang. En De Bruyne. Noah Lang terug in Napels na die uitleendbeurt aan Galatasaray. Ja, hij en Conte, dat was geen goede combinatie. Ja, De Bruyne en Conte al even min. Hebben we begrepen. De Bruyne was zijn plezier kwijt. Ja, laten we hopen dat hij dat onder Allegri terugvindt. Allegri, die techniek en spelintelligentie belangrijker vindt dan systemen, veldbezettingen en ingewikkelde tactische beschouwingen. Het contrast zal groot zijn. De vraag is natuurlijk of het ook succesvol zal zijn. Want twee titels in drie seizoenen met Spalletti, met Conte. Tweede plaats nog vorig seizoen. Kan Napoli dat bevestigen? Of wordt het weer lang wachten op nog eens een titel zoals dat ook na die titels eind jaren 80 en in 90 het geval was? Er zat er 33 jaar tussen. En twee titels in drie seizoenen. Of in vier seizoenen. De toekomst zal het uitwijzen. Slordig uitvoetballen weer van Napoli. Ja, dan wil je het snel doen. Daar hebben we begrip voor, Frendroep. Want er waren wel mogelijkheden, er was ruimte. De voorzitter en eigenaar dan Sjoepoe uit Roemenië. Kocht zich in het najaar van 2024, werd voorzitter in 2025. Nam eigenlijk de macht over van 777 Partners. En die naam, die kent u, van bijstandaar. Maar die gingen dan failliet en dan was het ECAP, net zoals bij Standaard, dat het overnam. Het was dan de instantie waar 777 Partners geld had geleend en dat dan niet kon terugbetalen. Maar dat heeft hele voeten in de aarde gekregen, of nog gehad, de rechtszaak te bepalen of Dan Sjoepoe wel degelijk de eigenaar was, maar dat is deze zomer dus ook allemaal bevestigd. Norton Coffee nog. Kon zijn man niet voorbij. Spinazzola. Kijk eens hoe fel Genoa erop zit. En Napoli zal dan toch moeten gaan trachten te matchen. Of het proberen met snelle balcirculatie en wat techniek gewoon anders aan te pakken. Voorlopig lukt dat niet om uit het duel te spelen. Misschien ook omdat ze op het middenveld net te weinig technisch vermogen hebben. Al was dit wel een leuke bal van Lobotka voor Alisson. McTominay is al voor de goal. Dat is ook veel betekend dat de schot nog niet in stelling is gebracht en dat ook Højlund nog niet is bereikt in de zone van de waarheid. Topschutter vorig seizoen bij Napoli met 16 goals, alle competities samen. Met Tomanegi is al 14 geraakt. Met iets minder indrukwekkend zijn cijfers dan het jaar voordien. Toen was echt de kampioenenmaker. Maar toch, nog altijd meer dan behoorlijk.
Baldans. Ellertson. Amorim. En Frenzel. Kijk eens hoe laag Napoli de tegenstander opwacht. En het is toch geen grote naam. Het is een bescheiden tegenstander.

Amorim. Vasquez aan de buitenkant. Voorzet niet onaardig, alles vanuit stand. Het is slordig weer van Spinazzola. En Baldanzi vergeet het af te straffen. Napoli geeft behoorlijk wat weg. En Genoa doet er te weinig mee. Dat gaat dan straks nog zuur opbreken. Vitinha. Weer te centraal. Nou, de doelpogingen komen van Genoa. Maar het is wachten op 100% kansen. Het zijn vooral schoten van op afstand. Hier deed McTominay het uitstekend. Het hele lichaam in de baan van dat schot gooien.

hij verder of niet? Zo te zien wel. Amir Rahmani. Goede bal dit met risico. Anguissa. Achter de man, maar goed meegenomen al bij al door McTominay. Nu is er wat ruimte voor Napoli. Alisson. Naar binnen komen en trappen. Het beste wat Napoli offensief al heeft laten zien in deze match. Alisson Santos. Als hij wat ruimte heeft, dan kan hij dit doen. Naar binnen komen. En trappen. Vier goals vorig seizoen voor Napoli als huurling. In 14 wedstrijden. Anguissa, net op tijd. Lobotka, McTominay. Napoli ruikt opnieuw dat er ruimte is

storende tape verwijderen. En dan wil hij liever niet van het veld. McTominay. Hij en Lobotka. Die kilometer verwetens bij Napoli. De twee centrale middenvelders bij Genoa zijn dat. Ja, de tegenstander, dat is allemaal vrij logisch. De eerste hoekschop voor Napoli komt eraan. Een nerveuze Daniele De Rossi. Autoritair liever de lucht in gegaan. Colombo. Marin. Lobotka. En Anguissa. Lorenzo.

0: Sobotka.
1: Højlund.
0: Mangisa. Alisson, kan hij nog iets forceren? Weer zo'n strakke bal. Is er heel snel mee, niet voor het eerst. En dan verwacht hij telkens dat ze klaar zijn daarvoor toe. En dat is tot nog toe telkens niet het geval. Maar dan moet hij misschien toch wel anders proberen.

Lommel werd hard. Dit is gevaarlijk. Meret, wakker. Was nodig. En Ellison zorgt dat Genoa in balbezit blijft. Vasquez. Aldansi, Ellison. Oh, mooie ruimte gemaakt. Lobotka, goede schijnbeweging is dit. En dan misschien weer ruimte voor een tegenaanval. Maar nee. Het gaat dan achteruit. Met Sommene. Heulen probeert diep te gaan. Nou, dit zijn de momenten waarop hij extra gevaarlijk kan zijn. Ze hebben hem nog niet gebruikt op die manier. Allison. Nog een keer actie maken. En dan een voorzet trappen. Voorheen staan ze te wachten. Nu komt er geen bal. Spinazzola. Daf haken de Heulund. En zo zitten we bij Politano. Politano voor Di Lorenzo. Hier zit wat in voor Napoli. Maar nee. Ze maken het te moeilijk. Afhangende bal wel. Die wordt getrapt door Spinazzola. Maar te braaf. Ja, je voelt toch telkens Napoli aanzet. Dat Genoa problemen heeft. Dus het mag net. Wat feller. Wat preciezer. Wat dodelijker. Iets van Rachmani. Lobotka. Alisson. Een wijkende man kan Dali. Alisson. Ja, mooie bal. Anguissa. Was waar hij moest zijn, maar uitstekend verdedigd door Ellison. En toch de factor Alisson Santos. Hij de man met de ideeën met de voorzetten. Veel meer dan Politano aan de rechterkant. Al kan Politano het uiteraard ook. Di Lorenzo, goede loopactie van McDominay. Al net iets te ver voor hem.

0: één minuut extra. Maar ik moet zeggen, een wedstrijd vliegt voorbij. Op deze manier ook. In Italië zal het toch wel wat aanpassen zijn. Het heeft nauwelijks stilgelegen. Dat is toch vaak anders. In de Serie A. Hij kijkt niet echt tevreden. Daniele De Rossi. En daar kunnen we in komen. We zijn klaar met de eerste helft. Nou, Genoa, de felste ploeg. Met balbezit, met doelpogingen. Misschien zijn echt uitgespeelde kansen. Maar die goede periodes die ze hadden, hebben ze niet kunnen omzetten in een voorsprong. Dus gaan we rusten bij 0-0. Napoli heeft twee periodes gehad waarin het toch even het tempo verhoogde, aan de bal wat meer kwaliteit liet zien. En dan voel je dat als ze dat doen, dat ze gewoon de betere zijn. Graag tot zo. Opnieuw welkom in Luigi Ferraris. Iedereen onderweg naar de dugout of naar de plaats op het veld. Hij is nog niet echt in opwarmmodus met het oog op een invalbeurt. Dat geldt ook voor deze Noah Lang. Ik denk aan dat de omstandigheden dat we mee zullen bepalen. Allegri is er op 11 augustus 59 geworden. Zowel Milan als Juventus pakte hij de titel in zijn eerste seizoen. Bij zijn eerste passage daar. Zijn tweede al, de tweede passage leverde veel minder of niets op.
1: Hallo, nessun cambio io.
2: Aspetta, siamo tutti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manca uno.
1: Aspettiamo.
0: Er ontbreekt er nog eentje. Bij Genoa dus nog even wachten. En het is Baldanzi die op zich laat wachten. Beste prestatie van Genoa deze eeuw. Dat was een vijfde plaats in 2009 onder Gianluigi Gasperini. Die het nog eens overdeed in 2015 met de zesde plaats. De vijfde plaats in 2009 heeft ook Europees voetbal op. Dat was dan voor het eerst sinds begin jaren 90. Toen Genoa zelfs de halve finale van de UEFA Cup haalde. Het was dan natuurlijk door Ajax. Kan Napoli beter? Napoli verloor 6 van zijn 19 wedstrijden voor het seizoen in de Serie A. Met geen derde. Verloor bij Milan. Bij Juventus ook in Turijn tegen Torino. Van Bologna in Udine en in Bergamo. Tegen Genoa pakte Napoli vorig seizoen 6 op 6. Op de 24e speeldag hier in februari werd het 2-3. Een echte thriller. Malinowski op penalty 1-0. Arnolds. en McTominay brachten Napoli in voorsprong. Colombo maakte 2-2 gelijk. En Heulund maakte er pas in de 95e minuut op strafschop 2-3 van. En dan moet je weten dat Napoli op dat moment met een man minder stond na de rode kaart voor Joan Jesus. Een kwartier van het einde kreeg hij zijn tweede gele. In Napels won Napoli met 2-1. Dankzij de voorsprong voor Genoa. Nu alleen Keto, maar Anguissa en Heulund. Zorgde voor de ommekeer. Heulund dus 3 goals vorig seizoen in 2 matchen tegen Genoa. En als je kijkt... Thuis heeft Genoa 4 duels niet meer gewonnen van Napoli. In de 4 duels zit er nog wel een gelijk spelletje. 3 jaar terug, 2-2. Met toen na 2-0 voorsprong toch nog een gelijk spel moeten toestaan. En de laatste zege van Genoa thuis tegen Napoli dateert van februari 2021. Toen Goran Pandev 2 keer scoorde, Politano scoorde tegen. Sinds die overwinning. Er waren 8 goals tussen deze 2 in Napels en hier. Geen enkel kon Genoa winnen. En als je nog wat verder terugkijkt, dan heeft Genoa 1 keer gewonnen van Napoli in de laatste 26 goals sinds 2012. Dus een zege voor de Rossoblu is alles behalve vanzelfsprekend. Het zou een stuk zijn zelfs. Politano. De loopactie van Anguissa. Trekt veel volk naar zich toe. Te veel. Colombo afgetroefd door Rahmani. Maar Napoli probeert wat toch meteen voor zijn eigen doel vast te zetten. In het begin van deze tweede helft. Dansen. De kruispaas. Te moeilijk voor Noord-Kaffee.

Di Lorenzo Politano, Wilson Allardson. '24 is hier de IJslander. En al 8 jaar in Italië. 2018 haalde Spal hem vanuit de Reykjavik naar de Laars. Dus 16 was hij toen. Rustigaard met het doordekken bij Heulens. Een onzichtbare Erasmus Heulens op dit moment. Vrendroep. Mark Andali. Een baldansen. Vasquez. En Amorim. Rustigaard. Dit is goed gevoetbald. Mooi van Colombo. En dan geopend tot bij Ellertson. Het moeilijkste komt nu. Ellertson. Ah, dat is te braaf. Nu moet je vol doorgaan. Het was alsof hij zich geen raad wist met de bal, met de situatie. 1-1. Oké, een corner. Dat is niet slecht, maar het lag wel open. Mooi hoe Genoa zich toch voorbij de Napoli-druk voetbal. De eerste corner van de tweede helft is voor de thuisploeg. Amorim. Eerste zone. Rahmani. Oh, legde de bal eigenlijk klaar voor Baldanzi. En gooien voor Genoa.

dat is die halve meter die je nodig hebt. Ja, direct. Durft die bal niet te pakken. Vreemde actie. Heeft Albel nog niet veel moeten doen. Twee ballen moeten pakken die recht op hem afkwamen. Dat was het zo wat. En dit is wel degelijk een doeltrap. Alisson. Spinazzola. Marin en Meret. Anguissa. Slang lopen met de bal. Alisson. Het is aan hem om de acties te maken. Het gevaar komt wel op de flanken. Weinig vanuit het centrum. Zal het toch wachten zijn op De Bruyne, denk ik. Voor Botkamer, Tomenee, Anguissa zijn andere types. Dat zijn niet de creatieve link. Lobotka. Nou, waarom niet trappen? Alisson. Spinazzola. Dan maar met links. Tomenee. Dwingt een corner af.

Rhino. Lobotka. En Højlund. Ja, mag hem wel brengen. Begint hem eigenlijk goed. Alisson. Nog eens proberen. Hij forceert een beetje die trap. Claimt de corner. Krijgt een corner. Van Marc Andali. Alisson. Vasquez kopt weg. En nog een keer. Geel voor Politano. Groene lach. Dat is de gele kaart van de wedstrijd. Is voor hem. Die is terecht.

wel dansen. Mark Andali, Musty Guard. Bijlo. Controle niet de best. Maar toch maar de risico's vermijden. Anguissa. Politano. Met wat geluk. Wel dansen.

juiste kaart. De bal voorin krijgen bij Genoa is wat lastiger dan in de eerste helft. Het heeft ook te maken met de toenemende druk op die achterlijn vanwege Napoli.

vodka. Daar is McTominay, kan de bal niet meenemen. En maait dan niet op de bal, maar op een tegenstander. Van je landgenoot moet je het hebben. Nee, verdedigd door Martin Svendrup.

voorin kunnen ze de bal niet vasthouden. Hier was het Vitinha. Dan kan Bijlo wel proberen om met de lange bal de druk te verlichten, maar op die manier lukt het niet uiteraard. Hier, Vitinha staat gewoon weer recht. En we spelen verder. Niks aan de hand.

controle Colombo. En dan kan Genoa nu wel gaan voetballen. Voor het eerst sinds lang. Bal dansen. Maar dan is al genoeg volk van Napoli terug natuurlijk. Amorim. Wie durft? Stigaard. Marc Candali. Nou, Arim mag niet te hoog gaan lopen. Wordt echt teruggeroepen door De Rossi. Het is dan gewoon slotig. Op de bal, er is geen druk. Maar Genoa mist toch wat kwaliteit. Politano. Huilend. Blijft overeind. Maar niet lang. Tegen de kort opzittende Neo Østigaard. Dit is eigenlijk ook nog een gele kaart wat mij betreft.

Sobotka, Spinazzola en Alisson. De sleutel ligt voorlopig bij hem, wat Napoli betreft. Spinazzola, Sobotka en Rahmani. Er is niemand bij, geen van beide teams die het echt durft open te breken. Weinig beweging zonder bal, moet ik zeggen. Die situaties waarin een tegenstander heel laag staat en de andere rondspeelt van links naar rechts en terug. En voorin wachten ze gewoon. Polita. Spinazzola en Alisson. Gooit hem dan toch. Te moeilijk voor McTominay. Spinazzola. Heuvelt en Alisson. Dat was getelefoneerd. Opnieuw Sobotka. De ruimtes worden heel erg klein. Het zal een goede bal moeten zijn. Rahmani. Politano. Uitval aan de bal misschien. Beetje in een andere druk nu. Spinazzola en Alisson. Opnieuw Spinazzola. Houdt die bal binnen. En dan valt hij niet goed voor de bezoekers. Is hij toch achter de doellijn geweest. En dan wordt het gewoon een doeltrap voor Justin Bijlo. Ja, dat is goed gezien door de assistent. De bal is er eigenlijk helemaal over. Deze wedstrijd lijkt een tovenaar nodig te hebben. Ik zou zeggen, breng hem maar snel, Kevin De Bruyne. Nou, dit is een aardige poging van op afstand van Scott McTominay. En ze moet ook de doelen van Genoa een keer plat. Voor het eerst Justin Bijlo. We zijn toch al ruim een uur onderweg.

Lobotka. McTominay. Spelen en dan lopen. Politano. Politano. En Alisson. Anguissa. Kijk eens, Lobotka, zoveel ruimte. Lobotka, kappen, schieten. Te veel volk in de weg. Rahmani met een alles of niks poging. Napoli komt dichter en dichter. En Genoa verdedigt met dichtgeknepen billen. Maar dit gaan ze niet volhouden, denk ik. Baldanzi. Vasquez. En dan Ellertson. Ja, onder druk moet het lang. De tweede bal is wel voor Genoa. En Frendrup. Ellertson is mee. Baldanzi. Ah, Rahmani. Lekker even aangeslagen door dat harde schot. En geeft de bal makkelijk weg. Amorim. Mark Candali. Norton Caffey. En Amorim. Nee. De jonge Braziliaan mag naar de kant. Er komt een dubbele wissel aan bij de thuisploeg. Baldanzi en Østigard. Nou, alles van naar de kant. Maar toch verrassend. En daar komt Noah Lang. Ook Vergara en De Bruyne in de ploeg. Voilà. Vijf wissels in één keer. Natuurlijk Politano. Voor Vergara. En wie moet er dan aan de kant? Anguissa. Voor De Bruyne. Voilà. Een kwartwedstrijd. Iets meer krijgt KDB. Benieuwd wat hij kan. Colombo. Ja, dat was Messias al bijna, maar Colombo buitenspel. Lorenzo.

Bruyne. Daar is zijn eerste bal in de rug van de verdediging. Vasquez kopt weg. Dit willen we vaker zien. Gewoon de bal snel spelen. En dan moeten er wel mensen zijn voorin die gaan lopen.

Spinazzola niet voorbij zijn tegenstander. De Bruyne. Rahmani. En McTominay. Ah, voor Gana. Gehakt wel of zo. Antonio Vergara heeft dus de positie van Politano overgenomen op rechts. Stevig overtreding van Ellertson.

Vergara of toch De Bruyne? Toch De Bruyne. Al weggekopt door Alexson. Het was een debuutseizoen in mineur voor De Bruyne. Door die blessure natuurlijk kon hij zelf weinig aan doen. Hij kwam toch nog aan 1360 minuten. Alle competities samen 5 goals en 4 assists in 21 matchen. Dat is een pak meer dan Lukaku. Die niet verder geraakte dan 1 doelpunt in 7 wedstrijden. En een totaal van 64 minuten. De baas hier van De Bruyne die zich meteen excuseert. Ja, die Lorenzo. Nou, vooral straf is dat De Bruyne en Lukaku amper 6 minuten samen op het veld stonden. Het hele seizoen, dat was ergens in maart. 6 minuten. De twee vrienden. Dat zal moeten en hebben teleurgesteld. Maar goed, ze hebben allebei al heel veel meegemaakt. Ik kan er niks aan veranderen. Je moet gewoon verder. Toch proberen zo snel mogelijk fit te geraken. Goed, dit is alweer een nieuw seizoen. Noah Lang. Niet voorbij Mark Andali. Zijn actie is wel goed genoeg voor een hoekschop. De Bruyne doet het kort met Lang. Spinazzola en Lobotka. Vergara. McTominay. Ja, blinde bal en dan Højlund. Ja, daarvoor staat hij er. Om hier heel snel op te reageren. Ja, dit is een 100% kans. De eerste voor Napoli in de hele wedstrijd. Ja, misschien was het net buitenspel. En dan nog was hij niet op tijd. Snelle, strakke bal. Kijk eens hoe mooi die over het gras glijdt. Maar weet dat hij hier als diepe spits beter had kunnen doen. Nou, er staat na de rust eigenlijk maar één ploeg op het veld. Eén ploeg die aanvalt. En dat is Napoli. Het is afzien voor Genoa. Dit is mooi. Van Norton Coffee. Heel goed verdedigd door Vergara is het. Antonio Vergara. Een jonge Italiaan. Opgeleid bij Napoli. Al een paar keer verhuurd. En dit is de tweede opeenvolgende seizoen nu. Marian begint. Vorig seizoen 1 goal en 3 assists. In 12 wedstrijden in de Serie A. Maar ook gescoord in de Champions League. Hoopgevend genoeg om hem dit seizoen hier te houden. Lobotka. De Bruyne. Di Lorenzo loopt. De Bruyne zoekt de ruimte op de buitenkant. Hier is voorin weinig beweging. Lang. Typische beweging van Noah Lang. Spinazzola, Lobotka. Nog eens trappen. Dan heeft hij Mark Andali geraakt. Die leek verrast door die bal. Dan heeft hij hem dan in de buik gekregen. Zo te zien wel. Jawel. Maar eindelijk trapt hij eens door. Stanislav Lobotka. En de volgende wisselspelers staan al klaar bij de thuisploeg. Daar gaat Mark Andali. Colombo naar de kant. Deze
Mechtri uit Zwitserland. En ook Amorim naar de kant voor een andere nieuwkomer, Djibril Sow. Die kent u misschien al beter. De ene van Sevilla, Sow.

Sevilla. Die is nu verkast naar Genoa op zijn 29. Maakt de minuten op de wereldbeker. In 4 van de 6 wedstrijden die Zwitserland speelde. 2 keer stond hij aan de aftrap. Spinazzola. Lang. Hier is De Bruyne. Kiest voor de paas. Spinazzola moet toch weer naar zijn linker. Heeft natuurlijk niet dat flitsende van een dribbelaar. Is de linksachter die tegen zijn voet speelt. Maar goed, een corner is ook prima nieuws. Lang. Scherpe bal. Hij doet opnieuw net niet.

Lobotka. Marin. Ne, Spinazzola. Blank. Toch weer naar die rechter telkens. Rahmani. Di Lorenzo. Vergara. De ruimte wordt kleiner en kleiner omdat Genoa steeds meer achteruit kruipt, achteruit moet. Daar gaat Heulund. Hij heeft het niet gedaan. En dus krijgt een andere spits zijn kans. Ja, en dan krijgen we de boomlange Luca. Het is een ander type. Lorenzo Luca. Terug naar uitleenbeurt aan Nottingham Forest. Daar brak hij niet echt potten. 1 goal in 9 wedstrijden. Dat was er eentje in de Europa League. Kan hij met zijn 2 meter iets forceren? Lobotka. Lobotka. Hij had er al niet trappen. De overname door Vergara. En nog een keer. Ja, door het centrum gaat het niet lukken. Het zal toch van op de vlak moeten gebeuren. Ja, en daarom breng je Lorenzo Luca natuurlijk. Is geen veelscorer, toch niet voor Napoli. Hier is Messias. Gaat hij all the way? Nee, overname door zo. Een zeldzame counter van Genoa. Bijna afgerond door Gibrisso. Die was al een hele tweede helft op aan het wachten op dit moment. Vergara. Een beetje een overhaaste Johan Vázquez. Probleem bij Rafa Marin. Nou, dit was een flinke overtreding. Op Messias.

helemaal voorbij, Marie? Of is het nog wat erger? En voor het eerst in deze wedstrijd in de 80ste minuut verzorging op het veld. En nog even over Luca.

een paar seizoenen geleden 12 doelpunten in 33 matchen voor Udinese. Versierde op die manier een transfer naar Napoli. Maar kwam vorig seizoen voor die jaar niet verder dan één doelpunt in 400 minuten. Matias Oliveira erin. Nieuwe verdediger, de Uruguayaanse Spanjaard van 28. Hier is gewoon op de positie van Marin. Luca, dat doet hij goed. Vergara doet het iets minder. Alle wissels opgebruikt, het zag hij. Door Allegri.

gelopen door Vergara. Bijsluiter van Lobotka. De bal krijgt hij niet. McTominay. Di Lorenzo. En De Bruyne tussen de lijnen. Ja, mooi snel gespeeld. En dan De Bruyne met de goal. Maar wordt hij teruggefloten voor een vrij trap? Nee, voorlopig niet. En heeft uitgerekend Kevin De Bruyne dan de rekening van Napoli geopend dit seizoen. Was op weg naar een assist. Maar maakt het dan gewoon maar zelf af. Maar de VAR gaat hier wel naar kijken. Maar voorlopig is het niet uitbundig. Nu dat is diezelfde. Kevin De Bruyne. Was het echt wachten op hem om Napoli te redden? Ah, de Rossi en heel Genoa hebben wat anders gezien natuurlijk. Hier gaan we het nog eens bekijken. Nou, dit lijkt op een defout. Of gaat Vasquez toch gewoon te makkelijk liggen? Nou, dit is eigenlijk gewoon een duel om de bal. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat dit een fase is die, ja, dus op het veld, ook door die armbeweging toch gewoon wordt gefloten als een overtreding.

doelpunt lijkt goedgekeurd te gaan worden. Ja, De Rossi over de rode. Het is 0-1 met nog 6,5 minuten te gaan. De Bruyne zet het op. De Bruyne maakt het af. Ja, van een wederoptreden gesproken. Een dag of 10 aan het meetrainen met de rest van de groep. Maar al meteen in de eerste wedstrijd beslissend. En ja, nogmaals de bevestiging voor zover iemand die nog nodig heeft dat hij iets kan wat weinig anderen kunnen. Herinner u dat hij vorig seizoen ook scoorde bij zijn debuut? Toen tegen Sassuolo op de eerste speeldag. Toen met een rechtstreekse vrije trap. Ja, de frustratie is groot bij Genoa en daar hebben we wel begrip voor. Napoli op weg om verdiend te gaan winnen, maar de manier waarop misschien niet zoals je het graag wil. Met een twijfelachtig doelpunt. Goed. Dan zullen ze in Napels niet slechter van slaap als die drie punten meegaan. Lobotka door het midden. Luca niet. En Genoa heeft haast nu natuurlijk. Junior Messias. De overtreding van McTominay. '35 is hij. De Braziliaan, die we nog kennen van bij Milan. Het is vooral om te laten zien dat de buitenspellijn goed werkt. Wat kan Genoa nog in het slot? Morten Cuffy. Frendrup. Zo. Goed onderschept door Lorenzo Luca. De Bruyne is mee. Voilà. Krijgt nu de bal van Vergara. Moet wel ver uitwijken. Luca is al ter plaatse. Luca is even mijlslaarzen. Vergara, de hoek wordt scherp. En dan gaat hij er toch in. Nee, net niet denk ik. Of toch wel. Het is 0-2. Bal is over de lijn geweest, zegt de scheidsrechter. En dan is er in het slot een dubbele voorsprong. Een goal in minuut 82 en nog eentje in minuut 87. Opgezet door Lorenzo Luca. En uiteindelijk afgemaakt door Antonio Vergara. Het zijn de wissels die het hem doen. De bankzitters van Napoli, van Allegri, die het verschil maken. Goede inspanning van De Bruyne. Goede paas richting Luca. Ja, er komt nog een assist bij voor De Bruyne. Een goal en een assist. En dan is het heel erg jammer voor Napoli, voor Genoa liever. Zo kan geen redding brengen. Ottoa is dan net te laat. En gaan we het hier zien? Is die bal er echt helemaal over? Jawel. Goallijn technologie is toch iets moois. Geen gezever, geen getwijfel. Binnen de seconde weet je of het een doelpunt is of niet. En die 2-0 die komt er natuurlijk omdat Genoa met z'n allen op zoek gaat naar een gelijkmaker.
zo is er veel ruimte op een tegenaanval. En zo is voor de 38ste keer geïllustreerd dat in de Serie A in het calcio het voor mij meestal in de staat zit. Wat kan Genoa nog? Kijk eens, De Bruyne verdedigt mee. Luca is alleen. Wacht hij op steun? Oké. Vergalopeert zich een beetje, maar de corner is meegenomen. Het zijn 5 hoekschoppen voor Napoli na de rust. De officiële minuut. De lichaamstaal van Østigard sprak boekdelen. De kleine club alweer benadeeld. Het is een overtuiging die heel diep zit. In Italië bij de kleine clubs. Scheidsrechters vaker de ogen sluiten voor overtredingen van die grote namen. Dat zal toch De Bruyne worden, man van de match. Mooie tikje van Rudy. Rahmani trapt weg. Hoekschop nog voor Genoa.

evet. Zulevic er nog in. Bij de thuisploeg. Dat had hij misschien wel meegekregen. Maar was mij ontgaan, eerlijk gezegd.

Djurović is ook zo'n dubbele meter, of bijna, 3 centimeter korter dan Lorenzo Luca met zijn 1,98. Hij is een diepe spits uit Slowakije. Die voetbalt voor de min 20 van Genoa. Messias Junior. Kan het in zijn eentje niet forceren. Geel nog voor Rustigaard. Dat met dat opstootje te maken. Genoa blijft proberen. Maar het is vergeefse moeite.

Maar makkelijk is het zelden of nooit in Italië. Dat is ook vandaag weer gebleken. Omdat Napoli lange tijd niet goed genoeg was. Maar het nam de match in de tweede helft helemaal in handen. Domineerde. Had het alleen moeilijk om echt open kansen af te dwingen. Heijlund was er anderhalve keer dichtbij. Maar uiteindelijk was het wachten op een 35-jarige, op de oudste van allemaal in de kern bij Napoli, om het verschil te maken. En benieuwd of Allegri die ploeg echt rond de Bruyne gaat opbouwen. Het zal de volgende week moeten blijken wanneer de Bruyne nog meer heeft meegetraind. Ook fysiek echt op niveau is. Maar dat lijkt er nu al wel te zijn. Dat was hij tijdens de wereldbeker niet echt. En het feit dat hij zijn vakantie onderbrak om er in Napels bij te zijn voor de viering van de 100e verjaardag van de club, dat heeft hem ook heel veel krediet gebracht bij de supporters. Wat je op het veld doet is natuurlijk nog belangrijker. En dan is hij wat dat betreft weer uitstekend begonnen.

Norton Café, laatste seconde van de match. Nog één voorzet. Vergara. De tijd is op. Napoli opent het seizoen met een hardbevochten zege. 0-2 op bezoek bij Genoa. Twee goals in de laatste 10 minuten. Maar al oude Italiaanse traditie. Het verschil dan pas gemaakt door de invallers. Door vooral deze invaller. Kevin De Bruyne. Goed voor een goal en een assist. Een prima start. Ja, winnen, dat is het allerbelangrijkste. En dat zal ook zo blijven in Italië. Dat het niet fantastisch was, dat is duidelijk. De frustratie die is heel duidelijk bij heel Genoa. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen door de manier waarop De Bruyne die goal mocht maken. Het leek ons een duwfout. Maar volgens de scheidsrechter en de VAR dus niet. En De Bruyne begint opnieuw uitstekend aan het seizoen. Zoals het vorige seizoen lukte tegen Sassuolo. Scoren. Dat doet hij het nu ook. En nu doet hij er met een assist nog een schepje bovenop. En voor Genoa wordt het weer een lastig seizoen. Dat lijkt wel heel erg duidelijk. Oppassen voor het najaar. November, december, dat zijn de maanden waarin de coaches van Genoa de afgelopen jaren moeten vertrekken. Vaak, dat was zo voor Vieira vorig seizoen. En dat was voor Plessing bijvoorbeeld hetzelfde. Genoa trekt naar Rome. Geeft Lazio-partij volgend weekend, ontvangt dan Como. En Frosinone op de volgende speeldagen. Napoli speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen mede Champions League deelnemer Como. Dat vandaag dus al punten liet liggen thuis tegen Udinese. Dan volgt al de topper tegen kampioen Inter op de derde speeldag. En op speeldag 4 ontvangt Napoli Bologna. Zo ziet het programma eruit. De spionkop van Genoa maakt het niet veel uit, winst of verlies. De steun is er altijd.

Weer niet gewonnen dus. Van Napoli. Voor de 9e wedstrijd na elkaar. Maar dat had wel gekund. Op basis van die eerste helft waarin ze de betere ploeg waren. Waarin ze ook kansen afdwongen. Nou, alleen kwam er een ander Napoli uit de kleedkamer voor de tweede helft. En eigenlijk kwam Genoa er nauwelijks nog aan te pas. Na de rust. Voilà. Wie anders dan Kevin De Bruyne is verkozen tot man van de match. En dan kan er een glimlach af. Dit is het moment van de match in minuut 82. De duwfout op Johan Vázquez. Het mocht van de scheidsrechter. Het mocht van de VAR. Ja, een afwerken. Daar had hij geen hulp bij nodig, Kevin De Bruyne. Een kwartiertje had hij nodig om het verschil te maken. Wat de tegenstanders 66 minuten lang niet lukte. Kijk naar het aantal doelpogingen, dat is netjes verdeeld. Napoli trapt iets vaker tussen de palen. Balbezit mede dankzij die uitstekende tweede helft in het voordeel van de bezoekers. En dan is dit ook een logische statistiek. En als je op basis hiervan kunt besluiten dat Genoa misschien net meer energie in deze wedstrijd stak, dan kan het kloppen. Al wel niet heel veel overtreding in deze wedstrijd. En we breken met Toukou. Baltansi die probeerde het een paar keer van ver, net als Vitinha, allemaal doelpogingen in de eerste helft. Net zoals Alisson het een paar keer probeerde voor Napoli. Opvallend. De positie van Spinazzola heel hoog op het veld. Tegen dat lage blok van Genoa, vooral in de tweede helft, werd dat erg duidelijk. En Di Lorenzo is de andere flankverdediger in de top 3. En dit is dan de samenvatting van deze wedstrijd. Met de goede hoge druk vanwege Genoa. Dat levert aan deze kans op voor Vitinha. Misschien wel de grootste van allemaal voor Genoa in de eerste helft. Hier had de Portugees beter mee kunnen doen. Alisson op een zeldzame counter. Met een aardige trap. En dan de tweede helft. Met dit scenario vooral. De belegering van het doel. Van Bijlo door Napoli. Grootste kans voor Højlund, die hier net niet bij komt. En dan één keer op de counter in de tweede helft. Napoli, wat zeg ik, Genoa met Gibril So ingevallen. En hier is dan het moment van De Bruyne. Zoekt hier de 1-2. Dringt goed aan bij Vázquez, die misschien iets te makkelijk gaat liggen. Marco Di Bello fluit, dan kan je er weinig tegen inbrengen. Napoli viert en mag blijven vieren. En dan is er even later nog een assist voor De Bruyne. Vergara gaat deze goal op zijn naam krijgen. En zo dus 0-2. Een goal in minuut 82, een goal in minuut 86. En de 3 punten mee naar het zuiden. Morgen openen nog 8 ploegen hun seizoen met Juventus op bezoek bij Frosinone. Er is Venezia Lecce, er is Atalanta met de ketelaren tegen Sassuolo.
Nederland trekt naar Turijn. De Romeinse teams die beginnen pas maandag. Lazio bezoek in Bologna. En Roma ontvangt Fiorentina. Inter, Napoli en Cagliari zijn begonnen met een zege. Dit is natuurlijk nog heel vroeg om conclusies te trekken. Maar een goede start in elk geval voor de kampioen en voor de vice-kampioen. Voilà, hier laten we het bij. Bedankt voor het kijken. En graag tot heel binnenkort voor meer CA.

0: Een hele goede avond, voetballiefhebbers. Welkom bij de Zone, welkom in Madrid. De plaats van afspraak is het Metropolitano Stadion, waar de nummers 4 en nummers 3 van vorig seizoen het tegen elkaar opnemen. Atletico, de vierde dus van de vorige campagne, ontvangt het Villarreal van Inigo Pérez. Vorig seizoen onder de voorganger van Pérez, één plaatje hoger geëindigd in het klassement. Onder Marcelino, speeldag 2. Atletico begon het seizoen een paar dagen na Villarreal. Zij speelden midweeks tegen promovendus Malaga en wisten door een goede tweede helft met 2-0 te winnen. Villarreal begon het tijdperk Pérez niet met de 3 punten. Zij bleven steken op een 2-2 gelijkspel tegen die andere promovendus, tegen Racing Santander. Deze Alex Baena begint op de bank, een beslissing van El Cholo. Hij scoorde schitterend op vrije trap als invaller. Llorente met de gekende gekleurde brilglazen. Ook die begint op de bank, de WK-winnaars. De enige WK-winnaar, Marc Poubil. Die verschijnt wel aan de aftrap. U zag ook nog Julian Alvarez. Die begint als bankzitter, zal misschien wel invallen. En dan is iedereen heel curieus, heel nieuwsgierig hoe hij ontvangen wordt door het publiek. Dit is het basiselftal van El Cholo. Een 4-4-2, al zou het best kunnen dat ze met z'n drieën achterin staan. Dat Poubil, Normand en Hansko een trio vormen voor de neus van Jan Oblak. Met dan Grimaldo en Julian op de flanken. Koke, Hulmand en Mendoza in het middenveld met Kang In Lee. Die op zijn debuut voor Atletico vorige speeldag dus scoorde. En ook Ademola Lookman. De laatste ontmoeting tussen deze twee leverde 6 goals op. Dat was wel een slappe partij voor Atletico. Ze verloren in het Ceramica met 5-1. Dat was helemaal aan het slot van het seizoen. Alles was toen eigenlijk al bepaald. En dus hadden beide elftallen niet te veel zin in die verplichte kost. Atletico ging dus zwaar de boot in, maar daar hoeven we niet te veel rekening mee houden. Want het was dus onder totaal andere omstandigheden. Deze Kang In Lee is de opvolger van de vertrokken Antoine Griezmann. Hij heeft ook zijn nummer overgepakt, nummer 7. En hij scoorde à la Griezmann met links naar binnen trekkend. Een heerlijke goal tegen Malaga. Alex Grimaldo, die verschijnt aan de aftrap. Het is niet echt het type vleugelback die onder Simeone verwacht. Want hij heeft er een kunst van gemaakt om aan te vallen en iets minder om te verdedigen. Was zeer doeltreffend bij Bayer Leverkusen. Is ook een wapen op vrije trap. En daar zag u even Inigo Pérez. En dit is Mourinho van Villarreal. Ooit nog op een blauwe maandag eigendom van Atletico. Tejo Buchanan, die kent u van bij Club Brugge. Die begint op de bank, net als deze Gerard Moreno. Was ook hoogst twijfelachtig. Is een dagje ouder. De knoken werken dan soms een beetje tegen. Dit is Nicolas Pepe. Hij heeft zijn rekening al geopend, de Ivoriaan. Op die openingsspeeldag in dat 2-2 gelijkspel in het El Sardinero van Santander. De basiself dan, daar verwachten we wel degelijk een 4-4-2 met Luis Junior tussen de palen. Romero, Vega, Foyt en Mourinho in de achterhoede. Gay en Comesaña in de motorkamer in het middenveld. En dan Molero en Pepe op de flanken en de twee spitsen, Jorge Mikautadze en José Pérez. Mikautadze, ex-Serain natuurlijk, ex-Ajax, ex-Lyon. En hij zou interesse genieten van echte topclubs, waaronder FC Barcelona. In zijn eerste seizoen scoorde Mikautadze 13 keer, maar overal waar hij passeert, pikt hij wel makkelijk de draad op. Het is een echte scoringsmachine als hij zich goed voelt. Als je hem goed gebruikt. Een beetje een ouderwetse spits. Dus ook uitkijken naar Alberto Molero. Toch een beetje de fakkelovernemer van Pedri. In het elftal van Las Palmas. En dan van Las Palmas 2 jaar terug naar Villarreal. Een stapje hogerop. En hij lijkt dat niveau ook makkelijk te hebben opgepikt. Het is een mooi weervoetballer en het is mooi weer in de Spaanse hoofdstad. De stadsgenoot begon gisteren pas aan hun seizoen en ze wisten hun eerste duel onder José Mourinho met 3 punten af te sluiten. Real won weliswaar met heel wat moeite op het allerlaatste nippertje met 1-2 tegen Espanyol. En dus op dit moment hebben zowel Real als Atletico evenveel punten. Barça speelt later vanavond om 9:30, dat kan u ook bij de Zone pikken, zijn eerste match op Elche. Dus voor binnen 4,5 uur. Eerst is het aan de Colchoneros in hun fantastische thuisbasis. Vicente Calderón was misschien nog fantastischer. Maar ondertussen zijn we ook wel zeer gewend aan het Metropolitano. Waar altijd wel sfeer hangt. Maar groot kabaal kan gemaakt worden. En waar Atletico zich enorm thuis voelt. Dat geven ook de cijfers aan vorig seizoen. 43 punten gepakt. Enkel Barça had nog betere cijfers in eigen stadion laten optekenen. De retro shirts die zien we steeds vaker. Vraag je je altijd af of die mensen voor de originele zijn gegaan en de volle pond hebben betaald. Want daar worden woekerprijzen voor gevraagd of het replica's zijn. Die dus toch een klein beetje fake zijn. Het is nog best lang tot aftrappen. We worden niet echt verwend met nuttig beeldmateriaal, moet ik zeggen. De Spaanse regie zou daar anders mee kunnen omspringen. Op de tonen van AC/DC, we hebben ook Sweet Child of Mine al gehad. En straks krijgen we nog de hymne. Aardig volgelopen tent hier.
1: Alineación por el club.
0: En ja, toch eens luisteren. Als straks de supplentes worden afgekondigd door de stadionspeaker. Of er een groot fluitsignaal te horen valt. Een groot fluitconcert. Eerst de starting line-up. Debuut ook van Morten Juhlman, die ze voor grof geld gaan halen zijn bij Sporting Club de Portugal.
1: 20, Juliano Simeone. 4, Rodrigo Mendoza.
0: Geen Obed Vargas trouwens in de selectie en ook geen Cuti Romero. De zomeraanwinst van Tottenham, Argentijnse wereldkampioen. Dus luisteren naar de supplentes. Binnen bij Julian Alvarez. Er is dus sprake van een enorm boegeroep van een groot gedeelte van de aanhang. Bij het afroepen van zijn naam. En dan is er een groot contrast met het afroepen van de naam Diego Pablo Simeone. Ze nemen Alvarez het echt niet in dank af dat hij openlijk solliciteerde tijdens het WK. Voor een plekje bij FC Barcelona. Un sueño, zijn droom verwezenlijken. Dat is meerdere keren ook al gebeurd sinds hij van Man City naar Atletico verkaste. Maar hij blijft dus speler in loondienst van Atletico. Hij zou zich ook hebben geëxcuseerd bij de staf, bij de medemaats. Hij zou zich ook voor 200% focussen op Atletico. Maar die entourage blijft maar geruchten de wereld in sturen. En dat begint ook allemaal een eigen leven te leiden. Ook de zoon van de beruchte voorzitter, Jesús Guirigil, de huidige CEO, Miguel Angel Gil heeft laten verstaan dat hij niet goed begeleid wordt, Julian Alvarez. En dat we hem weinig te verwijten valt, maar dat het vooral dus de makelaars en zijn entourage zijn die zijn hoofd zot maken. Ik benieuw me wel hoe hij straks ontvangen wordt als hij erin gegooid wordt. Ik denk als Villarreal lange tijd op voorsprong staat dat dat gewoon nodig is. Want een goede Julian Alvarez, die kan je altijd wel gebruiken. Dan moet ik zeggen dat we die pas mondjesmaat zagen sinds zijn overstap in het tweede seizoen. Zeker niet in het eerste. Ja, leek hij het prijskaartje van 75 miljoen echt wel waard. Het vorige seizoen heeft hij toch te weinig gebracht, vind ik. Om echt te kunnen claimen dat hij zijn plekje heeft bij dat lijstje grootheden van deze mooie sport. Je mag straks gewoon antwoorden met de benen, want het doet wat denken aan hoe Antoine Griezmann ontvangen werd nadat hij de deur van het Metropolitano achter zich had dichtgetrokken en naar Barça vertrok. Bij de terugkeer nadien heeft dat er ook maanden geduurd voor hij weer in de harten gesloten werd van de fans van de Colchoneros.

scheidsrechter voor dit duel is er klaar voor. Alejandro Hernández. Voilà. We kunnen samen met de tenor het terrein op. Van Voigt, de kapitein van Villarreal. En zijn collega is natuurlijk bij Atletico Coque.

Je ziet dat Ademola Lookman van nummer veranderd is. Hij heeft nu rug nummer 11. Daar zitten de meegereisde supporters, de 12e man van de gele onderzeer. Het clublied gaat natuurlijk nog een stukje verder. Maar de refreinen zijn toch net iets bekender, al worden ook de verzen luidkeels meegezongen. Dat over het Vicente Calderón gaat aan de boorden van de Manzanares rivier.

Hier krijgt u de opstellingen nog eens grafisch weergegeven, op beeld gezet. Met dus naar verwachting geen viermans achterhoede, maar een driemans achterhoede. Ik denk echt dat Poubil, Hansko en Lenormand een triumviraat vormen. En dat de linksachter Grimaldo een echte wingback functie gaat vervullen. En dat Giuliano, de zoon van deze Diego Simeone, op rechts wingback gaat spelen.

Simeone. Maar ze durven wel te switchen tijdens wedstrijden. Hybride is dan de term dat daarop geplakt wordt. Een hybride systeem. Dit is de basiself dus van Iñigo Pérez. Met Luis Junior, Mourinho, Foyt, Vega en Romero, die nu na 2 jaar uitgeleend geweest te zijn aan Espanyol, eindelijk zijn kans krijgt bij zijn echte werkgever. Goeie linksachter is dat. Pepe Molero op de flanken, Gay, Comesaña in het middenveld en dan een goed spitsenduo. Jose en Mikel Tadze. Uiteraard wordt een voormalig icoon van Atletico, de assistent van Iñigo Pérez, in beeld genomen. Een geweldig goede spits was dat. Kampioen geworden ook in 2014. Daar zit een echt icoon van Atletico. Nog meer dan Adrián López. Met zijn zoon. Links in beeld, denk ik. Fernando Torres. Deze wereldkampioen, want die waren we even vergeten. Die speelde geen minuut op het WK. Misschien daarom dat we het even uit het oog verloren waren. Dat naast Pubil ook Grimaldo als wereldkampioen aan dit duel mag starten. En kijk naar die blik van Julian. Pissig hoor. De foto's, de officiële foto's, die zagen we ook op social media verschijnen. Dan was er ook geen glimlach mee gemoeid. Maar dat was eigenlijk bij alle spelers zo. Zo probeerde men online ons wel op het verkeerde been te zetten. Dan werden er memes gemaakt alsof hij gegijzeld werd door Atletico. Maar als je hem zo op de bank ziet zitten daar, ja, dan denk ik toch dat hij liever andere oorden zou hebben opgezocht. Maar je hebt een contract ondertekend van lange duur. Dan hoeven ze jou toch niet te verkopen. Ook al zou je dus liever de kleuren van Barcelona verdedigen. Of Arsenal is ook een mogelijkheid, maar daar haalt hij kennelijk zijn neus voor op. Als je hem zo zag zitten, ja, is het echt een kleuter die geen tweede dessertje krijgt. Dat gevoel heb je. Dat is de lichaamstaal. Mislukt schot. Na 37 seconden voetballen. Van Kang In Lee. De Zuid-Koreaan. Waar ze dus redelijk veel centen voor betaald hebben aan PSG. Maar dat is een heel slimme zet. Want je verdient die centen heel snel terug door gewoon truitjes verkopen. Want Koreanen zijn zo'n fan van hun voetballers in het buitenland dat ze dan heel snel de clubshops online platlopen. En het shirtje Kang In is nu al het meest verkochte item op de clubshop. Op de website van de clubshop van Atletico. PP van de bal gezet door Yulman. Grimaldo verdedigt zich toch gewoon een viermansdefensie met Pubil rechtsback. De Normand en Hansco in het centrum en dan Grimaldo linksachter. Goeie dieptepas van Le Normand voor Simeone. Die houdt hem binnen tegenover Romero. Het is een mooi duel in het duel. Kang In Lee wordt een Hulemand. Grimaldo die durft wel te trappen op zijn debuut. De redding van doelman Luis Junior was nodig. Er zat een banaankurve in. Geweldige doelpoging na 2 minuten voetbal. Het eerste echte doelgevaar. En bijna had hij zijn eerste minuten opgeluisterd met een goal. De eerste keer in de basis sinds de transfer van Bayer Leverkusen. En hij neemt ook de hoekschop voor zijn rekening. Heeft een geweldige trap in die linkse poot zitten. Grimaldo raapt hem opnieuw op. Dat is geen al te beste voorzet. Kang In Lee kan hem nog wel controleren. Zo wordt Villarreal in de openingsfase achteruit gedrukt. Rodrigo Mendoza. King
nog sneller bijsluiten daar. En Comesaña nu met een halve foske. En zo een tweede hoekschop prijsgegeven. Atletico is sterk in eigen huis. Daar werd ook voor gewaarschuwd door Inigo Pérez, de coach van Villarreal, dat ze moesten oppassen dat ze niet van meet af aan overbluft zouden worden, overpowered zouden worden door Atleti en hun 12e man. Deze hoekschop is heel hoog. Aansko. Weggehaald Molero. En dan lopen ze elkaar wat voor de voeten. Koke dan maar afgeblokt. Kangin Lee. Aansko. Weggehaald door Comesaña. José Pérez doet dit goed. Dan gaat de bal net te veel naar de buitenkant toe. En dus niet te belopen voor Nicolas Pepe. Nog eens het schot van Grimaldo. En de mooie zweefduik van de Braziliaanse keeper van El Submarino Amarillo.

aanvallers die op Renato Veerts. Niet de type aanvaller die daar de luchtduels zal aangaan of winnen. Is goed gecombineerd door de bezoekers. Molero. Goed gekapt naar de rechterkant. Nicolas Pepe favoriseert zijn linker, maar toch buitenom. En dan breed leggen en afgeblokt. Goed verdedigen van Pupil. Want daar was een dot van een kans voor Mikau Tadze. Dat is eigenlijk minstens een even goede mogelijkheid dan die van Grimaldo, van dichterbij. Want dan moest er nu geen doelman ingrijpen. Oblak nog werkloos. Kreeg daar assistentie van Pupil. Na een heerlijke tegenstoot van Villarreal.

te vinden. Zo is hij ook wel een goede erfgenaam voor Antoine Griezmann. Voorzet van Poubil, die even voorin kwam snuffelen. Doet hij niet te veel. Weggehaald. Inigo Perez beseft dat het een zware avond wordt. Vooravond, zeker in Spanje, is dit meer namiddag dan avond. Beweging van Pepe en dan Grimaldo toch duidelijk trekken aan het shirt. Pepe bleef overeind, zocht dan uitstekend zijn aanvaller Mikau Tadze. Maar uitstekend is ook het label dat je kan plakken op die interventie van Marc Poubil. Altijd maar 22. Olympisch goud dus en een WK gewonnen. Oostenrijk Poubil. Drie interlands in totaal. Grimaldo heeft er dan wel wat meer gespeeld. Die interlands in totaal. Hij kwam dus niet aan de bak. Op de wereldbeker. Marcos Llorente eigenlijk ook te weinig. Die startte in de eerste groepsmatch. En op de derde speelde hij mee. Maar dan in de knock-out fase een korte invalbeurt. Maar had het echt wel verloren. De concurrentiestrijd van Pedro Porro. En daar iets te veel risico. Druk zetten van Simeone, daar ben je nooit klaar mee. Die zal die Vermeer minuten hebben gespeeld onder Scaloni op het WK. Dit is geen overtreding op Lookman, die blijft wel in balbezit. Hier is Mendoza. Weer afgeweerd. De duikboten staan allemaal in formatie rond de eigen haven. 16 meter gebied van Louis Schumann. Schuiven. Het is ook al andersom geweest. Een fout. Volgens een zeer pijnlijke blessure gekend. Achillespees afgescheurd. APG. Die speelde veel wedstrijden op het WK met Senegal. Verloor dan tegen de Rode Duivels. Na verlengingen. Deze rode bal is te

bal over de linkerkant nu met Alejandro Grimaldo. Cannelli. Geef hem blond of roze haar en ik denk toch dat we een Griezmann te zien. Wil die rol ook opnemen als een soort extra regisseur. Het is een derde club in Spanje. Bij Valencia grootgebracht, de Zuid-Koreaan. Ja, mag je letterlijk nemen, want hij was op zijn 10 jaar al overgenomen van Incheon United door Los Che. De eerste Aziatische speler in het shirt van Valencia. Dan de eerste Koreaan in het shirt van PSG. Ondertussen zat hij ook eventjes bij Mallorca. Balverlies van Rodrigo Mendoza. Mikau Tadze meegeven met Pepe, maar die bal moet dan net iets beter. Villarreal probeert het via counters. Zonder dat dat heel veel doelgevaar oplevert. Eén schot van Mikau Tadze dat geblokt werd. Pepe, hakje. Hier is Mourinho. Goede stoorzender. Ah, kijk. Uitstekend werk van Koke. Die bal blijft ook nog binnenhoef. Mourinho. Het was op zijn Uruguayaans. Er lekker in vliegen. Dat is misschien een cliché. Dat is iets te veel. Alles over één kam scheren. Maar schreden we toch om die wedstrijd tussen Uruguay en Spanje. Ik ken ze dat wel natuurlijk. Guayana die hier stevig in willen vliegen. En Godin. En José María Jiménez, nog altijd lid van Atletico. Heel veel matchen zal hij niet spelen omdat hij zo broos is. Hoe ouder hij wordt, hoe zwakker hij zijn gestel. Dat is een overtreding van José Pérez, wilde ik zeggen. Maar is uiteindelijk de spits van Villarreal die blijft liggen. Hij tikte die bal te ver voor zich en Lenormand zette gewoon het lichaam. Dat is meer een fout, vind ik, van Pérez dan Lenormand. Lenormand scherpt eigenlijk gewoon die bal goed af. En met linkerbeen is San Jose geraakt. En dus de medische staf het veld op. Is er 33 ondertussen de tiener Fenio. Decennium geleden een sensatie bij Tenerife. Hij heeft ook een verleden gekend bij Newcastle, bij Leicester City, bij Betis. Daar haalde hij al op in 2024, en 2 seizoenen terug. Winnaar van de Trofeo Zara. Als meest doeltreffende Spanjaard van La Liga. Toen scoorde hij 19 keer. Vorig seizoen maar 5 goals. Ook veel blessure leed. Dit toch een pijnlijke zaak zijn hoor. Die knie blijft er wat haken. En dan worden die ligamenten, de mediale band en zo, toch even geteisterd, getest of ze aan hun limieten zijn. Hij kiest niet voor het zwarte pak, wel voor het donkerblauwe polootje, Inigo Pérez. Pakje jonger natuurlijk dan zijn collega-trainer in de andere dugout. Pérez is nog maar 38, Simeone is 56, dat is toch bijna een verschil van 20 jaar. Een volwassen leven ertussen. Een andere situatie voor Pérez. Meer druk wel dan bij Rayo Vallecano. Dat hij dus vorig seizoen naar de Conference League finale had geloodst. Eerst al Europa had ingebracht. Kangin goed aangespeeld. Kangin Lee. Dubbele dekking. Gay en Romero, de voorzet dan maar. Die bereikt uiteindelijk wel een ploeggenoot. Al was dat niet zijn bedoeling, denk ik. Grimaldo tot bij Haanskom. Geen voorzet deze keer van de Slovaak. Gilmand. Atletico voetbalt wel frank en vrij, moet ik zeggen. Kijk,

het bewijs. En dan het schot dat nog gedevieerd wordt door Foyt. Zodat doelman Luis Junior niet hoefde in te grijpen. De doelpoging kwam van de linkerschoen van Giuliano Simeone. En zo heeft Atletico de meeste kansen. En ook het meeste corners. 3-0. Voorbij het been van Vega. En dan is er nog hulp voor de doelman van Foyt via binnenkant knie. Nieuwe hoekschop Grimaldo. Hier is Haansko. Heel even Lukman. Ik denk me die bal niet echt te verwachten.

eerste kwartier. Ik denk dat Simeone tevreden kan zijn, dat Atletico-publiek ook. Real probeert wel. Jongens, Atletico de bal verliest om snel om te schakelen. Met succes, dat was nu weer de bedoeling, maar teruggefloten. Comesaña. De grootste kleine club van Spanje dus. Zo worden ze traditioneel genoemd, Villarreal. Gemeente in de provincie Castellón, in de regio Valencia, is er eentje met slechts 49.000 inwoners. Hoewel Europa League al gewonnen. De halve finale van de Champions League bereikt in 2022 en 2009. 2009, dat pikt niet helemaal lekker. Dus vorig seizoen weer in de top 3. Ze zijn ooit vice-kampioen geworden onder Manuel Pellegrini. Marcelino, ondanks alle problemen die er toch waren, vaak zijn, met een coach als Marcelino Garcia Toro. Dus die tweede hoogste notering ooit. Daar zit ook een WK-ganger, Alexander Sørloth. Die is geblesseerd, de Noorse Viking. Weer snel door de regisseur. Overgegaan naar de misnoegde Alvarez. Het is eigenlijk zijn eigen schuld. Samenspel mooi tussen Mendoza en Grimaldo. Grimaldo op wandel. Kloppen. De hand ligt inderdaad op rechts bij Marc Cubil. De Catalaan uit Terrassa. Simeone over de grond. Ja, niet slecht bedacht. De bedoeling was Mendoza. Voigt. Is een verdediger die de concentratie nooit zal slapakken.

van Oblak bereikt geen ploeggenoot. Hij pakt toch in dat duel tegen Malaga vorige week ook wel zijn werkje kregen. Weer getoond dat hij, ondanks dat hij stiltjes aan de herfst van zijn loopbaan bereikt, nog altijd een uitstekende keeper is. Op zijn 33. Op die Oblak, Canadia de Kieromas, dat zal niet te veel meer gezongen worden, of minder dan vroeger. Het moest wel, het is een goede backup. Denken aan vertikken. Oeh, dit paaltje van Kangin. Dat was grandioos, mocht het zijn gelukt. Geen overtreding van Giuliano. Balverlies van Molero. Mendoza. Ah, Atletico legt hun wil op, hoor. Lookman. Koke met de opening naar Giuliano. Dijbeencontrole. Giuliano Simeone zoekt een mogelijkheid. Daar is Boubil. Opnieuw Simeone, maar dan is dit een verloren. En als Boubil hem beter kon controleren in eerste instantie, zat er misschien meer in. Deze Lookman nog niet helemaal in de schijnwerpers op de juiste manier.

Pepe. Ronaldo zit ertussen. Die bal blijft binnen. Mendoza. Mendoza was een bal die door de zon voor problemen kan zorgen, maar is van de reis gebracht. De match, overtreding van Comesaña weer erop, op Koke. Ja, die is hier duidelijk dat steunbeen van Koke weggetrokken. Beide te komen, doet dat echt helemaal niet goed. Lookman, Mendoza en een bal tussen de palen, dat wel. Maar niet helemaal in het hoekje en dus geen enkel probleem voor de keeper van Villarreal. Grote kans toch, nadat Mourinho hem stoemelings weggaf. Tussen die twee tackelende verdedigers in. Maar misschien meer kans op te scoren als je de andere hoek viseert. We zitten nu op het halfwegpunt. De meeste en grootste kansen toch nog altijd voor Atletico. En Villarreal moet ook wel ondergaan. Atletico creëert meer. Het is sterker aan de bal. Het staat nog altijd 0-0. Weg van de bal en botsing Mendoza met Mourinho. Daar gaat Mikautadze. Trekt de bal dan weer achteruit. Dan is het momentum een beetje verdwenen. Goed gespeeld door Mourinho. Hier is Romero. Romero bij zijn eerste belager. En dan is er nog Lenormand om erger te verijdelen. En ze krijgen geen hoekschop. Ja, dat is bizar. Dit was slim. Schaarbeweging. De bil om de tuin geleid. Maar dan is er nog Lenormand. Eens kijken. Ja, die raakt hem toch wel met de schoentip. Ook al was het een half mislukte voorzet van de linksachter van Inigo Perez. Carlos Romero. En Marcelino dus. Geen kansen gekregen. 3-8 van 7 La Liga-wedstrijden. En dat zit. Goede recuperatie. Cagnelli, Grimaldo, Lookman. Misschien net te laat naar de bal gaan kijken. Want op snelheid zou hij toch altijd voor je moeten kunnen aftroeven.

is die vandaag voor de dag komt. Zij weten zo gezegd uit ronde dicht bij de kleedkamer dat de Noorse blik die hij constant trekt wel wat spelers begint te storen. De Noorten voelen zich er niet prettig bij. Hij heeft een vergeving gevraagd en gesteld dat hij professioneel zou zijn. Zolang hij nog bij Atletico speelt. Maar naarmate de dagen vorderen zien ze dat zijn houding niet verandert. Ja, dat gaat toch een dingetje worden. Voigt even mee voorin en zo een eerste hoekschop afgedwongen door de kapitein van Villarreal. Hij wil alleen maar naar Barcelona. Maar waarom zou je in godsnaam Atletico zijn? Je bent toch ambitieus. Dan hebben ze volgens ingewijden en volgens statistische researchbureaus maar 6% kans op de titel. Krijgt Villarreal een tweede koning? Maar die Capriol, nee. Hij gaat toch geen andere topclub is even sterker met in theorie jouw sterkste speler. Dus dan snap ik dat er gewacht gemaakt wordt van een deal met Arsenal. Er is zelfs even sprake geweest van een ruildeal met Victor Gyökeres. Dan denk ik, ja, je hebt Sörloth al. Waarom zou Atletico een interesse hebben in een mindere versie misschien van Sörloth? Of toch een evenwaardige versie? Een cooling break. Gesponsord door lokaal water. En dit heeft Simeone niet graag hoor, dat die microfoonboom erbij zit. Ik denk dat hij bewust zich inhoudt en niks zegt tegen zijn manschappen. Gabi is er ook bij, zijn nieuwe assistent. De man die Nelson Vivas opvolgde, icoon ook van de club. Staat nog altijd in de top 10 lijst. Meest gespeelde wedstrijden in het shirt van Atleti. Kijk, hij wacht echt tot de microfoon weggaat. Dat is waarschijnlijk afgesproken. Zoveel seconden mag de boom, mag de pers afluisteren. Tijdens zo'n hydration break. En hij weet daarvan en hij begint gewoon naar de klok te kijken en wacht af tot hij instructies geeft. Slim. Het is natuurlijk een sluwe vos die zijn streken nooit zal verleren.

zuiden van Spanje enorm warm. Het gaat de temperatuur die tot 43, 44 graden reikt. In de tweede helft mogen we dan afluisteren bij Iñigo Pérez. Bij Real Madrid doen ze daar nooit aan mee. Want nu bijvoorbeeld het feit dat scheidsrechters van plan waren om beslissingen toe te lichten in interviews na de wedstrijd en eventueel ook via het speakersysteem in het stadion. Ja, daar willen ze bij het Bernabeu niet van weten. In het spel om de dorst te lessen is wel gekomen. Wordt de buurman. Ook weer. Ik moest even te snel gaan. Oké. Heeft veel minder gewicht in de schaal te gooien daar, maar wint het wel. Op pure duelkracht tegen Gay. Kan hij niet. Lukt niet. Juliano is mee, Mendoza is op komst. Goede actie van Ademola Lookman. Voorzet naar de tweede paal. Niemand echt in de buurt om daar naartoe te duiken.

Villarreal in balbezit. Overtreding op Pepe van Kangenli. De scheidsrechter heeft dat gezien. Wachten ook eventjes het voordeel af dat er niet kwam.

ex-verloofde van Tiana Trump. Als u wil opzoeken wie dat is, incognito-modus op Google Chrome aanzetten. Het heeft weinig impact op zijn spel gekend afgelopen seizoen. De marital issues, de huwelijksproblemen. Eigenlijk van spreken als je nog niet getrouwd bent. Maar witte broodsweken zijn ze nooit geraakt, dat komt. Knie tegen knie. Het is vaak dan zo'n clash der ligamenten dat beide spelers pijn hebben en afzien, maar Kangin gaf geen krimp. Het was wel een overtreding van die. Goede cijfers, Nicolas Pepe vorig seizoen. 8 goals en 10 assists in La Liga. Ja, dan heb je een geslaagde campagne gespeeld. Ooit 80 miljoen euro waard. Arsenal hem wegplukte bij Lille. Ik denk dat bij Atletico ze dat bedrag wel voldoende vinden voor Julian Alvarez. Je zou toch verwachten dat ze daar ondertussen vrede mee nemen met een bedrag dat meer is dan de aankoopprijs. Toch liever een team in een competitie, maar daar wil hij dus zelf niet naartoe. Zijn uitgesproken geweest door het Atletico-bestuur. Ze ontkennen dat dan weer op hun beurt. Maar de model Lookman mooi weggedraaid. Het hakje van Grimaldo komt niet uit. En dan Lookman wil de plaatsen, maar weer afgeweerd. De gele omgordeling is voorlopig nuttig. Pepe moet een minuut wachten. Hij is ondertussen achter de rug, dus staat het weer 11 tegen 11. Kijk hier. Wil. Giuliano Simeone. Wil kiest het ruime sop. Lage voorzet, maar in de verkeerde voet. Ik kan dat zeggen. Kan hij José Pérez lanceren, maar dat moet je eigenlijk op een andere manier doen. Nu moet Pérez helemaal aan de zijkant uitwijken. En José wordt dan gestopt. En niet foutief gestuurd door Robin Lenormand, die zijn goede wedstrijd weer wat meer glans geeft. Giuliano Simeone, de versnelling, gaat het helemaal zelf doen. De vierde man is er dan te veel aan, Romero. Dat is een ziekenhuis terugspeelbal, maar voor een slechtere afloop.

maar in de voeten van Kokke. Die zie je normaal wel staan. Voigt. Kokke tot bij Kangenli. Kangenli rateert zijn schot. Ja, ver voorlangs. Was geen pass richting Mendoza. Dat leek het nog te gaan worden.

tempo in. Meer tempo vind ik in de wedstrijd. Deel 1 van de wedstrijd dan in de match tegen Malaga in de eerste helft.

Het was Gay trouwens. Oeh, daar was bijna de goal. Pupil rekende te veel op een interventie van een ploeggenoot. Mikatadze gleed er compleet naast. Goed gekaatst. Giuliano, dit doet hij graag. Hij heeft de vrijheid voor zich. De volgende man die komt aansluiten is Hulman. Hier is Hansko. In de voeten van Pepe. Oeh, en dan een mislukte tackle van Kangeli. En dus kan die voor jou ontsnappen. Het is 2 tegen 4 in het nadeel van Villarreal. Nu sluiten er wel nog wat geelhemden bij. Pepe, Comesaña. Nee, het is aan José Pérez. Hier is Mikautadze. Molero is een optie, maar hij gaat voor eigen succes. En zo heeft Villarreal ook eens een bal tussen de palen afgeleverd. Mikautadze ziet zijn harde schot in de korte hoek gestopt worden door Oblak.

terug. Tekfoutje van Mourinho. Het was niet met een dijbeen. In de herhaling zien we dat hij toch een arm moest gebruiken. Jan Oblak hier. De voorgaande kans voor Mikko Tadze, die niet helemaal tot stand kon komen, kwam een fractie van een seconde te laat. Maar Poubil met een misrekening toch hoor. Mark Poubil op Centraal Mendoza. Het gaat achteruit. Giuliano. In de jongste minuten heel veel aan de bal komt. Poubil. Lage voorzet. Hier is Mendoza. Mendoza trekt hem toch weer achteruit. En dan wordt de buurman met een wilde voorskeur.

fase van de eerste helft ondertussen. Of de ingrediënt ontbreekt nog. Maar het is geen vervelende wedstrijd, vind ik. Stevig maar de bal gespeeld door Koke. De speler van Villarreal blijft wel liggen. Dan in Lee. Dit was stevig Mourinho. Pepe goed gelanceerd. Nicolas Pepe tegenover Grimaldo. En dan speelt Hulman de bal. Is er geen strafschop overtreding. Papeke. De Mola Lukman. Negatieve pressing. Maar toch even een goed moment voor Villarreal. Dan doet Renato Vega wel net dit. Mendoza. Koke. Heeft nog genoeg volk op de bank zitten om eventueel het verschil te maken. Dat gebeurde ook tegen Malaga in de tweede helft. Dan denk ik in de eerste plaats aan Alex Baena. Kanjin, Koke. De 12e man laat zich eens horen. Niet te veel gebeurd in de eerste helft.

slag in het gezicht van de handscore van Gay. Keek wel niet naar de Slovaak, dus ze deden ongelukkig dan gemeen. Het gaat er ook geen geld voor krijgen. Het is het verdedigende werk op de creatieve ingevingen van Nicolas Pepe. Op dit moment zit er goed tussen. Kapitein van Sporting. Grimaldo. Daar dan uitgezeten, maar dan rond hij Mourinho op schitterende wijze. Oef, bijna nog de pannaar erbij, dat had lekker geweest. Maar de Uruguayan uiteindelijk wel winnaar in dat duel. Kautadze, Georgiër. Dit is gevaarlijk. Tackle op de bal van Lenormand, die heel scherp ageert vandaar. Ik weet niet vaak dat je aan hem denkt als je moet zoeken naar een uitblinker. Dit schot van Kangin. Dat is te mooi om af te zijn. De bal van José Pérez. Die net als Gerard Moreno dat toch in zich heeft hoor. Meer dan een afwerking, meer dan een gewone spits. Met mensen lanceren, in dit geval Carlos Romero. Een vleugelback die veel kan scoren. Hij heeft er bij Spanjol genoeg bewezen. 6 keer gescoord voor het seizoen. Linksachter voor de Pericos. Gisteren dus verloren tegen Real Madrid. Pas in de 96e minuut zich gewonnen moesten geven. Kloegen ook over een paar beslissingen. Al hadden ze eigenlijk geen recht van spreken. Want Calatrava had altijd erop moeten krijgen voor natrappen in de rug van Vini Junior. Pepe. Het seizoen is nog vers, maar al redelijk veel controversie met beslissingen en non-beslissingen van de Spaanse refs. Op de eerste speeldag een spookpenalty afgedwongen door ex-Anderlecht spits Jor in het voordeel van Sevilla tegen Rayo Vallecano. Sevilla met Athletic Club klopte ook met 1-4. Speeldag 2, straf, want ze zitten daar in een totale crisis, zeker financieel. Bestuurlijk. Hielp wel dat Juri Bercic na 11 minuten rood kreeg. Dat duel in het San Mamés. De komende tegenstrevers van het Atletico trouwens, met de dikke club. Bezig aan een pittig zesluik. Dus Sevilla, daarna op Athletic Club, dan op Real Sociedad, thuis tegen Osasuna. En op 20 september thuis tegen de stadsgenoot, tegen Real. Dat is de eerste echte affiche die je vet in je agenda moet zetten. In het bold. Op 20 september dus. Atletico tegen Real. Derby Madrileño. De laatste minuut loopt van de eerste helft. Zeker naar goed voetbal gekeken. Een iets dominanter Atletico. Voor de laatste pakweg 10 minuten hebben ze niet te veel gevaar gecreëerd. Maar misschien zal zeggen dat Villarreal het dichtste bij het doelpunt was geweest. Klokje richting Hielmand met die vrije trap. En Simeone, geen overtreding. Weinig restdefensie heb ik het gevoel bij Atletico. Dus zit er misschien een counter in voor Villarreal. Romero aangespeeld door José Pérez.

minuten, zegt Duracell. Misschien moet die batterij in een goede lava steken, zodat hij eens wat energie aanstroomt. Oké, Atletico nu is op de counter, maar de tegenstoot raakt niet te ver. Iemand doordraaien, is goed gedaan. Over links, Kangin Lee trekt naar het centrum, is weg bij Mourinho. Kangin! Loftevol traject via het lichaam, het hoofd misschien zelfs van Foyt. Hij heeft Atletico in de toegevoegde tijd nog een hoekschop afgedwongen. Hoekschop nummer 4. Oké, gaat hem deze keer trappen, niet Grimaldo. Dat hij nog eens een bal mocht voelen. Dan wilde Lukman de Nigeriaanse voorzet tegenhouden. Goed verdedigend werk van Carlos Romero. Molero botst op Simeone. Hier blijft hij wel bijna nog in balbezit. Jawel. Voetballen verder, zegt Alejandro Hernández Hernández. Hoe gaat het? Knap. Met het nodige risico, dat wel. Giuliano Simeone. Ook kan in. Als dat lukt is het schitterend. Maar nu wel oppassen voor een snelle counter van Villarreal. Jose beseft dat er te veel rood-wit in zijn buurt staat. Dus temporiseert hij.

stellen. Die laten vliegen. Te Romero en controleren aan de zijlijn. Dat is Gay. Nog 2 minuten te gaan. Als het op deze manier verder gaat, gaat er niet te veel meer gebeuren. In deze eerste helft. Mooie kaats door Pepe Gay. Hier is Mourinho. Over de grond. In 1 tijd gespeeld. Ja, dat is mooi hoor. En dan bijna José Pérez die hem richting het doel kan duwen. De kaats leek me van Romero. Veel vernuft. Is het Mikau Tadzic? Is die laatste. Die de bal daar geweldig over Lenormand wipt. Hansko doet er goed aan om niet te hard te leunen, niet weg te trekken. En dan zit Oblak er toch weer met een arm bij. Is hij opnieuw op de afspraak. Net bij Mikau Tadzic. Na 36 minuten, na 49 minuten, doet hij net hetzelfde bij José Pérez. Dus een tweede hoekschop in de laatste seconde van de eerste helft voor Villarreal. Foyt en Giuliano kunnen niet van elkaar afblijven, de Argentijn. Giuliano tegenwoordig wel vaste waarde in de selectie van Argentinië. Foyt is wereldkampioen geworden in 2022. Hier komt de hoekschop van Pepe, weggekopt. Maar de Moral Lookman rustig gebleven. Misschien zit er nog een tegenstoot in. Maar dan moet het wel snel gaan en niet op deze manier. Kang in met balverlies. Nog 15 seconden in de eerste helft. Wellicht blijft het bij 0-0. Je weet maar nooit dat het venijn nog in de staart zit van de onderzeeër. We passen daar. Hielmand wordt weggezet. En dan Mikau Tadzic die teruggefloten wordt. Maar ik in de fout? Of ik buitenspel? We gaan dus rusten. Met een bril scoren op het grote scorebord van het Metropolitano in Madrid. Laat ons zeggen dat de laatste 15 minuten van de eerste helft voor Villarreal waren. De eerste half uur toch echt wel voor Atletico. Maar als je alles optelt, zijn ze qua doelgevaar toch elkaar ook waard gebleken. Dat is een padstelling na 45 minuten. Niet zo vreemd. 0-0 dus. Hopelijk krijgen we in de tweede helft wel doelpunten. In de tweede helft start over een kwartiertje.

liefhebbers. Je ziet dat de spelers van Atletico terug aan het keren zijn richting het veld. Het staat 0-0. Mocht u de eerste helft hebben gemist, dan u voorbij hebben laten gaan. Het was maar geen slechte eerste helft, geen slechte wedstrijd. Tot dusver beide teams kansjes gecreëerd. Laten we zeggen dat Atletico misschien meer de bal heeft opgeëist, meer het spel probeerde te maken dan Villarreal. Dat op verplaatsing loerde op de counter. Niks mis mee was. Er was een grote kans voor Grimaldo. Eentje voor Giuliano Simeone. Eentje voor Rodrigo Mendonça. En Mico Tadze had er toch ook een stuk of twee. Waaronder eentje waar Oblak redding moest brengen na 36 minuten. En in het slot van de eerste helft kon deze Simeone opnieuw rekenen op een sterke Oblak die redding bracht op een doelpoging van dichtbij van José Pérez. De spelers van Atletico zijn redelijk vroeg terug uit die kleedkamer toch gekeerd. Misschien bewust. Alex Baena wordt er zo meteen ingebracht. Dan zou dat dan voor Mendonça zijn. Die blijft er in de kleedkamer bij de Colchoneros. Dat is voorlopig nog koffie te kijken. Dat komen we wel snel te weten natuurlijk. En waar het toch voornamelijk over ging, was de bankzitter Julian Alvarez. Uitgefloten door het publiek. En zat er als een verwend kind dat geen tweede snoepje kreeg. Op het bankje met het gezicht op onweer. Dus Mendonça inderdaad in de kleedkamer gelaten. En Baena ter zijner vervanging. Komen de wissels bij Villarreal. Voorlopig heb ik niet het gevoel dat er ander personeel door Inigo Pérez aan de aftrap van deel 2 wordt gebracht. Een topshot van boven het Metropolitano. Laten we zeggen, niet helemaal voorgelopen voor dit duel. Dit duel wordt ja, traditiegetrouw altijd vroeg op het seizoen ingetekend in de kalender. Veel gelijke spelen tussen deze twee teams. En de 5-1, die overwinning van Villarreal in mei, was de eerste zege in een lange tijd, sinds 2018. Dus het is niet dat Atletico Villarreal echt een zwart beest vindt, maar ze spelen wel heel veel gelijk tegen elkaar. Dus punten afsnoepen van de Colchoneros, dat doet Villarreal wel met de regelmaat van de club. En ze gaan wellicht ook dit seizoen, als de logica gerespecteerd wordt, strijden om de plaatsen onder de twee echte tenoren, onder de twee reuzen, Real en Barça. Bijna opnieuw dus een ticket afgedwongen voor de Champions League. Volgende week donderdag weten Atletico en Villarreal wie ze zullen tegenkomen in de league face. Atleti voor het 14e seizoen brengen. Ze gekwalificeerd voor het kampioenschap in evenveel pogingen. Dus Simeone 14 keer dat mogen proberen. 14 keer daarin geslaagd. Vijf andere teams in Europa doen even goed. PSG, Barça, Real, Man City en Bayern, dat zijn niet de minste natuurlijk. Heel veel in de top 4 al gefinished sinds Simeone er is, zeg maar altijd. Twee keer op het hoogste schavotje geëindigd. Misverstand, Oblak, Aanskoop met de beste pas van de Sloveen naar de Slovaak. Die is er trouwens een Sloveens-Slovaak duel voor een van die laatste tickets voor de league face. Slovan Bratislava tegen het Celje. Toch een beetje gaat tegen Saba FC. Saba FC uit Azerbeidzjan. Dus er komen wel ook van die vreemdkarper, van die vreemde ploegen bij in de league face. Wedijveren qua budget, qua kwaliteit met de echte kanonnen. Martin, Johnny, Llorente, Barrios zijn allemaal aan het opwarmen. Deze Julian dus niet. Dan moet hij verbracht.
geen minuut gaat spelen. Maar hij zit er ook echt met tegenzin. Ik vind het een klein beetje kinderachtig gedrag van Julian Alvarez. Het kan zijn dat je graag wil vertrekken. Dat je nog hoopt dat het gefixt raakt voor de deadline van de transfermarkt. Achter de rug is. Maar dan nog, als je dan openlijk laat verstaan dat je hebt geëxcuseerd voor het feit dat je dus flirt met een andere ploeg bij de ploeggenoten en dat je echt hebt gezworen een stinkende best te doen, ja, dan er zo bij zitten. Helemaal alleen op de wereld, geïsoleerd, Julian Alvarez. Dat Atletico ook redelijk veel centen aan Man City heeft betaald voor je diensten. Dat zal ook wel de grootverdiener zijn. Vind ik het niet al te beleefd richting die werkgever, moet ik zeggen. Hey! Het is een heel gekke situatie. En we laten uitschijnen dat hij gegijzeld wordt door de club. Ingegooid richting Bayern. Meegeven met Grimaldo. Was de bedoeling. Laat de tackle op Alejandro Baena. Voordeel gegeven. Hier is Kangeli aan de halve maan afgeblokt. Alejandro Hernandez zou de boosdoener wel nog een standje mogen geven. Dit is geen buitenspel van Mikotadze. Spurt wel met Lenormand. Is sneller dan de Fransman. Ja, dan de Franse Spanjaard, zo moet ik het zeggen. Genaturaliseerd om Spaans international te worden. Mikotadze trouwens. Voor de helft Frans.

twee doelpuntenmakers voor op speeldag 1 vonden elkaar daar niet. Mourinho krijgt geel. Het zijn woorden die we misschien ook wel in die derby op 20 september kunnen uitspreken. Mourinho krijgt geel. Terecht wel hier. Deze Mourinho. Met een geel karton achter zijn naam. Romero, Mikatadze is een optie. Het gaat naar de tweede man. Hier is Pepe in de 16. Nicolas Pepe. De sleep is eigenlijk voorspelbaar. Grimaldo laat zich toch passeren. En Oblak moet weer de meubelen redden. Daar zie je de zwakte van Alejandro Grimaldo in defensief opzicht. Hij is geweldig in offensief opzicht. Maar het is geen ultra betrouwbare pion om te verdedigen 1 tegen 1 situaties in het eigen 16 meter gebied. Hier Pepe toch te gemakkelijk. En dan doet hij de poging nog lichtjes deviëren, waardoor Oblak zelfs nog wat verrast wordt. Dan is het een klasse C voor op de poging van Ivorian van Jan Oblak. Grote kans opnieuw voor Villarreal. Eerste kans in de tweede helft. Hij heeft een derde hoekschop voortgebracht. Hier komt die hoekschop van Molero te laag. Alberto Molero. Hij doet zich van Simeone. Lateraal van die Voigt. Mooi van Voigt. Hier is Gomez Sagna. Had mij misschien wel gewoon zelf kunnen trappen. Hij wou het te mooi en wou te altruïstisch zijn.

Dat is de redding van de Oblak. Schitterende parade. Ik denk dat Goedian naar de warming-up gestuurd is gezien het publiek zo tekeer gaat. We krijgen alleen dat beeld niet te zien. Ik denk dat ze nu Puta Barça zingen, als ik het goed hoor. Hier is Kangeli. Goed getikt tot bij Giuliano in het zijnet. Kom aan, meneer de regisseur. Toon ons toch dat beeld van Julian Alvarez. Die opwarmt door een van de recordervlag wellicht. En ook een doelpoging dus voor Atletico in de tweede helft. Voilà. Daar is hij bezig. Samen met Marcos Llorente. Hij straalt echt uit alsof hij straks invalt en bewust een on-goal wil scoren. Dat gevoel krijg je. Omdat hij van plan is om de eigen ploeg te saboteren. Om zo toch un traspasso te forceren naar Barça. De ruimte dichtbij Kangin. Kan hem net niet goed genoeg meegrissen. Lookman is mee. Bayena op. Kangin Lee. Zo scoorde hij tegen Malaga. En dat was copy-paste. Die bal had gepast, maar Foyt brengt met het hoofd redding. Zodat zijn doelman dat niet hoefde te doen. Maar het leek echt op die actie in de tweede helft tegen Malaga van woensdag. En zo twee keer na elkaar toch Atletico. Nadat Villarreal via Pepe het eerst had gedreigd na de pauze. Hoekschop nummer 5. Bayena, nee, het is Grimaldo. Gaat voor de oudswinger. Bal van Alejandro Grimaldo. Giuliano onderuit gegleden. Geen overtreding dit wel. En Alex Bayena. Die krijgt ook wel terecht geel.

zichzelf. Hij wel dus meer dan verwacht meegedaan op het WK onder Luis de la Fuente. 7 van de 8 matchen figureerde hij, scoorde tegen Uruguay. Ben van Giuliano ingooien voor Romero.

0: Schweiz.
1: Ik had dat Huizenbergers, nee, Kwaesanya is het, hier is Pepe. Zoals Michael Tadze, net niet op Nicolas Pepe.

middenveld. Hier is Alberto Molero. Hij passeert bewegingen. Goed gelaten. Tackle op de bal van Grimaldo. Maar die ligt hem eigenlijk klaar voor Gay. Gay krijgt een herkansing. Maar dat is compleet gerateerd, die herkansing. Hier een opwarmende Julian. Met telkenmaal diezelfde Noorse blik. Nou, hij krijgt dat middenvingers en andere verwensingen aan hem geadresseerd. Blijft zoiets houdbaar? Kan je dat een heel seizoen volhouden? Hoe maakt hij het ooit goed? Nee, dat weet ik ook nog niet. Ik zou zeggen, ja, maak ze kampioen of... Zorgen voor dat Atletico in de Champions League finale raakt. Daar waren ze dichtbij vorig seizoen, maar nu is het nog treffender. Want de Champions League finale wordt hier gespeeld in het Metropolitano. Begin juni 2027. Tanguy, niet naar Bayern, maar wel centraal. Daar was Simeone even op... De positie van Bayern terechtgekomen. Probeer in één tijd bij de Zuid-Korea. Grimaldo wordt niet echt aangevallen, dus kan die voorzet wel goed zijn. Want dat was ze niet. Goeie stier van Koke. Haalt hij dat nog? Jawel. Is dit toch niet een aardig bedacht? Het komt er alleen niet helemaal uit. Romero vastgezet tegen de eigen hoekschopvlak door Simeone. Bal blijft binnen. Probeer. Steekt hem bijna goed. Hier is Poubil opnieuw. Dat was niet de bedoeling, maar dan het schot van Mark Poubil. Ja, kwam daar eigenlijk met een gelukje opnieuw in balbezit. En dan deed hij er iets wondermoois mee met zijn linkspot. Een beetje zoals Kang In Lee tegen Malaga. Deze misschien nog een gradatie mooier. En hij is helemaal geen doelpuntenmaker. Hij is eigenlijk een rechtsachter. En deze met zijn mindere been... paste enig mooi in het hoekje. Wat een geweldige parel van Mark Poubil. De man die wereldkampioen werd. Oké, hij heeft maar 1 minuut gespeeld tegen de Oostenrijkers. Had dus weinig impact. Maar het zegt veel over de weelde van het team van Luis de la Fuente. Hier een mislukte controle van Simeone op een pas die eigenlijk voor de man in zijn rug bedoeld was. En ineens kwam Poubil terug in balbezit van op een meter of 18. En hij laat de doelman van Villarreal, Luis Junior, compleet kansloos. Dan toch een goal. En Atletico was misschien niet het dichtst bij dat doelpunt geweest in de eerste helft. Maar ze hebben wel het betere voetbal gebracht. Adrian Lopez nog met de high five voor Molero. Die is gewisseld. Meteen na het doelpunt gaat Inigo Perez over tot een duo-wissel. En brengt Gerard Moreno voor Molero. En wie komt dan in de plaats van José Perez? Dan hebben we nog even het gisternacht. Is Tejan Buchanan. De Canadees, voormalig speler van Club Brugge. Wat een goal van Poubil. Een waanzinnige goal. Dan gaat hij deze nacht heel zoet van slaap. Vorig seizoen ook 1 keer gescoord. De multi-inzetbare verdediger. Toen was dat ook tegen Villarreal. Een eerredder in een 5-1 nederlaag. Met de kop. Iets minder mooi dus dan deze. En, het zal me verbazen als het eindresultaat hetzelfde is. 1-5. In het voordeel van de gele onderzeeër.

Julian. Nee, hij trekt het opnieuw aan. Het leek even alsof de kazuifel had uitgetrokken. Dat hij hier zo meteen in zou gesmeten worden. Daar is eigenlijk weinig nood aan bij deze tussenstand. Maar hij ging gewoon de opwarmingbeurt erop zitten. Dat hij weer zich mag nestelen in de dugout. En weer kan wegdromen. Over Catalaanse stranden en zo. Het is een Catalaan die trouwens die prachtig goal scoorde, Marc Pubil. Bayern, nee, dat.

gestuurd. Poubil. Oeh, Poubil gebruikte daar de arm. Had de outfit van de Canadees echt wel vast. Van een helderrol naar een anti-helderrol lijkt het. Opnieuw Buchanan, die wordt opnieuw vastgegrepen. Nu door Hielmat en nu wijst hij wel naar de stip. Alejandro Hernández. Ja, hij zal een optelsommetje hebben gemaakt. Ik vond het contact tussen Poubil en Buchanan al misschien een strafschop waard. Niet veel later is er een nieuw duel met de Canadees. Dan met Hielmat in het Atletico 16 meter gebied. En dan vond Hernández het wel een strafschop waard. Nou, hij raakt de benen toch van Buchanan. Hij struikelt misschien ook wel door de benen van Buchanan. Dat de Deense middenvelder het evenwicht verliest. Oh, moeilijk uit te maken. Is dit dan een clear and obvious error van Hernández? Hernández, de videoref, heeft een moeilijke beslissing te maken. Ik ben eerder geneigd naar het blijven bij de on-field call. Dat Gerard Moreno dus wel degelijk een kans kan krijgen vanaf de stip. Nog beslist Raúl Martínez González, de video assistant referee. Ik denk niks. Ik denk dat Villarreal binnen de 5 minuten na de tegentreffer de bordjes gelijk kan trekken. Tenzij Oblak zich ontpopt tot penalty killer.

Dan wordt het uitgefloten. Harder dan Julian Alvarez. Door een vol Metropolitano, Gerard Moreno. Wat kan de ingevallen aanvaller van de gele duikboot van op 11 meter scoren? Dat kan hij. 25 minuten nog te gaan. 1 tegen 1. Opnieuw een padstelling. Opnieuw te herbeginnen. Na een andere invaller die ook een rol had in die 1-1 door de penalty af te dwingen. Tejan Buchanan dus. Zijn snel hersteld van die opdoffer bij Villarreal. Ja, ik vind dit toch wel voldoende om er een strafschop in te zien. En we hebben nog geen beeld gekregen, geen herhaling gekregen van de fase ervoor. Daar met Pupil had je ook al wel het gevoel dat het niet helemaal kosher was. Er worden weer wissels doorgevoerd. Julian Alvarez komt in het veld voor Koke. Hoor dit. Het is toch bijna zo luid als wat Gerard Moreno over zich kreeg net voor hij de penalty moest trappen. Daar zag u Matteo Alemani. De man die over transfers beslist. En het Metropolitano toont zijn afkeur voor de droom die Alvarez heeft. Hij wil graag weg, hij wil graag naar Barcelona. En bij Atletico willen ze hem aan zijn contract houden. Stokje naar de kant, we zagen ook een tweede wissel doorgevoerd worden, Pupil. Wie is er dan in zijn plaats gekomen? Llorente zien we nu onderaan in beeld. Deze Lookman speelt geen goede wedstrijd. Grimaldo richting Giuliano was de bedoeling. Wat kan Julian Alvarez? Waar zit hij met zijn hoofd? Hij kan natuurlijk iedereen de mond snoeren, de criticasters doen zwijgen als hij gewoon in 25 minuten zich oppopt tot matchwinnaar. Hij staat nu in de spits met Baena. Op Barrios is trouwens ingevallen, dus drie wissels die zijn doorgevoerd tegelijkertijd. Dan is er dus nog een Atletico-speler die in de kleedkamer naar de beelden aan het kijken is, of op de bank. Wie is dat?

Scorer is achterin blijven staan. Hielmand op de middenstrook. Kang in is dan degene. Wellicht die ook naar de kant is gehaald. Wegdraaien, Gerard Moreno, de kapitein, geeft het juiste voorbeeld. Hier is Buchanan. Buchanan in de 16. Llorente bleef goed naar de bal kijken. Romero dropt hem dan. Weggehaald Grimaldo. Dan krijgt Alvarez een klein zetje van Foyt, zijn landgenoot. En is het nog wachten op zijn eerste baltoets. Llorente, dat is echt op de hakken trappen hoor. We hoorden het clashen der voet. Microfoon stond goed opgesteld. Buchanan met de vrije trap. Villarreal wil niet alleen op, maar ook over Atletico, heb je nu het gevoel. Maar dan moeten ze wel betere voorzetten trappen. Gerard Moreno dus. De maker van de gelijkmaker. Een man die al zoveel betekend heeft voor Villarreal. Deze Masia nog iets minder. Die is ook piepjong. Die is 17. Die komt er straks dus in. En Gerard vorig seizoen 10 keer gescoord. Eigenlijk is hij op leeftijd, is hij om de haverklap geblesseerd. Hij heeft wel 131 goals, deze meegerekend, voor Villarreal gescoord in 323 matchen. Dat is een stevig gemiddelde. We gaan nog eens drinken. En nu zou normaal gezien bij de uitploeg de microfoon zijn werk moeten doen. Bil. Eigenlijk is die bal dus bedoeld. Die steekpas voor Baena. Maar met een gelukje komt hij ineens voor zijn linker te liggen. En dan krult hij hem heel mooi in de linkerhoek. Rond die verdediger, rond Comesaña. Waardoor Luis Junior de bal misschien ook iets te laat ziet komen. Maar ik denk dat hij sowieso geen verhaal kende.

0: gevoel dat die hydration break nu wel goed is, positief is voor Atletico. Omdat Villarreal na de gelijkmaker toch weer kwam opzetten. Bayena komt Buchanan tegen op zijn weg. Maar die protesteren bij de lijnrechter. Dat doet hij echt te veel. Is te veel met randzaken bezig. Hij moet echt uit zijn spel, want hij is zo sterk als hij gefocust blijft. Llorente. Giuliano Simeone. Marcos Llorente. Barrios. Ruimte gemaakt voor de derde man. Hier is Giuliano. Die wordt achtervolgd door Buchanan. Llorente. Het samenspel komt er niet uit. Geen goede kaats van Alex Baena. Dan doet Buchanan het beter. Mikautadze is sneller dan Lenormand. Lenormand wordt er helemaal uitgelopen. Georges Mikautadze op zoek naar de 1-2. En tussen de benen krijgt hij hem van Oblak, maar die heeft een dikke kont en kan nog redding brengen. Daar leek de voorsprong gemaakt. Maar hoe traag of hoe snel, ik kan het ook zo bekijken, is Mikautadze. Het contrast met Lenormand was enorm. Bellen wie hier de zege pakt. De mantel bij Alvarez, die bij elk balcontact door de eigen fans wordt uitgefloten. Grimaldo, durft hij het vandaar? De voorzet van Grimaldo, weggekopt. Llorente. Simeone, fikse kap naar het centrum. Simeone, van op de plek waar Puyol scoorde. Die heeft weinig vertrouwen in zijn linker. Of minder vertrouwen dan Marc Puyol. Al niet binnengehouden, denk ik. Maar toch wel. We voetballen gewoon verder. Pablo Barrios. En waarom ligt hij het spel nu stil? Alejandro Hernández Hernández. Is de bal dan toch buiten geweest? Of heeft hij gefloten voor een duwfout? Of Simeone is het niet eens met de call van de scheidsrechter? Of kijken ze nog naar dit gevalletje? Lenormand, nou, die kan Mikautadze niet bijbenen. En dan is er nog een lichte duw. Kijk, met beide handen op het moment dat Mikautadze wil afdrukken. En dus willen ze een penalty zien. Een tweede strafschop voor Villarreal. De VAR is dat dus aan het checken. En dan zou dat dan ook geen rood betekenen voor Robin Lenormand. Want een intentie om de bal te spelen heeft hij niet. Normaal gezien is de dubbele bestraffing bij een strafschopfout dan weggehaald. Maar als je echt geen enkel intentie toont om de bal te spelen, een cynische overtreding maakt, dan kan dat nog steeds een uitsluiting betekenen. En ik denk dat Atletico het vlaggen heeft. Hij wordt door de videoref naar het scherm gestuurd. Alejandro Hernández Hernández. Een overtreding van Robin Lenormand. Op het moment dat Mikautadze de 1-2 wil scoren. En misschien wordt hij daardoor wel verhinderd die 1-2 te scoren. En de videobeelden, ja, die zijn pijnlijk duidelijk. Dus gaat Villarreal een tweede penalty krijgen. En gaat Gerard Moreno een tweede penalty willen scoren om zijn elftal op voorsprong te brengen. En wat is dan de beslissing qua kaart voor Lenormand? Het zou kunnen dat het een zeer bittere pil wordt om slikken voor de Colchoneros. En wat gebeurt er hier allemaal in de tweede helft? Je komt op voorsprong op het uur. Simeone gaat nog geel krijgen, denk ik, wegens het felle protest. Voilà. Del Cholo krijgt geel. En hij beslist strafschop voor Villarreal. En Lenormand rood. Voilà. Ja, Lenormand snapt er niks van. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit wel een logische call is. Als je de scheidsrechter naar het scherm stuurt. Als de videoref het een flagrante overtreding vindt van de verdediger van Atletico. Dan kan Hernández niks anders doen dan strafschop en rood. Daar volgt hij gewoon de rulebook volgens de letter van de wet. En je kan protesteren zoveel je wil. Hij werd er gewoon grandioos uitgelopen door de snelle Mikautadze. Dan moet Lenormand slimmer zijn. Niet proberen dat nog goed te maken met die duw. Meer vertrouwen hebben in je doelman. Die uiteindelijk toch redding bracht. Want nu
1: geef je niet alleen een strafschop weg, een grote kans op de achterstand. En zorg je er ook voor dat je ploeg nog met 10 tegen 11 komt vallen. Ja, maak er een einde aan, El Cholo. Maar hier heb je ongelijk. En ook Lenormand, dat je naar de douches gestuurd wordt, is gewoon logisch. Dus Alejandro Hernández, ze zullen het erover hebben achteraf. Maar hij verdient de kritiek niet die zeer zeker gaat volgen. Voor een keer hebben ze het is bij het juiste eind, de Spaanse arbitrage. Nee, deze keer geen Gerard Moreno. Ze wisselen van penaltytrapper. Dat is frappant. En als Mikau Tadze hem nu mist, ja, gaat dat dan wel een themaatje worden. George Mikau Tadze van op de stip. Maar hij doet het net hetzelfde als Gerard Moreno. Alleen met een andere voet. Maar Oblak verrassen. En hem gewoon rustig naast Oblak in het net deponeren. 1-2 voor Villarreal. Ze maken dus van een achterstand een voorsprong. Haasje over bij de Madrileense Beer. En George dwong het ook zelf af. De Georgier met doelpunt nummer 1 van de campagne. De twee spitsen treffen raak. En ze zijn dicht bij een tweede opeenvolgende zege tegen Atletico. Nog eens zeggen, voor de overwinning in mei 2026, dus voor het kalenderjaar 2026, hadden ze 8 jaar niet gewonnen tegen de Colchoneros. En nu lijkt het dus in 2026 2-2 te worden. Ze schieten echt in eigen voet, hoor, Atletico. En heeft Simeone niet te vroeg die wissels doorgevoerd? Kan hij naar de kant halen? Elias Akomag komt in de plaats van Pepe. En ook Masia is in de ploeg gedropt. Loopt me naar de kant en Jiménez ter vervanging. Dan denk je toch altijd, jongens, kijk naar dat scorebord. Er staat een achterstand op dat bord te lezen. Dus waarom offer je een spits op en breng je een centrale verdediger? Los het toch gewoon op met de manschappen die je nog hebt. Anderzijds, hij heeft ook Pubil al naar de kant gehaald. Dus oké, Simeone kon dat allemaal niet op voorhand voorspellen. Maar het helpt de situatie nu niet. En dan zijn ook alle wissels opgebracht bij Atletico. Lijkt het al bij de tweede speeldag op weg naar een eerste nederlaag. Barrios goed voorbij Vega. En hier, oh, Baena moet kunnen scoren. Doet dat niet. Hulman naar de buitenkant. Grimaldo. Dat is een gigantische kans op de 2-2. Llorente dan maar afgeblokt. Het publiek ziet er ook een arm bij, maar dat lijkt me niet te kloppen. Jiménez geeft dat nu ook aan Hens. We willen ook een strafschop. Hij wuift het weg. We zijn echt te veel met arbitrage bezig in de laatste 10 minuten. Julian Alvarez zal blij zijn dat het boelgeroep en het gefluit nu even niet voor hem bedoeld is. Zo wordt het toch een rare zaterdag, zondagavond liever. Barrios. Julian. Simeone. Simeone. Ook die wordt tegengehouden door Renato Vega. Nee, de video assistant referee gaat hier niet op tussenkomen, heb ik het gevoel. Nee, het is gewoon het linkerbeen van Vega.

tout, ben, on ferait ça. Normand speelde eigenlijk een heel goede wedstrijd. Tot hij zijn trage lijf niet op tijd in gang kreeg. En dat spurte wel met Mikau Tadze. Een overtreding gefloten tegen Hansko. Heeft de boter nu echt wel gegeten? Alejandro Hernández, Hernández. Er is geen arm mee gemoeid, jongens. Dus Hens was het niet. Buchanan diep gestuurd. Llorente wil de man met de vlag offside zien aangeven. Gewoon een doeltrap.

ziet voorbij Jiménez. Recuperatie Barrios. Soriano. Barrios dan opnieuw. En met short getrokken door Moreno. We zitten op minder dan 10 minuten van het einde van de wedstrijd. Maar wellicht zal er nog redelijk veel toegevoegd worden. Barrios, Juliano. Het is echt een scenario, een situatie waarin Alvarez het allemaal kan goedmaken. Hansko. Opgesloten. En raakt dus zeker maar achteruit. Gielmand, goed inspelen. Het kaatsen van Baena nu beter. Barrios. Llorente. Villarreal hangt achteruit, ondanks de meerderheidssituatie. Ze raken niet doorheen dat blok. Barrios met mistasten. Hij is geen penalty-specialist. Jan Oblak, Mikautadze is dat wel. Maar het is een onderdeel van het keeperswerk dat door Blaktopoulos niet beheerst. Oluwaseyi komt er nog in de plaats van Santi Comesaña. Dani Oluwaseyi, 50-jarige Nigeriaan. Die voor Canada uitkomt. Net als Buchanan dus. 50 caps. Buchanan heeft er iets meer. Buchanan heeft ook meer gespeeld op het WK. En hij gaat voor extra steun zorgen voorin. Er gaat nog wel eens een kans komen om de voorsprong uit te diepen voor Villarreal. En alle hoop weg te halen bij Atletico. Maar die hoop is wel nog levend. Baena, goed getikt. En dan goal, de gelijkmaker van Giuliano Simeone. 2-2 met een man minder. En kijk wat dat doet bij papa. Die is heel erg blij. Want een nederlaag misschien toch nog vermeden. Het scenario leek zo mooi. Op het uur kwamen ze op voorsprong. Maar dan vrij snel twee penalties weggegeven. Een rode kaart ook. En dan leek het van kwaad naar erg te gaan. Kommer en kwel. Voelde zich ook wat benadeeld door de arbitrage. Maar onterecht. Ze zijn blijven aandringen. En dit doet Baena wel goed. Goeie assist in de loop van de kleine Simeone. Die tussen Vega en Foyt positie koos. En hem dan in één tijd geweldig goed afmaakt ook. En dus in het slot toch de 2-2. Gaat Villarreal twee keer op rij 2-2 spelen. Na de opener tegen Racing Santander. Nu op bezoek bij Atletico. Giuliano met een belangrijke. En wie weet, gaan ze nog op zoek naar meer. Ze zijn dat kennelijk wel van plan. En dat is ook wel door de steun die ze voelen, die ze horen van het publiek. Nassia moest hij daar reppen, maar die bal wordt misschien nog wel iets voor Losway. Onoayesi. Onoayesi. Het is een tongbreker. Llorente. Daar gaat Llorente. Diep gestuurd door de maker van de 2-2. Kleine schouderduw. Niet gefloten. Ja, uiteindelijk toch gefloten.

Hier dan is de goal. De 2-2. Vanuit een andere hoek bekeken. Vakkundig afgemaakt. Vorig seizoen drie keer gescoord. Tegen Alaves, tegen Betis, tegen Espanyol. Ook in de Champions League tegen Galatasaray en Frankfurt zijn doelpunten meegepikt. Het loopwonder. Een druk baasje, maar dat is echt positief bedoeld. Ik denk dat er heel veel coaches zo'n profiel in hun ploeg willen. Wat brengen de slotminuten in het Metropolitano? Gaat de gele onderzeeër nog één torpedo afvuren? Gerard Moreno op wandel. Hier is Gay. De jonge Masia. Romero ontwijkt de sliding tackle van Giuliano. Buchanan. Dat is goed gevoetbald. Oh, Buchanan door de beentjes van Llorente. En dan moet Oblak opnieuw paraat staan. Ja, paraat liggen, want hij stopt hem al liggend. Goed aangespeeld. En dan Llorente volledig het bos in door de schijnbeweging van de Canadees. En dan is het een meevaller dat Oblak geconcentreerd staat te keepen. Voigt speelt in. Een happende Llorente. Buchanan blijft gewoon rustig naar de bal kijken. En met vertraging via de voedsel door de beentjes van Llorente. Misschien ook wel meer geluk dan kunde op basis van de herhaling. En wat een tussenkomst dan van Oblak. En geen derde goal voor Villarreal. ...60.000 supporters aanwezig. Hielmans krijgt de fout mee.

En nu willen ze een strafschop voor een duw bij Jiménez. Jiménez hier aan de bal, voorin geposteerd. Toch vreemd als je met z'n tienen staat, dat je je centrale verdediger dan voorin gaat zetten. Alsof je nog op achterstand staat, maar dat is niet meer het geval. Barrios in de verkeerde voeten, daar heeft hij iets te veel last mee. Geen overtreding van Baena. Baena op de hakken. Hier is Julian Alvarez afgeblokt. Toch is een doelpoging van Alvarez, de eerste. En dan gaat hij erbij liggen, maar geen overtreding. De zon staat daar heel erg onhandig. Dit is geel voor Jiménez. Even toch tonen dat hij het nog kan, dat been houden. En het publiek laat hun onvrede weer horen. Van Buchanan een bowlingpin maken. Nee, dat is een staaltje komedie van de ene Uruguayan bij de andere. Want daar misschien al geel voor mogen krijgen wegen Schwalbe. 9 minuten toegevoegde tijd. Dus nog 8 te gaan. Krijgen we een winnaar in dit duel? Laten we zeggen, der giganten onder de absolute giganten. Buchanan. Romero, bijna tot bij zijn spits. Ai. Barrios, ja, die lijkt even kleurenblind, hoor. Llorente, Barrios. Hakje van Julian mocht er zijn. En dan Romero, bal gespeeld. Wel een tackle langs achteren, zou je kunnen oordelen. Barrios is blij, denk ik, dat hij niet te veel pijn voelt. Barrios krijgt hem ineens voor de voeten. Jomand. Er ontstaan enorme gaten, hoor. Daar gaat Grimaldo. Goed druk zetten van Oluwase. Maar de terugkeer van Llorente mocht er ook wezen. Nog 7 minuten te gaan. Toch een rollercoaster, hoor, deze wedstrijd. Maar wie heeft het laatste woord? Iemand. Goed in Alvarez, tot bij Grimaldo. Voor het verhaal moet het eigenlijk Julian zijn. De Argentijn. Aranha, de spin die opstaat in money time. Llorente, nee. Niet tot bij Simeone. Barrios. Julian Alvarez. Grimaldo op links. Komt de 16 binnen. De voorzet weggehaald. Vega. Je zou denken dat Villarreal met zijn tienen staat in plaats van Atletico.

vindt mag op avontuur. Llorente, het hakje van Barrios was laconiek, maar onnodig. Daar gaat Buchanan. En de teruggekeerde Josema Jiménez.

er het moment om te overleggen. Bij de coach van Eros heb je de indruk. Alles op emotie en op karakter. Is het Giuliano die blijven liggen is? Die zich daar mistrapte? Of zijn het krampen die in het kuitbeen schieten? Het is dat laatste. Dat is natuurlijk niet op een geweldig leuk moment. En met de nieuwe regels. Er moet verzorging komen. En dan ja, staan ze even met z'n negen. Nee, zegt Simeone. Geen medische staf op het veld, alsjeblieft. Ik heb geen zin om met z'n negen te komen te staan. Ook Mourinho gisteren. Die over die nieuwe regels ook bij het ingooien tegen Dumfries zijn. Nee, je moet sneller inwerpen, want anders verliezen we die ingooi. De spelers zijn nog niet helemaal mee met de aanpassingen. Ook al heeft Dumfries bijvoorbeeld een WK gespeeld. En was dat daar toch ook het geval. Je moet er toch even uit. Dus Atletico met 9 tegen 11. Dat kan een zuur opbreek. Barrios intercepteert. Nu moet je even de bal in eigen rang houden. En niet meteen het ruime sop kiezen. Bayena heeft dat niet echt begrepen. Villarreal kan er misschien van profiteren. Maar laat dat na. Ze hebben nu twee man meer. Barrios, dat is goed. Julian Alvarez kan naar de buitenkant. Daar is Grimaldo. Iemand had hem moeten krijgen. Maar dat gebeurde niet. Ja, het publiek een beetje boos omdat Simeone Junior moet blijven wachten. Maar dat zijn nu eenmaal de regels. Dat zal nog 5 seconden duren. Grimaldo. Dan zijn er ook nog 3 minuten te gaan. Balverlies van Grimaldo. En dat is niet te slim. Geen overtreding. Ja, gaat hij toch fluiten. Dan is het heel intelligent van Julman, maar... Ik heb sterk mijn twijfels of dit een overtreding van Iazak mag was. Maar raakt hem heel even in het kruis. En dan heeft de scheidsrechter wel gelijk. De scheidsrechter heeft eigenlijk bij alle situaties het correct ingezien. Je moet er niet altijd een zwaar kritisch zijn. Er zijn Spaanse scheidsrechters die... Ook door ons al hardhandig zijn aangepakt. En dat is vaak terecht. Maar nu moeten we gewoon toegeven dat hij een heel goede wedstrijd fluit. Hernandez en Hernandez. Soms in niet al te gemakkelijke omstandigheden. Juliano loopt er alweer tussen hoor. Gay even met de pijn, maar die wil geen minuut van het veld. De trap is ondertussen al vertrokken. Deze bal diep, maar Elias Akomag zit nog fris. Dat is geen geslaagde actie. Want Joao Romero's geen hoofdstuk aan zal wijden.

0: Gerard Moreno, de vrije man gevonden in de 16. Buchanan, afgeblokt. Een gelijkspel lijkt het toch te gaan worden. Die kans begint alsmaar groter te worden. En dat is een beetje de traditie in de jongste duels tussen deze twee. Uitgezonderd dan vorig seizoen. Maar een herhaling van die stevige overwinning van Villarreal, ja, dat verwachtte niemand. Ze hebben wel lang zicht gehad op een overwinning op verplaatsing bij dit Atletico. Buchanan. Dat kan hem laten voorbij flitsen en dus denk ik dat het erop zit. Te weinig tijd om de oversteek te maken met een mannetje minder. En dan gaan we de punten gewoon delen in het Metropolitaan. Nilo Perez kijkt naar de klok. En beseft het ook. Hij gaat zijn loopbaan als Villarreal-coach starten met twee gelijke spelen. 2 keer 2-2. Tegen Racing Santander en tegen Atletico de Madrid. Dit is buitenspel, denk ik, van Giuliano. Voilà. En dan zijn we voorbij de 9 minuten. Hij gaat hier zo meteen een einde aan maken, wellicht. Ja, het is afgelopen in Madrid. Een 2-2 gelijkspel. Gele kaart nog voor Foyt. Wellicht omdat Hernandez niet lang genoeg liet overspelen. Ze delen de punten. Atletico en Villarreal. Pubil opende de debatten op het uur met een geweldig mooie goal. Dan was er een penaltyfout. Waar Moreno een strafschop uitscoorde. Dan een penaltyfout op George Mikautadze, de match MVP. Een rode kaart bij die penaltyfout voor Lenormand. Mikautadze zette de 11 meter op. Met nog 12 minuten te gaan was het dus 1-2. Maar dan was er nog Giuliano Simeone op die steekbal van Alex Baena. En zo hebben we 4 goals gekregen. Is het hier geëindigd dus in een draw. En begint Atletico Madrid met 4-6 in plaats van 6-6. Laten dan toch ook al punten liggen vroeg in de nieuwe campagne. En Julian Alvarez is ingevallen onder boegeroep. Onder luid boegeroep. Hij warmde op onder datzelfde boegeroep. Het blijft een moeilijk verhaal. En hoe gaat dat aflopen? Daar komen we wellicht de komende dagen meer over te weten. We zouden graag ook hem aan het woord willen laten. Hem willen zien verschijnen aan de microfoon. Wat doet dat met je? En waarom kijk je zo nors? Coraje y corazón. Dat hebben ze toch weer boven gehaald om die achterstand met een mannetje minder goed te maken. Het was een goede wedstrijd. Een wedstrijd die wel spektakel opleverde. De goals niet te lang op zich wachten, maar er werd ook al goed voetbal op de mat gebracht in de eerste helft. En ik denk dat de scheidsrechter nu ook nog een streamend fluitconcert over zich kreeg. En Julian Alvarez heeft niet te veel zin om met de maats een rondje rond het stadion te doen om de supporters te bedanken voor de ondersteuning, want hij werd niet echt ondersteund natuurlijk. De Frente, de harde kern, toont zich natuurlijk misnoegd met Alvarez die snel afdruipt naar de kleedkamer. Hij wil natuurlijk geen olie op het vuur en dat kunnen we wel snappen, maar het is wel een treffend beeld hoor. Hij is geïsoleerd. Moet dan ook nog even een sjaal ontwijken. Het is iets bizar. En het heeft ook zijn impact denk ik op de totale groep, de sfeer, de dynamiek zal daar toch door verstoord worden. En dan kan je je ook wel afvragen, moet je hem dan toch zijn droom niet gunnen? Maar ja, je wil boter bij de vis. Dus voor een spotprijs moet je hem niet laten gaan. Vanavond is er nog Elche tegen Barcelona om 9:30. Maar eerst eens luisteren wat Gerard Moreno te vertellen heeft.
1: Sales al césped, llega ese gol, se revoluciona todo. Yo no sé qué análisis haces de un partido que la última media hora ha sido muy loco.
0: Muy loco, dus een zotte wedstrijd. De ontwikkeling was inderdaad een beetje onvoorspelbaar. We komen op voorsprong, maar dan laten we ze weer terugkomen. Andersom gebeurde het ook. De tweede is wel jammer, want die viel te vermijden.
2: We
0: zijn blijven druk zetten, maar voor het gezicht toen ze met een mannetje minder viel. Maar het punt pakken in dit moeilijke stadion op verplaatsing is niet zo slecht. Hoe is de aanpassing? Nieuwe coach, Diego Pérez. Zijn richtlijnen, is het nog zoeken naar automatisme? De coach reikt ons veel oplossingen aan. Verticaal spel. Snelle concepten die wij maar moeten uitbrengen op de mat. Hij heeft er wel veel geloof in dat positieve ideeën zijn die Villarreal wel ver kunnen brengen. Het is inderdaad een andere manier van werken dan met zijn voorganger. Elkaar nog beter begrijpen. En dat kan alleen maar goede gevolgen hebben.
2: Con el nuevo entrenador, así que tenemos mucho margen de mejora, evidentemente, pero bueno, yo estoy tranquilo porque
0: Gerard Moreno heeft er alle vertrouwen in, blijft er rustig onder, heeft alle vertrouwen in el staff técnico.
3: Gerard Moreno y el gol, ¿cómo te encuentras?
2: Bien.
0: Je vindt de weg weer naar de netten terug. Voel je ook, hij voelt zich fysiek wel sterk. Ik had een sobrecarga, een overbelasting wel deze week, maar ik heb er niet te veel van gevoeld.
2: Sobre todo para ayudar a mis compañeros y nada, al final lo importante es, como siempre he dicho, la plantilla, quien está dentro es al que hay que ayudar.
3: Gracias, capitán.
0: Dat was het helaas van de captain van Villarreal. Er is ook nog de captain van Atletico, die dient zich ook aan om deze wedstrijd neer te leggen. Dan krijgen we er ook nog mee, gaan we er ook nog naar luisteren naar Jan Oblak. Laat het nog even op zich wachten. Hier is de
3: capitán Jan Oblak. Jan, muy buenas. Quiero que me expliques ese tramo final de partido. ¿Cómo lo has visto tú de portería? Porque habéis hecho
0: heb je naar de ontwikkeling van dit gekke duel gekeken vanuit je doel?
4: Hemos hecho sí lo difícil. Al final hemos estado con ventaja y luego ha explotado todo de una manera que al final como ha explotado de dos penaltis.
0: De twee penalties.
4: Que lo han pitado.
0: Die gefloten werden daar. Heeft hij zijn mening over duidelijk?
4: No sé qué decir, ha explotado así. Si me preguntas eso, no, ha explotado de esta manera con dos penaltis en contra y
0: heeft veel te zeggen natuurlijk over de beslissingen van de scheidsrechter, maar ik denk als hij de beelden zou zien, no kan je toch weinig op zeggen. Wel, die tweede penalty zit hem wat zwaar in de maag. Er gebeurt vaak wel iets in het 16 meter gebied en dan moeten we heel veel penalties toekennen, vindt hij. Mij betreft gewoon een overtreding van Lenormand. Ze hebben twee strafschopdoelpunten gescoord. Wij zijn erin geslaagd om ons weer in de wedstrijd te knokken.
4: We
0: hebben natuurlijk het moeilijk gehad met een mannetje minder, maar dan is het punt pakken misschien niet zo slecht. En dan gaat het over Julian Alvarez in het fluitconcert, het boegeroep. Hoe gaat hij daarmee om? Hoe gaat de groep daarmee om?
4: Yo creo que tenemos que estar todos unidos.
0: Unidos blijven als één geheel, als een collectief. Het team is het belangrijkste. Zolang Julian onderdeel maakt van geheel, moeten we hem steunen.
4: Infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá heeft, todo eso se resuelve y que
0: voorgedaan die zich heeft ontwikkeld, die nu ontstaat, is voor niemand gemakkelijk, maar zolang hij zijn beste beentje voorzet.
3: Ese arreón del Atlético en uno menos, como Juliano se lo deja todo, que al final estaba, que se le subía el gemelo y necesitaba que entrar. Hay cosas que no cambian en el Atleti y me parece que esta es una de ellas, ¿no?
4: Eso demuestra que el equipo quiere competir, que el equipo quiere ganar y que no se conforma.
5: Voilà, maar samen getoond dat we samen willen knokken, dat we samen voor gaan. En Julián beseft dat.
4: Costa abajo todo, con un penalti y expulsión, con 2-1 abajo, ha sido muy difícil, pero el equipo ha dado
5: todo. Het was vandaag heel moeilijk met die penalties, met de uitsluiting, met het feit dat we 1-2 achter kwamen, maar we hebben toch een punt gepakt en dat zet toch weer in de verf dat we nooit opgeven. Dat was het relaas van Jan Oblakje. Dank jullie voor het kijken en graag.

0: Welkom terug. We gaan zo beginnen met de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen. Maar nu een prachtig moment voor aanvang. Afscheid wordt er genomen van Ismaël Saibari. 142 wedstrijden voor PSV 1. 42 goals, 30 assists. We kunnen toch wel zeggen dat we ontzettend van hem hebben genoten de afgelopen jaren. En het stadion wil het laten weten ook. Volledig begrijpelijk. Gisteren in actie gekomen met Bayern op 10 minuten ingevallen. Maar nu zonder Saibari, zonder Veerman. Nog even over FC Groningen. Want ze zijn goed gestart, hebben we gezegd. Gewonnen van Utrecht. Ze hebben gewonnen bij ADO. Kunnen we na vandaag pas zeggen of ze echt goed zijn gestart? Want hoeveel zegt zo'n overwinning tegen Utrecht en ADO?
1: Nou, Utrecht thuis zegt wel iets, vind ik. Ik denk dat je als je een promovendus in de eerste, zeg maar in augustus krijgt, dat je een enorm voordeel hebt als eredivisieclub. Het verschil is gewoon te groot nog, ja, denk ik. Met name in de selectiesamenstelling. Maar het gaat mij vandaag echt om van hoe Groningen voor de dag komt. En dan kun je verliezen. Of je kunt, misschien haal je er een gelijk spel uit. Maar daar gaat het met name om, vind ik.
0: Ja, dat je een beetje dezelfde dingen laat zien als dat je de afgelopen week.
1: Ja, en dat je het echt wilt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat je kan laten zien, oké, jongens, ja, leuk die even twee wedstrijden, maar ja, wat nu? Wat doen we tegen een echte tegenstander? En eigenlijk weet je wat we zeiden, hè?
0: Ja, nou zien we Saibari die een hoop liefde krijgt vanuit het Philipsstadion. En terecht ook echt een van de absolute smaakmakers, echt een verschilmaker. Als je nu kijkt naar de namen van PSV, wie heeft het in zich om in zijn eentje een wedstrijd te doen kantelen? Want dat had Saibari als geen andere.
1: Nou, zeker. Ja, zijn statistieken zijn echt fantastisch, hè? Ik bedoel, als je kijkt naar, hij loopt 1-op-3 als middenvelder. En waarin hij in het begin natuurlijk nog niet altijd gespeeld heeft. Hij was de beste speler van de Eredivisie afgelopen seizoen. Wie dat in zich heeft, nou, als middenvelder, of ik denk dat Ruben van Bommel het echt in zich heeft. Dat hij het verschil kan gaan maken. Ik weet niet of hij, daar zal hij wel even iets meer tijd voor nodig hebben nog, hè, na zijn blessure. Maar ik denk dat hij een verschilmaker kan zijn bij PSV. En ik denk dat PSV het wel iets meer moet gaan zoeken in, zeg maar, ja, dat iedereen het even moet gaan opvangen. Want ook hij, maar even terug als je naar Saibari kijkt, hadden wij dit allemaal verwacht, zeg maar, in het begin. Hij is relatief laat voor Nederlandse begrippen doorgebroken. En ja, maakt uiteindelijk die stap op het moment dat hij ook, ja, iemand moet hem die kans geven om echt in de Eredivisie, om daar het verschil te gaan maken. En ik vind wel, die ontwikkeling die hij gemaakt heeft, is wel fenomenaal.
0: Ja, jij noemt dan een klein beetje Ruben van Bommel. Vorig seizoen ook fantastisch.
1: Maar Noah Fernandes is 18, Wanner is 20.
0: Ja, precies.
1: 20.
0: Je vergeet bijna dat Noah Fernandes 18 is.
1: Ja, dat scheelt 7 jaar met hem, hè?
0: Ja, ja. We moeten dat ook nog niet op ze plakken. Maar Ruben van Bommel komt natuurlijk terug van een blessure. Hoeveel tijd moet je geven, hè, om echt weer veel van hem te mogen verwachten?
1: Nou, dat zit echt in ritme krijgen, in wedstrijden spelen. En ja, dat heeft wel eventjes nodig. En dan zal hij ook echt nog een keer een wedstrijd op de bank gaan zitten, denk ik. Maar het vertrouwen wat hij moet hebben weer, en dat laat hij eigenlijk al een beetje zien weer, van wat hij moet hebben in zijn lichaam. Gewoon dat hij dit aan kan. Ja, dat is voor hem denk ik het allerbelangrijkste.
0: Prachtig spandoek trouwens. Voor Saibari. Ja, ontzettend mooi dat hij geëerd wordt. Maar Ruben van Bommel hebben we dan twee officiële wedstrijden dan nu gezien. En in de Johan Cruijffschaal. Maar welke indruk heb je dat hij wel gewoon weer richting de oude is? Of is dat moeilijk te beoordelen?
1: Ja, maar dat gaat echt wel komen. Maar ik heb hem 2 jaar geleden een keer gesproken. En ik heb hem nu na zijn blessure gezien. Dat is een beest van een jongen.
0: Ja, hij is 2 keer zo breed geworden bijna.
1: Hij is echt, maar hij is ook nog eens een keer, hij is heel groot. En hij is ook nog eens een keer snel. En kan doen met hem. Daarom denk ik ook, van voor een moderne buitenspeler heeft hij dat wel echt in zich. En dus ja, ik hoop gewoon dat hij het hele jaar kan spelen bij PSV. En dan ook in de Champions League en de Eredivisie, dat hij daar dat niveau kan laten zien wat hij denk ik in zich heeft. Maar ook afhankelijk wel van spelers om zich heen.
0: Ja, we hebben Dest op de brommer gezien. Weer een beetje de oude flits die hij had op heel veel plekken op het veld. Ik had misschien niet helemaal verwacht dat hij er nog zou zijn. Ja. Wat jij?
1: Ja, voor PSV is het essentieel dat hij blijft. Die mag echt niet meer weg. En wat je een beetje hoort is dat dat ook niet meer gaat gebeuren omdat dat die termijn verlopen is. Kijk, hij is een verschilmaker. Weliswaar op een totaal andere plek dan je. Maar hij kan iemand, en met name in de manier van spelen zoals Bos de Wil, uitspelen. En heeft de snelheid daarvoor. En is ook een half nummer 10. ik denk dat het voor hem, voor PSV, super belangrijk is dat hij niet meer gaat vertrekken. Want hij hoort bij de beste spelers in de Eredivisie, als hij goed is.
0: Ja, terwijl hij zelf echt wel een stap wilde maken, toch?
1: Ja, ja, maar ja, dat heb je niet altijd zelf in de hand.
0: Nee.
1: En als het zo is, ja, dan heeft hij bij PSV een fantastische club. Gaat hij Champions League spelen, verdient een goed salaris. Ja, dan moet hij zich kijken, moet hij zich richten op volgend seizoen.
0: Ja, gevoelsmatig gaan we nu automatisch heel erg letten op het middenveld van PSV. Ja. Wat vind jij het meest interessant om te gaan bekijken?
1: Nou, waar we een beetje met Peter Bos over hadden. Van, Peter Bos denkt heel erg inderdaad vanuit balbezit. Maar tegen een ploeg als Groningen, wat als hij hem verliest? Ja, dan zullen er toch vanuit middenveld veel jongens gaan lopen. En wie is dan degene die bij PSV ook een beetje dat in de gaten gaat houden?
0: Ja.
1: En ik denk dat iedereen daar een beetje naar zoekt. Hè? Van ja, de geniale paas. Maar ja, dat is nu even weg. Dus de andere manier zou voor iedereen in het stadion denk ik ook even wennen worden. Om te zien van wat gaat PSV daar brengen.
0: Ja, want jij vroeg wie gaat er op het huis passen. Maar ja, de meeste middenvelders die zijn middenvelder geworden om een andere reden, toch?
1: Ja, de meeste wel. En kijk je ook een beetje naar de leeftijd. Als je hoe ouder je wordt, dat je daar ook iets meer... Dat je zelf iets meer kunt wegcijferen voor het team.
0: Maar iets deze zakelijker.
1: Maar deze jongens hebben allemaal bewijsdrang. Sano heeft bewijsdrang, Fernandes heeft bewijsdrang. Gustil heeft dat mindere mate. Dus die zal... Maar ja, die staat dan wel echt als aanvallende middenveld op het veld.
0: Zeker, het gaat interessant worden. We gaan naar onze commentator voor de eerste helft. Veel plezier.
2: Dankjewel, nogmaals een hele goede middag vanuit Eindhoven. Waar u de bank van PSV ziet. Kostic heeft plaatsgenomen, daar zit Lucharel Geertruida. Zij allebei vandaag voor het eerst bij de selectie. Maar nog geen basisplaats. Het draait nog niet op volle toeren bij de regerend landskampioen PSV. Ploeg van Peter Bos liet in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gelijk 2 punten liggen tegen Fortuna. Nou, dat natuurlijk al de strijd om de Johan Cruijffschaal verloren ging tegen AZ. PSV zodoende nu op 4 na de eerste 2 gespeelde duels. Want vorige week werd wel gewonnen bij Excelsior. Dat bleek de laatste wedstrijd van Joey Veerman. Want hij maakte dan eindelijk zijn transfer. Een prachtige transfer naar Dortmund. En Groningen komt met behoorlijk wat vertrouwen naar Eindhoven. Want het is een van de slechts 2 ploegen die de volle buit haalde in de eerste 2 competitiewedstrijden. Groningen won met 4-1 bij ADO vorige week en eerder al met 2-1 van Utrecht. Groningen won hier niet vaak, won hier zelden. Je zag hem staan, Kodai Sano. Hij heeft zijn eerste basisplaats bij PSV als vervanger toch wel op het middenveld van Joey Veerman. Noah Fernandes terug van een lichte blessure. Hij op de plek van Wanner op datzelfde middenveld. Daar zitten de wijzigingen van Peter Bos. Die verder vasthoudt aan dezelfde namen. Voorop dus van Bommel Perisic en oud-Groningen spits Ricardo Peppi. Arad Lindhout is de scheidsrechter. Manschot en Van Zuilen zijn de videoscheidsrechters. En Tijmen Blokzijl, tegenwoordig de aanvoerder van Groningen. Waar Dick Lukien ook een basisdebutant heeft. Mark Tjinger centraal achterin in plaats van Elvis van der Laan. Maar verder dezelfde namen die in de voorgaande 2 duels dus succesvol waren. Op de bank zijn Zawada en Rente weer terug als extra opties voor Lukien. Daar de nieuwe aanwinst van PSV, Geertruida. En daar ook een oud-Groninger, Filip Kostic. Ik zei het al, Groningen wint eigenlijk nooit in Eindhoven. één keer gebeurde dat in maart 2014. Toen met een goal en een assist voor Groningen van Filip Kostić. Dat is de enige competitieoverwinning van Groningen in Eindhoven in 46 eerdere ontmoetingen. Toch voelen ze bij Groningen dat het misschien wel kan vandaag. Dat ze er gewoon lekker in zitten. Gelijk een avontuur van Zinger.

begint weer met zo'n trap van Vaassen. Die een assist te pakken had in de vorige wedstrijd van Groningen. Goed meegegeven aan Van Bergen en dan met kunst en vliegwerk. Door Kovar. En Dest, een doelpunt voorkomen deze bij de eerste paal weggehaald door Perisic.

lekker, hè, jongen. Schreuders naar Van der Werf. En weer naar Van Bergen. Schepping Flamingo. Weer eens iets. Is er langs. Dan kan ook PSV voor het eerst gevaar gaan stichten met Van Bommel. Sano. Obispo.

Dest. En nu kort die bal. Willemsen nog bijna tussen. Van Bommel. Die passeeractie. De bal naar Peppi. Klaarleggen en Sano. Fijne actie van Ruben van Bommel. Bal buitenom, zelf binnendoor. En dan goed Peppi bereikt. En hier, die niet gelukte omhaal van Ruben van Bommel.

laatste nederlaag was in Groningen. Toen werd het 4-2 in de Euroborg. Voor FC Groningen. Vorig seizoen werd het hier in Eindhoven 4-2 voor PSV. Overigens wel twee lastige wedstrijden voor PSV tegen Groningen vorig seizoen. In het hoge noorden. 2-1 overwinning. Lukien wil nu wel eens een keertje een punt of meer pakken uit een van de topploegen in Nederland. Dat lukte hem nog niet. Vaassen. Zinger. Via Prins. Groningen nu weg. Energieke ploeg. Kilometervreters. Clement. En hier Tigoland. Voor nog een seizoen gehuurd van PSV. Maar die onder Peter Bos maar niet door wist te dringen tot het eerste elftal. Fernandes, lekkere versnelling. Goeie voorzet, Til. Was hij voor Peppi, was het een kopbal op doel? Hoe dan ook, Fase kon hem pakken.

Perisic. Mauro van Bommel.

zakken, beweegt dan door. Zo vindt PSV de ruimte. Perisic, in één keer door naar Dest. Pepi stond op scherm. Open wedstrijd in de eerste 6,5 minuut.

Van Bommel kijkt. Dacht misschien wel aan een afstandsschot. Fernandes. Overtreding Perisic.

Pasen. Van Bergen. Krijgt het bij Schreuders. Willemson. Heeft er al twee in liggen. Ja, hij is langs de spits van Groningen. Vorig seizoen een van de Groningse doelpuntenmakers hier. Clement, mooi in één keer doorgespeeld. Daar was Sano even gezien, van Bergen. Naar Willemson. Uitstekend gespeeld en Willemson scoort weer in het Philips Stadion. Een aanval uit het boekje van FC Groningen. Ziet ook Arjen Robben. Natuurlijk liefde heeft voor beide clubs, maar zeker liefde voor voetbal. En dan geniet je van deze aanval. Het overstapje van Clement waarmee Sano wordt uitgespeeld. Dan het opkomen van Van Bergen, het paasje naar Willemson. En het begint dan bij de inspelpaas van Vaassen. Echt een uitstekende goal van FC Groningen. Niet veel Groningen spelers scoren in de eerste drie wedstrijden van een eredivisie seizoen. Willemson komt in het rijtje met Peter Houtman. Die lukte het twee keer. In de jaren 80 was dat. Daarna nog Leandro Bacuna en Gennaro Zeefuik. Mauro Junior. Bommel.

Dest. Bommel weer er langs bij Schreuders. Dat gaat makkelijk steeds en nu is het gelijk ook. Eigen doelpunt. Met een hoofdrol voor Ruben van Bommel. Die eerder in de wedstrijd Schreuders al een keer passeerde. Nu sleept hij hem er buitenom langs en is het blokzeil die toch al niet meer stuk kon in Eindhoven. Dat was een rol in die kampioenstrijd van twee seizoenen geleden. Die de bal in eigen doel werkt. Nou ja, werkt. Hij krijgt hem tegen zijn voet aan.

Er zijn wel eens wedstrijden saaier begonnen dan deze. Kijk, wat een ruimte voor Mauro om op te komen. Nu is daar wel Willemsson. Sano, Mauro doorgelopen. Had hem graag wel teruggewild. Sano. Peppi. Sano. Perisic.

einde maken van de eigen goal. Nieuwe aanvoerder dus. Definitief, omdat Steyr Racing ondanks zijn blessure verkocht werd aan AZ. In gesprek met Groningen ook over een nieuw contract. Mooie opening naar Van Bommel. Van de jongen aan Fernandes. Dest. En Pepi stond te wachten. Niet helemaal blij met die voorzet van Dest. Die had volgens Ricardo Pepi beter gemoeten. Nu neemt Groningen over. En is het 3 tegen 2 als ze een beetje opschieten. Tika de Jonge. Van de Werf, ja, je hebt een vrije schietkans. Tegen Kovara. Het vliegt op en neer deze wedstrijd. Van de Werf, ja, ziet die beweging van Flamingo die opzij stapt. En dan ligt het open om op doel te schieten. De beste schot van David van der Weg. Dat is al een bal voor een corner klaargelegd.

this. Gegeven door Lindhout. Een tikje van Schreuders bij Van Bommel. Wat een middagje worden voor de rechtsback van Groningen. Weer is iets. Dankzij buitenspel van Peppi. Vraag is of er op tijd werd gestapt door Groningen. Voorlopig mag hij verder. Hest wil buitenom bij Clement. Die gebruikt zijn lichaam goed. Willemsson. Laat zich te makkelijk vallen. Fernandes. Noah Fernandes. En Peppi.

valpartij van Willemsson. Veel te licht naar het oordeel van Lindhout. En dan de slalom van Noah Fernandez. Tot voor de voeten van Ricardo Pepi. Die namens PSV. Drie keer scoorde in twee wedstrijden tegen zijn oude club Groningen. En hier dichtbij een volgende was. Bommel. Mooi meegegeven aan Sano. Dan is er ruimte voor Perisic. Bal komt voor de goal. Til en... Hij gaat er niet in. Maar niemand weet hoe. Ja, Vaze eindigt wel in het doel. Maar de bal niet. Er moet even gewacht worden. Want bij dat blok leek de bal ook in de buurt van een hand te komen. Daarna liep de aanval natuurlijk nog wel door. Een mooie aanval. Sano naar Perisic. Dan die bal voor. Til en dan... Wil Tsingeren wegschieten? Is de vraag of hij dat tegen de hand van Clement aan doet. Of tegen zijn eigen hand. Dat lijkt me niet. En daarna nog Pepi. Die bal eigenlijk helemaal niet goed raakt. En daardoor kan die voor de lijn nog weggehaald worden. Er gebeurt zo ongelooflijk veel in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. Gewoon heel veel mooi en leuk voetbal. Van Bommel. Even uit balans gebracht door Schreuders. Maar goed, PSV kan door. Uiteindelijk ook het voordeel aangegeven door Lindhout. Van Bommel. Blokzeil. Noah Fernandez had gekut naar Mauro. Hij gaat uiteindelijk naar Pepi. Ja, een fase waarin PSV de druk opvoert. Perisic. Lastige bal voor Fernandez, maar ook voor Tsingeren. Die peert hem hoog de lucht in. Dan is daar Van Bommel. Fernandez en Pepi die het net niet bij kan. Van Bommel. Fernandez met de voorzet. Net voorbij aan Ricardo Pepi. Ja, we zijn 20 minuten onderweg. Hebben twee doelpunten gehad. Maar het is eigenlijk een wonder dat er niet nog één is bijgekomen. Fase geraakt door Van Bommel. Dan wacht Lindhout het voordeel af. Dat komt er niet. Komt er een vrije trap voor Groningen. En een gele kaart voor Ruben van Bommel. Vol doorglijdt op fase.

daar is Mayo Saibari. Gisteren met Bayern gewonnen van het Dortmund van Joey Veerman. Saibari deed dik 10 minuten mee. Veerman iets langer bij Dortmund. Voorafgaand aan de wedstrijd. Saibari afscheid genomen van het PSV-publiek.

had ook nog even gekeken naar die wedstrijd. Dortmund ook een van zijn oude ploeg. Had genoten van de energie, van de intensiteit. Nou, vandaag doen deze twee ploegen daar niet heel veel voor onder. Sano. Til. Perisic. Mauro is doorgelopen. Peppi voor de goal. Te scherp van Perisic.

laatste 7 edities in Eindhoven won PSV allemaal. En in de laatste 4 scoorde het minstens 4 keer per wedstrijd. Bommel binnendoor. Weer is hij weg bij Schreuders van Bommel.

Schreuders is een door Lukien gefabriceerde rechtsback. Nuttig in balbezit, kan hij prima het middenveld inschuiven. Verdedigend is hij kwetsbaar, hier gaat Van Bergen. Het is alweer even geleden dat Groningen eruit was gekomen. Hier laat Peres iets van de bal zetten en dan komt er een kans aan. Willemsson en overgeschoten door Tigo Land. Clement wonnen daar. Op de achterlijn van Perisic die bal uit wil laten gaan. Geen vrije trap krijgt. Dest door de benen gespeeld. En dan via de hak van Obispo. Willemsson die je goed klaarlegt voor Land. Een huurling van PSV. Schiet de Wild en schiet over.

Dest. Veel sneller in dat sprintduel dan Prins. Maar Vaas was er voor de rugdekking.

Willemson. Lindhout zegt, ga maar door. Jullie hebben bij PSV toch de bal. Hier is Til. Goed weggestoken door Dest. Pepi niet bereikt. Perisic. Nog een keer Dest.

van Fernandes. Naar zijn linker, Fernandes. Een beetje vragende blik van Chinga richting de grensrechter.

De Jonge. En één keer naar de andere kant, naar Willemsson. Even rust. Rockzuil. Clement. En Prins. Het is geen hele fijne bal van Wouter Prins. Groningen mag wel gooien. Die is dan niet hard genoeg. Daar zit het risico natuurlijk in. Til naar Van Bommel. En niet langs bij Tjinger. Wel een corner. Eerste van de wedstrijd voor PSV. Perisic moet nog wat langer wachten, want Lindhout gaat eens even praten met spelers die het elkaar een beetje lastig maken. Bommel en Van der Berg. Nu dan de corner van Perisic richting de tweede paal, richting Van Bommel. Fase zat erbij, als laatste het hoofd van Ruben van Bommel. Obispo.

6-2 dus voor Groningen. Dat is de zevende keer in de clubgeschiedenis dat Groningen de eerste twee wedstrijden in een eredivisieseizoen weet te winnen. Dat lukte ze nog nooit om er aan het begin van het seizoen 3 op rij te winnen. Denk ik over wat hij het beste kon doen.

verontwaardiging bij Vaassen dat er niet werd gelopen. Hier is Til. Uiteindelijk de vrije trap mee.

wat uitgebreider werk gemaakt van deze vrije trap. Met Lozano ook letterlijk in een veermanrol nu. Bij deze spelervatting. Goeie bal. Perisic kopt via een Groningen speler. Lekker aangesneden bal door Sano. Tweede paal inlopen. Fase. Hier is Schreuders. Hand erachteraan bij Fernandes.

Obispo. Goed bal van Perisic, stil uit te draaien en Vaassen. Is er in tweede instantie ook als eerste bij. Moest aan de bak op dat schot van Til. Mislukte trap. Groningen houdt de bal totdat hij tegen de hand van Til aankomt. Mooi uit de draai. Schot van Guus Til. En hij wacht op zijn eerste treffer van het seizoen. Van Bommel. Over Peppi en Til heen, maar daar is Des nog. Mauro Junior. Van Bommel. Mauro. De jongen. Flamingo. En Perisic die kopt hem voor. En daar is Vaassen. Dan gaan er een paar lopen, waaronder Clement. Maar Dest onderschept. Fernandez. Til. De kraak door Tsinger. Drins.

gewoon sneller dan Schreuders van Bommel en Perisic. De sleutel voor PSV ligt toch wel bij Ruben van Bommel in deze eerste helft. De gelijkmaker via een eigen doelpunt uit een passeeractie van Ruben van Bommel. En de 2-1 uit dezelfde soort passeeractie. Maar nu wel gemaakt door de PSV'er zelf. Namelijk Ivan Perisic. Drie, vier keer is hij Schreuders al voorbij gegaan. En nu voor de tweede keer met het doelpunt als eindresultaat.

Flamingo. Terug naar Kovar. Fernandes. Dat is iets te veel risico. Van de Werf. Van Bergen. Loopt zelf tegen Sano aan. Ik denk wel dat Lindhout daar geen vrije trap voor geeft.

Voor scheidsrechter een intense wedstrijd. Hoog tempo. Gebeurt veel.

Lozano andermaal. Net legde hij hem op het hoofd van Perisic. Nu van der Werf.

Schreuders kijkt eens om zich heen. Ziet daar Perisic en Van Bommel naast zich staan. Land. Mooi gedraaid. Geen overtreding, zegt Lindhout.

11 wedstrijden in het eerste van PSV tegen Holland. Veel meer, maar jong PSV. Test vastgehouden. PSV'ers. Met name Pieter ziet daar niet tevreden omdat hij slechts een vrije trap leeg. Peppi. Ook van Cinger. Als de bal voor Van Bergen, van Bommel heeft hem. Nu Van der Werf. Schreuders. Bal van Tika de Jonge. Willemsson. Van Bommel. Uit balans. Van der Werf. Hard. En laag. Uiteindelijk bij Prins die bal. Van Bergen. Blokzijl.

de Werf. Groningen leek de bal kwijt te zijn. Uiteindelijk gebeurt dat ook. Bij Groningen is Marco Rente toch al een tijdje aan een serieuze warming-up bezig. Daar hebben ze ook het probleem rechtsachterin geïdentificeerd. Dat zou wel eens slecht nieuws voor Schreuders kunnen betekenen na rust. Nu meegetraind had een lichte blessure Rente, net als Sawada. Fernandes. Peppi een paar centimeter tekort. Schreuders. Lijkt Van Bergen niet. Ja, dan hebben ze daar snel een bal gevonden bij PSV. Dan wordt die ingooi volgens Lindhout op de verkeerde plek genomen. Zijn lichaam goed. Zet de jongen aan de kant. En dan is Fernandes de bal kwijt. Die houdt even vast. En dan komt er een vrije trap van Groningen. Die tackle van Mauro was niet zoveel mis. Maar het was Fernandes die de jongen even vasthield. PSV heeft de bal trouwens alweer terug. Van Bommel. Zo makkelijk versnellen. Til. En fase. Dus Til heeft veel pijn. Versnelling van Bommel op het juiste moment gegeven. En dan denk ik dat Zinger ongeluk nog op de voet van Til gaat staan. Ja. Dan klapt die voet van Til behoorlijk dubbel.

wel weer een aardige kans voor PSV. Zou je ook kunnen afvragen of dit dan geen overtreding is? Dat precies wat de VAR nu aan het doen is.

fase als Lindhout sowieso gaan laten kijken naar deze situatie. Dat gaat hij dus ook doen. Het gebeurt in een verdedigende actie van Cinger, die basisdebutant. En hij gaat ontegenzeggelijk op de voet staan van Guus Til. Daar, ja, op de enkel zelfs. Naar deze hoek is nog veel beter te zien. Daar gaat een strafschop komen voor PSV. Lindhout heeft het ook gezien. Vermoedelijk ook nog wel een kaart voor Cinger. In de extra tijd van de eerste helft. Een strafschop voor PSV. En geel voor Mark Cinger. Die aan zijn lichaamshouding te zien de bui ook al een klein beetje voelde hangen. Weer een hoofdrol voor Van Bommel. En daarna met een opper vol op de enkel bij Til.

0: Perisic was de bliksemafleider. Pepi is degene die het daadwerkelijk moet gaan doen. Tegenover Vaassen. Uitgelezen kans voor PSV om die laatste tellen van de eerste helft toch nog een aardige afstand te nemen van Groningen. Pepi tegen zijn oude ploeg. Schiet raakt, het is 3-1 voor PSV. PSV dat, naarmate de eerste helft vorderde. Ook wel de touwtjes in handen nam. Hier nog een keer die overtreding van Cinger. En de penalty score van Ricardo Pepi in de Eredivisie blijft 100%. Scoort voor de vierde keer tegen Groningen. Schoot dus al zijn penalties raak. Eentje namens Groningen in het seizoen 22-23 toen hij uiteindelijk 13 goals maakte voor de trots van het Noorden. Groningen moet oppassen dat ze niet in een paar minuten tijd deze hele wedstrijd aan de handen geven, want hier is Perisic. Omdat het even stil heeft gelegen is 2 minuten extra tijd. 4 minuten gegaan. De bank met onder andere Bayraktarević die vorig seizoen 2 keer scoorde thuis tegen Groningen. Het is rust. Na een zeer enerverende eerste helft tussen PSV en Groningen. Groningen kwam op voorsprong door Willemsson. Al heel snel werd het gelijk door een eigen doelpunt. Daarna scoorde Perisic. En Pepi in de laatste tellen via een strafschop. Bij het ontstaan van die strafschop en die 2 doelpunten daarvoor was er een hoofdrol voor Ruben van Bommel. Die met zijn actie zijn plaag is voor Groningen. En Schreuders in het bijzonder. Groningen dat ook meer kansen kreeg op meer doelpunten. Maar voorlopig staat het gewoon tussen aanhalingstekens 3-1 voor de regerend landskampioen.
1: Hier in Eindhoven. Ene na de andere actie snelt hij er voorbij. We gaan snel alle andere beelden bijpakken. Ik ga er ook snel van praten. Want het is, je komt ogen tekort, hè, Arnold?
2: Het is een heerlijke wedstrijd.
1: Ja.
2: Het is, weet je, er zit ook alles in. En je kunt zeggen, ja, er ligt zoveel ruimte op het veld. Maar de eerste goal van de Groningen is echt schitterend gedaan. Met de spelintelligentie van Pelle Clement en dit uitspelen. Kijk, met een heel kritisch oog kun je alle negatieve dingen eruit halen. Maar het glas is in dit geval echt half vol. Want het is echt fantastisch. Want de intelligentie van Pelle Clement maakt ook dit doelpunt. PSV moest switchen tussen Dest en Sano. Ruimte blijft in de as van het veld. Ze kunnen allemaal lopen, sprinten. Ja, echt super mooi om te zien.
1: Ja, dan is de gelijkmaker een eigen goal. Beetje ongelukkig, maar ja, zat er wel aan te komen ook.
2: Nou ja, kijk, Joost Schreuders, we hebben het voor de wedstrijd over gehad. In die nieuwe rol die hij heeft, ja, hij moet vandaag tegen een van de beste buitenspelers van Nederland spelen. Ja, daar heeft hij gewoon moeite mee. Maar hij staat ook in een enorm grote ruimte te dekken. En Ruben van Bommel heeft dit gewoon als, die heeft snelheid, die heeft kracht. Ja, die, ja,
1: ga er maar aan staan.
2: Ja, nou ja. Dat is wel gebeurd, want er komt inderdaad heel veel ruimte daar vandaan. Of heel veel gevaar daar vandaan. Maar dit setje wat Ruben van Bommel heeft, hoe hij zijn lichaam ook gebruikt om nog snel even de tegenstander uit te blokken.
1: Heel explosief.
2: Super explosief. Ja, hij heeft gewoon heel veel.
1: Ja, bij de 2-1 ook Ruben van Bommel, die daar belangrijk bij is. op maat. Perisic komt hem ook extra bedanken.
2: Kijk, Jos Schreuders. Kijk, je kunt hier zeggen, ja, slecht verdedigen. Maar ja, de ruimte waarin hij staat te verdedigen. En dit is het setje wat ik bedoelde op het eind met Ruben van Bommel. Waar hij hem heel even opvangt. Waardoor hij net die ruimte krijgt. Kijk, de ruimte hierachter is groot. Nou ja, ga maar sprinten tegen Ruben van Bommel. Hier blokt hij hem even af. Waardoor hij de ruimte heeft om die voorzet te geven. En Perisic is dan degene die uiteindelijk die bal binnen kan tikken.
1: Maar dat stapje naar voren wat hij eerst doet, dat zorgt ervoor dat Schreuders er nooit meer bij komt, toch?
2: Ja.
1: Ja, goed. Dan wordt het uiteindelijk ook nog 3-1 door een penalty. Ja. Zeg maar, vond jij het een penalty of niet?
2: Ja, in het huidige voetbal is dit een penalty. Dat is gewoon zoals het is. Wederom de ruimte op het veld. Diepte sprintjes van in dit geval Guus Stil. Kijk, deze actie is in principe voorbij. Maar ja, Singer, ja, die stapt hem bovenop zijn enkel. Doet een beetje denken, vind ik, aan de situatie gisteren bij Fortuna AZ. Romani, die had hem nog iets hoger. Die moet ook ergens zijn voet kwijt. Dus dit is zo'n soortgelijke situatie. En dus, ja, een aantal jaar geleden was dit gewoon doorgegaan. En had Guus Stil een lelijke tik op zijn enkel. En nu krijg je hier gewoon penalties voor met de VAR.
1: Ja, we zeiden vooraf al, het wordt een heerlijke wedstrijd. Stelt niet teleur, hè?
2: Nee, het is echt genieten geblazen met dat.
1: Ja, we hebben al 4 goals gezien. Ik zou zeggen, ga naar de wc, pak wat te drinken. Want ik gok zomaar dat tijdens de wedstrijd
2: niet meer kan. En ik denk dat Groningen gaat wisselen.
1: Ja, dat denk ik ook. Zometeen zijn we terug met de tweede helft hier in Eindhoven. Tot zo. Bij deze renje-rot-wedstrijd voor gevorderden. Zo kunnen we denk ik het beste bestempelen, Arnold.
2: Zeker.
1: We zouden een heleboel kansen kunnen laten zien. Maar ik denk dat de grootste kans voor PSV was die fase nog net van de lijn haalde. Hè?
2: Ja, en dan, dat was wel ook een momentje van fase in de opbouw. Maar spelintelligentie, Ruben van Bommel, dat hakje op Sano. En dan is het inderdaad dat Groningen met een aantal voor de goal ligt en dat fase deze nog net weggehaald. Maar Groningen heeft ook twee echte, nog hele serieuze grote kansen gehad met David van der Werf en met Tom van Bergen. Dus, maar dat zat er met name in het eerste half uur. En daarna merk je echt dat Groningen moe wordt en PSV meer de bal heeft, wat dan ook logisch is. En dan kan Groningen het niet meer belopen. En dan moet je zelf als ploeg ook op een gegeven moment bedenken, oké, er moet heel even een klein beetje tempo eruit halen.
1: En hebben ze dat besef?
2: Niet altijd. En de fase is natuurlijk een super belangrijke pion daarin, omdat hij kan opbouwen en af en toe de lange bal. Echt, hij speelt fenomenale bal ook. Maar soms moet je als keeper ook even de spelers om je heen even de rust gunnen. Om te denken van oké, laat ze heel veel op adem komen. Want het is bijna ook niet meer, het is ook niet meer vol te houden.
1: Nee, maar goed, als keeper voel je niet dat je longen in de fik staan.
2: Nee. Dus hij heeft wel makkelijker wat dat betreft.
1: Ja, maar moeten ze dan dus iets realistischer gaan spelen? Of
2: nee,
1: iets?
2: Nou, kijk. Ik vind de intentie, met name zoals ze begonnen in die wedstrijd, weet je, dat is wat we eigenlijk ook hoopten wel te zien. En ze moeten ook gewoon minimaal 2 doelpunten maken, laten we eerlijk zijn. Dan zitten ze er ook gewoon volledig in.
1: Ja.
2: En natuurlijk kun je zeggen, PSV had er ook nog kunnen maken. Die kansen hebben ze echt gekregen, echt grote kansen.
1: Ja, 1 wissel. Jij mag raden welke.
2: Ja, Marco Rente zal erin komen, denk ik.
1: Ja, voor?
2: Zal die Schreuders naar het middenveld halen of
1: Nee, Schreuders
2: eruit?
1: Gaat eruit. Okay. En ik denk dat hij dat zelf misschien ook wel snapt, toch?
2: Ja, en dit is, dit is wat daar ook bij hoort. Als je dit inzet met elkaar, dan kan dit een keer een gevolg daarvan zijn. Gaat er altijd om, is hij dan de volgende wedstrijd wel weer gewoon basis spelen?
1: Ja, want er zullen genoeg wedstrijden zijn en tegenstanders zijn waar hij prima zijn mannetje kan staan.
2: Zeker.
1: Maar het is geen schande dat je Van Bommel niet kan afstoppen, toch?
2: Nee, er zullen meer mensen lastig krijgen dit seizoen.
1: Ja, zeker. Want Rente mag dat nu dan gaan laten zien. Welke verwachting heb je daarvan?
2: Ja, ik denk dat hij het ook gewoon moeilijk gaat krijgen. Alleen hij is wel iets meer verdedigend ingesteld. En zij wisselen zoveel van positie, PSV, en Groningen ook overigens, dat het ook niet altijd maar 1 speler is die Van Bommel moet uitschakelen. Hij heeft ook heel vaak tegen de blokcel gestaan of tegen David van der Werf zelfs een aantal keer. Dus dat zit hem ook niet per se in 1 speler.
1: Nee, zeker niet. Ik zie dat iedereen weer bijna klaar is voor de wedstrijd. Dat betekent dat wij weer gaan naar Martijn van Zijfeld. Martijn.
3: Ja. Ook klaar voor het begin van de tweede helft. Met een wissel dus aan Groningse kant. Eentje die zich al aankondigde richting het einde van de eerste helft. Marco Rente als nieuwe rechtsback. In plaats van Joris Schreuders. Drie 1 de voorsprong voor PSV. Maar het had ook gewoon 4-4 kunnen staan. Kijken of de tweede helft net zo vermakelijk wordt als de eerste. Drenthe dus de taak. Nu weer terug is van die lichte blessure om Van Bommel af te stoppen. Sano. Van Bergen, slim duwtje. Nou, zet die Flamingo aan de kant. Van Bergen, Willemsson heeft tijd en Kovar. Dat is toch binnen de minuut. Na rust alweer een kans voor Groningen. Dit is slim gedaan door Van Bergen. Die Flamingo wel heel makkelijk overigens aan de kant zet. Dan Willemsson. Die ervoor kiest om het zelf te proberen uit die moeilijke hoek. Maar toch wel een poging op doel, hè? Goede corner van der Werf. Ook al twee belangrijke reddingen gehad, Kovar. De jongen. Te kort die bal. Hij herstelt het zelf. Fase. Van Bergen. Want... Fernandes verspeelt de bal. De jongen. En Rente. In zijn eerste duel met Van Bommel zelf de aanvaller is.

Willemson. Zo, die wordt stevig aangepakt door Obispo. Van der Werf. Op de bal staan en dan lost hij het al zitvoetballend op. Van Bergen. Clement. Prins. Van der Werf. Willen van Flamingo. Groningen heeft het batterijtje weer even opgeladen in de rust. Ja, hij zal balen, Schreuders. Fernandes werd vastgehouden, maar PSV kan door. Van Bommel. Ja, ook Rente loopt hij wel voorbij. Daar is Fase nog. En Rente knokt zich terug in dat duel. Maar knalt dan vol tegen zijn eigen doelman aan. Onder andere Fase, die daarbij betrokken was, wenkt gelijk dat er verzorging moet komen. Vol in de rug bij Rente. Heeft. Net 4 minuten in het veld staat. En hier wil herstellen. Echt een keiharde klapper maakt. Met een nieuwe rechtsback erin gebracht. Rente voor Schreuders. Het zou zomaar kunnen dat Rente al na een paar minuten niet meer verder kan. Want als je dit zo ziet, geef ik hem weinig kans dat hij nog verder gaat voetballen.

lijnen. Groningen verdedigt deze corner dus met een man minder. Maar daar komt niet zoveel uit. Oh, volgende blessuregeval. Nu Flamingo aangeslagen. Dat koppen gebeurd zijn. Oh ja, daar valt Cinker nog over hem heen. Die raakt hem op het hoofd. Voor Rente is inmiddels een brancard onderweg. Ja, dit gaat hem niet worden. Zorg voor Lukien.

Lozano. Wel contact van Bommel, maar PSV reageert als eerste daarop. Bij de achterlijn Rente op die brancard gelegd wordt. Groningen die wissel voorbereid, maar dus nog wel steeds met z'n tienen staat te verdedigen. Mauro Junior, goed balletje, Perisic, geen buitenspel, dan is het 4-1. De tweede voor Ivan Perisic. En heel wrang valt die bal net op het moment dat Rente daar met de brancard langs gedragen wordt. Met heel veel pijn. En zo'n man minder is in een wedstrijd als deze al heel snel problematisch. Prins stapt te laat. En dan schuift Perisic zijn onder Vaassen door. En is het dus 4-1. En is hij in de ploeg gekomen bij Groningen. Nicolas Brandis. Linksback en is Prins naar de rechterkant verhuisd.

Ziet er niet goed uit voor Marco Rente. Sano, die is voor Vaassen. Brandi is er langs, die stoopt nu door naar voren. Overgenomen van Trentin. Corner voor Groningen, Sano als laatst. Til bij de eerste paal. Nu ligt het open. Dest is er vandoor. Heeft Van Bommel bij zich. En die gunt hij nu zelf een doelpunt. Hij krijgt hem toch weer terug. En dan is het 5-1. En loopt PSV hier langzaam maar zeker met grote stappen weg bij Groningen.

assist erbij voor Van Bommel. Ligt helemaal open bij Groningen. Nou, dat ze zelf een corner mogen nemen. Des naar Van Bommel, dat is geen buitenspel. Dit is op het randje. Daar zal nog naar gekeken moeten worden. Van Bommel zag geen mogelijkheid om zelf te schieten. En het doelpunt is inmiddels goedgekeurd.

pas de eerste assist die hij echt op zijn naam krijgt van Bommel. Mijn eigen doelpunt telt dat natuurlijk niet. Die bal richting Perisic werd nog aangeraakt. Het veroorzaken van die penalty is officieel ook geen assist, maar hij is bij 4 van de 5 doelpunten. Met een grote rol, misschien wel een hoofdrol, betrokken geweest. En hier nog het bewijs dat de voeten van Vaassen het buitenspel van Dest opheffen. Van Bommel. Iets te veel van Bergen. Land. Goede lichaamsschijnbeweging. Van der Werf. Van der Werf. Tegen Perisic aan.

looks out. De jongen. Dat is ver achter Prins. Een paar minuten lang, aan het begin van de tweede helft, leek Groningen weer de energie en de drive te hebben gevonden. Om het PSV opnieuw lastig te gaan maken. Maar dat is toch vrij snel verdwenen. Na de blessure van Rente en de daaropvolgende 4-1. Deel, corner. Applaus in Eindhoven, want Lucharel Geertruida gaat aan zijn warming-up beginnen. Hier wordt gediscussieerd omdat er uiteindelijk geen corner komt voor PSV.

zingen. Van Junior terug naar Kovac. Sano, Vito Bispo. Weer is iets des doorgelopen. Moeilijke bal om voor te geven.

voor Groningen toch ook een beetje een raar gevoel zijn. Die moeten tot een paar minuten geleden echt wel het gevoel hebben gehad dat ze een goede wedstrijd speelden. Dat ze kansen hebben gehad op meer doelpunten. Kijk eens naar het scorebord na een uur. Dan staat er 5-1 voor PSV.

Fernandes. Van Bommel doorgelopen. Is gezien door Fernandes. Een mooie paas van Bommel. Krijgt hem bij Pepi. En die krijgt hem er niet in. Het is zijn wedstrijd. Het is zijn middag bij PSV. Die van Ruben van Bommel. Nog niet eens zozeer tot uitdrukking gekomen in de cijfers. Want officieel staat er pas één assist achter zijn naam. Maar hij is bij elke gevaarlijke PSV-aanval, bij elke grote kans betrokken. En dat is zeker persoonlijk voor iemand die zo'n verschrikkelijk vervelende blessure heeft gehad. Natuurlijk mooi. Dest.

Lozano, Pepe. Perisic wijst. Sano loopt door. Fernandes. Fase. Zelf. Schiet een supporter de pet van het hoofd.

West. Mooie opening ook van Bommel. Met Prins. Die gaat er nog net voor. Groningen gaat wisselen. Van der Laan en Ondrejka gaan erin komen voor Willemson. En Van der Werf. Van de openingsgoal. Al na een paar minuten. Een hele mooie openingsgoal naar de kant. Van der Laan gepasseerd voor deze wedstrijd. Binnen de lijnen. En daar staan Wander en Bouhamdi klaar. En hij, de man van de wedstrijd toch wel. Ruben van Bommel net nog luidkeels toegezongen. Naar de kant gehaald.

anders de anderen. Gaat zo te zien de restant van de wedstrijd met drie centrale verdedigers spelen. Van der Laan, Blokzijl en Zinger. Twee man voorop, Van Bergen en Ondrijken. Hier is Zinger. En daar Ondrijken niet bereikt.

Ondrejka. De seizoenen bij Antwerpen, die nieuwe zweet van Groningen. Debuteerde daaronder Mark van Boek.

Junior. Boehamdi. Om fase heen. Dan eindigt hij wel bij de cornervlag. Door de benen bij Van der Laan, maar die geeft zich niet zomaar gewonnen. Iets gevonden.

20 minuten nog. Groningen lijkt Murf gebeukt door de regerend landskampioen. Zano, Til. Ja, Jinger. Hoekschop voor PSV.

voor kort was dit Joey Veerman corner. Nu is het aan Perisic. Til. Van Rijka tot bij Bouhamdi.

blijft liggen. Buhandi pikt hem op. Houdt hem binnen. En hem tegen Blokzijl aan. Mag hij nog een keer, Perisic. Van twee goals tot nu toe. Kostic. Gaat ze dadelijk komen, gaat ze debuut maken. Obispo en Flamingo allebei niet.

Til. Die bal is te hard, kan Vaas laten lopen. Dennisman maakt zich klaar voor een invalbeurt. Wie overigens wel wat interesse zou zijn, Dennisman. Uit Italië, waar hij natuurlijk al eerder speelde. Daar is PSV niet zo happig op om die van de hand te doen. Het debuut van Filip Kostić voor PSV. Gaat zijn eerste minuten maken in de Eredivisie sinds 3 mei 2014. En gaat dat doen tegen de ploeg waar hij toen voor speelde. Tegen FC Groningen, waar hij in 2 jaar tijd tot 50 wedstrijden kwam. Junior naar de kant en ook Ivan Perisic. Van Perisic komt de man.

twee goals voor Ivan Perisic. Dus Clement. Die liep op de bal van Vaas.

attractief voor Juventus. Filip Kostic. Nou, zo'n vertrek bij Groningen. In Duitsland gespeeld bij Stuttgart, HSV, Eintracht.

Komt de kans aan voor Groningen. Van Bergen alleen niet bereikt. Het balletje van Brandies. Net te hard was. Dest. Zo langs bij Ondrejka. Til komt niet bij de bal. Deur dicht gegooid. Door Tsinger. Ondrejka. Want Clement. En daar gaat Ondrejka. Twijfel achterin bij PSV. Jakob Ondrejka geeft hem voor. Kostic haalt die bal weg. Had hij toch ook wel zelf kunnen schieten. Hij zocht naar Van Bergen. Veel ruimte. Op zich nuttig wat Kostic daar doet. En een Groningse corner. Weggekopt door Obispo. Dan helemaal terug naar Vase. De jongen. Blokzaam.

Ratzinger. Clement. Kostic, Bohandi.

trap Groningen. Lexus ingooi. Excuus, vrije trap. Ze juichen elke keer als hij gaat warmlopen. Ondrejka, tikkel op de bal van Flamengo. Haalt er de corner uit. Tien jaar in de jeugd bij PSV. Amir Bouhamdi. Debuteerde in speelronde 1. Kostic mag nu de corner nemen. Vooral heel hoog. Komt wel bijna bij Flamengo. Bouhamdi. Nog een keer Kostic. Flamengo. Maar half eigenlijk. Via een Groningse schouder, zo leek het. Fase. De jongen naar Van Bergen.

bereiken. Zinger doorgelopen, dat was een moeilijke bal.

getest. Man. 1-2 met Til. De versnelling van Dennis Man, die nu zijn tegenstander kwijt is. En nog tegen Vaas aanschiet. Brand is gezien. Beetje struikelend. Uit balans bij die kap. En daar Russerel Gertruida. Gaat zo komen voor Obispo. Maar eerst deze corner van PSV. Als de Lindhout het zijn heeft gegeven. Man. Lekker geraakt door Clement bij de eerste paal. Dus een nieuwe poging voor PSV. Deze is voor Vaassen. Twee man voorop, maar wilde het risico niet nemen.

Groningen gaat zo nog een laatste keer wisselen. Daar komt Travis Hearns nog in de ploeg. Ah ja, Geertruida staan al een paar minuutjes klaar. Eerst die corners en nu de bal niet buiten. Daar is Lutzero Geertruida voor zijn eerste minuten in een PSV-shirt. Er zullen misschien wat mensen in Rotterdam-Zuid even wegzeppen. Gehuurd van Leipzig. Weer terug in Nederland. Op zoek naar speelminuten. Nou, dus al een hele lange periode bij Feyenoord, waar hij meer dan 200 wedstrijden speelde. Ging hij naar Leipzig, speelde hij op huurbasis bij Sunderland. Bedraandrukt nog maar eens. Kennelijk was het nodig dat een keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is.

zat in de buitenbaan en kwam er niet meer langs bij Van der Laan, bij Jinko.

Groningen moet of mag. Vrijdag alweer. Hij is tegen Fortuna. PSV gaat zondag voor de lunchwedstrijd naar Utrecht. Van der Laan ondertussen. Met Bouhamdi. Daar is Kostic om te helpen.

destra. Maken van de voorlopig laatste goal van de middag, Sergiño Dest. Alweer een half uur geleden. Naast de wedstrijd was gekalmeerd. Is er gewisseld. Wordt er vooral gejuicht om warm lopen. En balcontact van Geertruiden. Boamdi. Dan moet hij dat enthousiasme natuurlijk een beetje belonen, Geertruiden. Dat doet hij met een schotpoging. Wordt gewaardeerd hier in Eindhoven. Dest. Geertruiden. Man. Dest. Ah, slim balletje naar Til. Stonden er wel een paar voor de goal, hoor. Van der. Man. Peppi. Geertruiden. Man. Dest. PSV. Trapt nog even het gaspedaal in. Nu het einde in zicht is.

Kostic zoekt Til. Zo heeft Bos dus ook wat nieuwelingen kunnen inpassen vandaag. Kostic en Geertruida voor wat korter, maar Sano vanaf het begin en voor de hele wedstrijd. Verdienstelijk basisdebuut toch wel voor Kodai Sano. En uiteindelijk ook een zeer verdienstelijk resultaat voor PSV. Tegen de ploeg die tot nu toe 2 keer had gewonnen, Groningen. En zeker in de openingsfase van de wedstrijd PSV heel lastig maakte.

Boandi. Verdient nog een corner. Flamingo.

benieuwd wel naar de visie van Lukien op deze wedstrijd. Als je naar de score kijkt, geloof je het misschien niet. Maar Groningen deed het echt geruime tijd uitstekend. Is dan dat energieke voetbal niet vol te houden tegen een absolute topploeg? Het is dat het Lukien in ieder geval weer niet gaat lukken om een punt of meer te pakken op bezoek bij een van de topploegen in Nederland. Maar er zal niemand in Groningen in paniek raken van een nederlaag bij PSV.

Bergen. Rijdt weg, blijft aan de bal. Geertruida. Komt daar enigszins goed weg. Goed dat de eerste overtreding bestraft werd. En niet die van hem.

Peppi in blok zo. Geen vrije trap voor Peppi. Daar had hij wel een beetje rekening mee gehouden. Dan kan misschien Groningen nog één keer naar voren.

0: is het klaar. PSV Groningen eindigt in 5-1. Er was een glansrol voor Ruben van Bommel. Een glansrol die misschien niet in de cijfers qua doelpunt en assist tot uitdrukking kwam. Maar hij was wel de beste bij PSV vandaag. Bij 4 van de 5 doelpunten had hij een belangrijke rol. Geertruida maakte zijn eerste minuten toen deze wedstrijd al lang en breed gespeeld was. Maar het was, zeker in de eerste helft, een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Een goed Groningen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met die 3-1, die penalty in de extra tijd van de eerste helft, en aan het begin van de tweede helft het uitvallen van Rente en het daarop volgende doelpunt tegen de 10 Groningers, de 4-1, een beetje de doorslag hebben gegeven en de afstand hebben gecreëerd die er uiteindelijk ontstond tussen PSV en Groningen. 5-1 dus. Maar het had bij rust zeker ook 3-3 of 4-4 kunnen staan. De eerste helft was smullen. In de tweede helft viel het meer en meer de kant van PSV op. Met doelpunten nog van Perisic en Dest. Jong Oranje ploeggenoten begroeten elkaar. Weer lukt het Groningen dus niet in Eindhoven. 1 van de 47 werd het gewonnen. Die ene toen met Filip Kostic nog in Groningse dienst 12 jaar geleden. Desalniettemin heeft Groningen weer laten zien een hele interessante ploeg te zijn. Een hele leuke ploeg ook om naar te kijken. Alleen viel het vandaag niet de kant op van de ploeg van Dick Lukien. Maar die van de regerend landskampioen PSV. Dat was eerste van de traditionele top 3 in speelronde 3. Een thuiswedstrijd wint. En uiteindelijk dus met overtuigende cijfers. Wat nieuwelingen ingepast. Kodai Sano speelde voor het eerst vanaf het begin mee en hield het de hele wedstrijd vol op het middenveld. En zij maken zich op voor de volgende. Groningen. Aanstaande vrijdag dus al thuis tegen Fortuna Sittard. 6-3 met een uitwedstrijd. Tegen de regerend kampioen zijn onderaan de streep ook gewoon prima cijfers. Daar zal niemand in Groningen zich zorgen om maken. Maar ze zullen en ze moeten ook gewoon bij zichzelf te raden gaan hoe ze, ondanks zo'n goed begin, zo'n uitstekende eerste helft met een hele mooie goal waarbij Groningen op voorsprong kwam, onderaan de streep tegen 5-1 op het scorebord aankijken. Dat is het huiswerk voor Lukien en zijn mannen. Hij dus weer terug op de Nederlandse velden. Luxerel Geertruida. Na een transfer die toch wel wat stof deed opwaaien, met name in Rotterdam. Maken zij hun rondje. En was Ruben van Bommel dus de uitblinker bij PSV vandaag. Tijd om na te gaan praten. Gaan we als allereerste doen met de man met de aanvoerdersband bij Groningen. Tijmen Blokzijl, hij nu bij Vincent Schildkamp.
1: Tijmen, was een wedstrijd die voor jullie heel hoopvol en ook heel goed begon. Maar uiteindelijk wordt het een hele lange middag. Is dat een samenvatting?
2: Ja, zeker. Ik denk, wat je zegt, dat eerste kwartier, 20 minuten gewoon precies was hoe we wilden. We komen snel op voorsprong. Ja, en dan voor mijn gevoel binnen een paar minuten kloot eigen goal van mij. En dan vanaf dat moment kwamen we er eigenlijk niet meer lekker in. We hebben nog wel een paar kansen gehad, maar we kregen de goals op ongelukkige momenten tegen. Vlak na dus gelijk 2. En dan is het wat je zegt een hele lange middag.
1: Die eigen goal, kun je daar jezelf in iets verwijten? Of kom je gewoon met je passen helemaal niet uit op zo'n moment?
2: Ja, ik moet het terugzien. Maar hij schiet er van dichtbij natuurlijk gewoon heel hard tegen me aan. Dus dat is heel ongelukkig, dat sowieso. Maar misschien dat ik wat beter kan doen, maar dat durf ik nu niet zeggen.
1: Jullie waren en zijn in de eerste half uur uitstekend in vorm. Dan besluit je als elftal om mee te gaan met PSV. In dat enorme tempo, heel veel 1 tegen 1 situaties over het hele veld. Moet je dan nog veel beter zijn dan je vandaag was om hier een resultaat te kunnen halen?
2: Ja, hoe we spelen, ja, wij wilden ook zo spelen inderdaad. En we gingen overal in het veld door. En de eerste 20 minuten was het gewoon goed. Je hebt een paar hele goede kansen, maar vervolgens word je wel een paar keer geslacht in de omschakeling en in de 1 tegen 1. Ja, en dan hebben we gewoon heel veel kwaliteit en dan spelen ze dat goed uit, zijn ze dodelijk effectief. Ja, en op een gegeven moment loop je dan alleen maar achteraan.
1: Wat is de houvast van vandaag toch?
2: Ja, de eerste 20 minuten. Ja.
1: En kans afmaken.
2: Eén kans afmaken, zeker.
1: Eén dingetje nog, we gesprekken over jouw contract, die zijn bijna afgerond. Kan ik jou feliciteren?
2: Nee, dat nog niet, maar gaat de goede kant op. Dus als dat helemaal rond en officieel is, dan hoor je dat vanzelf.
1: Dan alvast gefeliciteerd.
0: Heldere toelichting van Tijmen Blokzijl. Nu vaste aanvoerder bij Groningen na het vertrek van Steyr Racing. We wachten uiteraard op de PSV'ers die eerst het publiek bedanken. Goeie selfie voor Ruben van Bommel. Toch wel het hardst wordt toegezongen. Want trakteerde het PSV-publiek. Ook veel moois vandaag. Een keer of vier ging hij langs een directe tegenstander. Schreuders in de eerste helft met twee keer een doelpunt tot gevolg. En één keer een strafschop. Toen hij door Cinger werd geraakt in die slotseconde van de eerste helft. Oogt. Superfit. Na die zware blessure en neemt nu de Man of the Match trofee tot zich. Lijkt me absoluut terecht. Hij is hoofdrolspeler, ondanks dat hij niet scoorde. En de captain, Mauro Junior, de volgende bij Vincent.
1: Mauro, quite an exciting game today. What are your first thoughts after this game?
3: Well, I think, very positive. We won the game 5-1. And yeah. The most important thing is that we got the 3 points and we play a really good game.
1: The amazing thing was, after 30 minutes, it could have been 3-3 or 4-4.
3: Yeah, exactly. And but you know, we keep the consistency on the team, and that's what I say when we are building game by game. And of course, we want to play better. And today was a good result and well done.
1: Is this the consequence of being so attacking going forward that Groningen already had 3 or 4 chances after half an hour?
3: Yeah, of course. We want always to play very offensive, and on the other hand, there is also a possibility that we can, concede some counterattacks or some chances for them. But of course, we didn't start the game really good because they had few chances. Yeah, but at the end, which is important is 3 points and a very good game from us.
1: You come into the midfield, of course, a lot each and every game, but you have a new midfield today. Was it something different for you today?
3: No, I mean, when I play as a fullback, the coach always likes me to go in the midfield, and that's how we get the extra man in the middle. And for me, it was not really different. It was really good.
1: Final thought, how would you rate the Van Bommel performance today?
3: Well, I thought, already today was his best game I haven't seen him play. Yeah, it was fantastic. I hope he keeps this way and he keeps this level, yeah.
1: Thank you.
3: Thank you.
4: Ja, want we kunnen een hele hoop dingen bespreken, maar Ruben van Bommel sloeg echt nergens op vandaag.
5: Nee, ik heb echt enorm van hem genoten. En zeker in deze ruimtes waarin hij vandaag natuurlijk kon spelen, dus daar elke keer ruimte daarachter. Maar hij is ook geen buitenspeler die dus de bal altijd maar in de voet wil hebben, maar ook echt gebruik maakt van zijn snelheid. Super moderne buitenspeler die eigenlijk wat dat betreft echt alles heeft. Het enige wat hij niet gedaan heeft is een doelpunt heeft gemaakt vandaag. Maar eigenlijk bij elk gevaar was hij betrokken. Maar ook Joost Schreuders wordt in de rust gewisseld. Ja, laten we eerlijk zijn. Het lag niet aan Joost Schreuders vandaag bij FC Groningen. En ik denk dat Ruben van Bommel vandaag fantastisch was. En je merkt ook meteen, het publiek komt ook voor deze spelers.
4: Ik denk ook, als je zo begint aan de wedstrijd, dat je zelf op een gegeven moment ook voelt van, dit is het vandaag.
5: Ja, nee, zeker. Natuurlijk, de ruimte die hij krijgt, en hij kan daar heel goed mee omgaan. Maar hij heeft ook nog eens een keer dat hij nooit stopt. Hè. Ik vind deze bal echt fantastisch.
4: Dit had wel een doelpunt.
5: Ja, ik vind het niet normaal, want dat is zo moeilijk om te doen. Want hij heeft namelijk al lang gezien dat er iemand naast hem liep. En het was jammer dat Peppi hem niet afmaakte, maar ja, echt fantastisch.
4: Ja, terwijl hij moet misschien nog nu nog een beetje inhoud kweken, zodat hij het... kan je dit een hele wedstrijd?
5: Ik denk dat hij dat een hele wedstrijd kan, ja.
4: Echt ongekend wapen, natuurlijk.
5: Wat hij ook heeft namelijk, is dat hij is ook nooit tevreden. Dus je ziet het ook wel een beetje aan hem. Er kan weer een voorzet die dan net niet aankomt. Daar baalt hij dan weer van. Maar hij wil ook heel graag doelpunten maken. Het is niet zo dat hij denkt, ik heb 3 assists gegeven of zo. Hij wil ook heel graag scoren. Dat is wel wat je echt nodig hebt.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: is het weerbericht.
1: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terechtkwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie: het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie, onder leiding van het Radboud UMC, is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Nick Viergever is 37 jaar, speelde in zijn carrière voor Sparta, AZ, Ajax, PSV, Utrecht, PEC. Heeft alles al gezien, maar maakt hij een doelpunt op een zaterdagavond uit tegen Heerenveen, dan is hij blij. Blij als een kind, want scoren en voetballen, dat is toch uiteindelijk het allerleukste dat er is. Prachtige beelden zijn dat. Welkom, goedenavond. Dit was het weekend van speelronde 3. Een iets mindere speelronde dan normaal als het gaat over het aantal wedstrijden. We hebben wat Europese clubs die rust krijgen. NEC, Ajax, Twente. Wat ook inhoudt dat Telstar, Willem II...

0: mogelijk
1: nieuwe tafel, bespreken. Niks anders.
2: Ja, nou, er zijn ook wel wat andere kleine veranderingen die ik je zo meteen allemaal ga uitleggen. 6 wedstrijden dus, in plaats van 9. En bovenin ging het zo.
3: Dit was het weekend waarin Jis Hoornkamp voor AZ goud waard is. Met 2 goals als invaller schiet hij de koploper naar de 3e overwinning op rij.
4: Stenks met de voorzet en het wordt nog een keer Hoornkamp 0-2.
3: Landskampioen PSV is na een vroege achterstand veel te sterk voor FC Groningen.
5: En dan is het 5-1 en loopt PSV hier met grote stappen weg bij Groningen.
3: En in Leeuwarden heeft Feyenoord een makkie tegen Cambuur.
6: Gaat voor, Zegiel. Het is 2-5.
2: Ja, vanmiddag 2:30 PSV FC Groningen. Daar ging ik voor zitten met veel zin, met veel enthousiasme. En zeker die eerste helft, Marciano,
7: ja,
2: was genieten.
7: Ja, dat was over en weer, helemaal in het begin. Groningen begon goed. Echt, nou ja, eigenlijk een beetje het huiswerk van vorig jaar. Waarbij Taha een paar keer in de diepte door Fase weg werd gestuurd. Nou, nu was het dan afwisselen tussen of het middenveld inspelen of de bal lang. Ja, en daar had PSV behoorlijk moeite mee. En daar kwamen ze ook 1-0 achter. Nou ja, hier zie je dat soort momenten waarbij Flamingo best wel ver vooruit dekt. Nou, dat zal opdracht zijn geweest. En dan loopt hij door en dan zie je eigenlijk Clement en Van Bergen die in die ruimte komen. Ja, opletten. Mauro Junior die ontzettend ver naar voren staat. En dan zie je dat Sano eigenlijk in een positie komt waar hij helemaal niet echt moet komen. En dan, ja, is het dan Groningen dat ze hier niet al gelijk de 1-0 maken. Dat was geloof ik al na 1 minuut. Maar Groningen bleef gewoon goed spelen. Hier heb je 6 man op rij. Dan zou je toch denken, nou, hier komt eigenlijk niemand doorheen. Maar je ziet toch die ruimte die tussen die 3 en die 6 ontstaat. Ja, en daar weet Groningen gewoon ontzettend goed gebruik van te maken. Dus dit moest eigenlijk al een waarschuwing zijn. Nou, hier Sano die doorstapt. Ja, en die eigenlijk in het luchtledige eindigt. En die, nou, dan heb je in één keer een overtal. Dan is het 6-5. En dit speelt Groningen echt fantastisch uit. Goede aanname dit ook. Aanname naar binnen. En dan heb je, ja, dan vergemakkelijk je het jezelf door een open hoek die bal in te schieten. Maar hier zie je het ook. Er wordt hier Dest en Sano die zeggen, ja, Dest, jij moet door. Nou, Sano denkt, oh ja, shit, ik moet in het midden. En ja, dan kom je te laat. Ja, en Groningen speelde dit fantastisch uit. Dus hier dacht ik van, nou, dit wordt nog eens een leuke wedstrijd.
2: Ja.
7: Mede ook voor Groningen, maar mede ook door Groningen.
2: Want ja, Groningen had al 2 gewonnen, Kenneth, in die eerste wedstrijden van dit seizoen. En hebben een beetje patent op dit soort doelpunten die ze vorige week ook al maakten. Die zat niet bij de top 3.
1: Deze goal wordt mede mogelijk gemaakt door Pelle Clement. Als Pelle Clement hem niet zo sluw is om te denken, hey, deze moet het 1 keer achter mijn standbeen. Nee, als hij aangenomen had, ja, dan was het natuurlijk niet zo vloeiend geweest. Dus dat is weer voetbalintelligentie. En dat is wel prettig om te zien, natuurlijk deze. Als hij hem aanneemt, ja, dan kan ze aan het druk zetten. Het is echt een geweldige hakbal en functioneel ook nog.
7: Maar de aanname hier maakt ook de goal, hè?
1: Jawel, maar dus, dat is ook allemaal prima. Maar je moet wel eerst daar,
7: absoluut,
1: even dat je uitgespeeld wordt.
7: Het zijn 2 geweldige momenten.
1: Het is een kleine touch. Dus dat is heel, heel goed. Alleen wat er dan wel gebeurt in zo'n wedstrijd is dat eigenlijk dat Groningen misschien zichzelf een beetje overschat. En dat een topploeg als PSV zijnde, die rijken van, ja, wacht even,
7: ja,
1: wacht even, die spelen zonder rugdekking aan de linkerkant of aan de rechterkant van Groningen.
2: Ja, aan
1: zullen
2: de linkerkant van PSV.
1: Zullen we daar proberen misschien? Ja. Dus ze hebben echt, jongen, en ik vind echt dat Lukien, die heeft gewoon Schreuders helemaal kapot gemaakt. En dan wisselen hem in de rust, wat heel erg is voor een speler om in de rust gewisseld. Maar hij had hem ook veel makkelijker kunnen helpen. Weet je, dan heb je al jaren eerder moeten wisselen. Nee, wie ook daar neergezet had, met al die ruimte voor Van Bommel, die had nooit dit kunnen bolwerken.
2: Oh ja, maar serieus, kapot maken?
1: Ja, kapot maken, het is misschien overtreden. Het is op dat moment, als je in de rust wordt gewisseld, is nooit echt lekker, toch?
7: Nee.
1: Dan kom je na de rust, kom je in je trainingspak.
2: Ja, zo gaat hij
1: op. Dan moet je gaan zitten, weet je wel. Oh, ja. Ja, dat is niet. Je had hem veel beter kunnen helpen. En dan ook FC Groningen en ook jezelf kunnen helpen door gewoon aan te passen van, wacht even, die Van Bommel is veel te groot, veel te sterk, veel te snel voor Schreuders.
2: Mm-hmm.
1: Daar moet geholpen worden.
2: Hij had er wel zin in, hè, Van Bommel vandaag.
1: Ja, maar logisch ook. En ploegen, zoals PSV, die rijken natuurlijk van, hé, wacht even, we gaan veel meer over links, want daar komt alles. En Pedersen komt dan aan de andere kant even lekker kiezen, nou, waar kan ik gaan staan bij de voorzetten. Ja, dat vond ik gek van Groningen, dat ze niet beter dan op Amsterdam.

0: Na zeggen één keer, kijk, deze assist is, dit is... Hij doet eigenlijk alles hier goed wat een buitenspeler moet kunnen. En wat ik daarmee bedoel is, hij begint met uitzakken de ruimte. Dan gaat hij zeg maar een vooractie maken en dan denkt hij, oké, daar is de ruimte. Dus dan schiet hij hem daarin en hij is veel sneller. En dan moet hij nog versnellen in de versnelling. En dan moet hij nog heel even een heel slim duwtje geven aan Schreuders. En dan moet hij hem voorgeven. Ik denk niet dat hij bewust Perisic heeft gezien. Dus dat is de enige minpunt. Kom op volgende keer. Nee, maar dat is de enige. Maar hier
1: heel doet even hij, kijken.
0: Hier doet hij alles wat een... En die fysiek is indrukwekkend voor het buitenspelen. Mm-hmm. Daarom is hij ook natuurlijk veel geschikter straks. Hè? Want vorige week deed hij ongeveer alles fout. Wat je kon fout doen. Met die brede pasen en zo. Dus dat gaat wel met vallen opstaan. Maar dat het een geweldige speler is aan het eind van het seizoen. Als hij op deze manier natuurlijk minuten gaat maken en dan nog meer inkomt. Dat is dat bij de kijf.
1: Ja,
0: wat
1: gaan...
0: ik heel één laatste ding is van, je ziet totaal niet aan hem. Geen angst. Je ziet helemaal niet dat hij een kruisbandblessure is. Wat je vaak ziet van, oef, voorzichtig in. Want je noemt het in hoeken komen. Maar
2: ja,
0: je hebt er zelf
2: die bal buitenom, hè, dat hij om Schreuders heen loopt. Daar is een moment dat hij zijn been naar rechts zet. En om, ja, jij zegt slim duwtje, om Schreuders van zich af te houden. Nou, als jij echt een beetje angst hebt, en angst zit dan in je hoofd, omdat je bang bent dat het weer gebeurt, dan doe je dat niet. Dan ga je die uit de weg. Dus daarom zie je vaak dat bij of buitenspelers die een kruisbandblessure hebben gehad, dat ze niet direct de 1-tegen-1 duels op durven te gaan. En als ze dan 1-tegen-1 doen, doen ze veilig. Nou, hier is niks veilig aan. Dit is gewoon voor iemand langs kruisen en je been voor hem neerzetten. Nou, dat zijn echt hoeken.
0: Hoeken
2: waar je inkomt, waar je liever niet inkomt. Nou, hij heeft zijn tijd genomen. Sprak hem eind vorig seizoen. Sprak ik hem in de catacombe. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, waar wachten we nog op? En toen zei hij, nee, rustig aan. Ik doe het echt rustig aan. Toen zei ik, nou, weet je wat je moet doen? Je moet even een keer aan je vader vragen of hij een keer de trap tegen je knie geeft. Dan ben je eroverheen, over het mentale gedeelte. Nou, toen moest hij lachen. Maar als je ziet hoe ze dit seizoen hebben opgebouwd, een half uurtje in de oefenwedstrijden en dan steeds iets meer. En nu kan hij 60 minuten. En hij is 60 minuten volle bak gegaan.
0: Ja. En voordat we naar hem toe gaan, want vaak, en voor de kruisbandblessure was vroeger echt einde oefening. Hè?
2: Nou ja,
0: of het gaat echt veel minder zo. Het enige voordeel ervan is dat je dus als fysiek nog niet volwassen speler, hij kwam vanuit MVV, dus de krachthonk, heel veel de krachthonk in ziet. Nou, staat nu echt een kerel.
2: Ja, het verschil met AZ en PSV is immens. Hoe die er nu uitziet.
0: Ja,
2: en hoe die bij AZ...
0: Bij MVV helemaal.
1: Hij is
0: ook
1: wel.
0: Komen er hele grote spelers van MVV.
1: Hele grote, Kenneth. Onder andere spelers die denken alles te kunnen bepalen, ook hier. Maar we gaan niet naar Ruben van Bommel luisteren. Oh, maar wel naar Jorg Schreuders, die man die het zo lastig had. Drie kwartier tegen Ruben van Bommel, omgeturnd tot rechtsback. Ja, en dan zo'n tegenstander die in vorm is.
3: Ja, lastig. Wat je zegt, ik denk dat hij een hele sterke actie 1 tegen 1 heeft. Ik denk dat ik dat in principe goed kan, 1 tegen 1 verdedigen. Alleen hij was mij vandaag gewoon de baas. Ik was niet goed genoeg, ruimtes waren groot. Dus dat is wel even balen natuurlijk. Als het goed gaat is het allemaal makkelijk. En als het wat minder goed gaat, hoop je er gewoon veel van te leren. En dat is een beetje dit verhaal.
4: Ja, want dat is het verhaal van als je op een nieuwe positie moet richten en daar beter moet worden, dan moet je dit dus blijkbaar ook gewoon ondergaan een keer.
3: Ja, het liefst gaat het allemaal aan een stijgende lijn omhoog. Ik denk dat het de afgelopen periode ook bij Vlagen zo is geweest. Alleen ja, dit is even een goede reality check. Dit is het niveau waar ik wel heen wil, alleen waar ik duidelijk nog niet ben op dit moment. Dat is zo makkelijk is het eigenlijk.
5: Terecht een nederlaag, maar... Ja, ook wel dubbel gevoelens. Aan de bal best oké gespeeld. Ook wel wat kansen gehad, met name de eerste helft. Alleen als je zo goals weggeeft, ja, dan kun je natuurlijk niet winnen. Kun je nooit iets halen in Eindhoven. Dus de goede dingen moeten we meenemen. Dat is wel lastig na een 5-1. Maar ik vind dat we aan de bal echt wel heel veel goede dingen hebben gedaan. Maar veel te naïef verdedigd hebben en niet hebben ingegrepen.
4: Tot slot, hoe zit jij nu karakterologisch in elkaar? Kun je dit makkelijk parkeren? Hij was vandaag heel goed en ik niet zo goed. En weer door? Of blijft het toch een beetje in je hoofd spoken?
3: Nou, ik word misschien vannacht nog wel 1 à 2 keer wakker. Dus nee, ik baal er wel ontzettend van. Laat dat duidelijk zijn. Alleen, ik kan het wel aardig parkeren. Het is een nieuwe positie voor mij en ik weet dat het vandaag gewoon niet goed genoeg was. Ik weet ook dat hij wel heel goed is en vandaag ook zeker. Maar daar wil ik heen. Ik probeer hier gewoon één grote les uit te halen. En ik ga me richten volgende week en dan hoop ik weer dat het beter gaat.
1: Dan komt Fortuna op bezoek.
0: Maar Maar ook een echte rechtsback, zeg maar.
1: Die had het ook lastig gehad.
0: Ja, maar je kan niet, in deze ruimtes kan je toch niet spelen?
1: Nee, nee. Groningen probeerde het echt aan te pakken, hè, tegen PSV. Die gingen zich niet terug laten dringen. Die gingen het 1-op-1 proberen. Is dat nou dapper? Is dat nou onverstandig?
0: Het dom wilde je zeggen. Ja.
2: Nee, ik ben wel van mening dat je gewoon bij je eigen spel moet blijven. En niet om één wedstrijd rigoureus dingen. Kijk, je kan wel wat aanpassingen doen. Je kan hier en daar accent leggen van, nou, waar gaan we druk zetten? Maar ik zou wel een beetje bij je eigen speelstijl blijven. Want de week erop speel je waarschijnlijk thuis. En dan moet je weer dingen om gaan zetten. En nu is dat fout gelopen. Ze begonnen supergoed. Alleen tegen PSV, die en zijn kans ruikt en echt mega veel kwaliteit in het team. Een surplus aan kwaliteit, wou ik zeggen, heeft in het team. Ja, dan is het ook voor Groningen is dat heel lastig.
1: Na die penalty was het klaar, hè, bij Groningen. Ja. Die valt dan voor rust.
2: Ja, nee, en dan zie je ook wel dat er ergens iets breekt. En dan hebben ze na de rust nog wel een grote kans, hoor. Ja, hier wil ik wel wat over zeggen. Kijk, ik vind voetbal moet wel een sport blijven waarin je een sliding durft te maken. Je wil niet hebben dat ook spelers, verdedigers, hun benen gaan intrekken zoals je ook je handen op je rug doet omdat je bang bent hands te maken. Kijk, die speler wil kosten wat het kost, wil die eigenlijk een bal blokken. Nou, dat zou iedereen in die situatie, behalve misschien een aanvaller die denkt, ja, oké, maar een verdediger of een middenvelder maakt daar een blok. Je probeert natuurlijk een doelpunt te voorkomen. Dat jij hem ingaat en je voet ergens neerkomt, dan kan jij niks aan doen. Want je probeert die bal te blokken. En dat is, als jouw voet nou op Til in dit geval zijn voet landt, of op zijn kuit of whatever, met de regels van nu is het een penalty. Maar ik vind wel dat we moeten wel oppassen dat nu elke bal en elk op het middenveld, als je voet ergens neerzet, je wil in duel aangaan.
0: Misschien is daarvoor je ook geen rood bij Fortuna.
1: Waarom niet?
2: Weet je, het is kloten en met die nieuwe en die regels die er zijn, is dat een rode kaart.
0: Ik vind ik denk er heel anders over.
2: Ik vind alleen bijvoorbeeld zoals, wie was dat toen die een rode kaart kreeg, dat hij zijn bal, Owaisa, die voet over de bal en die raakt eigenlijk hetzelfde.
1: In de wedstrijd tegen Ajax
2: raakt hij een speler,
1: vorig seizoen.
2: Ja, Klaassen was dat. En die krijgt rood. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar hij moet zijn voet toch ook echt zetten. Kijk, Romani komt met een bepaalde snelheid, zet zijn voet neer en dat is op de enkel van, nou, ik weet niet wie het was.
0: Dit is toch precies hetzelfde. Dit is toch ook met een hele hoge snelheid.
2: En waar het gaat om een hoge snelheid. Ja. In de 16 is toch een hoge snelheid. Je moet toch verdedigen.
0: Maar je neemt natuurlijk het risico dat je naast de bal. Kijk, ik ben er blij mee dat dit soort dingen peeltjes zijn, want dat zullen ze leren.
1: Hij raakt geen bal of zo, hè?
0: Totaal niet. Maar ik zal ze leren, zoals gisteren ook, om controle te hebben over jouw bewegingen.
2: Dan ben jij dus geen verdediger geweest.
0: Zeker niet.
2: Je hebt niet altijd controle als je iets probeert te voorkomen.
0: Nee, niet als je niet zo goed bent.
2: Nee, maar ook, dit gebeurt ook in de Premier League.
0: Ja, maar dat wordt ook een penalty.
2: Nou, ik vraag me eigenlijk alleen af of je daar naartoe wil in het voetbal, dat alles in de 16 nu bijna al een.
0: Maar sorry, maar deze Til breekt bijna zijn enkel hierdoor. Echt, het is een hele harde tackle die totaal geen bal raakt. Dus zijn timing is verkeerd.
2: Ik snap dat jij vindt dat hij bijna zijn enkel breekt. Ik weet niet of hij het veld uitgegaan is of dat hij door kon spelen.
0: Hij kon doorspelen.
2: Oké, maar goed, hij probeert in alle macht een doelpunt te voorkomen. En daar sta je als verdediger wel voor.
0: Je mag alles proberen wat je wil.
2: Nou, okay.
0: Maar je moet alleen maar de bal af en toe raken.
2: Ja,
0: het is niet zo heel handig als je alles aan wilt doen.
2: Dat als je dus je voet inzet om een blok te maken en je landt op zijn voet, want het is nooit de bedoeling geweest dat hij dat wilde doen. En je landt op iemand zijn been, die dus ook een uiterste poging doet om het en je landt op zijn been, dat dan direct al een rode kaart is.
0: Het is geen penalty.
2: Maar het is een samenloop van omstandigheden. Dat vind ik een beetje lullig, ja, dat dan daar gelijk een straf op zit.
0: Dat kan je vinden, maar ik vind wel dat je ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor jezelf en je eigen beweging.
2: Ja, maar je gaat krijgen dat verdedigen ze dus eigenlijk
0: niet tackelen.
2: Nou ja,
0: krijgen we nog meer goals.
2: Ja, maar dat is niet waar je naartoe wil. Dat handen op je rug is ook al iets wat ontstaan is doordat mensen.
0: Maar je moet gewoon zorgen. Kijk, oriëntatie, controle over de situatie, controle over je eigen bewegingen is een groot goed. Dan moet je naartoe. Dat mensen die dat hebben.
2: Als dat je is dit, makkelijk gesproken van dit... een hele nette, keurige nummer 10. Maar als jij een verdediger bent en dan speel je in de Eredivisie... dan blijkt, dan kan je echt wel wat. Het is niet dat er een koekenbakker achterin staat en zegt van... doe maar met... Dus je kan wel wat. Dus ik vind, op het moment dat jij een doelpunt probeert te voorkomen... en je zet een bloktackle in... het is niet dat je iemand wil blesseren, maar je wil de bal blokken. En diegene die schiet op doel en die heeft zijn been plat en jij landt erop... dan is dat... vind ik persoonlijk een ongelukkige samenloop van de actie.
0: Okay, nou. Ja,
1: uiteindelijk werd het een penalty, doelpunt van Peppi. Later in de wedstrijd, was het doelpunt van Dest. Wil ik nog even over hebben met je, Kenneth. Want dat was de enige waar Van Bommel een assist voor kreeg. Ja. Dat zat je dwars.
0: Nou, het zit me niet dwars. Ze hebben bepaalde richtlijnen van Opta. En een eigen doelpunt kan nooit, dat hebben zij bepaald... kan nooit een assist opleveren. Ik vond ze wel heel streng bij de tweede, zeg maar. Omdat die blijkbaar een kleine deflection heeft van...
1: Bij Perisic, die goal. Ja.
0: Dat vond ik wel heel streng. Maar goed, ze hebben bepaalde richtlijnen. En ik hoorde op de radio... Ik weet niet of hij de basis van Opta, weet ik niet precies... Vrouws,
1: Bart Vrouws.
0: Ja, dat het bij andere van dat soort sites of van dat soort bureaus... die hanteren andere...
1: En die geven hem soms wel?
0: Soms wel, ja.
1: Okay.
0: Maar hij heeft wel 3, dat leerde ik ook vandaag... Fantasy assist.
1: Fantasy voetbal. Oh,
2: dat is weer wat anders.
1: Fantasy voetbal is een ESPN-spel. Ja,
0: ik denk dat Kees Kwakman dat in de wereld heeft...
1: Jazeker. En daar heeft hij gewoon 3 assists gekregen. Wat zullen we doen, Kenneth? Luisteren naar hem?
0: Nou, lijkt me een goed idee.
1: Laten we het doen. Komt hij aan Ruben van Bommel na een lekkere wedstrijd dus. Terug, helemaal weer terug naar die lange blessure. En zeer belangrijk vandaag voor PSV.
6: Nou, ik heb het al eerder, moet ik zeggen, dat het gewoon voelt als voorheen. Ik heb zelfs het gevoel dat ik misschien nog wel iets sneller ben geworden. Dus ja, mijn lichaam voelt top aan. En aan mijn knie denk ik niet eens meer. Dus ja, ik ben blij dat het weer is zoals het was.
4: Want de vorm was er vandaag?
6: Ja, dat was goed, ja.
4: Als je zo goed bent als Ruben is, dan moet je dat ook laten zien. En niet 1 keer in de 20 minuten, maar bij iedere actie die je maakt. Ja. En dat was vandaag het geval. Hij heeft in met name de eerste helft het verschil gemaakt.
6: Ik heb gewoon een hele goede revalidatie gehad, denk ik. En we hebben kunnen werken aan dingen waar ik eerder moeite mee had. Dus ja, ik denk dat mijn lichaam nu gewoon op en top is. Dus dat is fijn.
4: Een dikke overwinning uiteindelijk. Zeer interessant de eerste half uur. Wat heb je er allemaal van geleerd? Wat ben je er wijzer van geworden?
7: Een heleboel. Dat we een aantal dingen heel, heel veel beter moeten doen. Als je ziet de kansen die we weggeven. Waar we goed wegkomen. Ook op momenten dat die uitslag nog niet zo groot was. Dat we tegelijkertijd ook een heleboel grote kansen laten liggen. Maar die creëren we wel weer. Dat is een tijd niet zo geweest, maar die creëren we nu wel weer. En dat de uitslag, vind ik, toch heel anders doet vermoeden... dan dat de eerste helft geweest is. Want wij krijgen vlak voor rust een penalty. Die schieten we binnen, staat er 3-1. Dat is toch wel even een goede marge ten opzichte van 2-1. Omdat het, ik vond Groningen echt goed spelen.
8: First half hour, Groningen created some chances. Is it because you have to get used to each other, where you have to go and where you have to stay in the midfield?
9: Oh, that was a little bit difficult. So, do I need to follow the man or do I need to protect the space? Yeah, that's I need to use it more.
8: Wat vond je van de afstemming van je middenveld?
7: Ja, dit is een hele bijzondere wedstrijd, omdat zowel Groningen als wij 1-1 over het hele veld spelen. En dat betekent dat je middenveld gekoppeld is. En ja, dan is het meelopen met je man. En zorgen dat als jij de kans krijgt om over jouw man heen te gaan. En dat hebben we een aantal malen niet goed verdedigd. En dat hebben we in balbezit een aantal malen heel goed zelf wel gedaan.
1: Ja, dat ging over het middenveld van PSV. De eerste wedstrijd in het, na Joey Veerman tijdperk. Ja. Hoe beviel het je?
2: Een beetje gelet op Sano natuurlijk. En Sano kwam in het stuk wel voor. Hij was aanwezig. Meer een beetje combinatieachtig zoekende. Soms zag je hem ook in 1 keer aan de rechterzijkant eindigen of een voorzet geven. Nou, dat zijn gewoon loopacties die Joey Veerman nooit zou maken. Dus het is een ander type. Het is een ander samenspel. Met name
0: die naam
2: met,
0: is er misschien?
2: Dat denk ik wel. Met name met Fernandes, die combinatie. Ja, dat denk ik. Alleen, wat ik liet zien, is dat je wel moet opletten dat je dus met Sano en Fernandes niet twee spelers hebt die ook allebei...
0: Maar dit is natuurlijk van alle seizoenen bij PSV. De laatste drie jaar heb je natuurlijk bijna elke week dit kunnen laten zien. Dus dat is niet het verschil, vind ik. Maar Veerman was natuurlijk echt... Dat was ook heel duidelijk wie de eerste station was.
2: Ja.
0: En dat is nu niet het geval.
2: Nee.
0: Dat maakt het wel iets spannender om naar te kijken. Omdat, weet je, het was geweldig met Veerman hoe die paas en zo. Maar het maakt het wel weer nu interessant van... Hoe ga je dat? Wie wordt de eerste man? En die twee achter hebben natuurlijk nog steeds wel heel veel...
2: Maar nu zag je wel dat Fernandes wel een beetje die rol probeerde op te pakken. En die heeft echt een prachtige techniek.
0: Ja.
2: Ja, echt. De momenten is... Oh, sorry. Ja? Ik dacht, ja?
1: Mooi, hè? Jullie kunnen elkaar nu ook lekker aanraken op sommige momenten.
2: Ik vind het wel leuk geworden. Dank je wel. Kashmir.
1: Overigens, Mijnans bleef de hele wedstrijd op de bank.
2: Ja, dat is voor El Patron niet best.
1: Want zo heb jij hem toch een paar keer genoemd.
2: Sorry, El Patron is...
1: Hij hoort er nu even niet bij, kan natuurlijk allemaal veranderen.
2: Dat kan ook gebeuren. Je komt bij een nieuwe club en daar is gewoon een bepaalde hiërarchie. En Til heeft die hiërarchie, de plek waar hij staat, heeft hij gewoon verdiend. En dat heeft hij met name vorig seizoen in de spits. Iets andere positie heeft hij echt laten zien wat hij voor PSV betekent. En dan is het aan een trainer om te bepalen dat Peppi op die positie komt. Ja, en dan zoek je een plek voor Til. En dat is op 10. Hmm. En dat is ook een van zijn favoriete plekken. Dus ja, om met twee tienen te spelen is misschien bij PSV op dit moment niet aan de orde. Dus dan moet Mijnans even een... pas op de plaats. Je zou zeggen, hij kan hangend op rechts op de plek van Perisic, maar geen Perisic eruit.
1: Dat denk ik niet.
2: Nou, dus,
0: snap je? We hebben even een ander lijstje van op de bank. Man, Bayraktarevic,
1: Wanner, Geert Ruida.
0: Dat is heel veel concurrentie en dat Kostic. Weet je als je bij PSV... Kijk, je kan veel beter naar PSV gaan als goede centrale verdediger.
1: Dat is de kans dat je speelt.
0: Want aanvallend is gewoon echt...
1: Nee.
0: Heel veel goed.
1: Prachtige selectie.
0: Die shirt, hè?
1: Ja, hij debuteerde vandaag net als Kostic. Gisteravond was jij bij Fortuna AZ, Kenneth. Jij mocht naar die wedstrijd toe de koploper in actie zien.
0: Twee uur rijden. Na vijf minuten was de wedstrijd niet heel spannend.
1: Vond jij het een terechte rode kaart, Marcia? Nee, we gaan het niet helemaal weer over.
2: Ik vind dit vind ik wel een terechte rode kaart. Want dit is op een plek van het veld waar je zegt, is nergens voor nodig.
0: Maar dat was geen rood bij PSV.
1: Nee, dat was een penalty.
0: Dat was een penalty.
2: Nee, een penalty. Ik bedoel, een overtreding.
0: Maar ja, die overtreding, als dit een overtreding is, dan is het... bij PSV ook een overtreding, alleen dan in de 16.
2: Ja.
0: Daardoor een penalty en een gele kaart.
2: Ja. Nee,
0: dus ben je om?
2: Ik ben niet om. Ik wil gewoon het voor de verdedigers iets meer opnemen. Weet je, dat het wel... Het moet wel een beetje mannensport blijven. Ja, en niet de VAR iedere keer. Want eigenlijk was de scheidsrechter al door. En de VAR heeft hem erop gewezen.
1: Na een minuut of vijf gebeurde dit.
2: Ja, ik vind... AZ, en dat blijf ik zeggen... We hebben toen een discussie gehad op de tribune bij de Johan Cruijffschaal. Dat ik vond dat er eerder gewisseld moet worden. Als je na vijf minuten, vind ik, met 10 man komt te staan... of tegen 10 man komt te staan... dan vind ik dat echt dat daar best wel... actiever in mag zijn om te zeggen van... oké, in dit geval haal ik Kwakman eruit en ik zet Hoornkamp erbij. Zorg dat je de druk erop houdt en dat je met meer mensen in de 16 komt. Nu bleek constant dat ze net even te weinig mensen in de 16 hadden.
0: Maar dan hadden ze ook... Maar oké, dan hadden ze dat gedaan. Maar dan had je ook de boodschap moeten geven aan die jongens... die aan de zijkant spelen.
2: Gek, hè?
0: Weet je wat wel oké is? Om af en toe, heel af en toe, de bal voor te geven.
2: Ja.
0: In plaats van... Nu was het een soort van... Het werd echt een soort van... handbal, weet je, omheen spelen in plaats van. En een van de redenen was ook... Kijk, Patatje is een grappige speler, kan leuke dingen doen. Maar heeft, kijk, eigenlijk nooit omhoog. Het is allemaal naar de bal kijken. En als hij een keer aankomt bij de medespeler, is het toeval. Ik zou ook als Meering helemaal gek worden in de eerste helft... dat je totaal niet bediend werd door de buitenspelers... en sowieso weinig mensen in de 16. Ze spelen met de hoofd naar beneden. En dan kan je ze niet eens kwalijk nemen dat ze het niet ziet. Kijk, en Stengs, dat was goed dat hij erin kwam. Hij speelt met de hoofd omhoog. Waardoor hij dus die kleine balletjes, weet je wel, waar echt een man vrij staat. Kijk hier.
1: Eén minuut nadat hij erin is gekomen.
0: Hij kijkt alleen maar. Kijk, en dan kan je met een zacht balletje of over de grond. Dan hoeft het niet allemaal. Maar je ziet het vaker. Dan komt er zo'n voorzet. Heel, heel goed hier op Meerding die jammerlijk mist. Wat hij wat vaker deed gisteren was niet echt heel scherp qua afwerken. Maar ja, hier word je blij van als spits. Ja. Dat je zeg maar, iemand hebt die in ieder geval jou ziet.
1: Ja. Het is wel zo dat de twee mannen die erin kwamen, in de rust dus pas, dat vond je aan de late kant, Marciano, dat zijn Stengs en Hoornkamp, die kunnen misschien niet heel veel langer dan dat.
2: Dat weet ik niet. Hij deed namelijk in de Johan Cruijffschap deed hij het ook. En had hij het maar over controle, controle, controle. Op een gegeven moment maak je daar met Meerdink de 1-0. En toen was het nog controle. Pas in de rust gooide hij Perret erbij. En toen kwam PSV er helemaal niet meer uit. Ik denk, als jij 85 minuten de tijd hebt om toch een gedegen muur van Fortuna te slechten, pak die 85 minuten. Kijk, ze hadden dat onder controle, Zeefuik. Met Goes en Schouten hadden ze onder controle. Daarvoor kan je koopmijnen zetten voor de extra controle. En al het andere moet aanvallen. En zorgen dat je Fortuna niet eens de kans geeft om een lange bal te geven. Nou, dit is de kwaliteit van Stengs. Hij heeft gewoon, we kennen het ook terecht, hij heeft een fantastisch overzicht. Misschien niet meer de snelste, maar voetballen kan hij nog steeds. Nou, en dan heb je met Hoornkamp eentje die zit op dit soort ballen. Of je nou bij Heracles keek. Hij maakte zoveel van dit soort glij op de juiste plek staan. En dat is ook een kwaliteit. Maar ik zou echt, als hij nog een keer in zo'n wedstrijd die controle loslaten. Je hebt genoeg mensen op het veld. Zijn allemaal kwalitatief beter dan de tegenstander. Zorg dat je die tegenstander bij de strot krijgt.
0: Het wel. Ik moet wel zeggen, want in het stadion zag je het heel mooi. Dat zie je niet als je naar de schermen, dan volgt de kamer natuurlijk de bal. Maar ik zat best wel veel op Goes en Schouten te letten. Want Zeefuik was natuurlijk in gespreksonderwerp vooraf van hey, hoe gaan we hem stoppen? Ze hebben het echt meesterlijk gedaan. En nu zie je dan wat meer aanzetters, maar ze stonden eigenlijk altijd, ik denk dat het nu wel duidelijk is, dat ze met z'n tweeën daar stonden tegen hem. Ze communiceerden dus de hele tijd met elkaar. Dan was het Goes die daarvoor ging spelen. Dan was het Schouder die daarvoor ging spelen.
1: Hij kreeg wel moeilijke ballen, toch, Zeefuik?
0: Ja. Ja, nu heb ik misschien wat moeilijk, maar hij had ook best wel wat ballen waar hij met zijn fysiek wel wat kan. Maar dan kwam hij helemaal niet aan toe, omdat de ene ervoor kroop en die ander bleef erachter. Maar het was vooral gewoon heel mooi hoe ze met elkaar communiceerden. En ik moet zeggen, Danny Buijs deed een hele goede omzetting. Na, ik denk, 80 minuten misschien of zo. Zeefuik aan de linkerkant en Iataren in de spits. Waardoor dat dus wel, dat zag je wel, dat Goes en zo van, oh ja, wacht even, dit was toch niet de bedoeling? Ja. Dus hoe moeten we dat nou doen? En uiteindelijk komt deze kans natuurlijk voor Iataren.
1: Ja, had gewoon 1-1 kunnen zijn.
2: Ja, hoe kan je
0: en wat ik moet zeggen is, hier zeggen we, oké, 1-1, man, dit is Iataren. Dan schiet hij boven.
2: Ja, daar hoef je
0: elke
2: niet zo
0: andere Fortuna-speler had ik gedacht, nou, die gaat er niet in. Maar bij hem dacht ik, nou,
1: die tellen we.
0: Die is niet zo heel moeilijk.
2: Ik denk dat als je hem nu 10 ballen geeft, legt ze alle 10.
0: Ik zal hem niet kiezen bij Football Island voor die spelletjes. Als hij dit niet eens kan.
1: Mijn hoogtepunt van de wedstrijd hebben we nog helemaal niet gezien.
0: En wat is het dan?
1: Ja, minuut 60. Zowel de keeper, fantastisch, als de vrije trap.
2: Oh, die vrije trap, ja.
0: Wat een prachtige vrije trap.
1: We zien ze steeds minder, directe vrije trappen die erin gaan.
2: Veen houdt er ook in.
0: Nou, je bedoelt, überhaupt die überhaupt op goal gaat.
1: Ja.
0: Echt super. Ja, geweldig.
2: Prachtige trap.
0: Nou, dit is ook een keeper die dus wel het gevoel heeft, oké, die komt daar. Want anders zal die nooit hebben. Dus hij stapt even een klein stapje en dan kan die op tijd zijn. Want die was best wel met snelheid enzovoort.
1: Het is wel een upgrade, deze keeper, Jari de Busser. Ten opzichte van die van vorig seizoen.
0: Ja,
1: Rome, Jaden, Owusu, Oduro. Ja. Klaasie, maakt weer minuten.
0: Alleen hij was ook diegene die gek uitkwam.
1: Dat is waar. En dan zeggen we weer van, hoe kan hij het doen? Heb je gelijk. Klaasie kreeg wat minuten, leuk.
2: Ja.
1: Vonden wij. Vond Kees Smit niet zo, Marciano?
2: Ja, Kees is een ontzettend gevoelige, of laat ik zo zeggen, een eervolle, trotse jongen. En die wil elke wedstrijd de allerbeste zijn. Alleen dat was hij al, ik denk vanaf de onder 14, was hij elke wedstrijd al de beste. Op 10. En hij speelt zijn hele leven op 10. En nu in het eerste, op die 10-positie. Hij had een fantastische steekbal op Meerdink. Ja. Weet je, ik bedoel, die moet gewoon zitten.
0: Was buitenspel, helaas.
2: Was die buitenspel, die korte steekbal?
0: Ja.
2: Met zijn binnenkant? Oké. Nou ja, hij had een fantastische. Dat zijn wel die paasjes die je zoekt.
1: Ja.
2: Alleen ja, als je dan gewisseld wordt, dan ben je even niet blij. En dan loop je langs de trainer. En ja, ik zou altijd een klein beetje bang zijn voor mijn trainer. Dat was in mijn tijd, was dat met Louis en Dick Advocaat niet zo moeilijk. Dus die keek je aan en hij deed het niet. En ik snap echt dat hij zegt, je kijkt me wel aan. Weet je, alles. Je kan pis zijn, je kan boos zijn, je kan op de bank blijven zitten bij goals of whatever. Maar je kijkt me wel aan. En dat is een soort respect. En dat heeft hij niet gedaan, maar Echtold deed fantastisch.
1: Hij zit er heel kort dan op en dan ja, maakt hij meteen even duidelijk en dan is het ook klaar.
2: En dan is het ook klaar. En dit doet Smit nooit meer.
1: Nee, duidelijk. AZ wint dus van Fortuna. Koploper. Ja. Gaan er wel in de gaten houden. AZ wint. Zij zijn koploper op dit moment.
2: Echt
1: overtuigend? Nee, dat was het niet.
10: Ik denk dat we gewoon heel gedisciplineerd hebben gespeeld. Heel weinig weggegeven hebben. En uiteindelijk op ons kans hebben gewacht om toe te slaan.
11: Ben je dan tevreden over deze wedstrijd?
10: Ik ben tevreden, ja.
12: Analisten zeggen altijd, teams die hele slechte wedstrijden toch winnen... ja, die doen vaak mee tot het einde, hè?
13: Ja, laten we eerst maar stappen gaan zetten. Want ook dit soort wedstrijden... als je eigenlijk echt bovenin mee wilt doen... dan moet je deze wedstrijd in principe gewoon na een rode kaart makkelijk kunnen winnen. Maar als je met een man meer speelt, moet je geconcentreerd zijn. Mag je in principe geen één kans meer weggeven. Moet je zelf uitbreiden. Dus dat is ook een les voor ons, zeker. Natuurlijk staan we nu met drie wedstrijden 9 punten, maar... We kunnen en moeten nog veel beter. En dat kunnen we ook. En daar gaan we hard voor werken.
14: Het is nog niet, vind ik zelf, waar ik moet zijn. Maar dat je hem 2 keer maakt, dat is alleen maar een mooi begin. Dan is die hunkeren zeg maar, naar de eerste goal weer even wat minder. Maar nogmaals, het is lekker dat je hem zo begint. Alleen, ik moet gewoon nog meer doen, vind ik.
11: Dan dat vieren, hè? Wat betekent dit allemaal?
14: Ik heb een vis en een hengel op mijn vinger staan. Het houdt eigenlijk in als je scoort dat de keeper bal uit het net moet vissen. Dus ja, dat is de reden eigenlijk.
11: Vissen en hengel was dit?
14: Ja, dit hier, kijk maar. Hier zo.
11: Ja. Ja, prachtig.
1: Oh ja, ja. Prachtig.
15: Prachtig, zegt hij ook toch, Christian.
1: Is dat iets voor jou, Marciano? Vissen en hengel?
2: Een stapeltje bankbiljetten met vleugeltjes. Dat het wegvliegt.
1: Het plan van Fortuna en van Danny Buijs, dat deugde. Het ging lang goed en uiteindelijk toch wel mis. Maar ja, Buijs die had natuurlijk al een keer gezien hoe het niet moest.
15: Nou, dan was het voordeel dat ik bij de Johan Cruijffschaal aanwezig was. Want daar was ook na 5 minuten een vergelijkbaar moment. Hè? PSV met een man minder. Maar die wedstrijd was snel gespeeld. Ja, de kunst is om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Want je weet altijd dat ene moment gaat komen. En die kwam ook vandaag. Daarvoor Shiloh met de vrije trap. Geweldige redding van hun keeper. Geweldige vrije trap van Shiloh. Maar die bal met Mo moet er natuurlijk in. En dan kom je, wat was het? 84ste minuut op 1-1. Ik neem niet echt dat zij ook een moment hebben gehad, maar dat weet je. Maar oké, we hebben zo lang mogelijk in de wedstrijd gezeten. Alleen helaas mocht het niet zo zijn.
11: Die rode kaart, is dat een rode kaart waarvan je zegt... dan moet je boos worden op een speler? Is dat ongelukkig? Is dat, ja, wat is dat? Nee, wat vind je?
15: Dat is een rode kaart, die kan je geven. En daar hoef je niet boos op te worden. Dat is gewoon een beetje, hoe zeg je dat? Lompigheid. Dus dat doet hij niet expres, alleen dat is gewoon lompigheid. Hè. En dan kan je hem geven, zo simpel is het. En dan na 5 minuten, ja. Zwaar frustrerend. Die 0-2, vind ik, ja. Dat mogen we gewoon niet weggeven. Verlies dan met 0-1. Dan zeg je, hebt ook verloren.
11: Ja, vind je dat belangrijk? Want ik zou kunnen zeggen van, nou ja, 0-1 of 0-2 maakt niet uit. Je neemt wat risico, kan gebeuren.
15: Ja, maar dit heeft niks met risico te nemen te maken. Dit is gewoon mensen laten lopen en niet meer verdedigen. Er zal aan het eind van het jaar 1 goal tekort komen. Omdat je hem zo nog even in de 94 minuut gewoon met 4 mensen weg laat lopen en die bal laat geven. Moet je kijken. Dat is dan 7-2. Lijkt wel of wij 5 man meer hebben. Of die hebben we daar. Of zij 5 rode kaarten hebben. Daar irriteer ik me aan. Want je zou aan het eind van het jaar 1 goal tekort komen om een plek hoger of lager te staan. Maar ja, misschien is het ook vermoeidheid.
1: Ik krijg bijna nog een woedeaanval, krijgt die Marciano. Omdat ze dus toch nog een doelpunt tegenkrijgen. Vind je dat mooi?
2: Aan de andere kant krijgen ze af en toe ook wel eens een doelpuntje mee van de tegenstander, toch? Dus die kan je dan wel tegen elkaar afstrepen. Weet je, tekortkomen aan het einde. We praten over wat? Wedstrijd 3? Ja. Er gaat nog zoveel gebeuren.
1: Ja, maar ja,
2: weet je, als je nu al over een doelpuntje tekort gaat komen, dan... Ja. Ik vind het overdreven.
1: Oké. Okay.
2: Het kan gebeuren, weet je. Ik bedoel, laatste seconde van de wedstrijd. Het wordt een snelle ingooi. Maar ja, en daar staan 3 spelers worden verrast. Nou. Ja. In de laatste seconde.
1: Heb je dat niet?
15: Nee, ik heb het tegen...
2: Drie spelers
15: staan te slapen, joh. Hey.
2: Nee, ja.
15: Hallo.
1: Het kan ook een keer
2: maar
1: gebeuren.
2: Maar dat je daarna dat aanhaalt om te zeggen...
15: Maar dat is zijn stijl. Nee. En hij is echt, dat zag je ook, hij was... continu aan het coachen. Ik denk dat hij nog steeds aan het slijpen is voor zijn team... hoe hij het wil, zeg maar, na de voorbereiding. Weet je. Hij is nog steeds bezig. Ja. Hij was alleen maar bezig met schuiven. Ze moeten de hele tijd schuiven.
2: Maar was dat omdat
15: hij wil die op die plek hebben. Hij schreeuwt de hele tijd tegen die Zeefuik.
0: Ik dacht van, nou, dat is zielig voor de jongen eigenlijk bijna. Maar het is hem om gewoon ja, alert te krijgen, op het veld te krijgen waar je hem wil hebben. En ja, ik kan me wel voorstellen dat je bij Fortuna, bij dit soort teams, of dit soort spelers of teams, dat je daar echt ja, aan de gang moet.
1: Ja, en
0: het
1: dat
0: is
1: doet
0: veel moeilijker coachen,
1: en dat is ook zijn stijl om zo kort erop te zitten. Zometeen gaan we het hebben over Cambuur tegen Feyenoord. Maar nu eerst, dit was ook het weekend.
16: Dit was ook het weekend dat we voor Sparta Utrecht naar het puntje van de stoel schuiven, toch? Nou ja, kan er ook naast zitten natuurlijk.
17: Daar is dat doelpunt, dat kon niet uitblijven. Dinnen die je binnenknikt.
18: Ah, mooie bal.
17: Dit is de kans en de gelijkmaker ook. En daar is hij weer, Marvin Young. Nooit gescoord en nu je tweede.
19: Ja, als je de eerste scoort ga je er wel meer in geloven.
17: Ah, dat is een mooie goal. Stepanov voor zijn tweede van het seizoen.
16: Hij gaat lekker, hè?
20: Dit smaakt naar meer.
16: Absoluut.
17: Zonneveld en gelijk. De koek is nog niet op, hoor. Toch valt er nog voor de voeten van Blake en die doet dan dit.
16: Blijft smullen.
17: Voorzet van Ideo is goed en daar is hij. Verschuren knikt hem binnen. En zo is het 3-3.
21: Ja, wat kan je daarmee? Op doorbouwen. Dat is het.
16: Drie keer voor, toch niet gewonnen. Op te janken.
20: Niet gaan huilen, doorpakken.
16: Niet huilen, doorpakken.
20: Dat zeg ik, niet huilen, doorpakken.
16: Oké. Heerenveen PEC, laten we het daar eens over hebben. Robin.
22: Ik ben eigenlijk ook de verkeerde persoon om mee te praten.
16: Nou, dat doen we dit niet.
17: Vente, och, wat jammer.
16: Ook voor je fantasy.
17: Vente, prachtige pak door Schendelaar.
16: Was dat het probleem?
23: Staat hier op mijn schouder, zie ik effectief.
16: Zwolle slaat wel toe, zoals aangekondigd door Erwin Vloedgraven.
17: Ja! Geweldige treffer van Nick Viergever.
16: Zei hij dat?
24: De masseur zei van, je gaat hem ook eentje maken. Dus daarom liep ik naar hem toe, dus dat zijn mooie dingen.
16: Zei hij dat echt?
25: Ik zei toen, je gaat zeker scoren. En dat deed hij dus ook.
26: Hij zegt ook tegen iedereen dat ze scoren.
24: Echt? Hij zei het vandaag, je gaat scoren.
16: Echt waar?
25: 100% tijdens de behandeling zei ik van, je gaat scoren. En dat deed hij dus ook.
16: Ah, joh, dat meen je niet, joh.
17: Zei
16: hij dat?
17: Voor Stons, het is 2-0.
16: Wat doe jij nou? We zijn in gesprek.
26: Ik vond dat het weer tijd was voor een goal.
16: Gelijk heb je. Zwolle wint, petje af. Super, toch?
26: De eerste drie punten zijn altijd super.
16: Allemaal chagrijnig de bus in, denk ik.
27: Nee, iedereen is super blij.
16: Oh ja, snap hem niet.
26: Dat was een grapje.
16: Ah ja. Dit was ook het weekend dat een wedstrijd zonder één schot op doel de winnaar krijgt.
28: Deze valt zomaar binnen. Schouten die hem onbedoeld verlengt.
16: Gekke statistiek.
29: Dat kan je wel zeggen.
16: MVV wint met 1-0 van Volendam en heeft nu
28: 9 punten uit 3 wedstrijden.
16: Hey, vraag Jonker even wanneer hij de Limburgse Polonaise gaat hij die meelopen?
30: Wanneer ga jij de Limburgse Polonaise ga je die meelopen?
31: Nou, voorlopig niet.
16: De koploper in de keukenkampioendivisie, ook 9 uit 3, is FC Emmen.
17: En terugleggen op Quispol en is het alsnog 2-0.
16: Dat met 3-1 wint van Jong AZ.
17: En dat is een aardige goal, dat heet een plaatje van Michael Breij.
32: Kampioenskandidaat dit seizoen.
27: Ah, nou, laten we allemaal wel een beetje rustig blijven, Emmen.
16: Ja, rustig.
27: Rustig.
16: Dan de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
33: We zijn er weer klaar voor.
16: Mooi, kampioen PSV is... Dus parkeert Utrecht de bus. Maar als je de bal een keer de hele parkeerplaats overkegelt...
28: Rochelle Tidap op weg naar de 1-0 voor Utrecht. Jazeker!
16: PSV ontsnapt aan een nederlaag, want krijgt net als vorige week hulp van de tegenstander.
28: Eigen doelpunt!
34: Vanilla van Marsberg.
16: Toch pijnlijk puntenverlies. PSV en Utrecht stunt.
35: Ik ben gewoon echt fucking trots op het team. Oh, mag wel vloeken.
36: Mag voor mij hoor nu.
35: Ik ben echt fucking trots. Fucking trots.
36: Ik doe het gewoon nog een keer.
35: Ik ben echt fucking trots op haar. Oh, nog eens. Sorry.
16: Dit was ook het weekend van de stunts. Ook degradatiekandidaat van vorig jaar, AZ.
17: Van Lunteren, ja, schiet maar eens een keer. Het is een geweldige goal, zeg.
16: Verrast op bezoek bij Feyenoord.
17: Nou, voor de 2-0 van Beieren, ja.
16: Naar rust wordt AZ weggespeeld. Maar verder dan 1-2.
17: Dit is een knappe goal, zeg.
16: Komt Feyenoord niet.
35: Ja, het tweede helft was denk ik net te kort.
16: Dit was ook het weekend dat de Eagles opschakelen.
37: Opschakelen.
36: Dit is jouw term, hè? Wat houdt het in?
38: Samen opschakelen, dat betekent dus een tandje erbij.
37: Samen opschakelen.
36: Ik wist niet dat jij zo filosofisch was.
38: Nou, ik ben niet filosofisch, maar soms denk je over dingen na.
16: Trado schakelt vooral Tankstedt flink op.
28: Tankstedt kan aannemen, kan uithalen en scoren.
16: Door naar de tweede versnelling.
28: Tankstedt vindt Edvardsen. Edvardsen! Schiet Go Ahead naar 2-0.
16: En dan neemt Go Ahead even wat gas terug.
28: Ado dringt wel een beetje aan en scoort hier ook met Rottier.
16: Zeg, opschakelen.
28: Daar is Sigurdas.
0: Robinson, Eagles tweede. Wat is het verschil met vorig jaar?
2: More fun.
0: Kan je dat even vertalen voor ons?
3: Meer fun.
0: Nog meer?
4: Uiteindelijk willen we graag meer.
1: Ja, dat willen we allemaal wel natuurlijk. Dat wil
5: beetje lol.
1: Een beetje lol. En we willen meer. En opschakelen.
6: Opschakelen.
1: En ja. Dat wil Korea ook bij Utrecht. Vorig seizoen natuurlijk de gevierde man bij Telstar. Dit seizoen zit het nog even niet mee. Drie keer op voorsprong, toch gelijk.
7: Ja, maar bij Telstar gebeurde het ook continu. Dat zij voorstonden. Dat ze eigenlijk in de laatste minuten in gelijk speel speelden. Alleen dat was bij Telstar.
1: En dit?
7: En bij Utrecht heb je gewoon hogere verwachtingen. Moet je meer punten halen, moet je meer winnen dan bij Telstar. Maar dit gebeurde om de haverklap de eerste seizoen zelf bij Telstar. En dan vonden we, jammer, maar ja, wel een punt.
1: Ja.
7: En nu is het, niet catastrofe, maar nu is het gewoon anders omdat het Utrecht is.
1: Maar aan de andere kant ook heel hoopvol dus voor FC Utrecht. Want Telstar stond, als ik me goed herinner, onder de streep.
7: Ja, het is even, hij moet even deze jongens meekrijgen en duidelijk maken. En of ze het kunnen uitvoeren, wat hij wil, is een tweede.
6: U vond Karim wel iets zinnigs zeggen.
7: Karim wel?
6: Karim
1: El Amali zat bij de eretribune.
6: Ja, in de eretribune. Die zei van dat het lijkt alsof de spelers van Utrecht minder de bal willen hebben dan die spelers toen bij Telstar. En daar bedoelt hij denk ik mee dat zij willen de fout niet maken. En Nwanko is een andere speler, Offerhouse is een andere speler. De spelers die er al lopen, die hebben natuurlijk een bepaalde zekerheid altijd wel gehad. En het was niet altijd flitsend wat er onder Ron Jans gebeurde. En de resultaten kwamen op een gegeven moment en toen werd het wel weer een beetje positief. Maar het echte durven en het voetballen van achteruit en de bal in ruimtes vragen waar het best wel risky kan zijn, dat moet je doen, wil je Korea voetbal spelen. En daar zit denk ik een klein beetje de rem
7: een beetje erop. Maar ja, ook de type spelers is misschien ook niet van Dani de Wit en zo. Dat is natuurlijk niet echt een middenveld die lekker, zoals vorige week, gewoon niet echt lekker meevoetbalt. Die moet ergens komen, ja, en dan valt hij en dan 16. Een soort van til, weet je wel. Zo'n soort speler is dat.
6: En als je dat niet oplost, als je dat niet gaat oplossen, van de bal willen hebben en durven te voetballen en durven fouten te maken, als je dat niet oplost, dan ga je altijd tegen aanhikken dat je iets moet doen wat niet in jou inborst zit.
1: Weet je, inderdaad was dat zeker zinnig, wat Karim daarover zei.
6: Ja, dat vond ik echt, want het was zo.
1: Vertrouwen is dan belangrijk, zeker als volgende week PSV op bezoek komt en je wil dat spel gaan spelen, daarna go ahead. Ja, er komen wel wat wedstrijden aan voor Utrecht. Vertrouwen
7: misschien als Cambuur, ADO of Willem II misschien langs kunnen komen.
1: Ja, dat zou misschien helpen. Dat valt je niet mee.
7: Nul punten.
6: Ja.
1: De promovendi.
7: Het is natuurlijk ook niet zo dat de rest allemaal zo veel beter zijn geworden als we de Europese resultaten zien. Alsof de Eredivisie zeg maar weggespeurd is bij de keukenkampioendivisie.
1: Ja, ze moeten nog even opschakelen.
7: Ik heb wel hoop voor ze, want ooit promoveerde MVV en ik zat in dat team die in de Eredivisie begon. 7 wedstrijden, 0 punten. En daarin gebleven.
1: Kijk, het kan dus.
7: Kan dus wel.
1: Hou hoop.
7: Voor alle drie.
1: Hou hoop.
7: Zeg het maar voor dan je zoon.
6: Ja, ga ik zeggen. Ja. Die hebben wel iets opbeurends nodig.
1: Ja, we gaan het zo meteen over Cambuur hebben. Eerst even over het doelpunt van de week. Want er vielen nogal wat doelpunten in de 6 wedstrijden die we hebben gezien dit weekend. Er zijn er 3 genomineerd, maar uiteindelijk mag u thuis dus gaan zeggen wat het allermooiste doelpunt is. Dat kan via ESPN.nl/doelpunt van de week. De 3 genomineerde doelpunten komen zo voorbij. Eerst zeg ik nog even dat als u gaat stemmen, u kans maakt op onze goodiebag.
7: Oh.
1: Met in de goodiebag.
6: Erin.
1: We hebben hem opgewaardeerd. Het was vorig seizoen een telefoon. Het is nu een tablet. Een tablet als u meedoet. Eerst maar eens kijken naar de 3 genomineerden.
8: Bekstedt vindt Edvardsen ook op een sierlijke manier. En Edvardsen schiet. Go ahead naar 2-0. Maar we mogen ook best even staan en klappen voor de bal van Tengstedt. Die na zijn doelpunt nu ook een assist te pakken heeft.
9: Clement, mooi in één keer doorgespeeld. Daar was Sano even gezien van Bergen. Naar Willemson. Uitstekend gespeeld. En Willemson scoort weer in het Philips Stadion. Een aanval uit het boekje van FC Groningen. Het overstapje van Clement waarmee Sano wordt uitgespeeld. Dan het opkomen van Van Bergen, het paasje naar Willemsson. Echt een uitstekende goal.
3: El Arguy. En het volgende schot en de volgende goal.
5: Ja, weer hij.
3: Met een mooie draai en dan de verre hoek gezocht. Is het binnen.
1: Ja, dat waren de drie genomineerden. Stemmen kan tot maandagavond 12 uur. En dinsdag in ESPN Vandaag maken we dan de winnaar bekend van het doelpunt van de week. En de eventuele winnaar van de goodiebag met de tablet. Marciano, wil je mensen nog helpen?
6: Ja, stemadvies. Ik vond die van Edvardsen vond ik echt fantastisch.
1: De goal of de assist?
6: Nou ja, de Groningen. Jij gaat wel Groningen, denk ik, ja?
7: Met die, oh, je doet nu over mij.
6: Ja, toch? Ik vond die goal van Edvardsen, de kap naar binnen, doen alsof hij schiet. En dan naar buiten en dan hoog in het doel. Hoog in het dak van het doel vind ik echt mooi.
7: Ja. Maar de gek is, want die goal komt eigenlijk voor door, vind ik, een verkeerde beslissing van Tingstedt. Want in plaats van die hakbal, had hij hem gewoon steken op Soerij. Ja. Die helemaal alleen op de keeper was gegaan dan.
1: Maar dit was leuker.
7: Dus dat... Ja, de Denen zijn toch wel wat artiesten. Dus.
1: Nee, mooi. Nou, goed stemadvies, Marciano. Nee, oh, Kenneth.
7: Mij vraagt niet.
1: Kenneth, die komt zo
6: dat
1: meteen
6: weet je wel.
1: Genoeg. Weten we ook wel. Die komt zo meteen genoeg aan het woord. En we hebben helemaal geen tijd, want we moeten door. We gaan er namelijk heel even tussenuit. En we zijn zo terug.
10: Sorry, maar we moeten weer even wat spullen gaan verkopen. Dus, even break. Even Sparta Twix. Dat is geen mars, hè? Nee. Of een vette hap. Ja, betrapt. Ja, wel lekker hoor.
11: Peter, wil je liever een frikandel of een kroket?
12: Oh, geen enkel de twijfel. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er net al eentje op. Een broodje kroket.
10: Of, doe nog even een spelletje.
13: 4 in a row. That's really nice. And yeah, that's good.
10: Straks vol gas door met alles over Cambuur Feyenoord.
14: Moet ik verder nog iets weten?
15: Nou ja, ik stel niet de vragen.
14: Moet ik verder nog iets weten?
15: Nee, denk ik niet.
10: Nou, dat dus. En we gaan nog even peinzen over die ene vraag. Wie wordt de man van het weekend? Dus tot zo! Tot zo, hè? Ja, tot zo. Was leuk, hè? Eerste deel. Zat veel in.
18: Ja, een hoop. En ook weer niks.
1: Welkom terug, de late wedstrijd van vandaag. 4:45 begon hij, was Cambuur tegen Feyenoord. Ga je toch voor zitten? Oh, is het maar, Marciano, ook omdat jouw zoon speelt. Je wilt toch eens kijken, hoe doet hij het tegen een goede ploeg?
6: Ja, begonnen goed.
1: Hij begon goed?
6: Ja, heel Cambuur begon goed.
1: Zeker.
6: Begonnen scherp, zaten er bovenop. Diepte in het spel, veel beweging. En uiteindelijk, hoopte hij voor Cambuur dat dit een beetje het beeld van de wedstrijd zou zijn. Ja, en,
1: Het was enthousiast.
6: Het was enthousiast, maar ook gewoon goed druk op de bal. En weet je, er waren best wel wat mogelijkheden om tot een goede aanval te komen. En Feyenoord had het gewoon heel erg moeite om door te stappen. Weet je, met Sint-Juste of hoe ze het op het middenveld moesten invullen met Van Aanholt. Dus dat lukte niet helemaal en daar profiteerde Cambuur enorm van.
1: Totdat Feyenoord
6: zonder dat
1: de kans
6: daar
1: kreeg.
6: Echt direct een goal uitkwam.
1: Ja. En, ja, en toen kreeg Feyenoord de kans om het allemaal even goed neer te zetten. Want het heeft een tijd stil.
6: Ja, het publiek, ja, echt belachelijk.
1: Maar bijna goed, een half uur, want dit gebeurde er.
6: Hoe komt dit in een stadion? Dat is gewoon weer zo'n vraag. Het is niet één ding waarvan je zegt, nou, die hebben we over het hoofd gezien. Dit is gewoon echt weer massaal. En het doet me weer denken aan de wedstrijd van een half jaar geleden, waarbij de wedstrijd totaal gestaakt werd, omdat ze daarna weer doorgingen. Maar dit werd ook op het veld gegooid. En die keeper die komt goed weg. Maar er werd gewoon naar het publiek vuurwerk gegooid. En levensgevaarlijk. 5 mensen gewond, wat ik hoorde. En ogen en oren, dus...
1: Keeper van Feyenoord wordt bijna geraakt. Staat op de middenlijn, maar krijgt toch een vuurpijl om zijn oren. En dus 5 supporters van
6: Cambuur
1: zijn gewoon geraakt door deze actie.
6: Ik snap ook niet hoe dat weer in een bus... Want volgens mij komen ze allemaal met de bus.
1: Met de bus.
6: Dat allemaal meegenomen wordt. En dat dus blijkbaar bij de controle dat allemaal er langs kan.
1: Ja.
6: Ik, gaat mijn pet erboven.
1: Dan ligt het een tijd stil en dan gaan er allemaal protocollen komen er in mee.
7: Medelijden met de mensen. Degene die het afsteken, dat je door het leven met zo'n laag IQ moet. Dat lijkt me echt lastig. Dat je zo dom kan zijn en dan ook nog trots op zijn. Want was het gebeurd, toen gingen ze met die vlaggen en schreeuwen en weet ik het allemaal. Zo van, hey, kijk ons even stoere jongens zijn. Ze snappen toch wel dat ze het verpesten voor zo ongelooflijk veel mensen. En voor hetzelfde geld heeft 5 supporters dus blijvende schade. Ja. Van dit met de ogen of whatever. Dat wil je toch niet? Dat wil je toch niet? Als je een klein beetje, maar een klein beetje, echt niet heel veel, maar een heel klein beetje kan nadenken, dan doe je dit toch niet.
6: En het gekke hiervan, ik ben het totaal met Kenneth eens, maar het gekke is dat het vak niet schoongeveegd werd. Dat dus ja, ongestraft dus de wedstrijd gewoon kunnen kijken. Mm-hmm. Die 5 mensen die dus met letsel afgevoerd zijn, die hebben dus misschien wel blijvend schade, maar die hebben de wedstrijd niet kunnen. En deze gasten die dus moedwillig vuurwerk mee naar binnen nemen, ook het lef hebben om het te gaan afsteken en nog erger de idioterie dat je naar anderen gooit, die mogen gewoon een wedstrijd kijken.
1: Het heeft ook te maken met een protocol dat in werking ging. Daar werd ook veel over gesproken in de tussentijd. Het protocol is, en dat heeft
7: moet wel herzien worden, die protocol.
1: Wordt ook herzien. Dat heeft Jan Bluijsen, de manager competitiezaken betaald voetbal, heeft gezegd. Het protocol werd herzien, want op dit moment, dat heeft nog te maken met dat elke keer die bekertjes gooien. Toen werd er gezegd, als een bekertje gewoon op het veld komt, oké, dan wordt het even stilgelegd en dan gaan we uiteindelijk door. Maar als een speler wordt geraakt, dan wordt het definitief gestaakt. Komt nu dit. Ja. En dan is het gekke natuurlijk dat er 5 supporters op de zijkant wel worden geraakt. En dan zegt de KNVB op dat moment, in dit protocol, ja, dan telt dat publiek eigenlijk niet.
6: Maar wie heeft de hoogste? De burgemeester heeft toch hier. Die was in Zandvoort. Ja, maar die hoort natuurlijk wel dat er gewonden zijn op de tribune.
7: Jawel, maar goed, in het protocol is het natuurlijk in levengroep en die moet ze dan weer herzien.
1: Ja,
7: het blijft natuurlijk gek dat je ooit bedacht hebt van beker, vuurwerk. Dat hetzelfde is.
1: Nou ja, dat komt uit die tijd.
7: Dat is best wel gek. En kijk, als je het wil eindigen, want nu wordt er gezegd over geen uitsupporters. Nou, ik ben groot voorstander voor uitsupporters. Maar ik vind, als het heel duidelijk is wie dit begonnen zijn, 3 punten mindering. Of de wedstrijd verloren. Je kan spelen, ze hebben gewonnen vandaag, 3 punten mindering. Je ziet dat het fijn is.
6: Ik denk dat Cambuur het met je eens is.
7: Voortaan. Ja. Want als je een klein beetje. Nou ja, dat is ook moeilijk voor ze. Om nadenken, dat je denkt. Dat wil natuurlijk niet jouw club benadelen met 3 punten in mindering. En dan moeten er wel mensen zijn die dan heel goed kunnen vastleggen wie er begonnen zijn. In dit geval is natuurlijk duidelijk Feyenoord. Maar we hebben ook Utrecht tegen
1: Go Ahead.
7: Dan wist je niet precies wie was de eerste die begonnen. Dat soort dingen. Dus dat moet je natuurlijk wel als. Als eerste, maar ja, dan is gewoon 3 punten mindering. Dan doe je het echt niet meer. En de volgende keer 6 punten mindering.
1: Laten we even luisteren naar de algemeen directeur van Feyenoord, Robert Eenhoorn. Hij werd na de wedstrijd meteen gevraagd wat hij nou vond van die actie.
17: Nou ja, waardeloos om te beginnen. Ik vind het vooral verschrikkelijk voor een aantal supporters van Cambuur die gewond zijn geraakt. En ik hoop dat het goed gaat met die mensen. Ik snap ook de aanleiding niet, eerlijk gezegd. Normaal hoor je nog wel eens wat. Dat was dit keer ook niet het geval. Dus nogmaals, het is waardeloos. Het is moeilijk altijd te achterhalen. Iedereen zal er ongetwijfeld alles aan doen. En als er mensen zijn die in zicht zijn, dan zullen die een stadionverbod krijgen. En meer kan je nu niet doen. Maar dat we dit niet graag zien. Kijk, Legion is geweldig, Hans. Overal gaan ze mee naartoe. Staan erom bekend. Volle uitvakken is wat we heel graag zien. En die zitten ook altijd vol. Maar dit is niet de bedoeling. Je kunt er heel lang over praten, maar ik vind helemaal niks. Je schiet bijna een vuurpijl naar je eigen keeper. Die toevallig ziet aankomen, wat ik heb begrepen. Supporters van Cambuur die in een gezinsvak zitten en gewond raken. Ja, weet je, Hans, we kunnen hier een kwartier staan. Maar ik zeg al, ik vind helemaal niks.
1: Ik vind helemaal niks, waardeloos.
7: Kijk, ze schieten natuurlijk niet op hun keeper. Ze hebben natuurlijk geen enkele controle over waar die vuurpijl heen gaat.
1: Dat is dus
7: het is random.
1: Ja.
7: En wat weet je, of het nou de keeper is of 5 supporters die gewoon zitten kijken wat er gebeurt daar. Dat maakt toch helemaal geen verschil. En daarom is de protocol zo niet helemaal slim in elkaar gezet.
1: Nee, er wordt dus aan gewerkt. Dat duidelijk is. Het vervelende, het pijnlijke van het hele verhaal is ook nog dat Feyenoord er baat bij had. Want er gebeurt iets voor en na de onderbreking. Voor de onderbreking was het vooral Cambuur dat in de aanval was. Dat zie je hier in het bekende matchmomentum.
7: Dit hebben we van de WK.
1: Op het WK zagen we dit regelmatig. Ja. En na die onderbreking, ja, dan zie je dus dat duidelijk Feyenoord is.
7: Dat was bij de hydration break. Ja. Dat er iets gebeurde.
1: Het is ook niet te zeggen dat het per se daardoor komt. Maar het is wel opvallend dat het zo'n groot verschil is.
6: Nou ja, hij heeft natuurlijk het doordrukken of het doorschuiven op de middenvelders heeft hij goed neergezet. En je zag ook wel dat Valente en met name Segiel de vrijheid kregen om diep te gaan, eroverheen te lopen. En daar ging het, ja, ik denk 35 minuten of wat is het, 30 minuten ging het... Ging het te snel voor het middenveld van Cambuur. En de achterhoede die werden er ook uitgelopen door Ueda en Segiel. Dus het ging allemaal in dat gedeelte na die onderbreking ging het gewoon te snel. Te veel beweging, te veel kwaliteit. Valente en Segiel die over El Arguiwi en Soeren heen liepen. Ja, en dan is het voor de verdediging bijna niet te houden. Hier zie je ook de diepgang. Nou, en hier komt dus die goal uit waarbij Ueda de keeper raakt. En Segiel daarvan profiteert en de bal in een leeg doel schuift. Maar goed, hier zie je ook momenten waarbij de diepgang van Feyenoord gewoon een onderdeel was, waardoor het hele middenveld opengetrokken werd. En dat deden ze ontzettend goed. Diarra, die een prima wedstrijd speelde. Hier gokte Arguí dat die bal misschien teruggelegd zou worden. Maar Valente stapte juist vooruit. En ja, dit is dan in de tweede helft bij de 2-5. Dan zie je dat Amova bij Segiel staat. En dan komt die andere middenvelder die ingevallen is. Die moet hem dan overnemen. Het gaat gewoon net even een tikkeltje te snel. En dat is erg, omdat je doelpunten weggeeft op die manier. Aan de andere kant is het ook met een hele jonge ploeg is het leren en ook de juiste samenstelling vinden.
1: Maar Segiel heeft ook wel weer wat stappen gezet.
6: Maar Segiel is gewoon een fantastische speler. En dat was hij bij Sparta, dat was hij bij Utrecht. En dat laat hij nu bij Feyenoord eigenlijk zien hoe dynamisch en hoe makkelijk hij voetbalt. En fan al van hem bij Utrecht, maar ja, bij Feyenoord is dit wel, vind ik, een soort missing link om Valente ook te ondersteunen in het creatieve. En dat maakt Feyenoord gewoon echt wel behoorlijk sterk.
1: Wordt leuk om te zien of hij die stappen ook kan gaan maken in de Champions League. Misschien of hij zich wel in het oog van Xavi kan gaan spelen. Ja,
6: deze jongen heeft gewoon heel veel voorwaarden. Hij wil de bal graag hebben. Nou, alles wat Utrecht op dit moment bijvoorbeeld niet heeft, dat heeft hij. Hij wil de bal hebben. In zijn eigen achterste linie, op het middenveld, in de 16 van de tegenstander. Je ziet overal Segiel. En dat is knap. Want de twijfel was aan het begin van het seizoen. Komt hij überhaupt in het team? Heeft hij het niveau voor Feyenoord?
1: Wordt hij verkocht, ja of nee? En uiteindelijk
6: precies, uit Frankrijk was interesse.
1: Is hij zeker geland. Jij wil het hebben over de linksback van Feyenoord.
7: Die enige centrale verdediger is. En ik vond het wel knap. Want centrale verdediger is meestal een beetje houterig, een beetje moeilijk. Maar hij speelt echt linksback alsof hij altijd daar heeft gestaan. En ik vond hem heel bedrijvig. Ik vond hem heel leuk met die rushes naar voren. Weet dat hij echt mensen uitspeelde. Nou, dat vond ik ook een knappe bal. Dat was sowieso een hele knappe goal. De steekpaas, nog een steekpaas en dan de goal. Maar ik vond hem echt heel fijn spelen. Mammel. Mammol. En verdedigen was oké. Ik neem ook aan, als je centraal hebt gestaan, dan kan je ook verdedigen. Zeg maar. Dus dat verwacht ik dan wel weer. Het is eigenlijk een overtreding, maar hij trekt aan die shirt. Dus dat was niet zo'n hele goede actie op een moeilijke plek. Of op een gevaarlijke plek voor de tegenstander. En prima. Ik kon me echt wel bekoren. We hebben natuurlijk een aantal spelers daar gezien. Gijs Smal. Jordan Bos vind ik ook echt een hele goede.
19: Dat is jouw favoriet, hoor.
7: En alleen hij is nu heel lang geblesseerd. En nu kwam er een ander in van Oviedo. Die andere die erin kwam, wie was het ook weer?
1: Lopez.
7: Was het Lopez?
1: Dacht ik.
7: Ja, Lopez. zullen zien. Maar ja, centraal staat ook wel goed nu. Ook met wat de namen erbij. Sint Juste, die fitter is geworden dan toen hij net kwam van Sporting. Dus linksback ziet er prima uit. En dit keer had ze geen last van de terugval. Zeg maar, ja, een klein beetje. De 1-4 viel toevallig.
1: Eigenlijk
7: in de 60ste of 61ste minuut. Maar ja, weet je, ja, maar het is...
1: Want Van Bronckhorst wisselt. Hij wisselt weer 3 keer.
7: Ja.
1: En daarna krijgen ze de
7: ja, dat klopt. Maar in dit geval is het wel zo, je staat 0-4 voor. Dus hebben we ook een beetje met... vinden we allemaal best. Die andere wedstrijden waren net aan, weet je wel. Dus dat vind ik wel anders.
1: Oké, okay, het was het anders
6: enige,
1: dan die.
6: Het enige dat, zeg maar, als Feyenoord Europees... dan zal je dus je middenveld naast Van Outen zal je wel een oplossing moeten vinden. Dus bijvoorbeeld een Riet op het middenveld verdedigend erbij posteren... zodat je misschien met 3... Ja, erin komen.
7: Ja, ja.
6: Dat je dus wel
7: kijk,
6: iets
7: moeilijk
6: meer...
7: alsof hij op middenveld...
6: Nee, erin komend, zodat je iets meer body... zodat

0: Toen ging het middenveld marcheren.
1: Nou, dat is mooi gezegd. Nee, klopt. Nee, dat moet ook. En dat willen we elke wedstrijd. Ik denk dat we dat tot nu toe ook goed hebben laten zien. Uiteindelijk gaat het wel om volhouden. Maar vandaag hebben we veel gecreëerd, veel goals gemaakt. Het is een geslaagde pot.
0: Smetje, 2 tegengoals?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat nooit goed is natuurlijk, als je 4-0 voor staat. Ik denk dat deze goals wel uit het niets vielen. Het was niet zo dan net als vorige week of de week ervoor dat we instorten. Of dat we echt maar niet meer in de wedstrijd zaten, naar achteren werden gedrukt. Dus in dat opzicht is het natuurlijk nooit goed, maar wel anders dan de voorgaande weken. Ik denk dat we wel de wisselvalligheid die we voorgaande weken hebben laten zien, dat we dat konden minimaliseren in een kortere periode. Nou, het staat aan ons om dat zeg maar... De...

0: Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld live met studioanalyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Via Play Standard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. Dan gaan we nu verder met de VIZSM. Veel plezier!
1: Hey VIZSM-luisteraar, wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verwij en aan de andere kant van de lijn Tim Redijk. Tim, ja, jij bent zondag bij de wedstrijd van PSV geweest. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We moeten wel even starten met de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Cambuur. Ja, en ik ontkom er helaas niet aan om even te refereren aan de wedstrijd die tijdelijk gestaakt is.
2: Ja, ja. Het is altijd zo vervelend als je over voetbal wil praten en je dit met dit soort dingen te maken krijgt. En het is natuurlijk in eerste instantie gewoon verschrikkelijk voor de mensen die daarbij gewond zijn geraakt. Want we begrepen vanuit Leeuwarden dat er 5 gewonden zijn. En ja, je zal maar een dag uitgaan om een voetbalwedstrijd te kijken en dan vervolgens met brandwonden of wat dan ook komen te zitten. Dat is, ja, het is belachelijk. Het slaat nergens op. En het vervelende van dit alles is dat je eigenlijk in een repeterend verhaal tegenkomt. Want we zullen dit seizoen vast nog wel een keer zo in een podcast zitten. Want ja, hoe vind je hier nou een oplossing op? Hè? Het fouilleren zou natuurlijk beter moeten wellicht. Nou ja, sowieso, want anders dan kan er niet zoveel vuurwerk mee naar binnen. Maar tegelijkertijd kom je dan uit op collectieve straffen of moet je zelfs aan puntenmindering gaan denken? Het is een soort langspeelplaat waarin we nooit een permanente oplossing voor dit probleem vinden. En het was weer eigenlijk echt schandalig wat we daar gezien hebben. En ja, wat moet je er nou mee? Hè? Dat is een beetje de vraag die blijft hangen. En hoe kun je dit nou in de toekomst voorkomen? Ik heb het antwoord er ook niet op. En daarom heb ik ook altijd het gevoel dat we een beetje in een loop praten op het moment dat we hierover hebben. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het gewoon verschrikkelijk is. En waardeloos. Je hebt er helemaal niets aan.
0: Ja, ik denk ook dat iedereen zijn eigen verhaal hierbij heeft en ook wel zijn eigen gevoel erbij. En dat kan inderdaad vanuit alles, hè? Perspectief vanuit de wedstrijd, de clubs, wat ze eraan moeten doen. Wat kan dan aan de voorkant gedaan worden? Wat kunnen we doen om het überhaupt te voorkomen? Nou ja, goed, dat zou dan bijvoorbeeld zijn dat er überhaupt geen uitsupporters meer aanwezig zouden moeten zijn. Nou ja, goed, mocht dat ooit de uitkomst zijn, dan hebben de mensen van vandaag daar in ieder geval een steentje aan bijgedragen. Wat mijn gevoel er stevig was bij je, Tim, is dat ik heb zelf een zoon die graag met mij naar een voetbalwedstrijd gaat, dat je wel na gaat denken van oké, waar ga je naartoe? En noem het allemaal op. Maar het feit dat je er al over na moet denken is gewoon super triest. En we zien in de landen om ons heen dat het ook gewoon heel anders kan.
2: Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk het erger. Je gaat, je wil een dagje voetbal gaan kijken en je wil niets met dat soort dingen te maken hebben. Laat staan dat je nog voor je eigen gezondheid of je eigen fysiek moet gaan vrezen door dit soort dingen. Want zelfs de keeper van Feyenoord ontkwam er bijna niet aan. Hè. Het waren niet alleen die supporters van Cambuur, maar het is gewoon een totaal belachelijke actie. En ja, wie het antwoord heeft, die mag het zeggen. Maar het heeft die hele wedstrijd ontsierd. Hè. En eigenlijk is het ook zo dat als je het vanuit Cambuur perspectief bekijkt, dat het zelfs ook nog een soort effect op die wedstrijd leek te hebben. Want voor die onderbreking die verschrikkelijk is en nergens op slaat, vond ik Cambuur eigenlijk best wel goed. Wat ik ervan van mee heb gekregen. En daarna werd Feyenoord een stuk sterker. Dus in die zin heeft Feyenoord er in die zin nog een voordeel bij gehad. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat bij Feyenoord natuurlijk ook iedereen hier schande van spreekt. En we hebben Robert Enoorn voor de camera's gezien. En die praat ook een beetje in soortgelijke bewoordingen. En ja, en dat bedoel ik een beetje met dat je in een loop praat. Dat je natuurlijk vaak krijgt dat dan dit soort incidenten gebeuren. Je hoort dan vervolgens dezelfde reacties na afloop en iedereen vindt het verschrikkelijk. En dan gebeurt het ergens weer 2 maanden later opnieuw. En dat is het frustrerende van. Dat het heel moeilijk is om dit specifieke probleem om dat aan te pakken. Of je dan of zonder uitsupporters moet gaan spelen, dat hoor je dan vaak. Maar ja, als je ook ziet hoeveel goedwillenden zijn en hoeveel uitsupporters toevoegen aan voetbal, dan hoop je alleen maar dat dat nooit zal gebeuren. Maar wat jij zegt klopt helemaal. Het zijn individuen. Het is een minimaal percentage van de supporters die dit soort dingen doen. Maar ja, daar komt de rest dan wel onder te lijden. En tegelijkertijd, ja, alle opties moeten wel worden overwogen. Want als je als Cambuur supporter naar een wedstrijd gaat en je komt gewond thuis, ja, dat is verschrikkelijk. En dat kan het nooit waard zijn, zeg maar.
0: Nee, want in basis een wedstrijd moet gespeeld kunnen worden en de veiligheid van de mensen die op het veld, rondom het veld, die veiligheid moet ook gegarandeerd kunnen worden. En op deze manier is dat alles behalve het geval. Wij gaan het hierbij laten, maar inderdaad, de reactie van Eenhoorn was ook goed na afloop. En we gaan volgen wat er gaat gebeuren. Mocht er iets gaan gebeuren, dan is het uiteraard ook te zien op onze site. Overigens, als mensen veel meer willen weten over deze wedstrijd, Pieter heeft een uitgebreide analyse gemaakt na afloop van deze wedstrijd. Daar gaan wij het niet over hebben. Wat ik wel even met jou wil bespreken, Tim, want jij bent natuurlijk zondag bij PSV geweest. Jij hebt de wedstrijd wel meegekregen, maar niet zeer gedetailleerd kunnen volgen zoals Pieter in dit geval. De afgelopen weken heb ik de maandagochtend opgenomen met Pieter. En dan ging het vaak over Valente en Zegiel. Ja, ze vielen vandaag opnieuw op. Xavi en de hele staf is in dit geval samengesteld en bekend. Maar hoe kijk jij er eigenlijk naar?
2: Ja, nou, dit zijn wel natuurlijk 2 middenvelders die je heel goed in de gaten wil houden. Ook met het oog op Oranje. Ik denk dat Valente is natuurlijk al een iets meer bewezen naam. Die heeft vorig jaar natuurlijk aan Oranje mogen ruiken. Dat was ook een beetje zijn doorbraak in de top van Nederland in elk geval. Die begon natuurlijk uitstekend, maar vond ik ook later in het seizoen wel wat wegzakken. Hij mist uiteindelijk natuurlijk ook het WK, maar dat is een speler die over de grote lijn, zeg maar, in het grote plaatje zet hij natuurlijk wel grote stappen. En hij is nu aanvoerder van Feyenoord, hij is nog hartstikke jong, maar het is best wel een complete middenvelder natuurlijk, die dynamiek met zich meebrengt, die een goede trap heeft. En ja, zijn volgende punt is natuurlijk het rendement. En je hoorde hem vandaag ook na afloop van die wedstrijd ook zeggen dat hij daar zo mee bezig is en dat een beetje hetgeen is waar die nu op mikt. En op het moment dat hij dat ook nog aan zijn spel gaat toevoegen, dan wordt hij wel echt heel compleet. En dan ben ik wel benieuwd waar zijn plafond ligt. En ja, logischerwijs zal ook Xavi daarnaar kijken. En voor Zegiel, die komt nog van wat verder. En ik heb volgens mij vorige week ook een uitzending gehad waarin ik iets over hem gezegd heb. Omdat ik hem ook bij Sparta heb meegemaakt een halfjaartje. En hem ook veel bij Utrecht heb gezien. En je ziet eigenlijk altijd dat hij meteen aanpikt. Weet je wel, dat het meteen een soort smaakmaker is. En natuurlijk moest hij ook completer worden. En ook die goede momenten steeds minder vaak afwisselen met mindere momenten. Want dat was ook vaak met hem. Het is best wel een fijne, leuke speler om naar te zien. Maar hij kon ook wel wegzakken in wedstrijden. En ook Ron Jans heeft vorig jaar bij Utrecht meegemaakt dat hij een fase ook echt wat minder was. En ook zelfs uit de basis verdween. Dus die jongen die moet natuurlijk gewoon zijn volgende stap is om wat hij laat zien. Om dat consistenter te laten zien. Ja, en dan zie je wel dat wat je nu van hem ziet, ja, dat er wel heel veel potentie is. Het is echt een hele, ik vind dat echt een hele lekkere voetballer om naar te kijken. Ik heb wel echt hoge verwachtingen van hem. En ik weet ook, ja, hij staat er goed op in het buitenland. Lio heeft een keer geïnformeerd of een bod gedaan, dat weet ik niet precies. Maar in elk geval was daar wel interesse voor. Ja, volgens mij staat hij er überhaupt bij veel clubs goed op. En is Feyenoord totaal niet van plan om het te verkopen. Hij krijgt ook veel vertrouwen nu van Bronckhorst. En ik denk dat Feyenoord echt een vaste basisspeler heeft voor dit seizoen in Zegiel. En ik ben heel benieuwd waar ook dat gaat eindigen. Maar ik vind wel, als je die twee, dat er zit toch een soort frivoliteit in. Een beetje spelplezier. En dan met die Van Houten erachter, die eigenlijk een soort saaie middenvelder is, zeg ik dan met veel respect. Want het is een goede, degelijke controleur. Maar dat oogt wel goed in deze fase. En we moeten wel voorzichtig zijn, hè, want we zijn 3 wedstrijden bezig. Laten we even kijken of Zegiel die lijn vasthoudt, of Valente echt deze ploeg kan gaan dragen. En of Van Houten inderdaad die hele goede controleur is. Maar dat zijn wel goede eerste tekenen van het nieuwe Feyenoord middenveld.
0: Ja, zo grappig dat je het zegt, want Ron Jansen heeft dat inderdaad wel eens aangehaald. En je bent een soort nieuwsgierig van, oké, stelt hij de minder wedstrijd, of die dan gelijk de week daarna of die weken erna, dat hij gelijk bij zijn oude niveau haalt. Wat ook wel interessant is, we hebben het over complete middenvelders. Nou, in Valente natuurlijk, dat hij dus veel aan zijn spel kan toevoegen. CGL geldt dat ook wel. Maar dan ga je ook automatisch wat meer letten op ja, vaak een frivole voetballer is een beetje lui en niet helemaal heel erg betrouwbaar als het gaat om het verdedigen. Maar als je nou dat aspect pakt, en zeker ook later in de wedstrijd, hè, want dan zie je vaak, oké, de voorsprong van Feyenoord is groot. In het laatste half uur, je wordt wat vermoeid. Maar ik vond hem daarin ook nog steeds wel gewoon heel trouw het druk zetten. Sterker nog, hij was vaak de aanjager in het druk zetten. Dus karakterologisch denk ik dat er ook wel iets bij hem veranderd zou kunnen zijn. Alleen de vraag is, ja, en je geeft hij ook terecht aan van, gaat hij dat lang volhouden? En ja, wanneer dat lang volhoudt, wat is dan zijn plafond?
2: Ja, maar dat is het natuurlijk. Dat moeten we gaan afwachten. En wat we bij Feyenoord ook hebben gezien is dat je in de eerste twee wedstrijden met name, en eigenlijk vandaag ook wel een beetje, al vind ik die situatie wel anders vanwege die hele grote voorsprong al bij rust.
0: Precies.
2: Maar de volgende stap voor niet alleen deze jongens, maar maar niet alleen voor deze jongens, is ook dat dat echt constanter gaat worden. Dus dat je niet zeg maar een uur lang goed speelt, maar dat je dat ook gaat doortrekken straks. En dat Feyenoord misschien wel 90 minuten of in elk geval iets daaronder gewoon geconcentreerd en goed blijft spelen. En niet verzaken, in druk zetten en belangrijk zijn met pasingen, met bewegingen en energie en dynamiek. En dus die tekenen zijn goed. Maar goed, er moet nog wel een schepje bovenop uiteindelijk om het hele seizoen vol te houden.
1: De Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld live met studio-analyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Viaplay Standaard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. En dan gaan we nu weer verder met de VZSM. Veel luisterplezier.
0: Ja, absoluut. Als we het over die tekenen hebben, de ontwikkeling van een ploeg. En we gaan het nu dus over PSV hebben. Sam Planting omschreef in zijn analyse op VPro als een voetbalshow. En ik moet vooral zeggen dat ik het eerste half uur echt genoten heb van twee teams. Van FC Groningen en van PSV. Alleen als je het dan hebt over ontwikkeling van teams en als je het dan hebt over straks bepalend kunnen zijn in de Champions League of in ieder geval daar een rol kunnen spelen en weer domineren in de Eredivisie, ben ik wel benieuwd, Tim, hoe jij kijkt naar PSV als het gaat om het weggeven van kansen of in ieder geval weggeven van ruimtes. Niet zozeer kansen, maar de ruimtes. Dat was in de vorige seizoenen toch, het was altijd wel een ding, maar ik vind het nu wel heel erg aanwezig.
2: Ja, ik herken ook gewoon heel veel dingen van vorig seizoen daarin wel. Kijk, en dan kom je ook een beetje terug op wat Bos natuurlijk. Bos zegt altijd op het moment dat het over verdedigende ruimtes weggeven gaat, of over verdedigen met heel veel ruimte in de rug, dat heel veel begint voorin. Hè? Dus op het moment dat PSV dat spel goed uitvoert, dan automatisch worden die verdedigers dan wat ontlast. En je ziet ook nu weer in dat eerste kwartier dat het organisatorisch stond het nog niet helemaal. Iets minder vast in balbezit. En dan kunnen die ruimtes zo groot zijn. Want Sano stapt één keer door. Die wordt verrast door een hakje. En het ligt eigenlijk helemaal open. En dan stapt Mauro een keer verkeerd in. En later nog een keer bij een grote kans stapt Flamingo verkeerd in. Ja, dat zijn gewoon. Ja, daar kan Groningen ook gewoon 2-3 keer uit scoren. En precies wat jij zegt, op Champions League niveau kan het wel beslissend zijn. En ik hoor ook heel vaak in discussies over Geertruida dat dan alles in één keer opgelost is. Maar kijk, dit is natuurlijk ook onderdeel van het collectief, zeg maar. Dus het is natuurlijk niet zo dat als Geertruida daar staat dat ineens alles opgelost is. Want op het moment dat jij gewoon met veel risico voetbalt, met veel ruimte in de rug, maar je bent gewoon slordig in balbezit, ja, dan blijven die ruimtes natuurlijk heel groot op het moment dat die bal een keer ingeleverd wordt. En in dit geval Groningen er daar echt met, nou, denk wel drie keer met gewoon een mannetje meer uitkomt op de helft van PSV. Ja. En ja, dus daar, ik denk dat het de verdedigende problemen zijn natuurlijk een verhaal van het collectief bij PSV. Ik denk dat dat gewoon wel waar is. Waarbij het natuurlijk wel altijd helpt dat als je dan voor dat soort problemen komt te staan, dat het wel heel fijn is als je gewoon hele goede verdedigers hebt staan. En dat Flamingo, met name Flamingo, natuurlijk geen sterke fase beleeft. En dat Geertruida daar wellicht, ik denk van wel, wel een upgrade van gaat zijn. En dat het dan uiteindelijk beter zal komen te staan, dat denk ik ook wel. Maar ik moet zeggen, na die drie grote kansen van Groningen vond ik het, ging het ook beter. Hè? Uiteindelijk vond ik ze minder slordig aan de bal. Zat er heel veel dynamiek en energie en intensiteit in. En dan zie je dat als het gaat lopen, ja, en ze weinig weggeven, Ja, dan, maar dan heeft Groningen er eigenlijk ook niets meer in te brengen, toch? Eigenlijk na die fase vond ik PSV echt extreem dominant. En dan, ja, dan is het ook wel heel boeiend om te zien hoe dat alweer een beetje zo op elkaar ingespeeld begint te raken. En als je dan ook nog 5 keer gaat wisselen, en het zijn alleen maar namen als, als Wanner en Geertruida en Bouhamdi die zich laat zien. Meijnans die gewoon nog 90 minuten op de bank blijft zitten. Denk ik, ja, dan zie je wel van... Die selectie is wel echt best wel groot. En ze hebben veel smaak. En ze kunnen echt, echt alle kanten op met die groep. Dus ja, ik heb wel het gevoel dat daar nog en nog rek in zit. Maar dat als PSV echt op elkaar ingespeeld gaat raken... dat het wel weer gewoon titelkandidaat nummer 1 is.
0: Ja, jij spreekt Bos natuurlijk vaak ook na afloop. En wat je terecht schetst op het moment dat het gaat lopen is niet te houden. Want dat was eigenlijk een voetbalgevecht. Werd in een fase kat en muis. Dat is denk ik in het korte de omschrijving van die wedstrijd. Maar toch, als je nou bijvoorbeeld die goal van Groningen pakt... dan zullen de analisten vaak kijken het moment... Hè, dat ze het uitspelen van oké, staat de verdediger wel of niet doorgedekt. Maar dan is Bos altijd wel interessant dat hij veel vaker naar fasen ervoor kijkt. En als je dat dan meeneemt, Tim, er is natuurlijk veel veranderd. Veerman is weg, Schout al lang geblesseerd. De dynamiek op het middenveld neemt toe. Maar met dynamiek zit ook vaak meer risico en meer ruimte die je loslaat. En als je dan naar Schout en Veerman, die eigenlijk de bal nimmer... Ja, eigenlijk niet verliezen, toch? Dat is vaak het geval. Nee. Zit het daar ook niet in? Dat het gewoon de bal. Dat het niet zozeer de laatste linie is, maar dat de balvastheid er nog niet is op het middenveld zoals die was. Met spelers als Schouten en Veerman.
2: Ja, dat is ook zo. Kijk, Schouten is een van de meest zuivere passers van allemaal. En over Veerman zijn passing hoef ik natuurlijk helemaal niet te beginnen. Die leverde wel zijn bal in. Maar dat was het vooral omdat hij heel veel risico nam met die bal. Wat PSV ook heel ver heeft gebracht. Precies, dan is het oog op het veld. En dit middenveld is natuurlijk nog aan elkaar aan het wennen. Waarbij Sano denk ik ook een zuivere passer kan zijn. En ook heel veel in het druk zetten en in het ballen afpakken. Heel veel kan toevoegen aan dit PSV. Hij wordt natuurlijk ook specifiek als controleur werd hij benoemd, hè, door Bos toen die gehaald werd. Dus ik denk dat Sano dat weliswaar op een andere manier... die zou dat wel kunnen invullen. En Noah Fernandes kreeg dan vandaag de kans op de plek van Veerman. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet de passer zoals Veerman. Het is een totaal andere type. Maar het is wel iemand die heel goed die dynamiek begrijpt... en die ook onder druk een mannetje uit kan spelen... en weg kan draaien van tegenstanders. Dat heb ik vandaag ook een paar keer gezien. Dat valt wel heel erg op bij hem, zeg maar. En dus wat je gewoon ziet, Schouten en Veerman zat heel veel in passing... maar PSV is gewoon aan het toewerken naar iets anders... Want dat moet wel, want Schouten is voorlopig nog weg. En Veerman ga je niet kunnen vervangen. Dat zei Bos ook na afloop. Ik kan natuurlijk. We kunnen iemand gaan aanwijzen die rol van Veerman moet overnemen zoals hij hem invulde. Of iemand halen die dat wellicht zou kunnen. Maar dat gaat eigenlijk gewoon niet. Dus Bos is echt bezig om het anders neer te gaan zetten. En ander voetbal te gaan spelen. Dat is eigenlijk indirect ook dan de conclusie. En ik denk wel, en daar moet je ook niet te vroeg conclusies over trekken, maar dat je vandaag of tegen Groningen wel hebt gezien dat ook kan. Hè? Want als Fernandes zich zo door blijft ontwikkelen en Sano zich, nou ja, die heeft zich tot nu toe redelijk makkelijk aangepast, ja, dan kan PSV denk ik straks weer een heel sterk middenveld gaan neerzetten. Dan gaan ze het anders doen, maar zit er nog steeds heel veel voetbal in.
0: Ja, waar ik wel alleen nieuwsgierig naar ben, is dat ze allebei natuurlijk wel heel graag naar voren willen. En dat de ruimtes op het middenveld echt wel iets anders bezet worden dan destijds met Veerman en met Schouten. Maar toch, hè, Veerman is weg. Je noemde net zijn naam al. Leven naar Veerman gaat nu wel echt beginnen. Dat klinkt heel zwaar, maar in die zin het is wel iets wat opgelost moet worden. En wat vooral ook tijd kost. En dan kom je eigenlijk bij het stukje, Feyenoord zoals net, hè, het laatste half uur. Dat is een thema van de laatste weken. Maar is ook echt een team in ontwikkeling, nieuwe trainer, maar ook een aantal nieuwe spelers. Maar bij PSV is dat ook echt zo. En de vraag is alleen van hoe snel is het ingespeeld dat het klaar is voor Champions League voetbal?
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. En kijk, we moeten ook niet vergeten, we hebben het nu over Veerman, die natuurlijk met zijn passing exceptioneel is. Met zijn traptechniek. Maar die in de dynamiek van Champions League voetbal ook niet per se de allerbeste is natuurlijk. Hè. Dus die heeft hele specifieke kwaliteiten. Dan kijk ik eerder naar Saibari. Want die vind ik ook echt niet. Die is ook echt niet op te volgen natuurlijk. Omdat dat gewoon een speler is van Champions League niveau. Het is natuurlijk niet voor niets dat Bayern München dit bedrag voor hem betaalt, dat hij de recordtransfer is geworden. Dit is een speler die echt dat niveau meteen aanpikt en die ook vorig seizoen in de Champions League uitblonk. En kijk, zijn vervanger is Meijnans. Die heeft vandaag geen minuut gespeeld. Daar wil ik verder ook geen conclusies mee trekken, maar om aan te geven, Saibari vervangen kan eigenlijk al niet. En de speler die daarvoor aangetrokken is, die heeft het nog niet laten zien. En dat kan natuurlijk allemaal nog komen, maar dat is natuurlijk wel een wel een verlies dat ze lijden en wat ze moeten opzien te vangen. En kijk, ze hebben laten we zeggen, 7 middenvelders die in aanmerking komen voor deze positie. Dat zijn Til, Sano, Fernandes, Mijnans, Wanner en Mauro. Mauro dan vandaag linksback. Ja. Maar met die 6 kan je natuurlijk wel gaan schuiven. Hè? Dus jij zegt net ook terecht, Sano wil ook graag naar voren. Maar je zou dan ook in dat soort wedstrijden zou je ook voor Mauro op 6 kunnen kiezen. Die natuurlijk toch iets verdedigender denkt. En ja, dan zou Sano weer in die rol van. Ja, dan zou Sano weer in die rol van Veerman kunnen. Niet op die manier, maar op die positie. En dat is ook een beetje waar ik met Bos vrijdag over had. Kijk, hij probeert niet zo te denken in jij bent een 6 of jij bent een 8 of jij bent een 10. Maar meer van hoe rendeert dat nou samen, zeg maar? En welke samenstellingen maak je tegen welke tegenstanders? En ik denk dat een antwoord is, of een vraag is die we de komende tijd beantwoord gaan krijgen. Want dit zag er vandaag goed uit tegen Groningen. Maar dat kan natuurlijk. Ja. In een andere samenstelling kan dat misschien in de Champions League ook. Maar een feit is, Saibari en Veerman 1-op-1 vervangen kan niet. En of het middenveld van nu het niveau van dat middenveld snel gaat aantikken. Ja, dat durf ik niet te voorspellen, maar het zou me niet verbazen als dat echt meer tijd nodig heeft.
0: Ja, Bos heeft het inderdaad, zoals je zegt, vaak over welke ruimtes gaan er bespeeld worden door welke spelers. Nou, die vraag had Groningen zich ook kunnen stellen als het gaat om het verdedigen van Ruben van Bommel. Want die ruimtes waren duidelijk te groot voor de rechtsback van Groningen.
2: Ja, de rechtsback die ook niet echt een rechtsback
0: van
2: is.
0: Van origine een middenvelder. Ja, absoluut.
2: Ja, dat was ook wel te zien. En hij gaf zelf na afloop aan dat hij best goed is in de 1-1. Maar goed, ja, Van Bommel, als die loskomt, ja, die is gewoon aan de bal sneller dan Schreuder zonder bal. Ja, dan ga je wel een zware tijd krijgen. Zeker als Van Bommel ook nog eens 30 meter voor zich heeft. Ja, die speelde echt fenomenaal. Die vond ik echt heel erg goed. En dit is natuurlijk ook precies hoe je hem in zijn kracht krijgt. Hè? Door hem die ruimte wat te geven. En als PSV hem dan goed bedient. En je ziet echt dat hij... Hij zei na afloop ook dat hij het gevoel had dat hij na zijn blessure sneller en sterker was geworden. Kijk, sterker is logisch, want je gaat automatisch krachttraining doen op het moment dat je geblesseerd bent. Maar sneller is natuurlijk best wel opvallend. Want je bent toch ook benieuwd hoe
0: vaak
2: komt hij nou terug.
0: Het kosten van snelheid.
2: Ook dat, inderdaad. Maar ja, als je vandaag ziet, dan is hij echt explosief. Met en zonder bal. Want hij kan ook nog de versnelling in de versnelling doen. Die zie je ook nog wel eens bij hem. Dat zag ik trouwens vorig seizoen volgens mij ook tegen Groningen. Deed dat ook al een keer. Toen omspeelde die Rente volgens mij, die destijds rechtsback stond. Ja, dat ging op een soort tempo. Dat is bijna gek om naar te zien. Een beetje alsof hij in de speeltuin bezig is. Omdat hij zo makkelijk te voorbij ging. En dat was natuurlijk tegen Groningen. Nou, dat gebeurde wel een keer of 8 volgens mij. Dat hij buitenom of dan tikte hij een bal langs. En dan ging hij er gewoon op snelheid voorbij. Ja, het oogde wel heel makkelijk. En ik denk als je Van Bommel in die zin wil afstoppen als tegenstander, dan moet je het doen als hoe Fortuna het deed. En dat zei hij zelf ook na afloop. Dat vindt hij eigenlijk veel moeilijker op het moment dat er 10 spelers in de 16 van de tegenstander staan. Ja, dan heeft hij natuurlijk niet die ruimte om die snelheid te benutten. En in de kleine ruimte is het ook weer niet zo'n per se verfijnde speler. Maar hoe die, zeg maar, de situatie van de wedstrijd tegen Groningen, dat is eigenlijk ideaal voor hem. En dan kan hij zo ongelooflijk goed zijn. Ja, dan. Bos die legde er wel druk op. Die zei hij heeft heel veel voorwaarden om ooit een recordtransfer te worden. Vond ik niet typisch Des Bos om zo'n uitspraak te doen. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel mooi om te horen. Maar ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Het is natuurlijk wel een speler die een totaalpakket heeft. Dat toch wel gemaakt lijkt voor de top. Met zoveel explosiviteit, kracht. Heeft natuurlijk een geweldig schot ook. Misschien nog iets verbeteren in de kleine ruimtes. En dan sluit ik het ook zeker niet uit.
0: Ja, dus ziet het er goed uit volgens nog voor PSV, maar nog genoeg ruimte voor ontwikkeling. Goed, daarover later meer, want sowieso vandaag 10:30 op ons YouTube-kanaal Rondje Eredivisie. Om 14:00 Rondje Buitenland. Daar gaan ze het uitgebreid ook hebben over onder andere doelpuntenmaker Cody Gakpo. Dan wil ik jou bedanken, Tim, voor jouw tijd in deze VZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
2: Tot ZSM.
3: Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Propstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

die echt een mooie plaat, hè. Die is echt, oh, ik echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mensen en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En omroep AvroTros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het evenement zou niet langer neutraal zijn, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. AvroTros heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival teruggelegd bij de NPO. Het is nu aan die omroep om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Het duurde slechts tot speelronde 3 dit seizoen. Een stilgelegde wedstrijd vanwege vuurwerk. In Leeuwarden raakten 5 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk. Dat kwam uit het vak van de bezoekers, die van Feyenoord.
3: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 24 augustus met Mikkel Schouka. Ik kondigde dit aan en ik hoorde je al licht zuchten in mijn oor. Toen dacht je, moet het weer over andere dingen hebben dan over voetbal, hè?
4: Ja, en daar ontkomen we natuurlijk niet aan. Maar ik zal je een klein beetje meenemen in hoe dat werkt. Kijk, jullie zitten voor de televisie. Ik zit in het stadion met nogal wat mensen, maar de meeste natuurlijk voor de televisie. En dan zie je op een gegeven moment dat vuurwerk. Ik weet niet hoe dat in beeld wordt gebracht. En we werken tegenwoordig natuurlijk met een liveblog. Ja. Dus je denkt, nou ja, er gebeurt iets wat in dat liveblog wel past. En misschien dat de tv het niet allemaal registreert of niet netjes. Dus je maakt dat. En als je dat op Twitter zet, dan kan dat wat makkelijker in dat liveblog worden geplaatst. Mm-hmm. Waardoor iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt. Dus dat doe ik zeg maar 20 seconden nadat er een vuurpauw is afgegaan. En daarna krijg je vooral de reacties dat je een Feyenoord-fan bent en dat je het moet veroordelen, et cetera. Maar ook daar in het stadion moet je natuurlijk ook eerst even goed kijken wat er nou precies allemaal gebeurt. En dan zullen mensen nu misschien denken, ja, wat zou je kunnen missen aan een vuurpaal? Maar ik zie natuurlijk ook niet dat dat meteen op tribunes belandt. Ik zie wel die keeper van Feyenoord, Tjark Ernst, natuurlijk wel even schrikken.
2: Ja.
4: En dan vervolgens, ja, gaan ze naar binnen. En dan moet je natuurlijk ook allemaal maar eerst even horen wat er precies aan de hand is. Maar mensen eisen niet alleen berichtgeving. En die doen we natuurlijk per seconde. Hè, want er zitten ook mensen bij ons op de redactie die een liveblog bijhouden. Maar ze willen ook meteen dat je dingen veroordeelt. En anders ben je een supporter. Dat zijn er natuurlijk maar een paar, dus dat moet ik ook niet overdrijven. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij daar niet over durven te schrijven of dat we dat allemaal wel goed vinden. Ook wij zijn teleurgesteld dat dit soort dingen gebeuren natuurlijk. Maar soms heb je even tijd nodig om dingen op de juiste manier.
2: Maar volgens mij had iedereen dat, want zelfs Danny Makkely had dat. Die zag ik bij ESPN voor de camera verschenen bij Hans Kraaij. En die, daarin voelde hij eigenlijk dat hij zei, ja, we eigenlijk kunnen pas verder als het vak lege ruimtes van Feyenoord-fans. Eerder moeten we eigenlijk niet verder gaan. Alleen omdat het van supporters op supporters is. Dus dat niet op een speler niet aangevallen is of niet geraakt is. Wat ik op zich al een gekke uitleg vond. Want die vuurpijl kwam toch vlak bij Ernst, de doelman van Feyenoord zelf.
4: Zeker. En je zou ook kunnen denken, ja, als je andere vakken inschiet, dat heeft ook wel impact natuurlijk. Hè? Je hoeft van mij niet per se te staken. Er is natuurlijk ook niet iedereen bij gebaat. Ook niet bij Cambuur. Maar de regel is dus inderdaad zo dat er, als er geen speler geraakt wordt, dat het vaak een vrijbrief is om weer verder te gaan. En als supporters geraakt worden, dat geen invloed heeft op staken of niet staken.
2: Ja, en weet je wat mij...
4: Tenzij er natuurlijk, ja, als het heel ernstig is dat er daar zwaar gewonden of misschien mensen voor hun leven vechten in een vak. Want je kunt niks uitsluiten natuurlijk met vuurwerk. Dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Maar het zag er wel paniekerig uit.
2: Ja.
4: Er moest wat door een net geschoten worden, geloof ik. En het ging alle kanten op. Dus dat is volgens mij niet zoals het bedoeld was, denk ik. Ik ben ook geen expert, maar daarna kwamen er heel veel mensen op het veld. Stewards en zo, die mensen uit die vakken probeerden te laten rennen. En dat zag er wel een beetje paniekerig uit. En Tjark Ernst zag er ook wel een beetje paniekerig uit, want dat kwam natuurlijk heel dichtbij hem.
2: Nou, ik zag heel veel beelden ook vanaf de Noordtribune van Cambuur, waar jonge kinderen ook zaten. En dat zegt zij, ja, denk even, nou, je zit de kinderen en je zag die walm rook op ze afkomen. Dat was ineens hele dikke rook. Maar wat ik me gelijk afvroeg, was niet het enige, want Olivier Tielman vroeg het ook gelijk zich af via Instagram aan ons. Hoe kan je

0: principe twee keer gefouilleerd. Ik ben daar niet bij. Maar voordat ze de bus instappen, want het was een buscombi.
1: Ja.
0: En voordat ze het stadion of het vak betreden.
1: Ja.
0: En de man die bij Cambuur werkte zei, ja, wij vinden dan vaak condooms op de toiletten. Ik weet niet of dat nou een broodje aap is in de zin van dat je dat wel vaker hoort, hè, dat je vuurwerk in je lichaam verstopt, zonder nou in
1: alle plekken
0: details te belanden. Maar daar denk ik ook wel bij, ja, een Romeinse kaars.
1: Ja, maar het kan best lekker zitten, denk ik.
0: Lijkt mij ook niet.
1: Twee uur in de bus.
0: Ze krijgen het wel binnen, hè, omdat we natuurlijk ook vaak hebben gehoord dat het bijvoorbeeld bij thuiswedstrijden van clubs al van tevoren over hekken wordt gegooid. Of dan, ja, dat is nu natuurlijk niet het geval bij een uitvak.
1: Nee.
0: En er was diepe teleurstelling ook bij de Cambuur officials. Omdat die zeiden, ja, wij willen eigenlijk niet die netten ervoor hangen. We willen gastvrije clubs zijn. En dan gebeurt dit. En Cambuur en Feyenoord, naar mijn weten, hebben eigenlijk altijd wel een redelijke band gehad. Ook wel een klein beetje vergelijkbaar, hè, qua beleving, denk ik. Andere grootte van clubs. Maar ook fanatisme, et cetera. Dus volgens mij was dat ook niet gericht tegen Cambuur. Dat was in eerste instantie het gevoel. Maar ja, je rijdt een heel eind vanuit Leeuwarden terug. Dus je belt nog eens wat mensen. En wat ik hoorde was dat het een eerbetoon was aan een supporter die omgekomen is. Of die iets overkomen op vakantie. Of in ieder geval in het buitenland. En dat ze hem zo eigenlijk een soort wilde eren. Ik heb er ook geen spandoek bij gezien. Dat zie je wel vaak nog. Hè, maar dat was er nu niet. Dit is dus wat ik heb gehoord. Onbevestigd overigens. En dat het ook waarschijnlijk niet de bedoeling was dat het allemaal op tribunes zou belanden. Maar goed, daar gaat het vaak niet om of het de bedoeling was. Het feit is dat er 5 mensen gewond zijn geraakt.
1: Ja.
0: En dat dit natuurlijk dat dit in een voetbalstadion natuurlijk alle perken te buiten is. En dat natuurlijk een staartje gaat krijgen. Dat het de club niet geholpen heeft. En ook de mensen die nu bij de club werken, die bij Feyenoord zijn begonnen om te proberen er weer een beetje schwung in te krijgen naar wat zaggerijn van vorig seizoen.
1: Ja.
0: Ja, dan krijg je een redelijke start qua cijfers. Maar verleden week is het dan van 2-0 naar 2-2. Dat is sportief zaggerijn. En dit is een 5-2 overwinning die eigenlijk niet gevierd kan worden, omdat het vanaf de tribunes misgaat. En er komen natuurlijk nog financiële straffen. En waarschijnlijk ook gaat de aanklager van de KNVB ook nog andere straffen uitdelen. Niet in de vorm van puntenaftrek, maar wel leeghouden van uitvakken, dat soort dingen. En als laatste, van de week is de loting voor de Champions League.
1: Ja.
0: Feyenoord gaat 4 keer uitspelen. Ze zijn al niet het meest geziene gast natuurlijk in Europa. En ik kan me ook voorstellen dat er nu dat er misschien clubs bij zitten die denken, ja, we stonden al niet te trappelen. Maar dit is misschien ook nog wel een aanleiding om te zeggen, wij beginnen er niet aan. Ik weet niet in hoeverre dat door de UEFA allemaal goedgekeurd wordt. Maar Feyenoord is natuurlijk wel vaker niet welkom geweest in het buitenland.
1: Ja, nog even terug naar die vraag van Oliver Tielman. Dat is niet de enige die je vragen. Want hij zei ook, moeten we niet gewoon de regel instellen, als jouw supporters vuurwerk afsteken, heb je gewoon met 3-0 verloren. Dan ben je veel sneller van dit soort zaken af. Is een van de vragen. Ook andere mensen die bijvoorbeeld zeggen, had Feyenoord überhaupt na afloop van de wedstrijd beter het veld af kunnen gaan in plaats van naar de supporters kunnen gaan? Dat is toch een beetje een vorm van pappen en nat houden van de harde kern.
0: Ja, eens. Eén bij één. Dus vraag voor vraag, neem ik aan.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe de regelgeving is. En ik weet ook niet of dat juridisch makkelijk is. Je hebt natuurlijk wel vaker de verhalen gehoord dat je moet wel bewijzen van welke supporters het afkomstig is. Dit was misschien vrij makkelijk omdat het uit het uitvak komt. Maar dat kan natuurlijk ook anders zijn bij een gewone wedstrijd, waarin iets op het veld kan worden gegooid. Misschien wel door de supporters waarvan je het niet verwacht dat die het hebben gegooid. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Ik denk wel dat het angst inboezemt. Ik weet ook niet of alle supporters daar nou even angstig over zijn. Maar goed, als het aantal punten natuurlijk in het geding komt, dan ben je misschien eerder geneigd om daar niet aan te beginnen. We hebben eerder die discussies gehad, hè, dat het bewust staken van wedstrijden.
1: Ja, Ajax toen toch? Ajax Feyenoord toen die wedstrijd.
0: En Groningen daarvoor, een paar jaar daarvoor. Dat het wel erg makkelijk is, omdat je daar toch wel vrij makkelijk mee wegkomt. En het tweede is, ja, dat is natuurlijk wel een puntje van discussie geweest. Er zijn ook vragen over gesteld. Was het nou wel nodig om nog je doelpunten? En dan ben je misschien in de euforie van een doelpunt en vergeet je misschien dingen. Maar vooral na afloop om nog het supportersvak te gaan bedanken. Kijk, niet alle supporters in dat uitvak zijn natuurlijk met vuurwerk in de weer geweest.
1: Nee, maar dat zeggen we altijd, weet je. En het punt is, elke podcast die we nu al de afgelopen jaren maken, hoor ik steeds, ja, maar het is een kleine groep. Toevallig zegt Martin Pontjes ook, weer dat gedoe, waarom draaien we de bewijslast niet gewoon om? Laat die gasten maar bewijzen dat ze er niets mee te maken hadden. Als de politie het niet kan bewijzen, zeg maar, dat ze met een hoodie staan, ja, draai het dan maar om, dat is een heel uitvak een keer, de Sjaak. Maar weet je, als we dit zo blijven, dan blijft het gebeuren.
0: Dat gaat natuurlijk toch gebeuren, want het is natuurlijk niet zo dat zij bij de volgende uitwedstrijd zeggen...

0: nog met 50 man komen, dan komen het straks natuurlijk straffen dat er vakken leeg zijn. Dus dan wordt alsnog iedereen gestraft. Dus ook de goede leiden dan onder de kwade. Maar ja, het is natuurlijk een hele vervelende situatie geweest, waarbij het ook niet is dat het door één of twee mannen is gebeurd. Hè. Dit is, en zeker, je zag ook weinig afkeuring in zo'n vak. En ja, dat was eigenlijk de vraag. Die supporters zijn er dan toch nog naartoe gegaan, nou ja, of die spelers.
1: Ja, precies.
0: Daar hebben we naar gevraagd. En ja, het geluid bij het kamp van Feyenoord was dat het met enige terughoudendheid was. Dat het niet op de manier was zoals ze dat normaal gewend zijn. En dat het eigenlijk meer uit een soort respect was voor de mensen die dan toch zijn gekomen. En daar kun je natuurlijk van alles van vinden, want de mensen die zijn gekomen waren ook de mensen die het vuurwerk gooiden. Maar wat ik daarvoor zei, dat waren ze dan niet allemaal. Ja, die keuze is gemaakt. Die vraag werd overigens gesteld vooral aan Tjark Ernst, keeper, Duitse keeper. Kijk, dat is natuurlijk niet de juiste persoon. Hè? Die zou niet op het veld hebben gezegd, en nu gaan we met z'n allen naar binnen. Dat moet natuurlijk van hoger hand worden gedaan. Of misschien een bepalende speler. En Van Bronckhorst zei dat er geen overleg was geweest. En blijkbaar heeft ook de directie niet twee minuten voor tijd gedacht, we zijn even in dat we dat niet meer, dat we niet meer willen. Het was inderdaad enige terughoudendheid. Hè. Het was niet dat er uitgebreid werd gevierd. Het was toch een 5-2 overwinning. Maar het was misschien wel wat beter geweest, ja.
1: Moeten we nog over voetbal hebben van Feyenoord? Misschien ook wel leuk toch, of niet? 5-2 overwinning bij Cambuur?
0: Nou ja, het is de voetbalpodcast en daar begon je natuurlijk mee. Je bent geen verslaggever geworden die het voetbal volgt. Je loopt er niet voor weg, maar voor al die ellende en de rotzooi die dan voorbij komt. En iedereen vindt dit vervelend. En het is natuurlijk een ramp als je met je kinderen naar het voetbal gaat. En je komt fijn, het komt weer eens voorbij. Je komt uit de eerste divisie. Dat je dan moet vluchten of in gevaar bent. Dus
1: je werd geen Pieter Arnett van CNN. Anders had je dat wel gedaan. Hè? Als je dat soort verslaggeving leuk had gevonden.
0: Ja, dan had ik wel dan had ik dat soort dingen wel gedaan. Maar het voetbal van Feyenoord was natuurlijk Cambuur was natuurlijk een maatje te klein. Het gekke was, voordat zeg maar gestaakt werd, 12 minuten gespeeld, had Cambuur het nog wel redelijk onder controle. In die fase, de half uur dat ze binnen zijn gaan zitten, hebben ze het anders neergezet qua druk zetten. Het druk zetten van Cambuur was anders dan Feyenoord had verwacht. Dat zetten ze daarna recht. En daarna was het Feyenoord wel herenmeester tot de rust. En dan was het 0-4. En dan speelden ze echt goed voetbal. Dan ga je er een beetje voor zitten na de rust. Want je weet natuurlijk, steeds na de uur gaat het wat minder worden. En toch was dat ook. Kijk, Cambuur was te zwak natuurlijk om nog een vuist te maken. Maar kwamen toch terug tot 4-2. Twee goals weggeven is voor Feyenoord begrip toch veel, hè? Zeker na de twee van vorige week zijn er al 4 na 3 wedstrijden. Dat is echt te veel tegen het kaliber clubs wat ze tot nu toe hebben gezien of tegen hebben gekregen. En dat voor het gevoel is het dan beter met die 5e goal nog, hè, van Zichiel. Dat je denkt, ja, dat geeft die uitslag in ieder geval wel iets meer klasse. Maar Van Bronckhorst zou deze week wel in de kleedkamer kunnen zeggen dat ze toch van de misschien wel zwakste ploeg in de Eredivisie, die overigens die supporters keurig die trainer nog bleven steunen met Johan Plat. Maar om daar dan toch van te verliezen naar rust, hè, 2-1. En in een fase waarin Feyenoord het steeds na de rust niet kan bolwerken of laten zien, had dat wel beter gemoeten, denk ik. Dus dat is nog steeds niet uit de wereld. En ze hebben nog een goede kans met een ploeg van wat een lager kaliber in de Kuip om dat een beetje weg te krijgen, ADO. Maar dan ga je naar NEC, dan krijg je ook wel ruimte om te voetballen. Maar ja, die zijn ook wat makkelijker in het maken van doelpunten. Dus het is voor Van Bronckhorst denk ik een klein beetje een repeterend verhaal. Hij heeft voor de rust weer gezien hoe goed zijn elftal kan voetballen als het balletje rondgaat. Maar dat ze toch een flink verval tonen. En dat het nu geen schade meer opleverde. Maar dan toch enige kopzorgen blijven er wel, ja.
1: Ja, kopzorgen ook over of ze Sergio kunnen behouden of niet?
0: Ik denk niet dat ze die nog verkopen. En als ze hem verkopen is het natuurlijk echt voor een vele malen hoger bedrag dan eerder werd geboden. Dus ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat clubs hem willen hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat Feyenoord de laatste wedstrijd heeft gezien dat dit op dit moment de beste speler van Feyenoord is. En hij heeft nu 3 competitiewedstrijden gespeeld, 3 goals gemaakt en een assist. Dus het ziet er ook uit dat hij dat elftal bij de hand neemt. Nou ja, er komt een selectie van Oranje aan waar fris elan bij moet zitten. Ja. Of een nieuw elan, frisse wind. Nou ja, dan verwacht je toch eigenlijk ook dat hij daar in de buurt zou van komen. Dus als een jonge nieuwe spelers erbij wil hebben. Van Bronckhorst werd ernaar gevraagd. Hij zei, ja, het is de toekomst van het Nederlands voetbal natuurlijk. Een van de spelers die daarvoor moet zijn. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord hem nu nog verkoopt. Daar zijn anderen voor, denk ik, om nog wat geld binnen te halen. En niet zozeer Sergio. Tenzij er een megabedrag op tafel komt, maar daar is Lille de club ook weer niet naar. Hè?
1: Nee, ja, maar die krijgen wel heel veel geld binnen, hè? Want die zijn met City in onderhandeling. Die krijgen alleen maar 100 miljoen binnen, dus ja.
0: Maar goed, ik kan niet in het hoofd van de speler kijken. Maar toen hij in eerste instantie bij Lille op de radar verscheen, toen kwam hij terug naar de Kuip met de mededeling: ja, je kunt een kans krijgen of je krijgt een kans. En in de voorbereiding liep hij warm met spelers waarvan je dacht, die gaan toch dit seizoen niet of nauwelijks spelen.
1: Nee.
0: En Van Bronckhorst speelde toen met Van Houten en Targelin naast elkaar. Alleen ja, nu zijn we een paar weken verder. En nu zie je dat hij een onbetwiste basisspeler is. En dat hij ook zulke vorderingen maakt, ook qua rendement. Ja, dat als hij deze lijn doortrekt, dat hij straks ook in beeld kan komen bij nog grotere clubs dan Lille. De vraag is of dat handig is. Maar Lille is over het algemeen natuurlijk ook niet een droomclub van spelers. Dat is vooral dat moeten spelers zelf weten. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze in Huizen zich heel 10 jaar geleden dachten, nou, ooit doorbreken bij Feyenoord. En als dan Lille komt, dan zijn we als de Wiede weer gaan weg. Dit is natuurlijk een behoorlijke club. Maar in de Franse competitie, ik denk dat hij nog wel stappen kan zetten bij Feyenoord en dan misschien in een grotere en een mooiere competitie met een betere club voor de dag kan komen.
1: Gaan we naar de koploper.
0: Ja.
1: Ongeslagen, 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten AZ. En doet het zonder Parrot, die verkocht is. Krijgen Hoornkamp terug, die fantastische invalt met 2 doelpunten. En ook Stenks, die ook nog wel gezien bij Feyenoord. Belangrijk bij beide doelpunten. De invallers deden het ook een beetje dit weekend überhaupt.
0: Nou, ze hebben toch wel een goede bank,
1: ja,
0: AZ.
1: Zeker.
0: En 9 punten, ja, het is allemaal natuurlijk, je weet nooit wat de kracht van je tegenstanders tot op heden zijn geweest. En ze hebben een beetje mazzel gehad natuurlijk met de snelle rode kaart, hè?
1: Ja.
0: Waardoor je natuurlijk wat makkelijker gaat voetballen. Ja, het is een beetje opportunistisch. Ik las nu zelfs dat Feyenoord-fans zeiden, hadden we dan niet beter Stenks kunnen houden. Terwijl dat misschien dezelfde fans waren die tot voor kort zeiden, ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Maar AZ heeft ook een bank, dus dat klopt. Ze gaan nog wat geld verdienen, hè, de komende tijd ook wel. Ze hebben spelers die nog in de belangstelling staan van. En je ziet, Meerdink krijgt alweer concurrentie van Hoornkamp. Dus het ziet er wel goed uit. Want bij die 3 wedstrijden moet je natuurlijk ook nog die Supercup meenemen in je beoordeling.
1: 4 wedstrijden eigenlijk, hè, ja.
0: Ja, dus dat ziet er goed uit. Nieuwe keeper onder de lat. Dus,
1: het ging wel even de fout in, hè? De busser even met die ene bal.
0: Ja, ja, het moet ook natuurlijk nog even wennen. Maar ja, bij AZ ziet het er wel echt goed uit. En nu vallen Stenks, Hoornkamp in, Klaasie viel nog in, Ofkier.
1: Ja.
0: Dus ze hebben nog wel wat. En er zitten ook nog steeds spelers op de bank die in het verleden ook wel speelden. Niet heel veel meer, maar ze hebben die jongen die in België speelde, Sam Le Grand nog, die zijn tijd krijgt om aan te sluiten. Billy van Dijl, die vorig jaar veel speelde. Nog een paar geblesseerde spelers. Racing komt straks nog terug, Casius. Dus het ziet er best goed uit, maar elke keer als je het zegt, heb je ook de vrees dat je volgende week geconfronteerd wordt met, ik weet niet tegen wie ze volgende week spelen, maar ja, dat ze dan weer van PEC Zwolle hebben verloren of zo, hè.
1: En ja, dat snap dan, ik. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk altijd, dat op het moment dat dat moet, we spelen volgende week tegen Go Ahead Eagles. Dat is wel interessant, want die ploeg doet ook goed in de Eredivisie.
0: Ja, Go Ahead, ja, precies. En dan Heerenveen uit.
1: Ja.
0: Willem II thuis, dat zal dan wel weer lukken. Telstar thuis ook. Dan is het Feyenoord. Dus ze komen de komende wedstrijden wel testen aan. Maar als ze dit laten zien zoals ze tot op heden hebben gedaan, ja, dan is het toch een soort van schaduwkandidaat of zo, hoe noem je dat?
1: Schaduwkandidaat is dus voor AZ de titel die je nu meegeeft.
0: Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat het normaal, dat ze echt mee kunnen strijden met een ploeg als PSV over de gehele competitie. Maar schaduwkandidaat meer om die traditionele top 3 het lastig te maken. En ja, dat is in het verleden vaker gelukt. En ik denk niet dat zij een minder elftal hebben dan bijvoorbeeld Ajax op dit moment. En dan bijvoorbeeld, nou, misschien ook wel gaat het een beetje richting Feyenoord, de manier waarop zij hoe makkelijk zij voetballen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze echt voor de titel gaan. Maar ja, wie weet kunnen ze wel lang meedoen.
1: Eagles, Tankstedt. Ja. Ik moest denken, Feyenoord heeft ook een Tankstedt.
0: Die hebben ook een Tankstedt. Die hebben de verkeerde Tankstedt.
1: Je gaat het je bijna afvragen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, deze jongen doet het natuurlijk uitstekend.
1: Ja, dit is een buitenspeler, hè? Geen spits. Søren Østergaard Tengstedt. Maar is een Deen. Maar hij doet het fantastisch. Is in vorm. En helpt Eagles aan een 3-1 overwinning tegen ADO Den Haag. Wat natuurlijk ook geen hoogvlieger nog is, hè? Want alle promovendi staan nog zonder punten. Maar toch, ze staan er wel mooi met 7 punten. Eagles na 3 wedstrijden.
0: Uitstekende start. Voor Oosting natuurlijk ook heerlijk. Ja. Na vorig seizoen en in de zomer, waarin het natuurlijk allemaal een beetje onrustig was. Tot voor kort toe. Hè, dat nog altijd woede was in het Kambool. Omdat Van Dop daarin veel te veel details prijs gaf over zijn ontslag. Ja, dan moet je als nieuwe trainer natuurlijk wel proberen om aan een goede start te beginnen. En zo'n puntje bij Feyenoord, dat geeft natuurlijk wel extra vertrouwen. Zeker als je daar 2-0 achter hebt gestaan. Want aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, zij spelen tegen ADO thuis. Ja, ook als ze een slechte doen zijn, dat zijn natuurlijk wel de wedstrijden die ze moeten winnen. En die eerste wedstrijd van het seizoen.
1: Dus is dat nou zo? Ze zijn vorig jaar 13 of 14 geworden, Go Ahead Eagles. Dus zo
0: ja, maar kijk, als je, dat klopt. Maar kijk naar deze drie wedstrijden. Dan is Feyenoord uit normaal gesproken een nederlaag. Ja. Nou, dan pak je een winstpunt. Maar 13 of 14. En dan moet je ook nog steeds wel thuis van Willem II en van ADO winnen, denk ik. Dus ze hebben twee gepromoveerde clubs op bezoek. En waarvan je net al zei, die hebben allemaal nog geen punten. Dus het is ook weer niet zo dat die 6 punten heel verrassend zijn. Dat 7e puntje wel, vind ik. En voor de rest hebben zij denk ik gedaan wat ze moeten doen. En nu gaan we het echt zien. Want dan gaan ze en naar AZ en naar FC Utrecht.
1: Ja.
0: Dan moeten ze eigenlijk doen wat ze tegen Feyenoord ook hebben gedaan. Maar het geeft natuurlijk wel vertrouwen. Allereerst aan je trainer. En ook aan de spelers dat de werkwijze van de trainer klopt. En zo'n Tankstedt. Ja, dat zijn natuurlijk wel spelers die zomaar tot grote hoogte kunnen stijgen als ze een geweldige start hebben.
1: Eerst even naar Eindhoven. Ja. Het tijdperk na Joey Veerman. De vraag was een beetje, hoe zou Peter Bos dat gaan invullen? Die is niet bang om dingen anders in te vullen dan dat hij daarvoor heeft gedaan. De opstelling tegen Groningen, ook nog ongeslagen op dat moment, liet een middenveld zien met Sano, met jong talent, Fernandes, en dan met Guus Til op 10. Ja. Dus de bank, daar was ruimte ingeruimd voor Wanner, die vorig jaar veel speelde, en ook voor Sven Meijlands, die overkwam van AZ. Was dat verrassend of niet?
0: Nou, Meijlands was geen goedkope speler. Dus een
1: Wanner
0: beetje
1: ook
0: wel.
1: Wanner ook niet.
0: Ook niet, nee. Dus we hebben het er wel laatst over gehad, dat op het middenveld is het natuurlijk wel echt dringen geblazen. Hè? Zeker als Kostić wel back zou worden en Mauro Junior zich daar ook nog meldt. Dus daar hadden we het over toen Veerman werd verkocht, dat het qua aantallen, kijk, je raakt natuurlijk wel de eerste station in de opbouw kwijt. Maar qua aantallen is het wel te overzien. Ze hebben ze nog genoeg mogelijkheden. Ja, dit is een beetje waar we het laatst over hadden, dat als je echt een topclub bent, dan zitten de spelers op de bank die eigenlijk zouden moeten kunnen spelen.
1: Ja.
0: En daarom begreep ik de discussie rond Targeline niet zo. Hè, dat mensen dan zeiden, ja, dan moet hij dan niet weg. Nou ja, dat is natuurlijk wat je moet hebben als je om de titel speelt. Dan zitten de spelers op de bank die denken, hè, waarom zit ik op de bank? Ik hoor toch te spelen? Nou, dat heeft PSV nu in ieder geval op het middenveld. Want Meijlands zal niet gedacht hebben, ze betalen dat bedrag voor me en dan na een week of wedstrijd of drie gaan ze het weer eens op een andere manier proberen. En Wanner is er al een seizoen geweest. PSV heeft natuurlijk straks wel een heel zwaar programma en gaat heus wel weer een beetje roleren. Deze spelers hebben ook nog niet afgedaan. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat Bos denkt, we hebben ze helemaal misgegaan met deze aankoop. Zeker met Meijlands, die er pas net is. Maar ja, goed, als je een opstelling neerzet en je wint met 5-1... dan heb je natuurlijk wel ook het idee als trainer dat er wel wat in zit, ook voor de komende weken. Al was Bos ook realistisch. De eerste helft was natuurlijk helemaal niet zo dat ze zomaar even over Groningen heen zouden walsen. Ik denk dat Van Bommel vooral het grote verschil was tussen beide clubs.
1: Ja, die heeft snelheid, scorend vermogen en kan ook nog goede paas geven.
0: En kracht,
1: ja. Maar hij zet veel mensen ook vrij voor de keeper eigenlijk. Hij is niet zelfzuchtig daarin.
0: Nee, en hij is natuurlijk weer net terug na die blessure. Dus je kunt ervan uitgaan dat het alleen maar beter en beter wordt. Nou was die verleden week helemaal niet zo goed. Nu was hij dat wel. Maar je ziet ook geen speler die angst heeft. Ik zie een speler die veel, veel fitter en is dan in zijn AZ-periode.
1: Hè? Ja.
0: Dus voor zijn blessure. Dus hij is eigenlijk ook weer het zoveelste voorbeeld van een speler die een zware blessure ook een beetje de voordelen eruit trekt. Hoe gek dat ook klinkt. Hè? Je bent er lang uit, maar je kunt wel aan dingen werken waar je normaal gesproken niet zo aan had kunnen werken. Dus hij is meer nog atleet geworden, erg sterk. En ja, hij had natuurlijk altijd al behoorlijke kwaliteiten. Maar dit is ook, we hadden het net over Sergio. Dit is natuurlijk ook voor Xavi, een speler die, misschien is het nu te snel, zo kort na zijn blessure, maar die wel op weg naar het EK een serieuze speler voor het Nederlands elftal moet kunnen zijn. Ik weet ook wel, Gakpo, Liverpool, linksbuiten. daar zou hij dan mee moeten concurreren. Maar ja, dat is natuurlijk wel uiteindelijk een speler die dat niveau moet aankunnen.
1: Hij heeft wel diepgang voorin. Want
0: dat heeft hij.
1: Je hebt Gakpo, is natuurlijk iemand die continu in de bal komt en het liefst dan naar binnen toe draait. Maar met Van Bommel heb je iemand die diepgang heeft.
0: Ja, hij heeft bij AZ ook bewezen dat hij goals kan maken. En wat ik zei, ja, het is pas september, of augustus zelfs nog. En hij is net terug en hij heeft zijn revalidatie heeft hij de tijd genomen, volgens mij ook. Maar je ziet nu dat hij, ja, normaal gesproken is hij over 2 maanden nog veel verder dan nu. Dus ja, dit kan alleen maar beter worden. En hij maakte echt wel het verschil, vond ik. En het was ook een beetje sneu voor Schreuders.
1: Ja.
0: Die uiteindelijk na afloop moest toegeven dat hij nog niet zo ver is. Hij is natuurlijk eigenlijk geen rechtsback, maar is plotseling rechtsback geworden. En die zei ook, ja, eigenlijk ben ik best wel goed in een 1-tegen-1. Maar die jongen moest in zulke enorme ruimtes verdedigen. Ja, als hij dan tegen zo'n snelle en sterke speler als Van Bommel staat, ook nog krachtig, hè, die ook in de duels je weg kan zetten, dan krijg je een vreselijke middag. Dus dat kon je misschien ook wel de technische staf van Groningen aanrekenen, dat hij daar verzoop. Maar ja, voor Van Bommel is het heel heel opbeurend natuurlijk dat hij nu al zover is na 3 competitiewedstrijden.
1: Ja, en ondertussen natuurlijk bij PSV Geertruida zijn eerste minuten gemaakt. Die werd met gejuich ontvangen in Eindhoven. Dus dat was een warm welkom voor hem, denk ik.
0: Ja, daar zijn ze uiteraard heel blij mee, omdat het ook een goede speler is. Het is voor die jongen natuurlijk ook fijn als je uiteindelijk debuteert met applaus. Omdat hij heeft natuurlijk wel een lastige week achter de rug. En hij wist natuurlijk op het moment dat hij ging tekenen, en zeker al toen het al een beetje aan zat te komen, dat er ook bepaalde reacties uit andere kampen vandaan zouden komen. En ja, dat heeft hij wel gekregen. En dan worden er van allerlei verklaringen in elkaar gefietst. Het is geen keuze tegen Feyenoord en zo. Je ziet, dat was net ook een beetje toen we het hadden over dat wel of geen juichen naar het publiek bij Feyenoord, dat je toch vaak een beetje op eieren loopt. Hè? De nieuwe fans wil je tevreden stellen, maar de oude fans bij Feyenoord, en zeker dat is natuurlijk gewoon zijn club waar die natuurlijk is opgegroeid en waar die natuurlijk het meeste gevoel bij heeft, die wil die ook niet tegen zich in het harnas jagen. En dat maakt het wel moeilijk. Dan zie je vaak dat die verklaringen altijd, ja, daar krijg je net een beetje het gevoel van dat het net te veel is opgesteld om iedereen tevreden te houden.
1: Ja.
0: En ja, ik zag bijvoorbeeld een filmpje voorbij komen dat hij nog een Feyenoord shirt signeerde. Maar ik dacht, ja, stel nou dat je met een Feyenoord shirt voor hem staat en een camera en hij zegt, dat signeer ik niet. Hè? Ja. Ik ben nu PSV. Ja, dan krijg je daar weer reacties op. Dus het is lopen op eieren en dat is best lastig. Maar ja, voor zijn carrière is straks voetbal in de Champions League. Dat had hij bij Feyenoord natuurlijk ook kunnen doen. Maar dan had Feyenoord hem moeten halen. Die kon hem niet betalen en ze hadden genoeg spelers. Maar is dit denk ik wel een goede stap richting het Nederlands elftal ook. Niet zozeer dat het per se PSV is, maar wel de Eredivisie.
1: Ja.
0: En er was eigenlijk maar één echte kans voor hem in de Eredivisie deze zomer. Dat was PSV.
1: Sparta speelde tegen FC Utrecht. Het leek niet de wedstrijd te worden van Nick Verschuren voor Sparta.
0: Nee.
1: Die schromelijk de fout inging, maar in de laatste minuut die fout eigenlijk volledig goed maakte. Hè?
0: Ja, en er was nog een moment dat hij uit was gegleden. Ja, het was echt wel een leuke wedstrijd om te zien. Omdat Sparta kwam geweldig terug. En Utrecht maakte eigenlijk voor je gevoel uit het niets door die bleek 2-3. Dus je dacht, nou, die komen dan toch nog weg. Je proefde ook wel dat daar wat spanning al op zit.
1: Ja.
0: En Sparta kwam nog terug, maar Sparta had ook in de slotfase volop kansen om al eerder op 3-3 te staan. En je kreeg ook nog het gevoel dat misschien de 4-3 er zelfs
1: kwam dat voor 10 man stonden, hè, Utrecht, door de blessure. Die hadden al gewisseld, dus die konden niks meer.
0: Nou, dat klopt. En dat was natuurlijk wel een beetje een rare overtreding. En dat is natuurlijk wel cruciaal met 10. Maar dan nog kun je wel stellen, die Vesterlund geeft bijvoorbeeld helemaal geen druk op die Ideo heet die.
1: Mm-hmm.
0: Die voortdurend die ballen erin bleef slingeren. En je kunt van Sparta veel zeggen, maar plan B hebben ze prima onder de knie. Want als Milan Sonneveld erin komt, het is natuurlijk geen Diego Armando Sonneveld, maar hij maakt wel zijn hij maakt wel echt zijn entree. En bij die jongen heb je ook het gevoel dat als ze straks 1 of 2 balletjes wel ingaan, nu maakt hij er al 1, dat hij echt wel wat goals kan gaan maken. En dat hij die aanpassing, kijk, hij kwam van Quick Boys en toen ging hij naar Telstar, maar hij speelde plotseling Eredivisie. En toen speelde hij bij Ajax uit, weet je nog, kreeg hij ook zo'n kans als die nu kreeg. Toen ging het allemaal net even te snel voor hem. En toen ze hem naar Sparta lieten gaan, dacht ik, misschien vinden ze al dat het voorbij is. Maar bij Sparta heeft hij volgens mij voor 4 jaar getekend. Er zit echt wel iets in die jongen. Hij heeft toch iets meer geluk nodig. Maar dan gaat hij ook straks gewoon naar de 10, 12 goals in een eredivisie seizoen. En wat je nu ziet, ja, ze brengen hem in. En tegenstanders wankelen. En op het eind gooiden ze Verschuren er ook nog bij. Maken ze toch een terechte 3-3. En dan zie je in de afloop ook de conclusies. Hè? Sparta 3 gespeeld, 4. Prima seizoensport.
1: Ja.
0: En bij Utrecht had je kunnen zeggen, nou, 2 keer verloren. Maar als ze hem hadden gewonnen, 3 punten. stijgende lijn wel te pakken. En de analyses over Correa blijven. Hè? Want ja, die moet ook nog eens op zijn mimiek letten tegenwoordig. Want hij moet vrolijk zijn, zoals hij was bij Telstar.
1: Ja.
0: Ik vond het niet heel sterk dat hij begon over die achterbal. Want volgens mij lag die bal nagenoeg stil. Of misschien lag hij wel stil.
1: Zag hij ook achteraf, hè? Toen hij zag, moest hij wel terugkomen.
0: Ja, toen kwam hij daarop terug. Dus hij had misschien wat andere punten aan kunnen snijden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, de druk op deze trainer is best wel al snel heel groot. Omdat er natuurlijk, hij is zo bewierookt. Hè? We hebben het hier ook wel eens over gehad. Over wat hij bij Telstar heeft gepresteerd. Dat iedereen het idee heeft van, dan gaat hij meteen doortrekken bij Utrecht. Nou ja, zo eenvoudig is het toch niet. Maar denk, dan zie je ook dat ze tegen zo'n resultaat aan hikken. En vorig seizoen heeft Utrecht ook een lange fase problemen gehad, hè, met Ron Jans. Ja, ik geloof niet dat iemand aan zijn kwaliteit hoeft te twijfelen. Maar voor een trainer is het natuurlijk wel lekker als er af en toe eens een reeks overwinningen bij zitten, waardoor het allemaal rustiger en stiller wordt.
1: Ja, resultaat maakt eigenlijk alles makkelijker. Hè? Dat is een beetje,
0: ja,
1: en
0: dat bepaalt ook de analyse. Want kijk, 3-2 gewonnen. Dan kun je als trainer zeggen, joh, ja, we geven die voorsprong 2 keer weg, maar we maken toch 2-3. We richten onze rug en in de slotfase spelen we met 10. Dan komen we nog wel een beetje in problemen. Maar dan zie je toch dat dit elftal karakter toont. En ik vond die goed en ik vond die goed. En bij 3-3 valt alles eigenlijk alweer een beetje in het niet. Dat zie je natuurlijk ook vaak hoe wij stukken moeten tikken. Dat is vaak kort voor het eindsignaal moet zo'n stuk door. En als er een goal valt in die laatste fase tussen sturen en het affluiten, dan kan dat ook vaak een heel ander beeld van de wedstrijd geven. Een voorbeeld was op het WK tegen Japan.
1: Ja.
0: Dat je het gevoel had van, nou ja, weet je wel, jij zat ernaast. Nou ja, het was allemaal niet geweldig. Maar ja, ze hebben toch, na die 1-1 hebben ze de rug gerecht. En ze zijn gaan knokken op het eind. Hè, met Timber was het geloof ik erbij. En dan valt 2-2, krijg je een heel ander gevoel. Een heel ander analyse ook van het volk. Van de mensen die het voetbal kijken. Dus de analyse, de uitslag bepaalt de analyse.
1: Ja, Marokko had hetzelfde verhaal kunnen zijn natuurlijk, hè, op het WK. Die tweede ronde wedstrijd.
0: Ja, dat was nog meer, ja. Dat we toen zeiden van, ja, Timber, dat was het met Timber.
1: Ja.
0: Dat we ook spelers zagen die met Van Hekken, die over de grens durfden te gaan om Nederland een ronde verder te brengen. En ja, uiteindelijk vlieg je er dan uit. Heeft dat allemaal geen zin meer om het daarover te hebben. Dan is er gewoon een nederlaag geleden en moet je naar huis. En ik denk dat het bij Utrecht ook er wel aan zit te komen. Maar ja, hoe eerder, hoe beter. Want hoe langer het duurt, hoe meer mensen twijfels gaan uitspreken. Niet bij de club zelf, maar in het omveld. En dat is nooit lekker werken.
1: Wat mij ook opviel in die interviews na afloop, en dat was bijvoorbeeld bij Sparta en bij Utrecht ook het geval, dat beide trainers zeggen, ja, we zijn nog aan het schaven natuurlijk. Hè. Het is het begin van het seizoen. Dan denk je, wacht even, je bent al 2 maanden bezig, toch? 3,5 maand.
0: Ja, en dus volgens mij iedereen, bij Sparta misschien nog niet helemaal, maar die selecties staan vaak wel.
1: De basis staat er toch altijd, roepen ze
0: bij
1: altijd.
0: Bij deze clubs heb ik het idee van wel. Sparta nog een spits erbij, maar ja, dat is een jongen van 18, 19, hè, van AC Milan.
1: Mm-hmm.
0: Ik geloof niet dat hij nou meteen beter is dan Sonneveld of Torisson. Tenzij ik me daarin vergis. Maar zo'n jonge speler zal vaak toch even de tijd nodig hebben om. En er is misschien wel vooral een extra speler nu en die moet er in het seizoen gaan groeien. Maar het is wel zo dat natuurlijk in deze fase van de voorbereiding nog vaak niet de elftallen staan waar ze echt mee willen gaan spelen. Weet je nog, vorig jaar Excelsior tegen Feyenoord, dat in die fase ook werd gezegd, ja, we hebben zulke zware tegenstanders, we hebben nog geen spits. We hadden een amateur in de spits, hè, die naar Katwijk gaat, hè, Mark van Duinen. Alles wat we nu pakken is meegenomen. Maar goed, de interlands zijn nu aan het einde. Dus het is een hele tijd voordat je de interlands hebt. Maar wel die transferperiode die straks ertussen valt. En dan, ja, veel clubs moet het wel een beetje staan. Maar je hebt natuurlijk ook wel clubs die nog afwachten wat valt er buiten de boot bij topclubs. En wat kunnen wij daar nog.
1: Nee, maar dan nog heb je natuurlijk wel gewoon al ruim 2 maanden erop zitten met deze selecties. Ook, 6 weken voorbereiding. Je zit in speelronde nummer 3 van de Eredivisie.
0: Ja, en bij Utrecht kun je toch wel zeggen dat die hebben ook wel wat gedaan. En er ging nog een verdediger weg. Maar die hebben wel een selectie staan die. Waar je van je zou kunnen zeggen, daar gaan ze het hele seizoen mee door.
1: Ja.
0: En dan moet je er wel staan. Maar goed, het is ook niet zo dat zij deze wedstrijd helemaal niet konden winnen.
1: Nee, zeker niet. Wat mij trouwens ook opviel, en ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, jij staat wel eens in de mixzone, hè?
0: Ja.
1: En dan praat je met een speler of met een trainer. En als ik bijvoorbeeld, nou, jij zit bij Feyenoord, Van Bronckhorst zie, die krijgt een vraag. Van Bronckhorst kijkt vaak de vragensteller aan, ook in het antwoord, hè? Dus die praat tegen jou in die persconferentie, of niet? Ja. Doe dat mis, toch?
0: Ja, nee, dat heb je. Nee, dat klopt.
1: En ik zie Peter Bos zitten en die kijkt ook degene die de vraag heeft gesteld. Hij kijkt soms even omhoog om even na te denken en dan kijkt degene aan die vraag stelt. Maar bij die interviews na afloop, die flash-interviews die worden gedaan bij tv, ik zag Correa, die keek alle kanten op, behalve dat had Van Basten had het ook altijd vroeger. Als hij na afloop van de wedstrijd, als je die interviewde, dan stond hij alle kanten op te kijken, behalve jou. Dus ik dacht, waar kijken ze dan zo naar? Ze naar boven, naar rechts, naar links en naar onder. Dan kijken ze even naar degene die de vraag heeft gesteld. Maar het komt zo ongeïnteresseerd over. Snap je wat ik bedoel daarmee?
0: Ja, het is misschien ook een beetje ongemak. En ik heb ook wel het idee dat spelers het ook wel lastig vinden, interviews. Met het idee van, oh mijn god, als ik straks maar niet de verkeerde dingen heb gezegd die allemaal breed uitgemeten gaan worden. Maar ja, het is wel zo. Ja. Je ziet ook spelers heel vaak aan hun mond voelen, van hun wang. Ja. Zo, dus daar heb ik altijd het idee van, dat is ook een soort van
1: geruststelling. Geruststellen ja, gaat vaak, ja. Ja,
0: ja, concentratie, ja. Is inderdaad denken, het valt allemaal wel mee. En ja, bij Van Bronckhorst moet je natuurlijk ook wel meenemen. En ook bij Bos, dat die dit natuurlijk al 100.000 keer hebben gedaan. En dat er voor Correa en zo natuurlijk wel andere fases zijn aangebroken. Hè, bij
1: nou, soms zeker zijn. Gaan ze ook ja, dan staat hij meer in de camera te kijken bij Telstar. En nu gaat het dan wat moeilijker. En dan gaan mensen ineens alle kanten op. Heel grappig om te zien.
0: Ja, en hij krijgt daar ook wel wat klachten over. Hè, dat hij anders is voor de camera dan destijds. Maar ja, het loopt ook wat minder. Niet dat het bij Telstar natuurlijk in het begin ook allemaal de punten binnenstroomde. Maar ja, er wordt wat meer van hem verwacht. Dus dat geeft misschien ook dat hij wat meer naar de woorden zoekt. Ik vind het ook niet zo erg dat hij nou zeg maar eerst iets zegt en dan gelijk bij de beelden, nee, met die bal, dat hij dan meteen denkt van ah, dat valt wel mee. Ik ben blij dat ze natuurlijk af en toe nog wat zeggen. Maar ja, het zit hem toch ook een beetje in ervaring. Het is geen onervaren jongen, maar ja, John van der Brom, et cetera, die staan er al jaren. Maar je hebt ook trainers die al jarenlang meemaken, maar ook niet makkelijk voor camera's zijn. Hè?
1: Nee, zeker niet. Ik wil nog even met jou een klein uitstapje maken naar het buitenland. Even een rondje, want dat is wel handig op deze maandag. Te beginnen bij Duitsland. Bayern München en Dortmund troffen elkaar daar de Supercup. Joey Veerman zijn eerste minuten gemaakt. Saibari 10 minuten bij Bayern München. Nou, dat is op zich denk ik ook voor de nieuwe bondscoach. Wel aardig natuurlijk voor Xavi om te zien dat Veerman in ieder geval minuten maakt in Duitsland, toch? In de Bundesliga.
0: Ja, nou ja, was er net. Dus ze hebben ook wel flink voor hem betaald. Dus ja, Hij zal ook wel gewoon gaan spelen. Alleen ja, was er nu net. En dan gelijk in zijn topper toch even op je gemak binnenkomen. Ja, dat, als hij weer in beeld raakt bij het Nederlands elftal, dan is het zal niet zo zijn, denk ik, dat hij in Dortmund niet aan spelen toekomt. Al weet je het nooit, want ik zag Real Madrid, daar wil je misschien ook nog naartoe. Ja, Cucurella bijvoorbeeld, ja. Europese kampioen, wereldkampioen, die begon toch op de bank. Nou kan het ook zo zijn dat ze hem even de tijd geven, maar van de aankopen was Dumfries stond er dan wel op.
1: Ja.
0: Maar er waren ook mensen die op de bank zaten. En Dumfries had bijvoorbeeld Alexander-Arnold op de bank, die ze toch vorig jaar met weliswaar transfervrij, maar met een hoop poeha hebben binnengehaald. Dus dat bedoel ik ook met als hier eens een speler op de bank zit. Daar zijn wel topclubs, maar het zijn ook absolute topspelers die op de bank moeten zitten. Dus ja, je moet ook rekenen dat tegenwoordig krijg je toch alle kans om in te vallen. En niet meer zo weinig als vroeger, dat je daar ook een beetje mee moet kunnen leven. Maar dat vond ik ook een opvallende wedstrijd. Die jongen van Levante, Espy,
1: ja,
0: die toch laatst maakte hij ook een goal. Nu maakte hij de winnende.
1: Want Real Madrid won met 2-1 van Espanyol, hè, bij Espanyol. Maar een moeizame wedstrijd was het.
0: Klopt, voor Hartman. Heel de wedstrijd op de bank zat. Ook een beetje om in de gaten te houden. Quilinci Hartman naar Espanyol gegaan. Ja, maar Mourinho blijft hier toch. Kijk, we kennen Mourinho allemaal. Maar we hebben natuurlijk bijna iedereen zal die documentaire wel weer hebben gezien. Of bijna iedereen, maar veel voetballiefhebbers. Ja, dan ga ik toch alweer wat extra's op hem letten. Ook op de manier waarop hij zijn doelpunt viert. En het is natuurlijk interessant. Barcelona gaat natuurlijk voetballen met het Spaanse middenveld, wat kampioen is geworden. Ja, die voetballen altijd, maar dat gaat natuurlijk
1: winnen met 5-0.
0: Sneltrein worden. En Madrid moet daar wel tegenover stellen. Dus dat gaat interessant worden. En de beginfase van Mourinho is natuurlijk altijd wel dat iedereen in hem gelooft. En dat houdt hij vaak wel vol. Maar als het wat minder wordt, zag je ook wel in de documentaire. Ja, dat hij ook wel wat tegenstanders krijgt intern. Omdat hij natuurlijk niet altijd in de pas loopt. Dus interessant wel in Spanje.
1: In Engeland, wat was nou een grotere verrassing? Dat Spurs met 3-0 verloor bij Brentford, of dat Manchester United met 2-0 verloor bij Hull City?
0: Ja, ik vond ze allebei eigenlijk. Want dat bij Spurs was natuurlijk een verschrikkelijk seizoen waar ze huilend de vakantie in zijn gegaan. Ze waren er eigenlijk eindelijk vanaf. Toen hebben ze een buslading aan spelers gehaald en geld uitgegeven. Ja, als je dan meteen met 3-0 en ook al heel snel in die wedstrijd eigenlijk al kansloos bent. Ja, dat is natuurlijk wel iets pijnlijks. En maar Manchester United ook, van een ploeg die, die toch tot de degradatiekandidaten behoort, denk ik. Ook alweer meteen 2-0. Dus allebei erg slecht. Maar bij Spurs was het misschien nog wel iets harder, omdat iedereen toch het idee had van, ze hebben een geweldige trainer gehaald, dus iedereen het wel over eens. Dat gaat zich nu omdraaien daar. Maar ja, als je dan zo start, het is maar de eerste wedstrijd. Maar het dreunt wel na natuurlijk.
1: Ja, dat is het een beetje. Hè. Het zegt eigenlijk genoeg dat als het zo... iedereen verwacht er hoop van en dan is het hoongelach ook groot. Hè. Wat Liverpool vorig jaar had met die miljoenen die waren uitgegeven... als het dan niet loopt, dan krijg je dan nu ook bij Spurs natuurlijk op deze manier.
0: Ja, ja, absoluut. En ja, daar gaat iedereen natuurlijk vooral naar kijken. Hoe doe je het met al die gekochte spelers? Nou, in Engeland zelf zal het niet zo'n item zijn... want daar koopt iedereen spelers en ook voor heel veel geld. Maar ja, bij Spurs moesten het toch allemaal anders dan wat ze daarvoor hadden gedaan. En ze hebben ook een trainer vastgelegd voor 5 jaar.
1: Ja.
0: Waarvan ze toch het idee hebben van die gaat het in die komende tijd helemaal omdraaien. Nou ja, daar zal hij ook de tijd voor krijgen. Maar als hij er dan toch straks in één keer heel veel verliest... ja, dan gaan er toch weer mensen twijfelen. En zal niet voor het eerst zijn dat een trainer die voor een hele lange periode is aangetrokken... dan toch al heel snel sneuvelt.
1: En Newcastle en Liverpool speelden ook tegen elkaar. Dat is ook een beetje de vraag. Hè? Newcastle heel onrustig geweest deze zomer. Veel transfers, maar ook trainer die vertrok en grote namen die verdwenen. Liverpool, waar Arne Slot verdween. En wat zou er dan van het nieuwe spel onder nieuwe trainer voorbij komen? Eindigde in 2-2. Ik noem het bijna Slotiaans, zoals Liverpool in de extra tijd een punt pakte. Want dat was het eerste jaar onder Slot ook zo. Hè? Dat ze dan alleen overwinningen binnenhaalden in die extra tijd.
0: Tweede jaar ook, bij de start van het seizoen. Toen hadden ze ook op die manier nog veel punten binnen. Ik denk dat ze op zich al tevreden kunnen zijn. De vraag is een beetje, waar zetten zij op in? Zijn ze een titelkandidaat? Ik heb ook gelezen dat ze intern hebben gezegd... Champions League, maar op een betere manier dan vorig seizoen binnenhalen. Nou, is top 5 vaak al genoeg.
1: Ja.
0: En voor onze nieuwe bondscoach ook goed. Gakpo, ook nog een doelpunt, hè, volgens mij.
1: Ja.
0: Frimpong in de basis, Gravenberg en Van Dijk. De vraag is een beetje wat hij met Van Dijk gaat doen. En aan de andere kant Botman, wat niet echt een Spaanse voetballer is. Hè? Savi misschien iets anders. En je zou zeggen, ja, we hebben het daar toch genoeg. Maar stel nou dat Van Dijk beslist of dat Savi beslist dat het genoeg is geweest. Van de Ven is geblesseerd, volgens mij niet ernstig geblesseerd. Ake zou ook wel eens misschien kunnen stoppen. Ja, dan kom je alweer een categorie verder. Dan zou Botman ooit wel een kandidaat kunnen zijn. Maar het is natuurlijk niet de meest voetballende verdediger die we hebben. Dus Ik weet ook niet hoe Savi dat ziet. Maar die deed daar ook gewoon mee, volgens mij ook gewoon 90 minuten.
1: Nou, dat zullen we dinsdag weten hoe Xavi dat ziet. Want dan heeft hij zijn persconferentie. En Nigel de Jong gaf wel alvast tekst en uitleg over de route die was gelopen. Nou kon je eigenlijk al bij ons zaterdag de reconstructie lezen van Maarten en Sjoerd over hoe dat gegaan was bij het bondscoachschap. En dat klopte precies, hè, zoals Nigel de Jong het uitlegde bij de NOS.
0: Ja, je hebt wel eens dat je dan iets terugleest dat je denkt... nou, dan zien zij toch net iets anders. Of misschien verdraaien ze het een beetje of zo. Maar dit was eigenlijk onze reconstructie. Overigens deed Sean Steur ook is ingevallen.
1: Ja, bij Newcastle, ja. Nee, basis. Nee, mee, basis.
0: Oh, basis, ja. Ja. Nou ja, dat zegt ook wel iets, hè.
1: Zeker.
0: Dat is toch wel knap. Ja, basis was het. Ja wel gewisseld, ja. Ja, dus ja, hij heeft daar uitleg in gegeven. En daar kwam eigenlijk uit dat het... dat alles gezet was op Guardiola, dat ze snel hoorden nee. En toen op Slot, dat duurde iets langer voordat er een nee kwam. En dat ze toen tussen Reiziger en Savi zijn gaan kiezen... en verder eigenlijk geen kandidaat hebben benaderd of voorbij hebben zien komen.
1: En hij zou het zo weer zo doen op deze manier, zei hij ook nog... in een tussenzinnetje.
0: Ja.
1: Gewoon ook net als met Koeman afwachten tot het laatste moment... en op dezelfde manier handelen eigenlijk.
0: Ja, ik weet niet of dat nou zo handig is. Ik denk toch dat ze ook in Zeist zouden moeten denken... we hadden misschien wat eerder aan de bak gemoeten. Maar dan had je Peter Bos waarschijnlijk gehad. Maar ik heb ook het idee dat ze die misschien wel... want Van Gaal wilden ze ook niet. Dus ze toch liever een beetje buiten die gebaande paden gingen kijken. Hoewel Slot ook gewoon een Nederlandse trainer is. Maar dat was natuurlijk wel een buitenkansje ook nog op de markt. Maar ja, wilden het zo doen. En Adil Ramzi is erbij gekomen, hè?
1: Ja.
0: Als assistent. Dus je hebt Van Nistelrooy, Ramzi en dan de broer van Savi en nog een paar Spanjaarden die erbij komen. Dus,
1: en Lodewijks blijft volgens mij ook, hè?
0: Lodewijks blijft, ja.
1: Ja, precies. Ja,
0: als keeperstrainer.
1: Nou, hij zal deze week voor het eerst de pers-award staan. Dus dan gaan we natuurlijk uitgebreid over praten komende woensdag in de AD Voetbalpodcast. Dat is dinsdag namelijk dat die persconferentie is. Woensdag ook trouwens NEC in de Champions League. En deze week ook Ajax en Twente nog in de laatste play-off wedstrijd voor een plekje in de Conference League. Dus dat gaan we allemaal deze week op de voet volgen in deze AD Voetbalpodcast. En de laatste volledige week van de transfer deadline. Want de week erop hebben we natuurlijk maar een half weekje over. Dus... ga eens kijken wat nog gaat veranderen, waar nog wat geschoven gaat worden... wie nog wat kwijt kan raken, wie nog wat kan lozen... en wie nog wat kan binnenhengelen op de laatste weken.
0: Ja, vooral lozen, hè, denk ik, bij veel clubs toch, dat je denkt... Maar net als Ivanovic bij Feyenoord, die kan heus wel een club vinden natuurlijk... maar ja, zijn salaris is zo hoog, dat die clubs natuurlijk zeggen, ja, dat gaan we niet betalen. Dan zegt hij, ja, dan ga ik niet weg. En dan denkt Feyenoord, ja, we kunnen hem dat salaris wel meegeven, maar ja, we moeten ook graag wat aan hem verdienen. Dus dat is ook een beetje het spel, hè. Zo lang mogelijk wachten. Misschien wordt de speler nerveus, dan laat hij wat vallen. Misschien dat de club nerveus wordt. Maar ik begreep bijvoorbeeld dat Antwerp zich daarvoor had gemeld. Of, maar ja, dat hij zei, ja, het heeft zoveel, hij verdient zoveel geld, dat gaat bij ons gaat dat niet lukken.
1: Nee, en dan zit je toch met zo'n speler. Ik denk dat Rigo zo'n lijstje heeft er ook op zijn bord staan. Met deze spelers moet ik voor die periode. Die moeten echt weg.
0: Nou ja, kijk, ik ben verleden week bij die oefenwedstrijd geweest op maandag tegen Westerlo. Ja. En toen viel die ook nog even in. En ik lees nu ook wel eens mensen die zeggen, nou ja, probeer hem dan eens linksbuiten. Slechter kan het niet zijn. Nou, die zien dus duidelijk niet meer in welke vorm die steekt. En hoe, ja, en soms, het was natuurlijk wel een veelbelovende speler toen die kwam. Maar soms kom je ook in een fase dat het gewoon niet meer gaat. En dat was misschien ook een beetje zo met Stengs. Dat het beter is voor beide partijen om weg te gaan. En dan gaat Stengs bij AZ assist leveren en straks goals maken. En dan zou je altijd misschien denken, die hadden we ze nog wel kunnen gebruiken. Maar soms is het voor beide partijen beter om uit elkaar te gaan. Ook al is er misschien nog wel talent bij een speler te bespeuren. En bij Ivanušek is dat natuurlijk al langer aan de hand.
1: Ja, duidelijk. En wij gaan nog één ding doen, Mikos, aan het einde van deze podcast. Want de chef staat voor de deur met een ronkende motor en die moet ook naar binnen. Want er is genoeg te doen vandaag op de werkvloer. Dus ik zou zeggen, laten we snel naar de vraag van vandaag gaan.
2: Ja. De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Maarten afgelopen vrijdag.
3: Oké, dit weekend is het Cambuur Feyenoord. En bij de Friese club heeft de langstdienende stadionspeaker van Nederland afscheid genomen. 41 jaar. Hij stopt ermee, maar hij is de eerstkomende vier thuiswedstrijden is hij nog te horen. En ja, de simpele vraag, wat is zijn naam?
1: Je hebt hem vandaag gehoord, dus ja.
0: Ja, ik wist het echt niet.
1: Je bent in staat, je had het na kunnen vragen.
0: Ja, ik heb hem gehoord en hij heeft van alles omgeroepen dat die spelers weer wel het veld opkwamen en niet.
1: Je had een betere dag had je niet kunnen hebben op de stadionspeaker, ja, even nog te vragen.
0: Nee, maar ik ken P. Muren, kende ik als stadionspeaker van Volendam.
1: Maar hoe lang is het rijden naar...
0: En Peter Houtman.
1: Hoe lang is het rijden naar Leeuwarden?
0: Nou, 200 kilometer voor mij, dus... Ja.
1: Dus je had op die 200 kilometer deze vraag van vandaag kunnen horen. Je had hem gewoon de podcast van vrijdag aan kunnen zetten.
0: Ik heb hem niet gehoord en anders had ik hem moeten opzoeken. Dat is ook niet sportief. Maar als Maarten Wijfels denkt dat ik nu ook alle stadionspeakers van Nederland...
1: Deze man, 41 jaar dienstverband, is toch wel een icoon van Cambuur. Vele mensen wisten het. Zal ik je maar even helpen?
0: Ja.
1: Het is heel toepasselijk. Het is alleen wel met een V. Rijn de Vries.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Maar ook doen, ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Nou, je moet echt even op beelden nakijken dan. Dat is echt best wel
0: mooi. Ja, ongetwijfeld, maar nee. Als jij had gezegd meer keuze en je had Rijn de Vries erbij gezet, had ik het ook.
1: Had je gedacht dat het een instinker was, natuurlijk, hè? Ja, dat snap ik. Maison de la Montagne wist dit wel. En net als vele anderen, maar de eervolle vermelding is voor degene die schuil gaat onder de naam Maison de la Montagne.
0: Berghuis.
1: Ja, bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. Alleen als de foto erbij is, die van het profiel, denk ik niet dat het Berghuis is. Okay. Mag jij de vraag voor morgen neerleggen?
0: Ja, ik bleef nog een beetje hangen. Volgens mij, wij doen daar natuurlijk niks aan. Wij in onze podcast, onze krant wel. Het EK Atletiek, hè, die Stefan Nielsen, die geweldige eindsprint had op de 1500 meter. Waar je toch ook weer niet zo heel veel van terug zag. Maar dat vond ik toch een van de meest spectaculaire niet-voetbalmomenten van de sportzomer. Maar die komt uit Groesbeek en speelde bij de Groesbeekse Boys. En zijn trainer had gezegd, hij begon altijd in de verdediging, want hij was zo lang, hij kopte alles weg. En als we dan moesten counteren, zetten we hem vaak even voorin. Want hij was zo snel, dan maakte hij ook nog het verschil. Maar hij heeft natuurlijk als voetballer nu de top gehaald, maar niet het Nederlands elftal. Of tenminste als atleet de top gehaald, maar als voetballer nooit. Niet het Nederlands elftal. Maar er zijn wel twee Groesbekers die wel het Nederlands elftal hebben gehaald. Wie zijn dat?
1: Mooi. Nou, welke twee Groesbekers zoekt Mikos in deze? Je kan ze doorgeven via X, Blue Sky of Instagram @ADVoetbalPodcast of met die hashtag. Of reageer op Spotify. Dat kan tegenwoordig ook in de opmerkingen reageren. Even laat even weten wat het antwoord op de vraag van vandaag is. Daar kan je ook je vragen achterlaten voor de Watchers de hele week. Dat kan ook via Instagram en dan kan ik die ook neerleggen bij ze. Morgen zijn we weer met een gloednieuwe podcast. En Mikos, ik wens jou alvast een mooie dag. En morgen Johan, uitgebreid nog even over wat er allemaal gaat gebeuren deze week. En de laatste transfernieuwtjes. Want Johan is onze eigen transferwatcher. Hè? Dus die is als eerste op de hoogte van alle transfers. Dus als wat is, dan weet hij het morgen.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, ik wens je een mooie dag. En nu lekker naar bed, hè. Het is lang genoeg geweest vandaag.
0: Hetzelfde. Ja.
1: Hoi.
0: Oké.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: De NOS Voetbalpodcast.
2: Met Anne de Jong, Armand Afsaroglu en Thierry Boon.
3: Maar toch vooral met Wim Kieft natuurlijk.
4: Ja, Wim. Ja,
3: hoog bezoek.
4: Ja.
3: Hoog bezoek.
4: Nou, het is de eerste keer hè, dat ik hier... Ik wist niet eens dat er een podcast was.
3: Ja, dan weten we ook weer waar we staan.
5: Dus, jij zit in een podcast, volgens mij, die een van de best beluisterde van Nederland
3: is. Jij moet ons tips geven, eigenlijk.
4: Maar dan gaat het niet over voetbal.
5: Dat is, nou, een beetje wel.
4: Heel af en toe wel. En, nou ja, nee, de NOS, die sommeerde mij... Nou ja, dit jaar willen we toch wel leuk in de Studio Sport komt. Maar dan moet je ook de podcast doen daarna. Ik zei, oh, nou, dat ga ik niet elke week doen. Ik doe al een podcast op maandag en de twee eigenlijk. Maar, nou ja, bij deze.
3: Ja, nou ja, leuk dat je er bent. Hoe is je zondag geweest hier bij de NOS?
4: Nou, lang.
3: Ja.
4: Ja, lang. Kijk, meestal doe je... Toen het Studio Voetbal nog Studio Voetbal was, dan... Maar dan keek je gewoon thuis de wedstrijden en dan kwam je hier om een uur of 9:30 en dan was het 10:00 en dan ging je om 11:00 weer naar huis. Dus nu moet je hier de wedstrijden volgen. Wil men graag.
5: Dus jij was er om 12:00 al? Ja.
4: Nee. Ik voelde me niet zo heel erg gefrist. Dus ik dacht, ik ga niet hier al om 10:00 zitten of om 12:00.
3: Hoe laat was je er?
4: Ik was er om... Ik had over 3:00, denk ik.
3: Oh.
4: Ja.
3: En hoe moeten we dat voor ons zien? Dan kijken jullie, in dit geval jij samen met Leon... een paar hele grote televisies?
4: Ja, nou nee, er staat één grote tv. Want er waren heel weinig wedstrijden vandaag natuurlijk. Door de Europese wedstrijd.
3: Ja, NEC, Ajax en Twente eruit gehaald.
4: En nee, daar zitten we gewoon heel braaf met z'n twee op de bank te kijken.
5: En dan meeschrijven.
4: Ik schrijf niet zoveel mee, nee. Ik schrijf niet mee. Ik ben niet zo van het tactische of zo.
3: Nee, daar zitten deze twee heren.
5: Ja, ik wou zeggen, dan zit je hier goed als je niet van het tactische bent.
3: Ik zat de samenvatting van PSV te kijken aan een man. Ik hoor jou een paar keer zeggen, verticaal. Ik vind Groningen heel erg verticaal.
5: Ja, ik zei een paar keer rechtdoor en toen dacht ik verticaal. Dat is ook een mooi woord. Ja.
4: Ik heb wel naar je zitten luisteren in de eerste helft. Want toen zat ik nog in de auto namelijk. Ja.
6: Maar is het met Leonne kijken dan heel anders? Want zij kijkt juist wel heel tactisch. Is dat tijdens het kijken, merk je dan ook al dat verschil?
4: Nee, eigenlijk niet, weet je. Kijk, je geeft het toe, er zitten ook nog een paar jongens... die allemaal beelden verzamelen natuurlijk, dus... Ik probeer er meestal één speler eruit te lichten... en dat een beetje te laten zien. En zij deed wel wat tactisch vandaag, ja. Dus ze wisselt dat zich mooi met elkaar af. Want
6: ik denk dat
4: de mensen er anders ook heel moe van worden... als je alleen maar kruisen en wit omcirkelde dingen ziet en zo. Ik zeg altijd, man, mijn moeder moet het ook begrijpen.
5: Ja. Maar het mooie is, Thierry, ik ben commentator... Wim is natuurlijk ook een van de weinigen in Nederland... die wel eens co-commentaar geeft. Volgens mij vorig seizoen heb je het ook een paar keer gedaan.
4: Ja,
5: bij Ziggo.
4: Ik ben gisteren weer begonnen.
5: Ja, weer?
4: Ja.
5: Welke wedstrijd?
4: Nou, dat is een goede vraag. Inter tegen Monza.
5: Ah.
4: En, ik heb er altijd een dubbel gevoel bij co-commentaar. Want aan de ene kant vind ik, er wordt al zoveel geluld en dan komt er nog eentje die...
5: jij kan op zich wel dingen toevoegen die wij misschien niet zien.
4: Ja, nou ja, misschien wel. Maar ik heb altijd... Ik heb het heel lang gedaan al.
3: Vroeger Kanaal Plus, toch?
4: Ja. We gingen overal heen. We stuurden ook gewoon twee commentatoren daar naartoe om live... Die wedstrijden verslaan die tegenwoordig natuurlijk allemaal vanuit de bezemkast worden.
5: Die verhalen hebben we heel veel van Arno Vermeulen gehoord. Die vond dat je te veel door hem heen praat.
4: Nou ja, kijk. Weet je, je hebt natuurlijk heel ambitieuze commentatoren. En je hebt wat minder prestigieuze. Hoe noem je dat? Kijk, met John van Vliet kan dat prima. Als John van Vliet niet aan het woord komt, vindt John van Vliet het al lang goed, weet je. Maar
3: bij Arno?
4: Arno. Ja, weet je, ik heb wel leuke dingen gedaan met die Arno. Maar weet je, dan zaten we bij Willem II tegen Sparta Praag. Willem II speelde toen.
3: Champions?
4: Arno, die was op tijd druk. En ik denk, ik vind het prima. Maar ik dacht, zal ik ook eens een keer wat zeggen? Ik bedoel,
6: je bent nu toch die kant op gegaan?
4: Ja, toen maakte Arno, dat zien de mensen natuurlijk niet. Die maakte alleen maar...
6: Twee vingers. Ja,
4: kort wil houden. Kort. Ja. Als communist zelfs kennis niet eten.

0: toch?
1: Ja, ja, ja,
2: een show, 5-1.
1: Ja, en de eerste helft totaal anders dan de tweede helft. De eerste helft vond ik echt een van de leukste... De eerste helften die ik in tijden gezien heb in de Eredivisie. Hoe kwam dat? Ik denk ook omdat, en je zou dat nu zeker gezien... de 5-1-uitslag Groningen mee wilde met PSV... door allebei ook wel benoemd in het 1-tegen-1 staan. Daardoor werd het een hele open, leuke wedstrijd. Dat was wel spectaculair.
2: Ik hoorde Peter Bos tegen jou zeggen, Arman... ja, die hebben we van genoten, want het was een beetje een Champions League-wedstrijd.
0: Ja, die
2: overdrijft. Qua intensiteit, hè. Maar dan denk ik wel, als je dit doet op Champions League-niveau... qua kansen weggeven, open spel, dan ben je wel het bokje.
0: Hij overdrijft altijd een beetje, vind ik. Peter Bos, ik snapte wel wat hij bedoelde. Maar goed, de heer wat ander terecht zegt... Groningen deed het gewoon hartstikke goed. We geven dan altijd, we kijken naar het negatieve van PSV... maar die Willemson en Van Bergen, nou ja, hartstikke leuk. Die waren constant in beweging en... Ja, ze wisten bij PSV wel dat die Vaas een goede trap had, die keeper. Maar ze kregen het maar niet onder controle. En dan denk je vanaf het begin al wel, hoe lang hou je dit vol? Nou, dat was 20 minuten. En dan zie je wel een kwaliteitsverschil dat je vooraf al inschat. En dat kwam er ook wel uit. Maar wat mij van die middag vooral bijblijft, is Van Bommel.
2: Ja. Ja, maar Van Bommel, de grote uitblinker. De grote uitblinker, hij scoorde niet zelf... maar hij was wel betrokken bij 4 goals.
3: Dit is de Ruben zoals we hem graag willen zien.
4: Zeker. Ja, ik denk dat het belangrijkste voor mij nu is wedstrijden spelen. En steeds een hoger niveau halen. En daar streef ik naar en daar doe ik mijn best voor. Dus ik ben blij dat het nu lukt.
2: Wat wilde je zeggen, Anne?
1: Nou, dat als je dat 1-op-1 speelt over het hele veld... vond ik dan bij Ruben Van Bommel, die een geweldige wedstrijd speelt... en moet ik niet tekort mee willen doen. Maar neem je wel bewust het risico dat je een jongen... die vorig jaar nog linksbuiten staat, dus 1-op-1 laat... Jorg Schreuders, die nu rechtsback is... met een razendsnelle Ruben Van Bommel die heel veel ruimte heeft... en niet tegenover de beste mandekker van Groningen staat. En dan ja, had je dat op kunnen lossen misschien door wat meer rugdekking in te bouwen... maar dan had je dus heel anders moeten gaan spelen. Dus ja, Ruben Van Bommel was spectaculair. Heel fijn voor hem om te zien. Omdat hij uit een hele moeilijke periode komt. Maar de omstandigheden waren wel echt perfect voor hem om dit vandaag te leveren.
2: Wim, je mag het Arno-gebaartje maar gewoon doen. Hè? Als je denkt, als die jongen moet afronden, nee, gewoon doen.
5: Nee. Ik vond. Weet je wat ik leuk vind aan hem? En dat je ziet bij spelers die groot kunnen worden, eventueel. Ik denk het wel. Ik denk dat hij grote speler gaat worden. Is de ambitie. Weet je, het moment pakken. Wat ik altijd vond bij Saibari... dat duurde heel lang voordat Saibari dat eindelijk ook had. Weet je, zag allemaal wat is een goede speler, maar...
1: Ook week in, week uit, ja, het leveren. Ja,
5: laat zien. Weet je, hij wilde dat wel echt heel graag, die jongen. Ja. En hij is wel een jaar eruit geweest, hè. Dus dit is nog maar...
2: Zware knieblessure.
5: Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk op het moment dat hij echt, weet je, misschien nog helemaal er niet aan toe is... om een hele goede rechtsback kapot te spelen. Nog niet misschien. Maar die jongen, die komt er wel aan.
1: Dat is Peter Bos zei dat ook. Na de wedstrijd had hij het in de persconferentie over... dat het mogelijk de recordtransfer van PSV moet worden. Want hij heeft alle voorwaarden. Hij is vrij lang, hij is een stuk sterker geworden. Hij is snel, goed schot en, nou ja, en inderdaad de wil om, om er echt de grote...
0: Weet je wat ik ook lekker vind voor Van Bommel? Dat hij niet constant dat shot van zijn vader op zijn tribune meer gaat zien.
2: Ja.
0: Want die moet,
2: dat weet je
0: die
2: niet,
0: moet
2: hè?
0: Ja, maar die moet dit weekend natuurlijk in Brugge of in Brussel zitten.
1: Noor Fernandez is een Belg.
0: Je snapt wat ik bedoel. Nee, het was altijd Van Marwijk, Mark Van Bommel naast elkaar. En dat is ook vervelend, lijkt me, voor zo'n jongen. Verwachtingen, dat beeld dat dan komt, altijd langskomt. En nu gaat dat denk ik iets minder zijn. En dat is ook wel fijn, omdat hij zichzelf kan worden. En aan zichzelf kan gaan werken zonder dat constant die vergelijking gemaakt gaat worden.
2: Maar hij lijkt, zeg maar, een buitenspeler die doorbreekt... zie je vaak dat hij 4 keer zijn man opzoekt. En hij is heel zakelijk ook, hè? Maakt dat het ook heel knap.
5: Ja, nou, hij doet wel wat aan Gakpo denken, toch? Hij gaat alleen meer buitenom.
2: Ja.
5: Hij gaat niet echt binnen door.
2: Hij heeft nog niet dat Gakpo-balletje, dat valballetje, ja, niet helemaal.
5: Ja, een beetje. En, maar goed, hij... veel mogelijkheden.
2: Zou je hem bij Oranje nemen, als je Xavi was?
5: Als ik Xavi was? Nou ja, je hebt Gakpo natuurlijk. En ik denk dat hij daar niet van gaat winnen.
0: Die heeft vandaag gescoord trouwens, Gakpo. Ja. Ja.
5: En ik zou ook niet weten waar die anders moet spelen, Gakpo. Hè?
0: Nou ja, je hebt daarachter, Noah Lang heeft hij daarachter. Ja. Je kan zeggen, nou, Van Bommel, Lang. Maar goed, ik vind het nog heel vroeg, hoor.
1: Hij speelt nog geen 90 minuten.
0: Nee,
1: ik zou misschien deze eerste ronde nog even overslaan.
2: Hoe was PSV zonder Joey Veerman?

0: dynamischer.
1: Anders. Vond jij gelijk heel veel verschil, ja?
0: Nou, meer beweging op het middenveld had ik wel het idee.
2: Middenveld met Til, Sano, Fernandes.
0: En ook vanuit de gedachte dat Peter Bos ook wel vooraf gezegd heeft. En dat blijkt ook wel. We moeten niet hetzelfde willen blijven spelen nu we Joey Veerman niet hebben. Dat is niet te vervangen. Dus moet je het anders op gaan lossen. Moeten we opnieuw een puzzel gaan leggen. En ja, daar is vandaag een optie voor geweest. Maar ja, misschien dat volgende week Wanner daar speelt in plaats van Noah Fernandes. Of dat is misschien
3: Fernandes ook wel een aardig speler. Ik snap wel dat hij hem opstelt. Die geeft wel iets van body en een beetje een pitbull. Een beetje timberachtig doet hij me soms aan denken. Een goede speler.
2: Hoe was het debuut van Geertruida? Viel in. Was het een warm welkom in Brabant?
3: Hij werd bij elk balcontact geapplaudisseerd voor hem. Er werd een liedje voor hem gezongen. Het was in elk geval een warm bad. Misschien had de jongen dat ook wel nodig na zo'n week. Dat kan ik me voorstellen.
0: Je had het gevoel dat het publiek dat een soort van na deze week echt aan hem van wilde meegeven van bij ons.
3: Maar het mag nu ook wel stoppen, toch?
2: Ja, jij begon ook meteen te lachen, Wim.
4: Ja, nou ja, maar ik, ja, je hebt altijd gekkies bij je die vervelende dingen roepen.
2: Dan heb je het over de Feyenoord-fans die het niet leuk vinden dat hij naar PSV is gegaan.
4: Niet alle Feyenoord-fans zullen het heel erg vinden, maar met name een paar fanatiekelingen. Nou ja, misschien had hij wel een Feyenoord gewild, maar Feyenoord wilde hem toch niet?
2: Nou ja, financieel niet haalbaar.
4: Nee, en ik heb er geen enkel probleem mee. Ik heb meer een probleem bij PSV, wat je denkt momenteel, hoe zit het dan met die Peppy? Valt me nog steeds niet mee, terwijl ik hem echt wel heel hoog heb zitten.
0: Hij maakt wel doelpunten.
4: Ja, maar vandaag mist hij er ook wel weer een aantal kansen. Maar ik weet ook niet, hebben ze daar uitspraken over gedaan? Dat weet ik niet. Mag hij nog weg? Of Peppy. Als er een club komt? Nee, toch?
0: Hij was natuurlijk in de winter heel erg dicht bij Fulham. En, toen was het idee dat hij komt in de zomer wel. En dat hoor je nu niks meer over.
3: Plea is anderhalve maand geblesseerd. Dus nu
4: weer.
3: Ze hebben geen alternatief meer.
4: Nee, die gaat niet.
3: Sabari kan er niet meer spelen. Sabari speelde er vorig jaar vaak, kan niet spelen. Je hebt alleen Til dan nog.
4: Nou, Samamas.
2: Ja, wie weet. Ja. Derde spits van Twente. Kun je zo wel ophalen, toch?
4: Sam Lammers is de best voetballende spits van misschien wel van Nederland. Of misschien vergeet ik er één, nooit. Maar
0: is het tegenovergestelde van Peppy, die altijd doelpunten maakt, maar niet lekker meevoetbalt. En dan Sam Lammers is het misschien juist het andersom.
4: Het is een beetje Dolberg, toch? Een beetje slap. Het is niet constant. Het is een mooie speler, maar die gaat toch niet naar PSV, lijkt me niet.
2: Nee. Maar jij bent ook geen Peppy-fan, zo te horen.
4: Ik ben wel een Peppy-fan.
2: Oh, wel?
4: Nou ja, ik dacht, maar ik kom er steeds meer achter dat ik ernaast zit. Ik dacht iets heel bijzonders in Peppy te zien. Ja, echt. Ik dacht, op een gegeven moment in het jaar met Luc de Jong, dat hij stand-in was en elke keer als hij erin kwam, ik zag zo'n beetje net als bij Van Bommel, weet je, wat je denkt, die gaat die jong gek maken op een gegeven ogenblik. En hij heeft natuurlijk wel een instinct om doelpunten te maken, echt. Alleen, het is maar veel geblesseerd geweest natuurlijk vorig jaar weer. En moet nog op gang komen, denk ik. Hoop ik. Ik hoop ook dat ik een beetje gelijk krijg. Weet
2: je? Ja, want kan dat wel? Ik bedoel, je bent zelf natuurlijk niet onverdienstelijk spits geweest. Ja. Kun je dat dan ineens weer krijgen?
4: Vaak wel spitsen. Maar hij is echt afhankelijk van zijn doelpunten. Want verder heb je er niet zo heel veel aan.
3: En als jij tussen Peppy en Noé daar moet kiezen?
4: Peppy.
3: Ik
4: ben niet zo gek van Ueda. Je hebt niet gezien natuurlijk.
3: Nee, ik was op de terugweg. Ik heb alleen de samenvatting van Feyenoord. Nee. Maar hij miste wel een paar kansen.
4: Ja, maar het ook voetballend niet geweldig. Nou,
2: zullen we het hebben over Feyenoord? Dan maar. Als je toch de naam van Ueda laat vallen. Ja, Feyenoord wint met grote cijfers bij Cambuur. 5-2. Maar die wedstrijd duurde wat langer dan verwacht. Want in de eerste helft moest worden
5: gestaakt wegens vuurwerk. Levensgevaarlijk. Een deel van het Cambuur-publiek is het stadion uitgevlucht. En heeft een veiliger plekje gevonden. En dat geldt uiteindelijk ook voor Chark Ens, die nog wel in het stadion is. Net als de rest van de mensen. Maar die zag een vuurpijl echt rakelings langs zijn oor suizen. En daarna knallen. Dat liep echt maar net goed af voor de Feyenoordkeeper. Het komt uit het uitvak. Waar dit voor is, geen idee. Wanstaltig, dat is het wel. Wanneer houdt dit nou eens een keer op? Je wordt er moedeloos van. Stuur de ME maar deze kant op. Afvoeren, Jan.
6: Nee, is waardeloos. En nou ja, goed, als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen. Het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan dat je gewoon geen voluitvak hebt.
2: Ja, dus Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord. Ja, heel het uitvak stond echt vol, zat vol vuurpijlen. Ze schoten in het rond, raken bijna de eigen doelman. Er worden wat supporters geraakt en 5 gewonden bij Cambuur. Wat vinden jullie van de reactie van Eenhoorn, Arman?
3: Die is, wat vind ik van de reactie? Die is niet heel overtuigend, toch? Het is een beetje zwak, maar dat begrijp ik ook volkomen. Want ja, als je directeur van Feyenoord bent en je gaat je eigen supporters heel hard aanvallen, staan ze de week erop in je tuin. Want de vorige 3 directeuren van Feyenoord zijn allemaal vertrokken omdat ze bedreigingen hadden. Dus ja, dan ga je niet opeens hele harde uitspraken doen. Dat snap ik heel goed.
2: Dat speelt wel echt mee dan, toch?
0: Ja, dat is ook om moedeloos van te worden, omdat de reactie erop weinig uit lijkt te halen. En als hij dan spreekt over, nou, dan gaan we ooit toe naar niet een vol uitvak, dan denk ik, nou, als dat het allerergste is dat in de toekomst ooit kan gebeuren bij zoiets, dan vind ik die straf ook niet helemaal ten overstaande van gewonden in het stadion staan. En als hij zei, ja, als de mensen worden geïdentificeerd, dan gaan we er wat aan doen. En dan vraag ik me af, en wat ga je doen als er niemand geïdentificeerd wordt? Alsof je alleen iets kan en moet doen op het moment dat er mensen
2: geïdentificeerd...
0: Wat dat is het andere. Dat is dus wat er mij moedeloos maakt. Ik zou het ook niet weten, want je gaat hoe dan ook, of welwillende straffen, of je pakt de verkeerde eruit. De ME moeten maar opkomen te staan. Ja, je kan onmogelijk bij alle voetbalwedstrijden een peloton ME'ers achter de hand hebben om dan dat vak in te jagen. En wat gebeurt er dan met de mensen die geen vuurwerk afsteken? Je kan bij alle maatregelen zeggen, kan je er iets tegen zeggen? Maar ja, wat moet er dan wel gebeuren? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien uiteindelijk toch met z'n allen toch meer een vuist maken. Maar hoe, weet ik niet. Maar het begint wel ook als de directeur van Feyenoord zich uiteindelijk ook niet zo hard uit durft te spreken, dan weet ik ook niet waar we moeten beginnen.
4: Nee. Nou ja, je moet toch een beetje oppassen dat niet al die wedstrijden gestaakt gaan worden.
0: Ja. Maar je bent helemaal afhankelijk van voetbalfans of ze zich in kunnen houden. Dat is eigenlijk waar je van
2: gestaakt. Hij wordt uiteindelijk wel uitgespeeld, omdat er dus geen spelers, trainers of scheidsrechters worden geraakt.
4: Ja.
2: Er worden wel dus supporters geraakt, maar dan mag hij wel uitgespeeld worden. Dat voelt ook wel een beetje vreemd.
4: Ja, dat is een beetje een rare regel, maar nee, wat ik probeer te zeggen is dat je had dat ook met die plastic bekertjes.
2: Met het bier gooien, ja.
4: Er gebeurt dat helemaal niet meer.
3: Ja, af en toe nog wel.
4: Ja. Maar het wordt een beetje gedaan. Niet elke keer een wedstrijd gestaakt omdat er 3 plastic bekertjes. Dus je moet het toch op een bepaalde manier een beetje beheersbaar houden, want anders ontstaat er natuurlijk chaos.
3: Nee, maar als je 5 gewonden hebt, zou ik hem niet wel staken.
4: Ja, staken.
3: Ja, met 5 gewonden en dan hebben we...
2: Jij bedoelt gewoon niet meer uitspelen?
3: Niet meer, nee, want als je, dit is een beetje Nederland regeltjesland. En dan komt Makkali met een protocol wat blijkbaar is opgesteld. En dan hebben ze dat allemaal gelezen. En dan staat er dus daar niet in blijkbaar dat als supporters gewond zijn, dat je dan wel moet... Ja, dat slaat natuurlijk niet.
2: Je kunt als driehoek uiteindelijk alsnog besluiten, als burgemeester ook, om die wedstrijd wel te staken. Maar dan zit je met een ander probleem. Is namelijk dat iedereen uit het stadion ineens weg moet.
3: Ja, dat weet ik wel. Maar daar zitten op zich maar een paar 100 Feyenoord-fans. En het is wel eens vaker geweest dat je wedstrijden uitspeelt nadat het publiek al verdwenen is. Dus het kan wel. Maar als er gewonden zijn in het publiek door vuurwerk, dat is afgestoken en je voetbalt vrolijk verder, dat gaat mij dan wel iets te ver. Maar Wim heeft ook gelijk, anders je moet het niet elke week gaan krijgen.
2: Maar zou het nou echt zo zijn dat er een paar Feyenoord-fans nu terug op de terugweg gewoon trots zijn, blij zijn met hun actie?
3: Dat wel. Ze zijn lekker bedankt door die spelers. Die gingen de avond naar ze toe. Lekker klappen. Ja. Bedankt voor jullie support.
2: Dat moet je dan toch ook niet doen?
3: Dat die spelers helemaal niet zo denken, joh. Die denken, dit is wat we elke week doen. Dan als we klaar zijn, lopen we naar dat vak en bedanken we ze. Maar je hebt gelijk.
2: Maar dat had Eenhoorn toch wel kunnen zeggen. Die had richting de kleedkamer kunnen gaan. Die had kunnen zeggen, nou ja, laten we in ieder geval 1 ding niet doen. En dat is het uitvak bedanken. En dan is dat maar een klein statement.
4: Ja. Ja, maar... Ja. Nou,
0: het is ook symboolpolitiek, maar ik had er wel wat voor. Er valt wel wat voor te zeggen.
4: Is het trouwens, sorry dat ik heel andere kant te denken, we hebben het over Feyenoord en Cambuur. Het blijft toch een rare situatie bij dat Cambuur met die trainers op de bank.
0: Henk de Jong ernaast. Maar die liep wel ook naar. Die was heel kwaad ook over dat feedback. Ik zag je hem als eerste opspringen.
4: Ja, maar hij is toch de grote man uiteindelijk die daar nu in 1 keer...
2: Jij proeft ongemak.
4: Ja.
3: Nou, als nog 3 keer verliezen, en Henk gaat het nog meer...
4: Daar staat Henk er weer.
0: Als ze nu 5 punten hadden gehad, dan was het een gouden combinatie geweest. Je bent ook wel afhankelijk
2: maar hoe is dat ook in de spelersgroep?
4: Ja, dat lijkt me enorm gek. Dat als je hier staat, Rinus Michels is al een tijdje dood natuurlijk.
2: Ja, dus dat hier een bord van Rinus Michels heeft voor de goede orde. Een kartonnen bord.
4: Dat Rinus
2: met een handtekening trouwens. Maar weet jij misschien, Wim, is dit de handtekening ook van Rinus Michels?
4: Het is wel een bekende handtekening.
2: Ja, maar dit ziet er niet uit als Michels, toch?
4: Nee, ik denk dat iemand die vervalst heeft.
2: Ja. Maar goed, wat wil je zeggen over
4: Nou ja, Rinus dat zou heel raar zijn als dan in één keer Rinus Michels de assistent wordt van Nolderuiter.
2: Ja.
4: Die alle twee overigens niet meer leven. Dat kan natuurlijk allemaal niet, maar...
2: Want Nolderuiter was jarenlang de assistent.
4: De assistent van Rinus Michels, ja. Gek. Ja, ja. Rare situatie.
2: Ja. Zullen we naar de koploper gaan? Want er is nog maar één ploeg die na drie duels de volle map heeft. En dat is AZ, wint met 2-0 bij Fortuna. En de grote man daar, invaller, Jis Hoornkamp, maakte 2.
7: Ja, ik heb 5 maanden niet gespeeld. Dan moet je eerst weer 2 weken trainen voordat je erbij mag. Maar ja, je staat heel ruim in de spits natuurlijk. Dus moet je nog langer wachten, nog langer wachten. Nou, gisteren hoorde ik dat ik mee mocht. Ja, en toen gebeurde dit.
8: Je ziet er dolgelukkig uit, nu wel.
7: Ja, ben ik ook zeker.
2: Hij was echt dolgelukkig, hè? Een beetje emotie zat er ook wel bij. Hij heeft een heftige operatie gehad aan zijn enkel. Hij kon op een gegeven moment zijn dochtertje niet meer optillen. Hij heeft een scootmobiel gehuurd tijdens zijn revalidatie... zodat hij met zijn dochtertje alsnog de stad in kon. Ja, dat zijn
0: mooi
2: toch verhalen,
0: ja.
2: die het goed doen.
0: Ik vind het een mooi verhaal, ja.
2: Ja. Ja. Wat is dat nou? Is het ook echt een goede spits, Wim?
4: Daar ben ik nog niet van overtuigd dat hij dat gaat zijn.
3: Voor AZ wel.
4: Maar ik vind het, ja, en ik vind het gewoon hartstikke leuk dat hij Meerdink dan een schop onder zijn kont krijgt een keer. Weet je, want weet je, Meerdink, oké, die is talentvol. Die is getalenteerd, zo jong is hij ook niet meer. Iedereen roept er maar over dat het een van de grootste spitsen van Nederland gaat worden. Het Nederlands elftal moet, dit en dat. Nou ja, ik zie nog steeds iemand die het moment nog steeds niet pakt. En nu zijn we drie wedstrijden verder. Dus het is, ja, die Parrot is al weg. Mm-hmm. Dus nu is het goed dat die Hoornkamp erachter zit. En dat vind ik ook met Kees Smit. Met dat ontevreden hoofd.
2: Ja, hij wordt gewisseld.
4: Van dat veld.
2: Klaas, die komt erin.
4: Ja, maar
2: Kees
4: dat hoort
2: Smit
4: er allemaal bij.
2: Uit, na dik een uur. En dan kijkt hij de trainer niet aan. En echt tot gaat hij met een zuur gezicht op de bank zitten.
4: Maar het hoort er allemaal bij, hè? Het hoort er allemaal bij.
3: Toch lijkt het me wel lastig voor die Smit. Vorig jaar wordt hij naar Real Madrid geschreven. 100 miljoen. Er wordt iemand speciaal aangenomen om hem voor heel veel geld te verkopen. Ja. Roept Koeman hem op, debuteert hij ook nog in het Nederlands elftal. Ja, dan ga je
2: niet mee.
3: Nee, dan ga je niet mee. Maar je gaat je wel heel belangrijk voelen. En dan ga je ook echt denken dat je een hele grote speler bent. Maar je moet het nog wel bewijzen.
2: Maar denk je dat hij zo is?
3: Nee, dat weet ik niet. Maar als ik denk aan mezelf toen ik jong was... en heel veel mensen zeggen tegen je bent geweldig, je bent geweldig... dan ga je er bijna zelf in geloven.
2: Dat heb jij vaak gehoord, hè?
3: Niet vaak gehoord.
0: Maar dat is toch...
3: Van mijn vader en mijn moeder wel eens.
0: Maar dat is toch ook een deel van de ontwikkeling van een jonge speler. Net zo goed als dat hij beter die ballen de kruising in moet schieten... en steekballen moet geven, moet je ook omgaan met... Wat als het niet goed gaat? Wat als het tegen zit? Want misschien had hij een transfer naar Real Madrid kunnen maken... en dan kom je op de bank te zitten. En dan? Als je echt een hele grote bent... dan moet je ook met dat soort tegenslagen om kunnen gaan. En dat begint wel bij AZ.
3: Wat Wim zei over Van Bommel. Hè? Je ziet de gedrevenheid om het te laten zien, om het te bewijzen. En dat zie ik ook bij die Zegio een beetje. Die is 3 weken bezig. Nieuw bij Feyenoord teruggekomen. En die elke wedstrijd zie je hoe graag hij het wil. En laat hij het zien. Of hij het gaat halen, weet ik niet. Maar je ziet wel de gretigheid en de ambitie. En dat wil je bij al die jonge gasten eigenlijk zien. Dat zij dat moment gaan pakken. En dat zie je bij Smit en Meerdink nog ietsje minder.
2: Maar zie je wel talent van Meerdink?
4: Jawel. Ik zie wel talent. Maar het is natuurlijk meer dan talent alleen, hè, om te slagen. En dat... En daar kan bij helpen als er een beetje druk, de druk een beetje omhoog gaat. En dat je echt, je realiseert, dat moet nu echt gebeuren, weet je. Want nou komt die Hoornkamp er weer aan en iedereen kan dat wel roepen. En bij Smit, nogmaals, bij Smit, het is prima voor Smit. Prima voor Smit dat Klaas hier terug is. Dat stinkt ze nu ook wel.
0: En ook dat hij al bij voorbaat 60 miljoen om zijn nek heeft gehangen qua prijskaartje. Is dat ook goed? Of kan dat...
4: Nee, dat...
0: Maar dat zijn ook verwachtingen om mee om te gaan.
4: Dat helpt allemaal niet natuurlijk.
0: Nee, dat
4: maar daar kan hij allemaal niks aan doen. Maar gewoon, het gebeurt wel op het veld uiteindelijk. En Ik denk dat het alleen maar goed is voor de jongens. Want ze mogen... Maar goed, weet je, dat is van alle tijden. Van de tijden dat ik voetbalde, ze riepen ze dat over jonge spelers. Het mag wel wat meer, het mag wel een beetje dit. Het mag wel, weet je, maar dat, ja, dat leer je gewoon door dit soort dingen. Weet je, in de loop der tijd... zou dat ongetwijfeld een prima voetballer worden die... weet je?
2: Kees Smit. Ja. Zou papa Smit daar nu iets van zeggen thuis? Van Kees, even normaal doen?
4: Oh, dat weet ik niet. Is FC zo'n vader die...
2: Nee, weet ik niet. Maar heb je het nodig zeg maar, van je eigen omgeving of van een trainer?
4: Je hebt
2: want
4: het nodig.
2: Want tot het gaat zeggen, dat geloof ik wel.
4: Binnen een club is dat wel fijn als er een paar zijn die... Of, ja, Klaasie, zou Klaasie dat zeggen bijvoorbeeld? Je zou dat kunnen zeggen.
2: Aanvoerder, ervaring.
3: Het moet uit jezelf komen, toch, uiteindelijk?
4: Ja.
3: Jij bent de enige die het kan doen.
4: Ja, je moet het wel doorkrijgen. Ja. Geef van blik. En het is leuk, weet je. Maar, ook, maar hij is jong, hè?
3: Ja, nou, ja.
0: 20.
4: Hij is echt jong. Merik is 24.
0: Ja, die zijn.
4: Ja, dat scheelt 4 jaar, maar dat weet jij ook wel.
0: Maar
4: dat zijn ook heel veel wedstrijden. Ja. Ook heel veel wedstrijden.
2: Nog kort over FC Utrecht. Het dolende FC Utrecht. 3 keer voorsprong bij Sparta. Maar het was niet genoeg voor de winst. Even wat clichés aantikken met de captain van Utrecht, Dani de Wit.
9: Ja, even slikken. In de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Maar het is nog vroeg in het seizoen. Dus uiteindelijk zijn er nog heel veel potjes. Maar dat het pijn doet nu, dat is een feit.
10: We hebben met lef gespeeld. We hebben de opbouw. Die zag er een stuk verzorgd uit dan de afgelopen weken. Dus ja, we maken stappen. Alleen, dan zeg ik, een 3-punter is dan lekker voor de vibe. Maar als we gewoon heel eerlijk kijken naar het proces waar we in zitten... doorpakken en dit volhouden, dan komen de 3 punten vanzelf.
3: Ik schrik een beetje van die Correa, moet ik zeggen. Die was zo leuk bij Telstar en onbevangen en ook in de communicatie. En nu is hij dat totaal niet meer. Dat komt door de resultaten, dat snap ik ook wel. Maar gisteren zie ik hem in een interview met ESPN staan... En dan komt hij daar en dan wil hij een hele tirade gaan afsteken op... die bal lag niet stil bij de 3-3. En terwijl hij daaraan begint, zit hij te kijken en zegt hij... oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo. En corrigeert hij zichzelf. Ik zie een trainer die lijkt zich bijna te vertillen. En dat is
2: maar
3: echt
2: dat
3: jammer.
2: Maar dat is ook juist wel sterk, want hij had ook kunnen vasthouden aan zijn mening... en dan sta je helemaal voor paal, toch?
3: Nee, ik vond het helemaal niet zo sterk. Dan moet je er niet zo gaan, staan. Als je dat punt wil maken, moet je dat punt maken. Moet
2: iemand hier die in de Domstad woont, hè? Hoe is het sentiment?
0: Nee, ik spreek niet mensen dagelijks over FC Utrecht. Daar.
2: Maar je hebt een hond.
0: Ik heb wel een hond, ja. Die zegt daar heel weinig over.
2: Maar dan heb je toch met iedereen een gesprek, Anne.
0: Ik zat er nu meer over na te denken... dat Correa is niet per se heel jong. Maar wat qua trainerschap betreft misschien wel hetzelfde als Kees Smit. Moet hij niet hier ook doorheen? Is het niet voor hem ook een proces?
3: Dit is geen Telstar, hè?
0: Maar moet hij dat niet ook eerst een paar weken meemaken? Een paar maanden meemaken voordat hij zich daar meer een houding aan weet te geven? Dat die houding toch net iets moet veranderen? En moet je, net als dat er een proces is om zijn tactiek in te slijten... niet ook wat meer tijd geven om zich... qua toon aan te passen en qua spanning daaromheen aan FC Utrecht. Moeten we dat maar gelijk...
3: Hij krijgt alle tijd die hij wil. Ik vond alleen dat ik er niks schrok een klein beetje van. Hoe die
4: het is ook een heel nieuw elftal, hè?
0: Ja.
4: Het is een heel nieuw elftal.
0: Met aan de ene helft
4: even geduld.
0: Een paar spelers meegenomen... en aan de andere kant spelers die nooit zo gespeeld hebben. Ja.
2: Laten we het hebben over Oranje. Collega Jeroen die sprak met Nigel de Jonge, directeur topvoetbal van de KNVB... sprak hier uitgebreid mee over de zoektocht naar een bondscoach. De Jonge had een shortlist van 4. Pep Guardiola, Arne Slot, Michael Reiziger en Xavi Hernandez. En hij probeerde het als eerst bij Guardiola.
11: Wanneer er zo'n coach beschikbaar is die heel dicht tegen de Nederlandse cultuur zit... die een groot voorstander en... admirer is van Johan Cruijff, dat het ook normaal is dat je die polst. Alleen we wisten al vrij snel dat we een sabbatical wilden houden. En voor ons was het eerstvolgende was Arne Slot. We hebben 2 hele goede inhoudelijke gesprekken gehad met elkaar. En vanuit daar is het eigenlijk bij hem toch wel het besef gekomen... dat hij liever nog in clubvoetbal wilde blijven.
2: En dus bleven er 2 kandidaten over. Er werd gesproken met Michael Reiziger en met Xavi. Dat eerste, dat lekte uit en dat zorgde voor een klein beetje ophef. Want blijkbaar zijn er niet heel veel Nederlanders overtuigd van Reiziger als mogelijke bondscoach.
11: Nou, ik heb me wel verbaasd. Ik heb me wel verbaasd waarom. En gebaseerd op welke beweegredenen er daar zijn. Ik denk vanuit de voetbalinhoud dat mensen mogen bepalen of iemand wel of niet geschikt is. Maar het persoonlijk maken op het karakter, ja, dat voor mij gaat het tegen mijn hart. En we hebben nog steeds de geloof van Michael dat hij een succescoach en een mogelijke bondscoach richting de toekomst kan worden.
0: Zou dat nog kunnen?
11: Zeker.
2: Ja. Ja. Geloof jij dat ook?
4: Ik vind het zoveel gebakken lucht die Nigel de Jong roept. Ik heb namelijk dat hele interview gehoord.
2: Het duurde een half uur. Heb je hem echt helemaal gehoord?
4: Nou, er werd mij gevraagd door de NOS. Of ik dat even wilde beluisteren. Ja, totaal niet boeiend, inhoudelijk. Gewoon zwak. Geen krachtige persoonlijkheid, vind ik. Niet echt een visie. En het geeft niet, dat hebben heel veel ex-voetballers niet. Hè? Ik heb het zelf ook niet namelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk bij de KNVB. En wat natuurlijk het meeste steekt bij de KNVB is, of bij Nigel de Jong, is dat ze niet voor de WK tegen Koeman hebben gezegd: luister, we willen nu weten of je doorgaat of niet. Als je dat nog niet kan zeggen, sorry, maar dan gaan wij gewoon op zoek naar een bondscoach naar de WK.
2: Hij zei, ik heb er geen spijt van, Nigel de Jong, dat hij het op die manier had aangepakt.
4: Ja, nou ja, dan hoop ik voor Nigel de Jong dat het allemaal goed afvalt. Want de droomkandidaat was denk ik Peter Bos natuurlijk. Nou, die had daar ook nog min of meer op gewacht. Weet ik eerlijk gezegd niet of dat zo is. Maar het is natuurlijk raar dat je niet van tevoren al weet wie Koeman dan op gaat volgen en wie de eventueel kandidaat zijn.
2: Hij heeft het over reizigen, dat hij hard werd aangepakt. Niet voetbalinhoudelijk. Maar dat was toch eigenlijk best wel voetbalinhoudelijk, omdat hij gewoon een cv heeft.
3: Ja, dat misschien bedoelt
2: niet
3: hij
2: heel indrukwekkend is.
3: Misschien bedoelt hij veel voetbalinhoudelijk over hoe hij over voetbal denkt. En hij werd aangepakt omdat hij nooit heeft bewezen dat hij een seniorenelftal kan trainen. En het lijkt me toch verstandig dat als je een bondscoach van een land wordt, dat je wel die ervaring met je meedraagt. Nou, kan hij met het voorbeeld komen van Spanje. Luis de la Fuente had dat ook niet. Heeft heel lang bij de Spaanse bond gewerkt, is doorgestroomd. Maar ja, dat is geen enkele...
2: Hij had al wel iets ervaring, hè?
3: Ja, maar heel veel met jeugdelftal. En dus maar dat is geen enkele garantie dat je dan ook succesvolle bondscoach wordt. Maar ik heb ook dat hele interview geluisterd. En ik heb proberen te turven hoe vaak hij het woord proces gebruikte. Het was echt proces dit, proces dat. Je zoekt toch gewoon je beste kandidaat. Dat was toch gewoon Peter Bos. Die wilde het, die had je kunnen krijgen. Die heb je niet genomen. En dan komt hij met een shortlist blijkbaar. Maar ja, daar vallen er ook weer twee van af. En dan lijkt het toch een beetje op een paniekzet om dan naar Xavi te gaan.
2: Ja, even luisteren, want het werd uiteindelijk Xavi inderdaad. En Nigel de Jong die legt uit waarom.
11: De passie, de dominantie die hij uitstraalt. De ervaring die hij heeft als coach zelf ook al vanuit de twee werkgevers die hij heeft gestart. Eentje in Qatar en in Barcelona. Ik bedoel, als je Barcelona kan overleven voor 2,5 jaar, 3 jaar, dan ben je volgens mij wel echt een goede coach. Maar los van dat, ik denk dat hij ook echt wel de persoonlijkheid heeft om jongens te raken op een bepaalde manier. En daarin ook gewoon de voetbalcultuur gewoon heel erg omarmd.
12: Vind jij dat je met de aanstelling van Xavi een risico neemt voor jezelf? Dat je nek uitsteekt, dat je misschien wel daarop afgerekend wordt als het niet lukt?
11: Maar dat mag ook. Ik zit ook op de positie om afgerekend te worden.
2: Ik hoor Nigel de Jong ook zeggen, ja, als je 3 jaar bij Barcelona zit, dan ben je wel een goede coach. Is dat zo?
0: Nou, ik vind niet per se dat je kan zeggen dat het een briljante coach is. Nog maar ook niet per se dat we bij de vooraf al weten dat dit een enorme mislukking gaat worden. Uiteindelijk moeten we dat nu zien. Ik ben het met alle bespiegelingen eens over het proces en dat dat anders had gemoeten. En waarschijnlijk veel te lang vastgehouden aan dit proces, omdat het zo mis was gegaan met Andries Jonker bij de aanstelling voor de bondscoach bij de
2: ontkende
0: de
2: die
0: Leeuwin.
2: Ook.
0: Nou ja, oké. Dat vind ik lastiger te geloven. Maar eenmaal aangekomen in de situatie waarin we nu zijn aangekomen met dat Bos niet beschikbaar is, dat Ten Hag niet beschikbaar is, dat Arne Slot niet beschikbaar is, moeten we het maar uiteindelijk toch zien met Xavi Hernandez. En weet ik ook niet wie anders dit nou, of er nou een andere droomkandidaat was geweest.
4: Nou, maar het ligt veel te veel de nadruk op dat we aanvallend moeten gaan voetballen. Dat is we moeten gewoon winnen. En het liefst op een attractieve manier. Maar je hoeft niet bij Xavi uit te komen omdat hij zelf zo'n mooie voetballer was of Barcelona zo aanvallend liet spelen. Barcelona speelt namelijk altijd aanvallend.
3: Onder dus, hem niet eens zo aanvallend trouwens.
4: Onder hem niet, nee. Dus het slaat een beetje daarin door. En daarin ga je ook gewogen worden. Hè? Is het aantrekkelijk? Is het een beetje, maar...
0: Ook of de spelers dat dan direct van hem over kunnen nemen.
4: Ja,
0: dat zijn manier voetballen erin zitten.
4: Moeilijk. Het wordt een heel karwei wordt dat natuurlijk. En ik heb geen idee. Misschien is het wel een goede trainer. Ik
2: vind je het wel
4: een
2: prikkelende gedachte.
4: Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind, ja. ik vind het leuker dan dat die klop in één keer voor mijn neus staat.
2: Hoezo?
4: Ja,
2: dat is ook geweest.
4: Hoe heet hij ook alweer? Wat die...
3: Pepijn Leinders.
2: Pepijn Leinders. Leinders.
4: Oh, met Pepijn Leinders. Nee, geen idee. Misschien is Savi wel... Ja, het zal wel, weet je. Het zal wel, maar het begint ook met spelers en kwaliteit. En ja, en krijg je een speelwijze daarna zo makkelijk in. Peter Bos was daar wel heel erg van overtuigd dat hij dat... Althans, dat heeft hij zelf geroepen. Dat hij dat wel inkrijgt, zijn speelstijl, waar dan ook. Ik denk dat dat best wel een beetje ingewikkelder is dan hij me wil doen geloven. Dus ja, weet je, nou ja. Ja, en speelden ze zo aanvallend onder Van Gaal dan? Speelden ze zo aanvallend onder Van Marwijk dan? Omdat hij in de spiegel
2: stond. Onder Van Basten?
4: Ja, toen wel.
2: Ja,
3: maar hoorde je ook hoe trots hij was dat hij in de Nederlandse voetbalcultuur is geschoold? Ja, dat heeft hij echt een paar keer gezegd in dat interview. Ja. Dominantie uitstralend. Ja, ja, ja, ja. Dat soort teksten. Ja. Of Guardiola benadert, want in de geest van Cruijff. Ja, het is allemaal zo teruggrijpen op het verleden.
2: Hoe kun je dominantie uitstralen? Hoe doe jij dat?
3: Ik vind dat jij veel dominantie uitstraalt, Jerry. Als gespreksleider, moet ik zeggen.
0: Xavi nu dan ook gewoon lekker AZ Fortuna op de tribune gaan kijken om te zien hoe meer denken het doet als eerste spits.
2: Hij zal wel moeten, toch?
0: Dat weet ik. Je kan het ook allemaal vanuit je huis bandjes op zich.
3: Ik wil hem in de winter in Leeuwarden willen zien. Ja. Op de tribune.
0: Voor wie?
3: Dat lijkt me mooi. Voor wie? dat vind ik niet zo. Dat is een goede vraag.
2: We kunnen het dinsdag aan hem vragen, hè? Want dan wordt hij gepresenteerd in Zeist. En daarna maken we weer een hele vrolijke podcast met alle bespiegelingen over Xavi als bondscoach. Coach Wim, hou je het nog vol?
4: Nou, je staat wel op het punt om weg te gaan.
2: Ja, het is wel tijd, hè? Ja. Het is leuk geweest, ja.
4: Ik ook. Een beetje
0: interessant. Ja.
3: Morgen weer een podcast, hè?
4: Ja, twee.
2: Oh. Ja. Ja, je zou nog promotie heel snel kunnen maken. Nee hoor, dat doen we niet. Wim, super bedankt dat je er was. Ja, en tot de volgende. Gooi je snel een paar paracetamol in en ga naar huis. En Anne en Amandje weer.
13: Dit was de NOS Voetbalpodcast.
14: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. En de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Komt er een schot, dan komt er een goal. Rebound, goal. Sterk fysiek, hij kan meteen uithalen. Hij doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
3: Goedemorgen, goed dat je weer kijkt naar Rondje Eredivisie. Het was een ingekorte speelronde, maar er gebeurde genoeg. Vuurwerk in Friesland. PSV wint met ruime cijfers van Groningen. AZ heeft 9 uit 3 als enige ploeg. Kortom, genoeg te bespreken hier aan tafel met Marco Timmer en Martijn Krabbedam. Goedemorgen, mannen.
4: Goedemorgen.
3: Allemaal
4: goedemorgen.
3: In de basis. Net al wel een brom over de opstelling.
4: Dat zeg je?
3: Net al wel een brom over de opstelling.
4: Wie?
3: Ja, jullie.
4: Ja.
3: Gaan zitten?
4: Ik zit normaal op die plek. Dit is net een kleedkamer en nou zit hij op mijn plek. Maar ja. Hij is ouder dan ik, hè?
3: Hier aan het klagen was het gisteren ook gevaarlijk in Friesland.
4: Nou,
3: jij was
4: niet,
3: bij die wedstrijd.
4: Voor mij niet, maar voor Chark Ends wel. En voor die supporters aan die zijkant van die ene tribune natuurlijk ook.
3: Ja.
4: Ja, het was bizar wat daar gebeurde.
3: Krankzinnig, toch?
4: Krankzinnig, ja.
3: Is er een oplossing voor dit vuurwerkprobleem?
4: Je zou zeggen nog beter fouilleren, maar ze zijn 2 keer gefouilleerd. De bus in en de bus uit en vervolgens bij het stadion. Ja, en nog leek het wel oudejaarsnacht, wat ze allemaal mee hadden gesmokkeld. Dus ja, een oplossing, misschien nog beter fouilleren. Ja, anders zou ik het ook niet weten.
3: Was je verrast dat de wedstrijd überhaupt hervat werd?
4: De show must go on, hè, vaak. En Makkelie legde uit tijdens die wedstrijd.
3: Is dat zo? Moet je niet gewoon een keer de vuist op tafel slaan en zeggen, jongens, jullie gaan de bus en lekker terug naar Rotterdam en zoek het even uit?
4: Dat zou, en dan 3 punten in mindering of zo.
3: Nou ja, wat de gevolgen dan zijn, moeten ze verder weten. Maar dat in ieder geval eerst iets gedaan wordt in ieder geval.
4: Dat zou je wel denken.
3: Ze blijven gaan zitten.
4: Is er blijven gaan zitten, ja. Maar weet je, ik heb die oplossing ook niet voor handen. Het protocol ligt er ook niet voor niks. En het is natuurlijk wel gek dat als een speler iets mankeert, dan wordt er niet gespeeld. Maar supporters kunnen blijkbaar een oog of een hand verliezen. Dan maakt het allemaal niet uit, want dan gaat het voetbal wel gewoon door. Dat vond ik wel gek aan die hele uitleg van Makkelie, die er natuurlijk ook niks aan kon doen. Die volgt natuurlijk ook gewoon de regels. En die burgemeester, die zat op het VIP-dek, geloof ik, bij de Formule 1. Dus het duurde eventjes voordat ze die te pakken kregen. Maar uiteindelijk bleek er met die spelers niks aan de hand. Ja, en dan wordt die wedstrijd gewoon uitgespeeld.
3: Ja, dat was het negatieve moment van het weekend.
4: Ja, het was ook heel negatief en voor Feyenoord ook gewoon niet goed. Die club probeert na vorig seizoen, wat natuurlijk heel negatief was allemaal, proberen ze er dit jaar wat van te maken met een nieuwe trainer en een nieuwe sfeer. Dat merk je ook wel, dat dan een beetje veranderd is bij die club. Ja, dan krijg je dit ineens weer. Ja, en dat werpt natuurlijk wel een schaduw over die verder verdiende overwinning tegen wel een heel matig Cambuur. Daar moet je er ook altijd bij zeggen, hè? Want ik weet niet wat jij bent daar laatst geweest, maar die gaan er met vlag en wimpel uit, hoor.
5: Nou, zo blijven spelen wel.
3: Ik wil wel nog even kruiden voor het houden voor de stelling voor zometeen.
4: Nou, ben ik alweer te snel met de stelling?
5: Voor die break ging het niet zo slecht.
4: Nee, dat was wel zo. Dat Feyenoord ook nog van geprofiteerd. Want ook van Bronckhorst en Hulshof kregen wel de tijd om het even wat anders neer te zetten. Ja.
5: Maar weet je, over die vuurwerk, hè, we gaan niet, want het is een lang speelplaat. Men nam een slok, deed een plas, alles bleef zoals het was. We gaan het er weer over hebben. En daadkracht ontbreekt elke keer opnieuw. Geen daadkracht. Eenhoorn. Ze wilden allemaal eenhoorn bij Feyenoord. Nu laten zien wat je waard bent.
3: Maar geen enkel voor de troepen staan, toch? Naar de hand, met een interview.
5: Iedereen, ja, dat wel. En spreek je afschuw uit. Nee, daadkracht. Iedereen weet wie het zijn. Het is niet bij Feyenoord, of het nou bij Go Ahead is, of bij Zwolle, of bij Ajax, of bij PSV. Iedereen weet wie die jongens zijn. Echt iedereen weet het. Eruit halen. En zelfreinigend
4: vermogen. Dat gaat ook wel gebeuren.
5: Zelfreinigend vermogen.
4: Maar dat gaat ook wel gebeuren. En de andere consequentie is dat ze natuurlijk naar NSC gaan, waarschijnlijk met een leeg uitvak.
5: Ja,
4: dat is de consequentie.
5: Ja.
3: Wat zonde is. Dat was het negatieve moment van het weekend. Wat is het positieve moment van het weekend voor jou, Marco?
5: Het zijn er 2. Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn grote podcastvriend Björn van den Doelen, de parel van Brabant, te feliciteren. Die is vandaag jarig. 50 geworden.
4: Sowieso.
5: Dus ik schuif woensdag weer aan en dan...
4: Heb je taart?
5: Dat denk ik wel,
4: ja. Altijd wat te eten bij jullie.
5: Ja, wat te eten. Dus.
4: Dat maakt het niet uit of die wel of niet jarig is. Jullie,
5: ik denk het liedje aan het einde Forever Young of zo, hè? Zoiets.
4: Ik denk maar, het, ja.
5: Nee, mijn moment, ik kies dan toch in al dat negatieve gedoe waar we het altijd over kunnen hebben, ook over scheidsrechten, noem maar op. Ik kies toch altijd voor voetballen. Ja, dan heb ik toch heel erg genoten van Søren Tengstedt. En ik weet dat Jozef Oosting het helemaal niet leuk vindt als ik dit hier nou... Want het gaat heel veel over Søren Tengstedt. Maar wat hij gisteren liet zien, dat was tegen ADO, moeten we wel bijzeggen. Maar ja, bij die tweede goal van Edwardsen krijgt hij de bal, speelt hij hem in één keer door. krijgt hij hem in één keer terug. Geeft hij een hakbal en dan wordt het fantastisch afgemaakt. Dat was een geweldige voetballende actie. Waarbij hij ogen in zijn achterhoofd had. Nadat hij al fantastisch gescoord had zelf. De jongen heeft zoveel pech gehad sinds hij gekomen is bij Go Ahead. Mm-hmm. 2023 uit mijn hoofd. En hij zei van in de voorbereiding, het moet nu dit seizoen over mij gaan en niet meer over mijn blessures. Nou, het gaat over hem. Heel veel.
3: Ja. Een goede tankstat. Kan dus ook.
1: Je wou zeggen, Feyenoord heeft de verkeerde tankstat gekocht.
3: Ja. Jij zegt
1: het. Oh. Nou ja, dat
3: ik kan het ook goed zeggen.
1: Ja, ik jou hoorde. Ik heb die wedstrijd tegen Go Ahead van Feyenoord op Curaçao gekeken. En dat is het heel vroeg in de ochtend. Maar toen deed hij ook al een paar aardige dingen. Het is wel een goede speler. Ja. Ja.
3: Wat was voor jou het moment van het weekend?
1: Nou, niet echt een moment. Ik vind wel dat PSV... Het gaat natuurlijk bij PSV heel vaak over de nieuwe spelers die zijn gekomen. Maar hun beste nieuwe speler is natuurlijk eigenlijk Ruben van Bommel. Als je ziet hoe die terug is gekomen van zijn blessure en wat hij nu laat zien. Dat is echt wel een enorme verschilmaker al. En dat wordt natuurlijk alleen maar beter en nog beter.
3: Hij is sterk geworden.
1: Sterk, snel was hij natuurlijk al. Dus hij heeft die periode van zijn blessure heeft natuurlijk echt heel goed benut. Niet alleen met zijn revalidatie. Maar je ziet, en dat zag je bij meer spelers die daarmee te maken hebben gehad. Ik weet nog dat Roel Vlaar terugkwam. Die had volgens mij 2 zware knieblessures. En die kwam toen weer dat perscentrum van de Kuip binnengewandeld. En zat ik zo een beetje naar die benen te kijken. En het leek wel of een andere Roel Vlaar was. Dat leek wel de Hulk toen. Dus sterk geworden. En dat heeft Van Bommel heeft daar ook goed hard aan gewerkt.
3: Het is knap gewoon... dat je ook nog die snelheid kan bewaren dan. Hè? Dus dat je en heel sterk wordt, maar soms gaat het wel ten koste van je explosiviteit. Maar dat lijkt bij hem niet.
1: Ja, dat zei ze toen bij Memphis. Hè? Die was vroeger natuurlijk ook heel snel. En die was dan ook een krachthonk ingedoken. Die had ook zulke benen, die kon niet eens meer een spijkerbroek aantrekken.

0: bij Milambo, die nou bij Brentford zit, die raakte daar heel snel geblesseerd. En heeft een heel jaar lang gewoon sowieso bij die club natuurlijk kunnen wennen aan alles. Maar ook echt aan zijn lichaam kunnen wennen. Ja. Dus ja, vaak is het... maar je moet wel jong zijn.
1: Ja, je moet wel 28
0: ben en dan wordt het niet eens meer.
2: Maar het is toch gek dat je dan dat spelers dat zeggen? Je zat er eigenlijk aan denken, geef ze dan wat tijd en ruimte. Dat is lastig tijdens het seizoen, maar als je zo'n grote selectie hebt bij veel grote ploegen, zou het al bijna moeten kunnen dat je ze even in de
1: lucht eruit haalt.
2: Even daaraan laat werken. Ja. Een soort van sabbatical bijna geven van een paar maanden om daaraan.
1: Zeker.
2: Het is bijna niet te doen, ik snap het ook wel.
1: Nee, dan moet je wel een bank hebben die dat op kan vangen. Ja. Dan moet je kwaliteit hebben. Maar eigenlijk zou het moeten, ja. Eigenlijk zouden die jongens de tijd moeten krijgen om volledig het lichaam te laten wennen aan wat er gevraagd wordt qua intensiteit en qua hardheid.
2: Sterkte worden inderdaad. Sterkte dat zal je niet verbazen dat Van Bommel de speler van de week is geworden. We hebben ook een team van de week. Vorige week zaten daar geen spelers van de traditionele top 3 bij. Nu wel een aantal jongens. Nou, Fernandes bijvoorbeeld, Perisic, Van Bommel. Nog opvallende namen in dit elftal.
1: Nou, over Van Bommel gesproken, natuurlijk gaan we de rest ook behandelen. Maar Van Bommel die zorgt er, kijk, hij had natuurlijk een CA-ruimte. En dan kan je met zijn snelheid, dan is hij weg. Die arme Schreuders, die kon er helemaal niks aan doen. Die ik overigens 2 wedstrijden uitstekend heb zien spelen. Mm-hmm. Dus dat moet gezegd. Maar Van Bommel zorgt er dus nu ook voor dat het voor Peppi straks een stuk makkelijker wordt. Want iedereen die heeft gezien wat Van Bommel doet als je hem de ruimte geeft, ja, dan moet je wel zorgen voor dubbele dekking en voor rugdekking. Dus de centrale verdediger die moet ook die kant meer gaan bespelen. Waardoor Peppi vaker in de 1 tegen 1 komt. Dus die gaat daar als goed is van profiteren. Denk ik.
2: Ja, zeker. Jouw vriend Tank staat in de basis. Dean James, die ook al bij veel doelpunten betrokken is.
0: Goeie back is dat. Ja. Het verbaast me eigenlijk dat hij nog bij Go Ahead speelt. Ik zag hem tegen Feyenoord natuurlijk vorig jaar 2 keer. Scoorde hij nog in die ene wedstrijd. Dat is wel een goede back.
1: Ja, maar ik weet
0: en
1: niet,
0: iedereen zoekt toch...
1: Zeker. Alleen het heeft ook te maken met de status die hij natuurlijk heeft als Indonesisch international.
0: Nou, dus je altijd naar weg. En jij weet hoe ver het is, hè?
1: Nou ja, dit is nog zijn contract van voordat het hele gedoe met de KNVB bekend werd.
0: Ja, dan moet meer verdienen nou.
1: Ja, dan, als hij nog steeds Indonesische nationaliteit heeft, dan is hij buiten de EU. Ja. En dan moet hij 6 ton verdienen. Dus ik weet niet zo goed wat de status daarvan is. Of daar een regeling voor is of komt. Maar anders dan houdt het deze jongen wel tegen, ja.
0: Bankzaken. Absoluut, ja. Dat is wat voor bankzaken.
1: Bankzaken.
2: Ik zag iemand vragen wanneer komt bankzaken terug.
0: Bankzaken.
2: Knipping is terug voor vakantie. We gaan deze week weer beginnen met bankzaken.
1: Tom weet daar wel iets meer van.
2: Ja.
1: Even kijken. Ja,
2: Viergever ook leuk, hè? Dat hij in het elftal staat. Bijna 2 doelpunten. Eentje ging streep doorheen. Maar die tikt hem lekker binnen.
1: Zeker. En als je, de glazen bol was het bijna, hè? Want hij had zijn zoon, geloof ik, had 2 voorspeld. En een overwinning. Maar dus hij had eentje gescoord. Maar als je dan hem ziet, hè, dan denk je van ja, misschien heeft Utrecht hem toch te vroeg laten gaan. Hè? Hoewel, Matthijs Didder staat er ook naast.
0: Ja.
1: Maar het is wel, als je zo'n organisatie bij Utrecht opnieuw op wilt tuigen, dan heb je wel iemand nodig die het ook neer kan zetten en die het over kan brengen. Ja, dat kan hij natuurlijk.
2: Ja, Van der Hoorn trouwens ook, hè? Ook qua lengte.
1: Ook
2: qua
1: lengte. Bij Utrecht hebben ze wel over hem voor gehaald, maar die speelde niet. Die was niet fit.
2: Hey. Noah Fernandes trouwens, misschien moet ik het daar zo meteen over hebben. We gaan zo meteen een aantal van die wedstrijden bespreken, ook aan de hand van stellingen. Ik gooi ze nu vast in.
1: Ja, doe maar.
2: Hou je vast. PSV is de grote titelfavoriet. Keertje ruim gewonnen.
1: Er is toch helemaal niemand die daar toch aan twijfelt. Ja, eens.
2: Ja.
0: Favoriet, maar niet de grote. Dat waren ze vorig jaar.
2: Oké, zo meteen gaan we er verder op in. Feyenoord moet Segiel niet verkopen.
1: Eens.
0: Ja, eens.
2: AZ is geen serieuze titelkandidaat.
1: Ja, eens.
0: Oneens.
2: Kijk, de 3 promovendi eindigen allemaal onderaan.
1: Oneens.
0: Ja, eens.
2: Ja. En Correa verdient tijd bij FC Utrecht.
1: Ja, eens.
0: Tuurlijk, elke trainer verdient tijd.
2: Kijk, we hebben al een klein voorproefje van wat komen gaat. Ja, PSV speelt dus thuis tegen Groningen. Dat was wat lastig in de beginfase. Winnen uiteindelijk met 5-1. Je noemde Van Bommel al en de 7 van ruimte die hij had. Was dat de sleutel voor deze overwinning?
1: Ja, nou ja, wel een van de natuurlijk. Los van het feit dat PSV op elke positie een betere speler heeft. Want laten we wel weten, dat is natuurlijk zo. Alleen in de beginfase zie je ook wat, toch wel wat de problemen zijn. Het kan ook gewoon 2-3 keer scoren Groningen.
2: En, hoe kan dat zo fout gaan dan?
1: Ja, dat heeft toch te maken met afstemming. En kijk, Solzano die komt op die plek van Veerman. Die moet even wennen aan dat hij continu door moet dekken waarschijnlijk. En dat zie je hem ook een paar keer instappen. Ja, dan is het heel snel tikkie door, doorlopen. En ze staan voor de keeper. Ik denk dat de afstemming is. Dat ook dat heeft eventjes tijd nodig. We zijn pas 3 wedstrijden onderweg. Hij is er pas. De nieuwe spelers zijn er pas. De WK-gangers zijn net terug. Het heeft even tijd nodig. Alleen ja, het zal op een andere manier moeten dan met Veerman. En Veerman was, zeg maar, de van de killerpaas. Geef mij de bal maar. Mm-hmm. En ik zet de voorwaarts aan het werk. Maak die diepteloopacties maar. En hij is meer de dynamische. Nou, jij kent hem natuurlijk goed van NEC, maar hij is de dynamische speler die met loopacties het verschil
2: maakt. Wat vond je van hem, überhaupt in die wedstrijd?
1: Ik vond hem wel goed spelen.

0: Ja, vond ik wel goed spelen. Speelt alleen een paar momenten dat hij dus moet inschatten van... ga ik nou door of verdedig ik even de diepte?
1: Het is ook niet zijn echte rol, hè. Dat zij, ja, Bos wil hem daar wel hebben, ja, op 6. En dan moet je aan dit soort dingen wennen. Ja. Maar dat is niet de rol die hij bij NEC wilde.
0: Nee, die heeft hij niet. Nee, maar dat is wel wat Bos nu van hem vraagt. Nou, dan Bos kan zoveel kant op met het middenveld. Kijk, en dat is natuurlijk ook... we gaan straks over de titelfavoriet hebben. Maar als jij je moet een bank hebben... waarbij je goed kan inwisselen. En dat heeft PSV natuurlijk al die jaren onder Bos gehad. Als je nu Paul Wanne, 15 miljoen, op de bank zet. Sven Meijlands op de bank kan houden.
1: Aardige bankje.
0: Ja, dan heb je een aardige bank, ja. En dan kun je ook, als de wedstrijd even niet loopt... het verschil maken met je wissels. Dus dat gaat allemaal wel in elkaar vallen. Maar alleen, het heeft eventjes tijd nodig van... wat is nou de ideale samenstelling? Nu koos hij voor Noah Fernandes erbij. Die overigens, dat is een ongelooflijk groot talent... Ja, dan moeten die twee even op de bank plaatsnemen. Maar hij kan er zoveel schuiven daarmee. Misschien komt Sano uiteindelijk wel op die 8-positie terecht, hoor. Je weet het niet.
1: Ja, ik zie Patrick Westra in de chat ook zeggen... Noor Fernandes pareltje met een kroontje erbij. Kaassoufflé 8213 zegt ook... Wie? Het is toch heerlijk. Kaassoufflé 8213, je kent hem niet. Die zegt ook heerlijk om zo'n voetbalplatform te zijn. Je kunt heerlijk opportunistisch alle kanten op. Dat is ook een beetje het idee van deze stelling. En dat ze een beetje prikkelen. En dat je de ene week denkt ze gaan degraderen... en de andere week kampioen.
2: Nee, maar
1: PSV, jullie om uiteindelijk te zeggen...
2: Ja, maar PSV heeft natuurlijk wel gewoon een prima selectie. Als je er naar kijkt, maar er is natuurlijk wel wat weggegaan. Sarbari, Schouten nu nog steeds geblesseerd, Veerman weg. En ik denk gewoon, natuurlijk zijn ze favoriet, maar daarvoor zeg ik net niet de grote topfavoriet. Omdat als je kijkt naar PSV, je mist dan toch nog een beetje een bepaalde hardheid of zo erin.
0: Ja, dat klopt.
2: Als je kijkt naar Wanner, Meijlands, het is natuurlijk allemaal goede spelers, ook een beetje slap natuurlijk.
0: Te lief.
2: Te lief. En,
1: maar was het niet in de voorgaande 3 jaar dat ze kampioen werden wel?
0: Ja.
1: Waren er echt...
0: Tilman was natuurlijk zo'n speler. Sarmari is zo'n speler.
1: Ja. Maar het is ook wel een soort van ideale schoonzoon. Behalve dan dat hij af en toe een handdoekje meeneemt.
2: Wie?
0: Sarmari. Ja, maar toch niet in zijn acties. Dan krijgt hij een soort van gretigheid over zich.
1: Je hebt er geen Van Bommel-achtige speler daar rondlopen die op middenveld zegt.
0: Nou, niet op middenveld. Maar we hebben een Van Bommel, die heeft het Van Bommel-gif wel, hoor.
1: Ik bedoel de Mark, inderdaad.
0: Ja, precies. Je bedoelt de Mark, maar Ruben heeft dat gif natuurlijk wel. Ze zullen het op een andere manier moeten doen dan, hè. Maar daar hebben ze ook wel de selectie voor. En wie weet komt er nog wel bij. Ze hebben nu de weeffout... zo noem ik het dan maar, in de verdediging opgelost met Geertruida. Dat is natuurlijk een hele goede aankoop voor aankoop.
2: Het is een prima speler natuurlijk. Alleen het is ook niet iemand die een heel team bij de hand neemt. Hè. Het is gewoon een uitstekende speler. Maar...
0: Nou, hij heeft wel de leeftijd, samen met Dest en Kostic, om die laatste lijn...
2: Waar gaan ze Kostic neerzetten, denk je?
0: Ja, kijk, ook die vergeet ik nog. Mauro, als Kostic gaat spelen, dan gaat Mauro...
2: Mauro heeft dat wel weer wel. Dus
0: heeft dat ook weer wel.
2: Natuurlijk, PSV is een favoriet, maar...
0: Ze hebben een hele goede selectie.
2: Ze zijn toch wel... ze hebben wel een jasje uitgedaan, hè?
0: Zeker wel. Alleen wat je nu ook ziet, hè... We kunnen met z'n allen wel concluderen. Ik hoop dat iedereen daar ook eens een beetje naar gaat kijken en luisteren. Naar zijn eigen gedrag ook. Van de wedstrijden beginnen. Nou, PSV verliest van AZ, die kruisschaal. De laatste lijn staat nog niet. Krijgt veel te veel goals tegen. Klopt. Maar de window is nog open. Het gaat allemaal nog gebeuren. Ja, nu staat er gewoon straks staat er gewoon Dest, Geertruida, Gajsurowski en Kostic. Ja, dat is een prima laatste lijn. En je ziet nu al dat, want ik heb FC Groningen hoog zitten. Dat heb ik gezien 2 keer. Echt een goede ploeg. Mm-hmm. Lukien een goede trainer. Had ook nu weer een goed plan, hoewel ze het niet kunnen volhouden. Maar die spelen ze gewoon uiteindelijk weg. En dat tekent dan wel de krachtsverhoudingen. En dan zie je gewoon, PSV is gewoon favoriet om nummer 4, de titel achter elkaar, te gaan pakken.
1: Hij zegt dat Lukien, ik heb hem hoog zitten, een goed plan had. Maar hij laat toch geen Schreuders compleet zwemmen als een nieuwe rechtsback?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb Groningen bij Feyenoord gezien toen. En toen, weet je, vorig jaar, toen dacht je ook van... nou, dat wordt wel een wedstrijd. En dat valt dan ook een beetje tegen. Groningen wordt gewoon een subtopper. PSV hoort daar gewoon van te winnen. En dat was een beetje geflatteerd misschien wel met die eigen goal. En was dat die...
0: Ja, dat is geflatteerd. Maar ook omdat Groningen zelf de kans ook niet afmaakt.
2: Ja, daarom. Ja. Dat moet je natuurlijk wel doen.
0: Dat moet je wel doen.
1: Maar moet je als trainer niet veel eerder ingrijpen? Je ziet dat het fout gaat. Hij haalt nu Schreuders eruit in de rust. Maar je kunt hem toch ook een rugdekking geven. Je kunt hem toch iets meer ondersteunen. Want deze jongen is nu 3 wedstrijden volgens mij rechtsback. Ja, in zulke grote ruimtes verzuip je toch?
2: En zeker tegen Van Bommel.
1: Ja.
0: Maar hij had ik heb ze tegen Utrecht gezien en ik heb ze tegen ADO gezien. Nou was ADO niet echt een graadmeter, maar dat is echt een heel goed plan. Ook met die passes van fase ertussendoor. Dat is echt een wapen. Ja, en nu pakt het dan niet goed uit, omdat je zelf ook de kansen niet afmaakt. Maar hij had wel, vind ik, Schreuders moeten beschermen en hem meer... als je ziet dat Van Bommel de keer op keer langskomt, dan, moet je wel, dan moet je wel wat aan doen. Ja.
1: Geertruida maakt zijn debuut. Viel die nog op? Het was niet zo heel lang.
0: Nee.
1: Zag je iets waarvan je denkt, hey, dat kan PSV goed gebruiken?
0: Laat hem even de tijd krijgen. Ik ben blij dat hij die hele soap achter zich kan laten. Voor de jongen vooral. Ik bedoel, nog één keer, hè. Dit is een Feyenoord. Dit is een jongen van Zuid, dit is een Rotterdammer. Blijf gewoon Feyenoord. En die gaat straks een keer, ooit een keer, als hij zijn carrière af heeft, gaat hij weer naar Feyenoord. Dat hele gedoe, dat moet nu klaar zijn. Het is een jongen die niet bij Feyenoord aan de slag kon. Er was gewoon geen geld.
2: Ze hebben riet gehouden. Ja. En daar, de consequentie is dan dat je natuurlijk Geertruida niet kan halen.
0: Nee. Dus kiest hij voor Champions League, kiest hij voor de kampioen van Nederland, gaat hij daar voetballen. Nou, prima.
1: Is het weer een goede route richting het Nederlands elftal? Hij zat er al wel bij, maar dat hij er gewoon bij blijft. En,
2: daarvoor moet je spelen, dus ik snap wel dat als hij daarvoor kiest, dan komt hij vanzelf in beeld bij de nieuwe bondscoach.
1: Ja. Snap je dat PSV nog interesse heeft in de Wise? Ik zie dat ook iemand in de chat zeggen van, daar zitten ze nog achteraan.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Zitten op een redelijke ruim daar.
0: Ja, maar die Barrettaris gaat denk ik nog weg.
1: Man? Staat het daarmee?
2: Laat ze niet gaan, toch?
0: Laat ze niet gaan, maar het is nog niet. Kijk, weet je wat je met die jongen, die heb je het idee van, die laat bij vlagen en bij flitsen zien dat hij iets geniaals kan doen, maar die momenten zijn te weinig.
2: Ik vind hem man.
0: Ja. Het is altijd een voldoende.
2: En waar gaat Barrettaris
0: heen? Ja, die wil gewoon spelen. Ja. En die heeft natuurlijk een goed WK achter de rug. En die wil gewoon voetballen. Ik denk dat ze daar nog wat gaan doen. Ik denk dat ze die misschien nog wel laten gaan. En ik denk misschien ook nog wel, nu Plea weer geblesseerd is. Spits moet er dan toch nog wel bij, hoor. Want als er iets gebeurt met Peppi, ja, dan moet je Tilde weer neerzetten. En dan moet je maar kijken of er een connectie is, want Sabari is weg.
1: Wat een pech, hè, met Plea.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, we weten ook hoe het zit met kraakbeen. Kraakbeenblessures. En ik weet niet of het überhaupt, nadat je zo lang eruit bent geweest, op die leeftijd die hij heeft, of het dan nog volledig goed komt.
1: Feyenoord wint met 5-2 op bezoek bij Cambuur. En die wedstrijd die werd ontsierd dus door dat vuurwerk. Zegiel weer belangrijk.
2: Ja.
1: Die heeft enorme stappen gemaakt, hè?
2: Ja, Zegiel, het is eigenlijk ongelooflijk, hè? Want hij begon natuurlijk niet in de plannen van Bronckhorst. Dat was gewoon Tarkalien. En sinds die interesse van Liel in eerste instantie is hij in de ploeg gekomen en is hij er nooit meer uit geweest. En dan zie je maar dat bij toeval dat elftal ook gewoon in elkaar kan vallen. En dat zo'n jongen gewoon de lijn die hij bij Utrecht heeft ingezet bij Feyenoord gewoon doortrekt. En dat die ontwikkeling bijna niet te stuiten meer is. Hij voetbalt zo verschrikkelijk makkelijk.
1: En belangrijk met zijn doelpunten.
2: Dat had hij bij Utrecht natuurlijk ook al. Eerst werd hij aan Sparta verhuurd. Daar speelde hij echt als controleur. Kwam hij minder voor de goal. Dus waren zijn aanvallende statistiek ook wat minder. Maar bij Utrecht heeft hij dat wel echt verder ontwikkeld. Zijn doelpunten en assists. En nu staat hij ook alweer op 3 goals en 1 assist. Dus ja, en als je kijkt in zijn manier van spelen, dan snap ik wel dat Salil denkt van, we zijn Bouadir gaan we verkopen voor 100 miljoen. Die hebben ze verkocht voor 95 plus 5, geloof ik, aan Manchester City. En in het profiel van een balvaste middenvelder, daar past Zegiel natuurlijk wel. En dat hebben die Fransen al heel snel gezien. Want ze wilden hem eigenlijk al hebben toen die van Utrecht naar Feyenoord ging. Dus daar toen hadden ze het al gezien. Toen boden ze 10 miljoen. Wat toen voor een speler van Feyenoord die bij Utrecht op huurbasis heeft gespeeld, natuurlijk best een aardig bedrag is. Exclusief bonussen en doorverkoop. Mm-hmm. En toen zei Feyenoord al nee. Ja, nu heeft hij zijn basisplaats bij Feyenoord zelf te pakken. Gescoord al 3 keer. Je ziet hoe belangrijk die is in het spel van Feyenoord. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat Feyenoord nu tegen Liel zegt van, nou, kom hem dan nu maar wel halen.
1: Of er moet met een hele grote zak geld gezwaaid worden.
2: Ja, maar dat Liel is natuurlijk ook niet gek. Want dat is natuurlijk, daar is hij nog niet te spelen voor. Om daar meteen nu al 30 miljoen voor te bieden. Daar moet hij natuurlijk wel wat meer voor laten zien.
0: En hoe gaat dat bij Feyenoord? Moeten we, wat ik weet, in het verleden bij PSV, iedereen moet overeenstemming bereiken. Maar stel, de technische directeur wil hem laten gaan. En Van Bronckhorst zegt nee.
2: De technische directeur is niet statutair, hè? Die is tutelair. Nee, maar, dus die mag zelf niet bepalen.
0: Maar als hij eenhoorn kan overtuigen van, we moeten deze kans pakken, hij moet weg. Kan Van Bronckhorst dan zeggen, nee,
2: dat
0: doen we niet.
2: Nee, dat kan Van Bronckhorst niet zeggen, maar zo denkt Feyenoord helemaal niet. Want ze hadden natuurlijk Riet ook al kunnen verkopen voor bijna 30 miljoen. Daar hebben ze ook al een sticker opgeplakt van onmisbaar. En die willen we gewoon het seizoen maar in. Dat geldt voor zeker jou ook. Feyenoord wil dit seizoen gewoon meedoen om het kampioenschap. En dan vindt de club niet dat om jonge spelers, talentvolle spelers, nu al te verkopen. En dat doen ze liever dan met bijvoorbeeld een Ueda of een Harts Moessen, als daar een enorme transferstom op wordt geboden. Het probleem is dat Ueda kon naar Fenerbahce, dat wilde hij zelf niet. Bij Brighton stond hij niet als nummer 1 op de lijst, dus die zit er nog steeds. En Harts Moessen wilde zelf niet naar Saudi-Arabië. En daar is ook echt niet echt belangstelling voor doorgekomen nog. Dus die spelers zijn er ook nog. Feyenoord moet eigenlijk een grote transfer doen. zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar ja, zoals het er nu uitziet, wordt dat gewoon heel lastig. En ja, dan houden ze deze selectie intact. En die moet dan wel goed genoeg zijn. Misschien met nog een linkerspits erbij. Om mee te doen om het kampioenschap. Het probleem daarvan is weer dat ze niet heel veel kunnen uitgeven als ze geen verkoop doen. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan een jonge, talentvolle buitenspeler of misschien een huurconstructie of iets dergelijks.
1: Is dat ook de consequentie dan dat je misschien in de winterstop alsnog bijna met een mes op de keel moet verkopen? Of net in het laatste windowtje tussen einde seizoen en het sluiten van het boekjaar?
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Ze zijn wel heel standvastig bij Feyenoord. En ze hebben een aantal keren keihard nee gezegd tegen aanbiedingen. Ze hebben natuurlijk wel Sauer verkocht voor 15 miljoen. Het is niet dat er helemaal niks weg is. Ja. En ondertussen hebben ze natuurlijk wel die selectie een beetje in balans gekregen door een aantal spelers te verkopen. Deze week zal Casemiro waarschijnlijk nog weggaan. Dus dan kom je in de aantallen natuurlijk wel weer, ben je op de goede weg. Maar een echte grote deal van een aantal miljoen, ja, dat kan ook gewoon niet. Of dat kan niet, dat gebeurt niet. En dat heeft er ook mee te maken dat de salarissen bij Feyenoord natuurlijk nogal hoog liggen. Dus je kunt wel komen met aanbiedingen van spelers, maar die zeggen dan, ja, wat ga ik daar dan verdienen? En dan blijf ik liever hier. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld.
1: Is het ook niet gek trouwens dat je dan dat je eerst zegt dat hij, Zegio in dit geval, niet echt in de plannen van de trainer voorkomt, dat hij misschien andere opties heeft?
2: Nee, dat zeggen ze niet. Ja. Dat zeggen ze niet, maar dat zag je natuurlijk bij aanvang. Ja, van de voorbereiding, want dan speelde Tarkelin daar gewoon.
1: Maar als je die achter de hand hebt, dan zou je nu toch, als er een heel goed bod komt, zou je toch eigenlijk geen nee kunnen zeggen dan voor een transfer van Zegiel, ondanks dat die zo belangrijk is?
2: Nou ja, het is wel een speler die je zelf hebt opgeleid natuurlijk. En als hij zich zo ontwikkelt en Feyenoord,
3: nog wel een keer hoor.
2: Daar hoop je dan op. Kijk, ja. En de andere kant van het verhaal is dat Zegiel misschien denkt, ja, ik weet niet of er nog een club komt, maar dat vertrouwen moet je dan als speler hebben, dat wel gaat gebeuren.
3: Ik ben er wel blij mee.
2: Ik vind wel dat Feyenoord, als je zo'n speler houdt, dan moet je hem natuurlijk ook wel een nieuwe aanbieding doen. Dat hebben ze natuurlijk wel gedaan bij ZGL. Ze hebben een voorstel gedaan. Maar daaruit sprak weer niet de waardering die de jongen dan wel proefde in de aanbieding van Liel. Dus ja, dat is weer de volgende fase die Feyenoord moet gaan doen. Dus ze moeten wel met ZGL aan tafel als ze hem niet laten gaan.
1: Ja, maar dat zal wel gebeuren. Gezien, ZGL, ja. Had je deze ontwikkeling ook nog door? Dat hij deze stap ook
3: zeker wel, want omdat je ook met die jongen praat. Het maakt een hele evenwichtige indruk. En zijn omveld is oké, is rustig, is relaxed. Dat zijn ook voorwaarden die je mee moet nemen. En je zag hem de hele tijd groeien bij Utrecht. In het begin dacht ik wel van ja, je bent goed. Alleen je hebt ook nog slaapmomenten. En dan zie je ook dat hij rouwmomentjes heeft en dan blijft hij. Ja, daar moet hij vanaf. En gedurende dat seizoen, dan zag je hem inderdaad vaker voor de goal komen. Want daar was hij echt mee bezig. Je zag dat hij die rouwmomenten minder had, dat hij minder dromerig werd. Ron Jans heeft hem ook even geprikkeld door hem even eruit te halen. Om even laten zien, van ja, er moet voortdurend continuïteit in zitten in jouw prestaties. Mm-hmm. En dat heeft hij uiteindelijk heel goed opgepakt. Dus ik ben blij dat hij die kans heeft gekregen. Want tussen Van Persie en hem, ja, dat accordeerde niet zo goed.
2: Nee, dat was niet een geweldige klik. Maar dat was ook niet zo onomkoopbaar. Of hoe zeg je dat het nou een samenwerking in de weg stond, hoor. Dat hebben ze uitgesproken. Okay. Bij Zekiel was het gewoon meer dat hij een plan miste bij Feyenoord. Van ja, wat zijn nou de ideeën met mij? Waar kan ik nou terecht? En dat was meer het feit dat hij wilde worden verhuurd. Eerst aan Sparta en toen aan Utrecht. Maar het grappige is wel dat ik 2 jaar geleden bij Brian Priske op de kamer zat. Die nodigde toen wat media uit. Een beetje om zijn plannen, een beetje lunch, je kent het allemaal wel, een nieuwe trainer. En toen had hij in zijn trainingskamer een bord staan en daar stond de potentiële opstelling van Feyenoord voor dat seizoen. Daar stond Zegiel bij. Ik weet nog dat ik zei van, maar Zegiel, dat is toch een hele jonge speler. En dat Priske zei van, ja, maar het is wel echt een hele goede, let maar op. Dat kan op termijn echt een uitstekende middenvelder worden, ook qua karakter. Hij is open, hij stelt vragen. Ja, dat had hij dan toch goed gezien uiteindelijk.
3: En wat je ziet, we hadden het net over het PSV-middenveld met zoveel smaken, waarbij de echte puzzel misschien nog wel moet vallen, maar bij Feyenoord is die al af.
1: Dus ja, is het...
3: Dit ziet er toch heel goed uit. Het middenveld ziet er toch goed uit. Ja. Met Valente, met CGL en met Van Hout.
2: Ze hebben nou natuurlijk niet de meeste weerstand gekregen. Hè?
3: Dat klopt, maar ze hebben complementair aan elkaar.
2: Ja, dat weet ik dus niet. Nou ja. Ik weet niet of ze complementair zijn. Kijk, het meest complementaire middenveld van Feyenoord zou op papier zijn Van Houten, dan Zegiel of Valente en dan Stijn. Dan heb je van alles wat. Nu heb je met Zegiel en Valente zijn toch min of meer vergelijkbare spelers, ja, als je ze naar elkaar legt. Ze zijn allebei onderweg, ze zijn allebei goed aan de bal vast. Ze zien allebei de oplossing. En ze maken nou die doelpunten gaan natuurlijk komen van Zegiel. Valente heeft er nu ook al 2. Ja. Maar over de hele linie is het natuurlijk een middenveld wat ontzettend sterk is aan de bal. Maar in de ideale wereld, al hoort Stijn daar natuurlijk wel ja, bij te staan.
0: Maar als Sergio die goals blijft maken,
2: dan moet Valente eruit, maar dat gebeurt niet, want dat is aanvoerder.
0: Nee, die gaat er niet uit, maar nee. Stijn is alleen waardevol omdat hij steeds in die 16 komt en zijn doelpunten maakt. Maar ja. als dat middenveld er ook gaat doen, Valente wordt heel erg ingezoomd op zijn rendement. Nou, goed,
2: hij heeft al 2 gemaakt, dat is meer dan hij in een heel seizoen. Sergio heeft bij Utrecht natuurlijk al bewezen
0: zeker,
2: dat hij
0: doelpunten kan maken. Op een hoger niveau, dus hij haakt aan. Ik zou het lekker laten staan zo.
2: Ze laten het ook staan, maar als je kijkt, wat is nou echt een complementair middenveld? Of wat is echt, heb je echt van alles wat? Scorend vermogen, controle, creativiteit?
0: Valente of zeker gaat hij er niet uithalen.
2: Nee, die gaat hij er nu niet meer uithalen.
0: Wat moet Stijn doen?
2: Ja, geduld hebben en balen.
0: Ja, hard werken, ja.
2: Maar dat doet hij wel, want Feyenoord speelde van de week een oefenwedstrijd tegen de Belgische club Westerlo, dacht ik. En ja, toen begreep ik van mensen die daar zijn geweest dat Stijn gewoon echt alles in die wedstrijd stopte, deed wat hij moest doen. Ja, en dat is voor hem natuurlijk best wel moeilijk. Ja,
0: zuur, man.
2: Hij is van 10 miljoen gehaald. Hij was vorig jaar nog aanvoerder. Ja. Nederlands elftal gehaald, hè. Vergeet dat niet. En nu zit hij op de bank.
0: Ja.
1: Wat is verder het perspectief voor een aantal jongens in die selectie? Want ik zag Tank staat op de bank zitten, niet gespeeld. Hetzelfde geldt voor Deil, Stijn ook. Je noemde Casemiro al, dat ze die misschien willen...
2: Ja, die gaan nog wel weg. Sorry. Maar je hebt ook Targolin zitten op de bank bij Feyenoord. Maar dat is toch ook helemaal niet erg?
1: De transfermarkt is nog een week open. Je zei eerder al, Feyenoord wil nog wel van een aantal spelers af. Zijn deze jongens...
2: Ja, maar dan moet je denken aan de Ivan Nusseks van deze
1: Del
2: wereld. Hè?
1: Stijn?
2: Ze hebben Lotomba, die valt vaak in, hè, als eerste rechtsback. Dus dat betekent dat Del in de pickorder wel is gezakt. Ja. Die loopt tegenwoordig alleen maar warm. Maar ja, goed, weet je, Feyenoord is een club die gaat straks op 3 fronten strijden. 3 wedstrijden in 8 dagen ook. Dus je hebt natuurlijk heel veel spelers nodig ook. En ja, dan zit je als goede speler ook wel eens op de bank. Dat hoort er natuurlijk wel bij.
0: En als je mee wil doen om het kampioenschap, heb je een goede bank nodig.
2: Ja, dat
0: daarom ben ik ben er wel blij om. Misschien slaan ze in sommige dossiers de plank mis door spelers niet te laten gaan. Maar stel nou dat je in het, voor het financiële plaatje slechter geval, die spelers allemaal moet houden. Riet, Rasmusa.
2: Riet willen ze gewoon houden.
0: Nee, maar dan heb je toch gewoon, dan kan je toch echt meedoen. Ga je echt meedoen.
2: Zeker.
0: Maar daar ben je toch voetbalclub voor.
1: Hoe vond je Feyenoord verder spelen gisteren? Want ze winnen prima. Met ruime cijfers. Wel weer na de 60e minuut dat het weer een beetje inkwam. Ja, maar je staat er ruim voor.
2: Ja, je staat er ruim voor. En Cambuur maakt er nog 2. Dat is natuurlijk slordig. Dat staat ook niet netjes. Maar ja, als je die wedstrijd zag, dat ging zo verschrikkelijk makkelijk. En dan zijn ze nog genadig geweest. Want ze hadden natuurlijk nog wel 3 meer kunnen maken. Daarvoor zeg ik ook, ze hebben nog niet tegen de Lammen en de Blinden gespeeld. De eerste 3 wedstrijden. Want het is wel een prima ploeg natuurlijk. En Sparta thuis. Ja, dat heb je gezien tegen Utrecht. Die bieden ook wel weerstand. Mm-hmm. Maar de echte tegenstand, ja, nu volgt ADO zondag. Dat moet natuurlijk ook een formaliteit zijn normaal gesproken. Ja, en dan NEC uit. Dat is wel een eerste test. Je krijgt natuurlijk zelf ook wel kans om te voetballen. Maar dan sta je wel tegen kwaliteiten. Tegen een ploeg die zelf ook makkelijk doelpunten maakt. Dus dat is wel, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Wat zijn nou de eerste...
2: Nou, ik vroeg van Broncos, ben je nou tevreden? Kijk, zo'n begin van de competitie is voor elke trainer natuurlijk in die zin spannend. Dat je niet echt weet waar je op staat als team natuurlijk. Mm-hmm. Nou heb je 3 wedstrijden achter de rug. Dus hij is tevreden over de voetbalontwikkeling. De voetbaltechnische ontwikkeling. Hij ziet natuurlijk ook wel dat... Na die 60e minuut dat het 3 keer eigenlijk, dat het dan daarna wel wat minder werd. Alhoewel het tegen Cambuur geen consequenties had. Dus over de hele linie is hij tevreden. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel meer. Dus dan moet die dominantie, dat moet natuurlijk wel uitgebreid worden. Het kan niet zo zijn dat je maar een uur goed bent en dat het daarna in elkaar stort. En daarvoor ben ik wel benieuwd tegen NEC over 2 weken.
1: Ja, krijg jij er nou de vinger achter wat dat omslagmoment nou precies inhoudt na het uur? Waarom het minder gaat?
2: Ja, dan hebben ze het over keuzes aan de bal. Hè? En dus dat als je gewoon voor staat tegen Go Ahead, dat je niet per se 3 of 4-0 hoeft te maken. Dat je gewoon die wedstrijd moet... hoe noemde Fred Rutte dat altijd?
0: Doodmaken.
2: Wedstrijd doodmaken. Ja. Ja, dat,
1: maar zijn het ook de wissels bijvoorbeeld? Dat er misschien wat minder kwaliteit in het veld komt, of zie je dat niet?
2: Nou, wel de wissel met Van Houten natuurlijk eruit halen. Dan haal je natuurlijk wel je controle weg uit. Dus het gebeurde ook niet tegen Cambuur. Die bleef nou en die blijft nu wel gewoon staan, denk ik, in het vervolg van de competitie. Dus daar zal het ook ongetwijfeld mee te maken hebben. Misschien een beetje gemakzucht. Het is natuurlijk van alles een beetje. Als het zo makkelijk gaat, wat tegen Go Ahead, heb ik nogmaals, die wedstrijd had natuurlijk bij 4-0 kunnen staan bij rust. Sparta hadden ze natuurlijk ook al veel eerder kunnen beslissen. En als je dat niet doet, ja, dan hou je natuurlijk altijd je tegenstander in leven.
1: Ja.
2: En dat was tegen Cambuur geen sprake van, hoor. Want dat was een hele matige ploeg.
1: Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst maar eens, jullie hebben denk ik ook gewoon al die wedstrijdjes waar je dan niet bij bent heerlijk op televisie kunnen kijken. Mm-hmm. Vriendenloterij Eredivisie dit jaar. ISPR 1, 2, 3 en 4 in het tv-pakket van Ziggo. Ik zat erover na te denken. Heb je dat ook? Dat als je dan naar Maarten gaat en dan denk ik, oh, ik wil nog wel die wedstrijd zien. Naar vrienden. Dat je dan denkt...
2: Ga nooit naar vrienden.
0: Valentijn. Nee, ik heb geen vrienden.
2: Ik heb wel vrienden, maar ga ik toch die zaterdagavond heen om voetbal te kijken?
1: Nee, maar dat had het probleem wat ik had. Dat ik even naar wat vrienden gaat. En
0: dan wil je voetbal kijken?
1: Ja. Voetbal kijken, ja, ik heb het niet. Ja, nu heeft iedereen het in het Ziggo-pakket.
2: Ja. Oh, zo bedoel jij dat. Oh, ja.
0: Dus er is geen excuus meer. Ik kan al de voetbal op tv.
1: Ja, of dat je bij een verjaardag bent en dat je stiekem zo die camera uitgaat en een andere even nog...
0: Je hebt wel gelijk, want ik herken dit wel. Het is wel een ding. Kijk, wij moeten altijd werken in het weekend, jij ook. En dan zijn er ook heel veel sociale dingen gepland in het weekend. Dan is die jaar, en dan kom je of later binnenvallen. Ja. En als je al een keer komt, wel kan, dan wil je toch ook kijken naar...
2: Mobiele telefoontje kijken.
0: Mobiele telefoon, maar ja, als er een tv staat... dan zeg ik wel tegen de gastheer of gastvrouw van ja... Ja, mijn werk.
2: Dat ligt er wel even aan welke wedstrijd.
0: Maar is er wel een club die jij volgt of die je met bovenmatig interesse volgt? Bijvoorbeeld NEC, daar heeft iedereen natuurlijk vorig jaar wel van genoten. Ja, dan wil je dat toch even kijken.
1: Ja, dat kan dus nu. Dat kan nu, zeker. Heeft in het tv-pakket ISPN 1, 2, 3 en 4. Dus je kunt heerlijk ook bij vrienden gewoon al die wedstrijden kijken. Geen excuus meer om dat niet meer te doen. AZ won weer. Beetje geholpen door een hele domme overtreding van Romani.
0: Man.
1: Die kon je geven, toch? Die rode kaart. Na vijf minuten.
0: Nou, ja, wat een dombo, zeg.
2: Ik weet niet of dat per se geholpen heeft, hoor. Met 11 tegen 11. Fortuna gaat natuurlijk helemaal inzakken nu in de ruimte klein houden met 10 man.
1: Ik denk dat je beter tegen dit Fortuna 11 tegen 11
2: dat denk ik ook, ja.
0: Als je nog zet, die buis het wel zo neer dat je er moeilijk doorheen komt, toch? Ik bedoel, ja, nu nog meer, omdat je helemaal...
2: Ja, nu nog meer. Nu is helemaal weinig, maar... AZ had die wedstrijd met 11 tegen 11 uiteindelijk wel gewonnen, denk ik. Ja, maar het zegt wel wat over hoe goed georganiseerd dat Fortuna toch wel is.
0: Ik ben nog altijd verbaasd over dat hij niet een... over dat imago hebben we het al lang gehad. Daar hoeven we nooit meer over te hebben.
2: Wie?
0: Over het imago, over de tattoos, wat dan ook. Die jongen is gewoon een...
2: Donald Vater heeft al toch gezegd dat hij net vanaf de camping... GTI was aankomen rijden.
0: Maar dat kan. Alleen het is gewoon een hele goede trainer. Simpel. Zet zijn elftal altijd goed neer.
2: Zeker.
0: Dus ik verbaas me erover dat clubs niet wat vaker en
2: makkelijker... Welke clubs dan? Noemen ze
0: Utrecht, bijvoorbeeld.
2: Ja, Utrecht. Ik kies voor Rijen.
1: Ja, dat zijn goed passen. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben, want Rijen nog wat tijd verdient. Ik vond de meest veelzeggende statistiek van deze wedstrijd... het aantal balcontacten in de 16 van de tegenstander. Ja. 3-77 ja. Van AZ. Ja. Dat zijn wel alles. Het duurde nog al lang voordat AZ die wedstrijd dan uiteindelijk won. Want het was nog kantje boord als Iataren het vizier niet zo scherp heeft staan.
2: Ja, maar ik ken ook een AZ die wedstrijd nog gelijk had gespeeld. Een aantal jaar geleden. Dat was nou zo'n wedstrijd, zo'n AZ.
0: Dan raak je de stelling.
2: Wat altijd...
0: Dan raak je meteen de stelling.
2: Dat is toch ook de bedoeling?
0: Ja, zeker.
1: AZ is geen serieuze titelkandidaat. Dat was de stelling. Ze staan op een 9-3 als enige ploeg in de Eredivisie.
0: Ik zei eens, jij zei oneens.
2: Ja, ik zei oneens, omdat je net zelf ook zegt... als je kijkt naar de bank, wat belangrijk is. Nou, als je Klaasje kan laten invallen... je hebt Hoornkamp nog achter de hand als spits... denk ik van, het zit goed in elkaar bij AZ.
0: Maar dat is het probleem in die bank. En daarom zei ik, ik ben eens met de stelling. En ik hoop dat ze me woorden logisch straffen. Maar je hebt ook het AZ van de laatste jaren.
2: Ja, precies. Dat dacht ik ook. Maar ik denk, ga nou een keer positief. Ik ben terug van vakantie. Ga nou een keer positief zijn.
0: Ja, maar ja, kijk,
1: een paar minuten volgehouden.
0: Ze winnen de Cruijffschaal. Tegen 10 man van PSV. Maar goed gedaan. Echt goed gedaan. Vervolgens hebben ze deze start. Ja, nou moeten ze ook in al die andere kleine wedstrijdjes... die uitwedstrijden die straks nog gaan komen... moeten ze dat volhouden een keer.
2: Ja, want dan vliegen ze weer bij PEC uit of zo. Ja, dat soort dingen. Ja, maar ze hebben nu wel een programma... dat best wel veelbelovend is voordat Feyenoord komt. Ik denk dat ze wel... als ze dat gewoon vol kunnen houden... en dan is het Feyenoord AZ of AZ Feyenoord... dat weet ik even niet uit mijn hoofd... maar dat is wel binnenkort... En dan wordt het wel interessant als ze die lijn kunnen doortrekken nu. En ze hebben ook wel een trainer, heb ik het idee.
0: Daar hang ik naartoe.
2: Van buitenaf, die er wel bovenop zit. En die gewoon die Smit wisselt. Ja. En die als een helemaal verborgen naar de kant... en die een beetje omkijkt van, ga dan maar gewoon zitten. Ja. En afloop ook zeggen, daar gaan we het van de week nog wel een keertje over.
0: Ik weet niet hoe goed die echt tot is qua tactiek en het neerzetten... maar dit soort dingen, dat doet hij heel goed.
2: Ja.
0: Ja, daar is hij gewoon echt in van, ja, doei. En zo'n parrot op de bank... En jij wil weg, ga ik op de bank zitten.
2: Ja.
0: Ja, gewoon Smit wisselen. Het enige dan met die, wat ik daarbij heb, hè, ik zou met mijn, maar ik ben geen trainer, ik zou met mijn andere spelers de afspraak maken: als ik je wissel, wil ik geen hand.
3: Gewoon geen hand. Want iedereen gaat met die camera zitten kijken en dan krijg je, wordt het weer een gedoetje.
2: Maar dat is sowieso zo'n hele rare. Waarvoor geef je altijd een hand?
3: Ja, dat vraag ik me ook af.
2: Je wordt toch niet gewisseld omdat je geweldig was?
3: Nee,
2: dan hoef je toch ook geen high five te geven?
3: Nee. En dat is meer dan voor de buitenwacht.
2: Raar is dat toch?
3: Kijk, ons is nog heel goed met elkaar zijn. Ik ben teleurgesteld, ik wissel je.
2: Ja. En ook in de dugout schudden ze weer 36 handen. Ja. Iedereen die er zit krijgt zo'n tik, tik, tik, tik. Ga gewoon zitten.
3: Ja. Nou, ik ben benieuwd of
1: Boomer TV weer klaar of niet?
2: Is dat Boomer TV?
3: Ik ben benieuwd of AZ dit vol kan houden. Daar gaat het over nu. Dat ze goed kunnen voetballen, ja. Dat ze veel talenten hebben, ja. Dat er weer een blik klaar staat om ook weer door te breken, ja. Nou, volhouden.
1: Ja.
3: En voorheen had je bij AZ wel het idee, nou, alleen Klaasie heeft dat eigenlijk. Weet je, dat was. En nu moet de rest het ook laten zien. Dat je die kleine wedstrijdjes gaat winnen. De hele tijd.
1: Ja.
3: Want dan word je serieus het titel.
1: Goede bank met Hoornkamp die invalt. Ja. Na zoveel maanden blessure leed. Een mooi verhaal dat hij zelf zei van, ik kon mijn kind niet optillen. Ik moest met een scootmobiel hebben gehuurd. Ja. En die ging maar even naar de stad. Capuchon verop, zodat mensen hem niet herkenden. Maar mooi dat hij dan weer terug is en gelijk belangrijk is met 2 goals. Waren mooie spitsgoals, toch?
3: Ja, prima spitsgoals. Je moet er staan, je moet ze binnen tikken.
2: Ja, dat doet hij goed.
1: Snap je dat, want je zei net al, je had over die trainer en dat hij duidelijke keuzes ook maakt. Dat hij nu gezegd heeft, nee, Meerdink, eerste spits. Parrot, Pistol, die gaan verkopen.
2: Ja, tuurlijk logisch.
3: Het is een groot talent.
1: Ja.
3: En Parrot hadden ze. Nou, dan wordt Meerdink klaargestoomd. Tegen Meerdink wordt gezegd, als Parrot weggaat, ben jij de eerste spits. Nou, dat gebeurt. En Hoornkamp is geblesseerd geweest. Nou, je hebt ze wel veel geld voor betaald, dat wel. Nou, je bent achter.
2: Maar het is toch een prima spits om achter de hand te hebben of te laten invallen als hij hem nodig hebt.
1: Ja. Hey, Stenks maakt ook wel aardig indruk in de eerste weken.
3: Ja, dat vind ik ook mooi voor die jongen.
2: Stenks, ja. Maar zijn kwaliteiten stonden toch nooit ter discussie. Ook niet bij Feyenoord.
3: Nee, meer zijn belastbaarheid.
1: Ja.
2: Belastbaarheid.
1: En is dit dan de rol waarin je kunt gebruiken?
2: Stenks, ja. Dat bedoel je als invaller?
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar als basisspeler kan je hem ook zo opstellen.
1: Maar niet elke week dan?
2: Ik ken ze fysiek niet. Ja. Ik bedoel, misschien is dat wel verbeterd intussen. Maar, bij Feyenoord was gewoon aan de bal een van de betere spelers. Nog steeds.
3: Ik zou daar dus heel voorzichtig mee zijn. Want hij heeft dus, jij kent hem.
2: Dat
3: doen ze nu ook. Maar jij hebt bij Feyenoord gezien dat hij dat dus niet continu.
2: Ja, maar ook wel gewoon pech had bij Feyenoord. Met de doodschop van Peersman, kan ik me nog een keer herinneren. Van Groningen bijvoorbeeld. Dus het was ook niet zo dat hij zelf heel gammel was. Hij had ook gewoon soms wel eens pech dat hij gewoon een paar schoppen kreeg.
3: Maar je ziet in zijn spel natuurlijk maturiteit, senioriteit. Als je die achter de hand hebt, goeie
2: dag. Ja, maar zijn oplossingen, zijn passes.
3: Zijn passing.
2: Ja, wat ik zeg, hij had bij Feyenoord zo nog met 2 vingers in zijn neus meegekund.
3: Als hij fysiek dat aankomt.
1: Ja. Niet voor het eerst dat AZ 9-3 heeft.
2: Ja, maar een contract ook, hè, had hij nog. Ja.
1: Niet voor het eerst dat AZ 9-3 heeft, maar het is nu inderdaad zaak om het vol te houden en dan een beetje met een schuin oog kijken naar het programma. Hè. Dat je misschien een beetje geluk moet hebben.
2: Heb je dat programma toevallig?
1: Ik heb het programma toevallig niet bij de hand.
2: Oh.
1: Ik
3: speel tegen Go Ahead.
1: Van alles voorbereid, maar dit dan weer net niet. Aankomende week Go Ahead.
3: Thuis wel.
1: Nou, weet je wat? Ik weet niet of mensen kijken. Dat duurt wel heel lang wat ik nu allemaal aan het doen
2: ben. Je bent toch heel snel. Dan ga je ons van Boomer betichten.
1: Ja, nou, dan
2: zit je zelf met die dikke vingers op die kop. Dan duurt het wel 10 minuten.
1: Goed voor jou. Go Ahead. Heerenveen, Willem II, Telstar, Feyenoord.
3: Nou, dat is wel lekker.
2: Dat moet tot Feyenoord.
1: Dat valt er wat te halen.
2: Tot Feyenoord, zeg ik net, tot Feyenoord alles winnen. En dan ben je een serieuze titelkandidaat.
3: Nou, bij deze.
1: Nou, maakt hij toch. Hij is goed uit de vakantie gekomen.
2: Ja, heel tuurlijk.
1: Het zat er niet lekker
2: en positief,
1: dat ik het Boomer TV noemde.
2: Nee, ja, maar Boomer TV, ja, je lijkt mijn dochter wel. Als ik met een parkeerkijker sta te hollen, dan zegt ze Boomer.
3: Nee, maar
2: als ik iets niet op mijn telefoon kan vinden, zegt ze Boomer.
1: High fives,
3: maar serieus. Ik wil jou anders serieus. Geef even een serieus antwoord. Zou jij als trainer zijnde elke keer een hand willen hebben van een speler
1: dat,
3: die je wisselt?
1: Wat iedereen tegenwoordig doet. Ja,
3: dan hoef jij het door niet te doen.
1: Nee, ja, als die jongens daar zich beter bij voelen. Als dat helpt om alles...
3: En maar je ziet dat Smit dat hij helemaal niet wil.
1: Nee, omdat hij boos is dat hij gewisseld wordt.
2: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ja,
2: dat zei hij ook. Hij mag best boos zijn.
3: Hij moet boos zijn.
2: Ja,
1: Cambuur, hard onderuit. ADO Den Haag maakte weer geen goede indruk. Willem II heeft niet verloren. Dat is het goede nieuws.
3: Ik was daarbij bij die wedstrijd bij ADO. Maar ik heb ADO Groningen gezien en ik zie dat er veel progressie in zit. De eerste helft had Go Ahead het heel moeilijk. Kwamen er eigenlijk niet doorheen. En als ze er wel een paar keer doorheen kwamen door de ruimtes die ADO toch weggeeft, dan was het slordig in de eindfase. Maar ADO kon het beter volhouden dan dat ze deden. En ik heb die trainer nog een keer gesproken in de afloop. Hij zei van ja, maar we gaan echt niks anders doen. We hebben nu een heel moeilijk programma. En ik heb eigenlijk stiekem, zei hij, als je dan het programma kijkt, dan zat Groningen dan bij, dan zit Go Ahead bij, zat AZ bij en dan nu krijgen ze Feyenoord.
2: Ja.
3: Hij zei eigenlijk, als wij 4-0 staan, dat is 4 gespeeld, 0 punten, zou dat niet gek zijn. En dan hoop je stiekem onderweg wat. Maar ze hebben niet de clubs gehad waar je even lekker makkelijk in de Eredivisie flow komt, zeg maar. Dus ik zag al wel verbetering. Het wordt al beter. Je ziet dat die spelers wel kunnen uitvoeren wat hij wil. Maar
1: wat voor dingetjes zie je dan?
3: Nou ja, dat ze dus met meer mensen achter de bal staan als ze balverlies hebben, bijvoorbeeld. Tegen Groningen
0: Als ze balverliezen, echt zoveel mensen voor de bal. Dan speelde Groningen 4 tegen 2 uit. Ja, dat kan dus niet. Nou, dat was nu beter voor elkaar. Ze zullen ze daar ook flink mee aan de slag gaan. Want in de Eredivisie wordt het makkelijker en sneller afgestraft.
1: Ja.
0: Ja.
1: De stelling was,
0: één helft konden ze het volhouden.
2: Het enige is dat de druk wordt dan wel groot dat je punten moet gaan pakken. Ja, op een gegeven moment.
0: Klopt.
2: En dat is wel hun pech. Maar ja. Ik ben wel benieuwd hoe ze
1: voor
2: de dag komen zondag.
1: Wie maakte dan tot nu toe de minste indruk van deze drie ploegen? ADO, Cambuur en Willem II?
2: Ik moet zeggen, ik heb Willem II nog niet echt gezien. Maar ik heb Cambuur nu gezien. En daar ben ik wel van geschrokken. In die zin dat Cambuur-Feyenoord was altijd wel een wedstrijd. Feyenoord won hem dan wel. Maar daar zat altijd wel strijd in. Er zat altijd wel ook best wel kwaliteit in bij Cambuur. Maar ik zat nu te kijken. Ik denk... Nou, succes.
1: Het kon nog jonger, hè? Tijdens speelronde 1, clubrecord. Jongste elftal in de clubhistorie in de Eredivisie. Speelronde 2, nog jonger.
0: Ja.
1: Nu waren ze nog ineens 22. Nee. Het was 21 en
2: dus een soort jong team, bedoel je, wat daar rondloopt.
1: Ja, het is wel heel jong. Ze hebben deze week twee spelers gehaald. Met leeftijd en ervaring. Komt ze ook groot op de site. Of op de site van de ervaren jongens. Daar waren ze ook blij mee dat ze die gehaald hebben.
2: Ja.
1: Blijkbaar nog niet klaar om direct er te staan in de basis. Maar het is echt piepjong.
2: Wat me wel opviel trouwens, bij dat kamp weer. Schitterende stadion, was er nog nooit geweest. Jij wel natuurlijk. Ja. Prachtig, aardige mensen, alles top geregeld. Geweldig veld. Nou, jij weet het, hè? Die man is naar Amerika geweest.
0: Ja,
2: je hebt alles weer boven water gehaald daar zo. Maar dat die supporters wel die naam van die trainer zongen. Bij 5-2. Johan Plat.
0: Ja, ik moet daarover na. Ik
2: weet niet waar dat nou zit.
0: Ik denk dat zou Henk de Jong dat hebben ingestoken.
2: Ja, maar dat vind ik, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. Dan zie ik naar die Dukout te kijken. En dan zit die Plat staat er dan zo voor de Dukout een beetje naar dat spel te kijken. En die Henk de Jong zit daar dan in de Dukout. Lijkt me toch ongemakkelijk.
1: Ja.
2: Als ik daar trainer was geworden van Cambuur, had ik toch gezegd... Ja, Henk, allemaal leuk en aardig, maar ga op de tribune zitten.
0: Want je weet... Camera.
2: Het is altijd, het is toch heel raar dat daar de hoofdtrainer van een jaar eerder naast je op de bank zit. Ik vind dat gewoon heel raar. Als trainer had ik dat nooit gewild.
0: Ik ben dus bij de eerste wedstrijd bij geweest tegen Excelsior.
2: Je is ook weggespeeld, hè?
0: In de omschakeling. Ja. Volledig geslacht.
2: Ja, ja.
0: Echt geslacht. Had ook nog veel meer kunnen zijn. Maar dan zag je dus dat de positiviteit van de voorbereiding, die er vanaf, ik was daar, voor die wedstrijd, zoveel optimisme.
1: Mm-hmm.
0: Alleen maar positief, voorbereiding. Die jongens die gingen als de brandweer. Die Plat had de winter onder, die had het systeem duidelijk, die had de intenties duidelijk, hoger in. Er kwam helemaal niks van terecht in die wedstrijd. Maar wat ik toen ook met mijn spelers heb gevraagd, voor jongens, hoe zit dat nu met Plat en Henk de Jong? Nee, maar Plat is echt wel de trainer hoor. Die is echt wel die daarboven staat en die jongens aanstuurt. En Henk beweegt zich heel lekker ertussendoor. En ik heb even met hem gesproken. Die zegt dan ook van, ik vind het heerlijk om spelers lekker achter de broek aan te zitten. In plaats van dat hij ook nog een staf moet managen en zo. Nou, dat doet hij Plat dan. Dus het kan wel heel goed werken. Alleen, wat jij zegt...
1: Voor de beeldvorming ook.
2: Voor de beeldvorming is gewoon heel gek natuurlijk. Ja. Zelfs als Ten Hag, die bij Twente er bovenop zit, blijft dat voor de beeldvorming natuurlijk ook gewoon heel raar.
1: Ja. Ja, lastig. Ook voor Plat als jonge, onervaren trainer. Dat je dan, het is fijn dat je een kanon naast je hebt zitten. Maar voordat die de hele tijd in beeld komt en ook staat te coachen, is misschien ingewikkeld.
0: Maar ik ben wel nieuwsgierig. Van die drie nou het eerste de lessen van de eerste weken in de Eredivisie. De ontgroeningsweken, laat ik het zo noemen. Dat ze die in de praktijk gaan brengen. Want anders wordt het een kansloze exercitie. Echt.
1: Ja, doe ze een voorzet dan.
0: Nou, ik denk ADO. Ik denk ADO. Dat ADO daarin met deze trainer verder is. Ik zag meer een volwassen team dan dat ik heb gezien. En dat kan nu nog niet.
2: En het is rustig voor ADO voor het eerst.
0: Ja, ja, het is heel rustig. Ja.
1: Ja, Willem II was dus vrij dit weekend. Die hebben ook wel...
0: Maar die hebben ook veel goals tegen.
1: Sowieso die drie ploegen 29 goals bij elkaar al tegengekregen.
0: Ja. Dat is wel veel, hè.
1: Dus we hadden het even over ervaring. Wat zegt dat precies? Ik zag van de week, ik had een stuk getikt op Pro, vroeg iemand nog... Ja, leg nou eens uit wat ervaring is. Hoe zie jij dat in het voetbal? Wat brengt iemand met ervaring nou uiteindelijk voor een ploeg als Cambuur?
0: Dat je weet in welke situatie je wat moet doen. Dus dat je bent zo vaak in een wedstrijd geweest, je hebt zoveel wedstrijden gespeeld, dat je ziet van, we hebben heel veel mensen voor de bal, dat je even terugplooit. Dat is ervaring.
1: Ja.
0: Als je ziet dat iemand verzuipt in jouw team, dat je er even heen gaat en iemand anders erbij zet en zegt, hij verzuipt nu, we moeten hem helpen.
2: Ja.
0: Dat is ervaring.
2: Mario Been zei ooit, die speelde met Kruis samen. En er was een corner. En die bal kwam voor de voeten van Kruis. En druk en Kruis schiet die bal het stadion uit. Waarop Been nog grappen tegen Kruis zei van... mooie bal, Johan. En toen zei Kruis, kijk nou eens even naast je. Er was niemand meer.
3: Helemaal niet, man.
2: Dus hij wist van als we daar balvlies laten, lopen ze zo door. Ja, dat is dan, dat is een beetje ervaring.
3: Ja. En ook de buiten het veld. Want jonge jongens, die worden opgeleid tot profvoetballen, maar die hebben dat nog allemaal niet meegemaakt. Ja, die komen in situaties terecht die voor hen nieuw zijn. Die komen met druk te maken die nieuw is. Die komen met media te maken wat allemaal nieuw is. Dan is het lekker als je een paar van die spelers hebt die even met je praten. Die even je tips geven. Dit doe je wel, dit zeg je niet, dit doe je zo. Zo pak je dit aan. En uiteindelijk moest het zelf allemaal gaan ervaren om een ervaren speler te worden. Maar het is wel helpend als je sturing krijgt van jongens.
2: Tuurlijk,
3: dit allemaal
2: viergeven bij Zwolle is voor die club natuurlijk een prima set.
3: Dat is goud.
1: Ja, en ook in de journalistiek, hè. Ik leer veel van jullie. Hier.
2: Maar wij ook van jou,
1: twee
2: hoor,
1: kanonnen hier.
3: Dat is wederzijds, hè, Bart.
2: Deden we nooit wat aan.
1: Ik probeer maar, goed te
2: maar
1: maken.
2: Nu ineens zijn we data-jongens geworden.
1: Hè? Ja. Heel goed. Wie ook nog wat moet leren, misschien wel, of wat tijd moet krijgen, is Correa bij Utrecht. Ja. Laatste stelling was dat. Hij verdient wat tijd bij Utrecht. Wordt nu 3-3 bij Sparta. Je denkt, kat in het bakkie. Zeker als je voor de derde keer op voorsprong komt. Maar het gaat toch weer fout. Waar gaat het mis?
2: Ik schrok wel een beetje van hem. Ik had het interviewtje, want jij kende veel beter dan ik. Zeker. Maar hij leek wel een beetje gestrest voor die camera.
3: Ja, maar
2: wat is er met hem aan de hand dan?
3: Nou, als je twee keer verloren hebt en je gooit dan een overwinning nog weg op het laatste, dan ben je natuurlijk niet blij.
2: Nee, dat was wat anders.
3: Dan ben je niet blij. Maar kijk, bij Utrecht zijn een aantal dingen aan de hand. Ze hebben altijd een trainer gehaald en daar beleid van de trainer gevolgd. Nou, nu doen ze het andersom. Ze doen het nu andersom van, wij willen anders voetballen, daar kiezen we een trainer bij. Wij willen jeugd inpassen, daar moeten we een trainer bij hebben die dat ook op termijn gaat doen. Anders kan je die hele opleiding van Utrecht kan je wel weggooien. Er breekt nooit iemand door. Dus als je dat beleid inzet, ja, dan kun je je afvragen van, kan dat nu al direct? Want wat hij wil, daar heeft hij eigenlijk niet op elke positie nu al de spelers voor. Nee. Nou, dan kan je zeggen, dan moet je in de window, moet je hem het materiaal geven waar hij dat mee kan. Moet je afscheid nemen, hebben ze deels gedaan. Nee, Eerthuizen is weggegaan, Viergever, Van der Hoorn. Maar dan is het volgende probleem. Utrecht heeft geen geld. Ze hebben 7,5 miljoen tekort aan het begin van het seizoen. En dan zegt de hele achterban, die gaat naar Correa toe. Ja, bij Utrecht hebben we de doelstelling Europees voetbal. En je moet concurreren met AZ en Twente. AZ heeft een eigen vermogen van 80 miljoen, Twente van 40, 50 miljoen. Die kopen wat ze willen. Die kopen daadwerkelijk heel gericht van, oké, wij spelen zo, dit is het profiel, daar halen we de speler bij. Ja, dat kan Utrecht nog helemaal niet. Maar ze moeten wel ergens beginnen. En dat hebben ze nu gedaan. Geef hem maar de tijd. Ik zou zeggen tegen de clubleiding, treed maar een keer naar buiten. Zeg niet dat het een overgangsjaar is, maar zeg eigenlijk zonder woorden dat het een overgangsjaar is. Want dat is eigenlijk wel wat het is. Geef hem gewoon lekker de tijd. Want ik heb donderdag weer met hem gezeten. Deze trainer gaat het wel voor elkaar krijgen.
1: Als hij de tijd krijgt dus.
3: Hij gaat niet afwijken. Hij gaat dit doen. En dan gaan steeds de spelers meer opstellen die dat kunnen doen. En dan wellicht gebeurt er in de window nog ietsjes. Ze hebben die Broholm nu erbij gekregen natuurlijk.
1: Op welke posities mis je echte spelers om zijn tactiek uit te
3: kunnen Ze moeten wel een type 4 geven van de horen die ze hebben laten gaan. Maar dan een jonge versie die dat wel kan spelen. Kijk, Eerthuis is weg. Ja, dan moet je misschien links centraal achterin wel wat doen. Van Overheem is eigenlijk de enige met Dani de Wit, denk ik, die veel ervaring meebrengt. En als je wil wat hij wil, kost ontzettend veel arbeid. Nou, die arbeid stoppen ze er echt in. Het is dat ze niet alleen de speelwijze erin slijpen op de training.
2: Maar wat wil die dan?
3: Maar het is, nou ja, de wingbacks natuurlijk, de tienen, de buitenspelers aan de binnenkant. Maar Alarcon, dat is gewoon niet een tien. Nou, dan haal je dus die Broholm, die kan dat wel. Dat is een linkspoot, die kan ook, maar die is nog niet fit. Maar die kan naar de buitenkant en die komt dan naar binnen. Nou, dan willen ze waarschijnlijk Kathleen nog verkopen, want ze hebben geen geld. Ze hebben geld
2: nodig. Die zou ik toch even niet verkopen als ik de beste speler.
3: Weet ik, maar dan kan Alarcon naar links. Ze moeten namelijk ook zwarte cijfers schrijven.
2: Dat klopt.
3: Ze moeten ook spelers verkopen. Nou, Kathleen is denk ik een van de weinigen op dit moment die waarde vertegenwoordigt.
2: Ja. Dat is toch heel raar. Dus je haalt een trainer die om een manier van spelen en neemt de spelers niet voor.
3: Nee, het is wat ik ik zei het ook tegen.
1: Begint ook bij de doelman.
3: Christian Wielaert zei het ook. Ik zei, het is net of die een vierkantje door een rondje wil duwen op dit moment. En dat gaat gewoon niet.
2: Ja.
3: Alleen het heeft gewoon tijd nodig. En ik heb donderdag met hem gezeten en hij zei echt van, blijven duwen. Blijven duwen, oké? We hebben nu 3-3 gespeeld, zeg maar bijvoorbeeld.
1: Ja, maar de rondje krijg je niet door de vierkant.
3: Nee, maar blijven duwen.
2: Natuurlijk niet. Ja, maar blijven duwen. Je kan toch bedoel.
3: Nee, dus dusdanig de spelers slijpen.
2: Ja.
3: Dat je uiteindelijk dat het passend is. En hij gaat echt de spelers op posities krijgen die wel kunnen en willen uitvoeren wat hij wil. Hoge intensiteit, veel gas, volhouden. Het gaat gebeuren. Alleen,
1: Ja. Dus het is... als een vierkantje kan wel door. Nee?
2: Nou ja, maar dit is wel een beetje, dat is ook een beetje raar gedacht dan. Als trainer kan je toch ook denken van... ik ga gewoon eerst met de spelers die ik heb, ga ik gewoon spelen.
3: Daar ben ik
2: en
3: mee.
2: Langzaam ga ik het...
3: Dat zou mijn manier zijn.
2: Maar zijn manier is gewoon my way or the highway. Nou, dat komt een beetje op neer.
3: Min of meer wel. En ik denk dat hij het... dat hij ook, maar ik denk dat hij daadwerkelijk denkt dat hij het met deze spelers... ook wel zou kunnen. Maar ik zie toch veel ongemakkelijke dingen nog. Te veel. Maar ik zie ook dat hij er alles aan doet. En ik zie ook dat hij de spelers meegeeft van er is geen ruimte. Dit gaan we doen.
2: Ja.
3: En uiteindelijk...
2: Ja, heel veel nog drie keer verliezen. En je weet hoe het gaat bij Utrecht.
3: Bij Utrecht, ja. Dat hoorde je al natuurlijk. Naar die nederlaag tegen AZ. Ronnie Jans, dan wordt het cynisch. Ja, die tijd krijg je misschien bij Utrecht niet. Daarom zou het helpen als de clubleiding natuurlijk ook eens een keer zou zeggen van... hé, wacht even, we zijn een koers ingegaan. Nou, onze opleiding die moet ook lonend worden. Nou, Per Kloosterboer, dat is zo'n jongen die links centraal achterin hebben verlengd. Ja, geef hem maar de tijd.
2: En hoe speelt Jong Utrecht dan?
3: Ja, anders.
2: Ja, maar dat is toch heel raar?
3: Nee, zeker. Maar het is niet zo van, oké, we halen nu een trainer en de hele opleiding moet eigenlijk wel. En dat gaat...
2: Als je daarvoor kiest, zeker. Moet je daar natuurlijk wel fijner met Slot gedaan natuurlijk.
3: Maar dat gaat natuurlijk met draaien aan knopjes. En bij PSV doen ze dat nu ook. Ja. Daar hebben ze dus Bos gehaald. Nou, dan heb je ook een soort kapstok voor wat je in je jeugdopleiding wil. Want als Bos weg is, moet er echt een trainer komen die... aanvallend dominant voetbal blijft spelen met de hoge intensiteit. Ja, dan kan je toch de profielen voor in je opleiding goed weergeven. Ja. En daar kan je dan de spelers op selecteren. We hebben een linksback nodig, die moet hier aan voldoen. Want we spelen sowieso...
2: Ja, nee, dat snap ik allemaal wel. Ja, maar is Correa Utrecht... dan gek of eigenwijs? Wat is die, of slim?
3: Nee, ik denk niet. Ik denk allebei niet. Ik denk dat hij gewoon een bepaalde filosofie heeft. Net als de beginnende trainer Peter Bos dat had. Uh-huh. En dat hij nog niet de senioriteit heeft, die Peter Bos nu wel heeft... om dat al meteen te kunnen implementeren als je het materiaal niet volledig hebt. Maar het gaat wel gebeuren zoals hij het wil.
1: Ja, een mooi weekje trouwens.
2: Ik ben benieuwd hoor. Ik zag hem voor die camera staan. Ik denk nou...
3: Ja, natuurlijk net in de laatste seconde had Paredes zien uitvallen. Die jongen heb ik even gevraagd hoe het daarmee is. Maar dat wisten ze nog niet helemaal zeker. Maar het zag er niet goed uit.
2: Toen moest je met tien spelen.
3: En dan heb je nog...
2: Had hij over een bal die doorrolde en zo?
3: Ja, dat moet hij dan niet doen.
2: Beetje gestrest allemaal.
3: Ja, dat vond ik ook. Dat moet je dan niet doen. En gelukkig... slikte hij ook?
2: Ja,
3: hij slikte het in. Had hij natuurlijk wel
2: je ziet wel het verschil bij Telstar, wat natuurlijk allemaal leuk en aardig is en allemaal prima.
1: Maar je ook kan wennen, toch? Dat is toch ook met ervaring waar we het net over hadden.
3: Maar dan moet je dan inderdaad niet als trainer zo eigenwijs zijn. Want uiteraard heb ik vaker met hem gezeten. En dan gaat het over druk. Zeg je, ja, maar luister, je bent al bij Utrecht. We kennen die achterban. Dat kan fantastisch zijn in de Galgenwaard.
2: Ja, en Utrecht is toch ook, valt ook nog wel mee, toch?
3: Dat
2: is,
3: ja, maar het kan wel cynisch worden.
2: No. Met het publiek en zo.
3: Ja, ja, maar het is met de andere druk. Als je uitspreekt, wij willen bij de eerste zes eindigen... Ja, en je staat voorlopig na drie wedstrijden daar... Ja, dan is er een andere druk dan bij Telstra. En hij is dan wel eigenwijs en dan zegt hij van... nee, bij Telstra hebben we ook druk. En dan
2: wie hebben ze dit weekend?
3: Op PSV.
2: Gaat weer met die vingers.
1: Vindt hij leuk, hoor. Ja. Even een pop vingers. Hey, het wordt wel een leuke week trouwens, hè? Want je hebt het over de transfers. Misschien dat er nog wat bij komt in Utrecht. De laatste week van de transferperiode.
3: Spits,
1: Ajax.
3: Utrecht nog.
1: Tsigankov. Ajax wordt nu genoemd. Ja. Jij kent die nog een beetje, omdat hij aan PSV werd gelinkt?
3: Ja, die werd aan PSV gelinkt. En toen erop leek dat Gakpo weg zou gaan. En die wilden ze heel graag hebben.
1: Is dat de speler met diepgang die Ajax wil hebben? Of heeft hij dat juist niet?
3: Het is meer, niet dat ik weet, maar het is volgens mij meer een speler... die wel elke keer een voldoende haalt, maar ook niet... het is geen Noah Lang, zeg maar.
1: Nee.
3: Het is niet iemand die zijn tegenstander opzoekt met veel bravoer en zo. Het is meer een hele degelijke voetballer.
2: Ik heb een beetje, technisch hoor wel.
3: Ja, ik heb een beetje Dennis Mann-vibes. Jij niet? Jij denkt dat hij beter is?
2: Ik weet het niet meer. Ik heb hem wel toen Feyenoord tegen Girona speelde. Ik weet niet of hij toen mee... Volgens mij deed hij toen wel mee. Nou goed, die Michel kent hem.
3: Ja, die kent hem van Girona natuurlijk, ja.
1: Utrecht nog tegen PSV. Daarna Eagles thuis en Excelsior uit.
2: Ja.
1: Het ging toch best wel snel, of niet?
2: Niet makkelijk. Dat ging best wel snel.
1: Nou,
2: ja.
1: valt niet
2: deze week morgen de Savi-show.
1: Morgen de Savi-show. Jij gaat erheen?
2: Ik ga erheen, ja.
1: Xavi Hernandez.
2: Gaan we het allemaal horen.
1: Kom eens daar.
2: Ja, maar Savi spreekt toch gewoon Engels?
1: Een woordje Nederlands, las ik net.
2: Ja, wat dan?
1: Spreekt hij al?
2: Ja, goeiedag of zo. Goeiemorgen, ja. Ja, nee.
1: Zoiets.
2: We gaan het wel zien morgen. Ik ben heel benieuwd hoe de KNVB het allemaal gaat. Ik zag Nijssen de Jong al wel een voorschot nemen.
3: Bij NOS.
2: Alsof het een geweldig masterplan is dat ze nu Savi hebben binnengehaald. Maar
3: Maar wat is dat nou?
1: Ik heb jou er niet over gehoord eigenlijk nog. Wat is de eerste indruk als oranje watcher?
2: Als oranje watcher denk ik dat het bijna een disqualificatie is natuurlijk voor je eigen trainersopleiding. Dat je niet in staat bent om gewoon een Nederlandse trainer te halen. Peter Bos had zo gekund, dat weet jij. Die zat er min of meer op
3: te wachten.
2: Hebben ze niet gedaan. Ja, niet. De consequentie is dan dat je naar het WK op zoek moet naar een bondscoach. En ja, Slot hebben ze blijkbaar ook niet overtuigd. Nou, Slot kiest zelf voor clubtrainer zijn, maar hij gaat wel in gesprek.
3: Dat is toch een raar verhaal, of niet?
1: Als je toch dan niet weer helemaal oprakelijk. Ik ben benieuwd naar je eerste reactie.
3: Als je trainer bent en je wil bij een club trainen, dan hoef je dan niet twee keer...
2: Nee, daarom. Dus ik denk dat er gaandeweg het gesprek moet er wel iets zijn gebeurd. Dan blijf ik liever bij een club of zo.
3: Exact.
1: Heel benieuwd. Eind september, voor iedereen die het nog niet weet, 4 interlands. Dan is er gewoon echt 2 weekenden achter elkaar.
2: Servië, Griekenland uit en dan... Servië thuis.
1: Ja, volgens mij wel.
3: Zijn eerste selectie wordt natuurlijk heel interessant.
2: Nou, daar gaat het om.
3: Wie gaat die laten... Ja, gaat die afvloeien?
2: Geweldige naam Savi. En dat moet je ook allemaal afwachten. Want zoveel ervaring als trainer heeft hij ook weer niet. Maar hij gaat natuurlijk echt zien of het een grote veranderaar is aan zijn selectie.
1: Ja. Benieuwd, hè? Wat hij gaat doen met Depay, Virgil van Dijk. Wat hij daarmee gaat doen. Dat zijn vragen voor over een paar weken. Dus let goed op. 2 weken geen eredivisievoetbal. 2 weekenden achter elkaar interlands. Deze week ook nog Europees. De laatste rondes voor het hoofdtoernooi begint. Even kort of ze het gaan halen. NEC bij Bode Glimt. Gaan ze het halen? Of wordt het Europa League?
3: Stunt?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, die gaan het niet halen. Nee.
3: Ik wil ook wat zijn.
1: Karabach tegen Twente. Gaat Twente het alsnog flikken?
3: Wow. Ik hoop het wel. Gaan het flikken.
2: Nee.
1: En Ajax thuis tegen Sion.
2: Ja, die wel.
1: Dat moet lukken, toch?
2: Ja. Twente, ik weet het niet. Dat met Twente, daar heb je natuurlijk geen stelling over. Maar...
1: Nee.
2: Ik word er nog niet heel opgewonden van. Jawel, als je ze ziet.
3: Er komt ook gedoe ook met die spitspositie, met dat Weghorst gebeuren en die Lammers. Lammers verwacht eerlijk gezegd nog wel dat er wat voor komt, hoor.
2: Dat hij weggaat?
3: Anders blijft het onrustig. Ja, dat zou kunnen. PSV die heeft wel een spits nodig, vind ik.
1: Dat zou een mooie oplossing zijn voor Lammers zelf ook.
3: Ja.
1: Dat was hem voor nu, rondje Eredivisie. Het was een kort programma, met maar 6 wedstrijden in plaats van 9. Toch weer ruim een uur volgeluld. Nou, gedaan jongens, volgens mij moeten we richting 3 kwartier. Maar ja, als jullie er zitten...
2: Dit was Boemer TV. Ja. Ja.
3: Slow TV.
1: Dat
2: zit
1: er dwars. Vind ik leuk.
3: Ja, leuk, hè?
2: Maar ik krijg het zo vaak om... Misschien ben ik het ook wel.
3: Ja.
2: Als mijn dochter het al zegt en Millennial Bart... Ja, dan zal het zo zijn, denk ik.
1: Ik vond altijd al bijna Boemer daar niet van. Dankjewel voor het kijken naar Boemer TV. Dit was hem voor nu. Krabi gaat morgen naar het Nederlands elftal. Ook daar ongetwijfeld meer over. Deze week de Europese duels, rondjes. Dus ook deze week volgens mij vrijdag 1 geheel concluderend rondje over al het Europese geweld. En dan gaan we gewoon weer richting het Eredivisie weekend.
2: Transfer deadline, hè?
1: Volgende week ook nog. Ja, we hebben nog genoeg. Dit was het voor nu. Dank voor het kijken. Tot de volgende.
4: Komt er een schot, dan komt er een goal. Rebound, goal. Sterk fysiek, hij kan meteen uithalen.
5: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
6: Voor iedereen.
5: Voor de superfans. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket.

0: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
1: Ja, Henk, we hebben geen presentator, want Romke Hoogstra is op vakantie. Dus we moeten ons met z'n tweeën redden, maar dat zal wel lukken.
2: Hij heeft het beter voor elkaar als ons.
1: Ja. Hij neemt zijn vakantie op.
2: Hij wel, ja.
1: We hebben de laatste Grand Prix gehad gisteren in Zandvoort. Ik heb niets met autosport, maar ik zie dat de belangstelling in Nederland erg groot is daarvoor. Is het in dat kader jammer dat de Grand Prix verdwijnt?
2: Ja, het is een groot verlies. Ik vond alleen de dramatiek van mensen op tv dat ze gaan huilen dat weg is, daarvan ik wel ver ga. Maar het is natuurlijk een groot verlies. Ik bedoel, we zijn autosportland altijd wel geweest. En we hebben natuurlijk Max Verstappen nog steeds. En opkomend talent van Tom Coronel, zijn zoon. En die van de leider zelf daar. Dus ik denk bij mezelf, ja, waarom doen we dat ook weg? Waarom is er geen ruimte naar Assen gecreëerd? Maar het ligt aan de FIA, Johan. Ja. Nederland is niet interessant genoeg.
1: Nee, dat klopt. En ja. Assen, dat is misgegaan. Want de organisatie in Assen had het voor elkaar dat ze dan een invalbeurt zouden krijgen. Maar dan moest het circuit nog iets verbouwd worden. En de directie van het circuit, die durft dat niet aan. Want die zeggen, ja, dan moeten we een hoop investeren. En er is geen enkele zekerheid dat we de Grand Prix ook echt krijgen. En daar zijn de organisatie is daar weer heel boos over. Dat het circuit die houding aanneemt.
2: Nou ja, het ergste is dat de FIA zo'n houding aan kan nemen. Dat Nederland helemaal niet ertoe doet in de wereldsport. Alleen met Max Verstappen voor hen.
1: Nee, maar die FIA is absoluut de baas en die bepaalt alles. En die zullen steeds vaker terechtkomen in hele rijke landen.
2: Ja,
1: dat zijn vaak ook de landen waar de mensenrechten overtreden worden. Maar daar trekken ze zich niks van aan.
2: Dat trekken, maar de FIFA ook niet en de FIA niet. Ik heb wel even een leuk nieuwtje. Natuurlijk weten de meeste mensen, maar Max Verstappen heeft bij

0: bijgetekend tot 2030 bij Red Bull. Dus die verlaat de Formule 1 bij Red Bull en is daar ook begonnen. Dat is wel vrij uniek in autosport.
1: Ja, ja, nou ja, goed, hij is solidair en hij voelt zich thuis bij die familie. Ja. Dus.
0: Hey, ik zou met 60 miljoen per jaar ook solidair zijn, joh.
1: Ja. Ja.
0: Nee, maar het geeft maar ook aan dat hij na deze carrière doorgaat met Red Bull in zijn eigen autosport, met zijn eigen auto's. Daar wil hij graag mee verder. En daar is Red Bull de uitgekozen plek voor.
1: Nou ja, als hij zonder kleerscheuren dat contract uitdient, dan hoeft hij nooit meer te werken. Hè? Ja, dan is hij wel binnen.
0: Dat is hij, ik geloof dat hij nou 350 miljoen geschat vermogen heeft. Dus hij is al aardig op weg. Hè?
1: Ja. Ik heb van de week me verbaasd over Lynn Buitenhuis. Zeg jij dat wat?
0: Nee, outdoor.
1: Lynn Buitenhuis is een meisje van 23 uit Voorst.
0: Ja.
1: En die dook op in het Amerikaanse tv-programma America Got Talent. En ik wist niet wat ik zag. Ik had zelden zo'n goede Nederlandse zangeres gezien. Ze is van het niveau Davina Michelle en Anouk. En niemand kent haar in Nederland. Ze noemt zich Brooke Lynn. Ja. Leuk bedacht.
0: Ja, een goede
1: leuk
0: naam.
1: Bedacht.
0: Ja.
1: Maar ze deed het fantastisch. De jury gaf haar een staande ovatie. Ze werd overladen met schouderklopjes. En het liep tragisch af, want dan mag het Amerikaanse volk kiezen. En toen werd ze weggestemd.
0: Ja, dat
1: was heel onrechtvaardig, maar ik hoop dat we dat meisje in Nederland gaan terugzien. Het is onbegrijpelijk dat ze nog niet in Nederland in The Voice is opgedoken. Niemand kent haar blijkbaar. Maar het was echt een fantastische zangeres.
0: Ja, Glennis Grace had het ook toen, een wereldprestatie neerzetten. Alleen deze meid, wat ik ervan begrepen heb, is die alleen maar via internet een beetje bezig geweest.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: had plankenkoers en had natuurlijk een bagage wat je ster, bijna elke ster ook heeft, die had een vrees, plankenvrees.
1: Nou ja, maar internet en TikTok, dat zijn de podia waarop je kunt doorbreken. Ja. Want ik lees steeds, als er in Amerika een nieuwe ster ontdekt wordt, die worden via TikTok ontdekt.
0: Ja.
1: Die zetten dat erop. En vroeger moesten die platenmaatschappijen naar bandjes gaan kijken, maar dat is gedateerd. Ja. Ze zitten gewoon achter de laptop en de talenten dienen zich wel aan.
0: Talentenjachten gingen vroeger gewoon in het café en dan kwamen mensen langs en dan, als je een echt goed talent was, dan brak je door. Er staat wel meer charme aan, alleen nu komen de echte kwaliteitsmensen komen natuurlijk ook bovendrijven naartoe.
1: Ja.
0: We hebben het
1: ja,
0: in Nederland gezien met Maarten Hoogkamer.
1: Ja, maar zo is Davina Michelle eigenlijk ja, ook ontdekt, hè, via ja, een filmpje op internet.
0: Ja, ja, Maarten Hoogkamer dan in het Nederlands, maar die deed even op het strand even een nummertje. Ging de hele wereld viraal, 50 miljoen kijkers of zo is, ja, dan wordt het al heel spannend in Nederland. Dus misschien dat ik nog een keer doorbreek, jongen.
1: Wie zal het zeggen? Ik las een wat ongebruikelijke uiting van Tina Nijkamp. Tina Nijkamp is een hele goede columnist over tv voor de Telegraaf. En zij had kritiek op het AD, op de hoofdredactie van het AD. Want Angela de Jong die is een tijdje geleden gestopt, na 15 jaar, met haar recensies over tv-programma's. En dat begrijp ik wel, als je 15 jaar dat gedaan hebt, dan ben je er wel eens zat om iedere avond voor die tv te zitten en weer een stukje te tikken. Dus die wilde een algemene column. Maar dat is geen succes. En Tina die sneed dat aan, wat natuurlijk ongebruikelijk is, dat iemand van de Telegraaf AD aanspreekt.
0: Ja.
1: Maar ik ben het wel roerend met haar eens. En het is voor Angela natuurlijk een probleem om terug te krabbelen en weer over de tv te gaan schrijven. Maar dat deed ze fantastisch, want ze was dagelijks het gesprek van de dag op het Mediapark. Hè. Ze werd blijkbaar heel serieus genomen. Ze had ook wel eens genadeloze recensies.
0: Ja.
1: Ik heb er ook een paar keer geweldig van langs gehad. Ja. Maar daar moet je niet over piepen, vind ik. Het waren wel stukjes die je las. Als je het AD las, las je altijd eerst even Angela de Jong. En daar is geen sprake meer van.
0: En ze was op tv ook echt goed, Johan. Hè? Want ze diende iedereen van repliek. En of je haar nou een trut vond, of een huiskamer, of prinses Beatrice, wat je wel eens zei, daar maakte haar gereden uit. Maar je ziet haar ook niet meer op tv. Heel apart is dat. Dus ja,
1: dat ja, nee, maar dat heeft te maken met het feit dat ze plotseling niet meer spraakmakend is.
0: Nee, er kan twee dingen zijn. Of dat ze er flauw van was natuurlijk, dat ze van het werk.
1: Nou ja, dat begreep ik wel. Als je dat 15 jaar gedaan hebt, dan ben je wel wat anders.
0: Dat kan. En kan natuurlijk ook te maken zijn dat het een soort promotie is geweest natuurlijk, dat het financieel beter uitkomt bij het AD.
1: Jawel, ja, maar ik denk, zij was door haar column het absolute boegbeeld van het AD. Zij was landelijk nieuws, ja. Zij zat in de talkshows. Zij schreef stukjes waar de mensen het over hadden bij het koffiezetapparaat.
0: Ja.
1: Dus zij was heel bepalend voor het AD. En in dat kader zou het AD er ook eens over na moeten denken om met haar in gesprek te gaan.
0: Om hernieuwde stappen te doen.
1: Precies, ja. Want de mensen die het nu doen, die mogen haar pennetje niet vasthouden. Hè?
0: En wat mij ook al viel toen ze bij jullie niet meer zo vaak aan tafel kwam, ze schoof ook rustig aan bij RTL of bij de NPO. En hetzelfde riddeltje kwam er weer uit. En daar waren toch mensen die daar geïnteresseerd in zijn.
1: Ja.
0: En dat deed ze goed, hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, wij hebben op een gegeven moment voor Tina Nijkamp gekozen, omdat Tina, die doet mee.
0: Ja.
1: En Angela, die heeft haar riedeltje, maar die doet niet mee met het gesprek. Nee. En als de onderwerpen haar niet aanstaan, dan gaat ze stoïcijns voor zich uit zitten kijken. Voor het programma is Tina aantrekkelijker. Die brengt iets vrolijks, die heeft een gulle lach over zich. Ja. En die heeft echt verstand van tv. Dus in dat kader vind ik het wel belangrijk dat Tina bij ons zit.
0: Ja, ze werd wel een paar keer kritisch de laatste tijd benaderd van, ben je niet een beetje mee aan het praten met het programma van jullie?
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Dus ja. De mensen,
1: maar wij zijn, hebben er helemaal geen moeite mee als ze ons een druim door geeft.
0: Nee,
1: je
0: hebt al een druim door gehad, hè? Te veel over seks.
1: Oh ja.
0: Ja, ja. Want ruim door gehad. Ja. Dus dat dacht ik, ja, waarom geef je commentaar op haar, terwijl ze dat publiekelijk deden bij jullie.
1: Ja. Ja. Ja, dat is me ontgaan, maar dat klopt. Ja,
0: ja, ja, ja. Er was een beetje vieze praat over. Ging over beffen en zo. Dat,
1: ja. Ja. Ja. Ja, dat kan niet.
0: Dat kan niet.
1: Mona Keizer, die overweegt een eigen politieke partij te beginnen. Nu respecteer ik Mona zeer. En ik vind haar als politica zo goed dat ze eigenlijk bij iedere partij zou kunnen functioneren. Maar een nieuwe partij, dat brengt gevaren met zich mee. Ik heb persoonlijk hele slechte ervaringen met nieuwe partijen. Ja. Ik heb twee keer, ik was op zoek naar een fatsoenlijk alternatief op rechts voor de VVD. En toen was ik op de vergadering van Forum voor Democratie. En toen heb ik daarop gestemd. En een avond na de verkiezingen, toen de leider onzin uit ging staan te braken, had ik er al spijt van.
0: Was je
1: ook
0: blij met de uil?
1: Ja, en die partij is natuurlijk helemaal verkeerd terechtgekomen. Hetzelfde had ik met Omzicht. Ik had een blindelings vertrouwen in Omzicht. Maar ik had me niet gerealiseerd dat die man, als die zijn zin niet krijgt, dan krijgt hij een woedeuitval of een huilbui. En ja, dan ben je ongeschikt voor de politiek. Dus ik ben bang als Mona Keizer nu een nieuwe partij krijgt, dan zal ze de eerste verkiezingen, zal ze dus mensen krijgen. Maar wie zitten in haar partij? Dat zijn nu al afvallers van de BBB, die sluiten zich erbij aan. Er zijn nog afvallers van andere partijen die in de startblokken
0: die
1: staan.
0: Van de PVV.
1: Maar je hebt natuurlijk geen stabiele partij met allemaal nieuwkomers. Dus er zit een gevaar al vast.
0: Ja, maar er zijn ook zoveel splinterpartijen nu, Johan. En we hebben gezien met nieuwe partijen hoe moeilijk het is om de kop boven water te houden. Ik denk dat Wilders de enige is die al jaren meedoet. De rest zijn of afgevallen of afgebrand. Ja, 21 is op de goede weg voor hun ook een heel lange reis gehad. Die hebben ook dat. En ik denk dat Mona Keizer, denk ik, toch bij iemand zichzelf moet aansluiten. Want als je voor jezelf begint, is maar afwachten welke gelukszoeker langskomt en wie weer een scheve schaats rijdt en dat je partij weer ruim door krijgt.
1: Het is wel duidelijk, als ze een partij begint, dat wordt dan de ondergang van de BBB. Want binnen de BBB functioneren natuurlijk heel veel ontevreden mensen die zich ogenblikkelijk aan zullen sluiten bij Mona. Want die twee Deventernaren, die hebben de macht helemaal naar zich toe gegrepen. Die hebben Mona eerst als de redder binnengehaald. Ja. En toen ze te veel macht kreeg en toen bleek dat ze veel meer kennis had dan die twee, toen moest ze plotseling koud gesteld worden. Die is zeer onrechtvaardig behandeld door de BBB. Die wilde er een echte partij van maken. En dan wil mevrouw van der Plas, die wil toch de baas blijven.
0: Dat is een eigenschap van een mens. Die kunnen dat niet loslaten. Die hebben wat opgezet. Die denken, ik moet aan boord blijven. Maar op de achtergrond functioneren had goed gekund. En dan was je toch ooit de kroender geweest, zeg maar, van de BBB. Maar nou niet. Dat gaat allemaal verloren. Ik zie wel een hele grote opkomst aan de linkerkant, met Bro, voor de volgende verkiezingen. En dat komt dan waar we verleden week over hadden, over die Spekman. Dat gaat toch groter worden dan we gaan denken.
1: Oh, dat zit er wel in. Dat zit er wel in. Je hebt drie Limburgers. Die hadden een winkeltje opgezet in pseudomedicijnen, slaappillen, rustgevende dingen, de hele teringzooi. En die zijn daar in België intussen voor veroordeeld. 3 jaar gevangenschap. Maar nu is een onderzoek in Nederland. En het OM heeft intussen 21 bewijzen van mensen die overleden zijn naar de inname van die medicamenten van dat winkeltje. En ze hebben de laatste 5 jaar voor 42 miljoen omgezet. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen pillen gaan kopen, slaappillen of kalmeringspillen of wat dan ook, bij dat soort instanties. Want je weet absoluut niet wat erin zit. Je vreet blijkbaar gif op. Ja, als gif. Er 21 mensen overleden zijn waarvan ze het kunnen bewijzen. Hè? Dus waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Maar als die 3 heren uit Limburg 21 doden op hun geweten hebben, dan kun je spreken van seriemoordenaars.
0: In Amerika was dit levenslangs geweest dan.
1: Ja, maar ik ben dan ook benieuwd wat een rechter hiermee doet. Ja. Als je een moord pleegt in Nederland, dan krijg je een zware straf. Ja. Maar hier heb je 21 doden.
0: Ja, de rechter zal hier kijken, denk ik, nou, is het bewust of is het onbewust? En daar gaat het in Nederland om. Doe je iets met opzet of niet? En die gaat ook nog rekening mee houden, die mensen die het kopen natuurlijk, want de social media, mensen ja, lezen wat en die geloven er maar in. En die proberen maar wat. En we hebben dat in de jaren 90 gehad natuurlijk met die blauwe jurk, hè?
1: Ja.
0: En die geeft dan zogenaamd een advies op natuurlijke basis. Ja, ik denk dat de rechter kijkt van, was de opzet in het spel of niet? Maar verrijking is er geweest, dat kan soms een hele forse douw worden.
1: Nou ja, het zijn 3 jongens van begin 30. Ja. En die hebben dan een heel interessant spaarbankboekje, maar ik denk dat ze wel eens de rest van hun leven in de bak kunnen zitten.
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee?
0: Nee, zo werkt het Nederlandse rechtssysteem niet. Die gaan echt van, heb je dat gedaan alleen maar om geld? En wist je dat er doden kunnen vallen of niet? Als je dat niet wist, en dat kan bewezen worden dat je dat niet wist, dan wordt het een straf van misschien ook wel 3 of 5 jaar. Ja, dan kom je met 8 jaar met 42 miljoen er nog redelijk vanaf. Ik ken mensen die zijn veel minder ervan afgekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Die ken ik toevallig.
1: Ja. Nederland die streeft naar een rookvrije generatie. En je hebt in Nederland de rookpolitie, die zit daar bovenop. Er komen allerlei longartsen doorlopend in beeld. Die zeggen niet roken, niet vapen. En Nederland doet er echt alles aan om ja, die ongezonde eigenschap van de Nederlander uit te bannen. Maar nu is er een onderzoek geweest en het AD publiceert dat van de jongvolwassenen is 40% die zich daar niets van aantrekt en die gewoon roken en gewoon vapen. Dan moet je concluderen dat de peperdure actie om in de publiciteit dat af te raden mislukt is. En dan vraag ik me af, moet je erbij neerleggen dat je gewoon kunt roken in Nederland, of moet je iets anders bedenken?
0: Nou ja, ik was in Oostenrijk van de week, is hetzelfde als in Nederland. Dus mag je ook niet meer op het terras roken, dit niet meer, dat niet meer. Maar het is wel zo, jongen, het wekt de criminaliteit helemaal in de hand. Want eigenlijk na drugs is roken slechts de grootste verdienmodule. Alles wat niet mag, wordt een verdienmodule. En roken is eigenlijk makkelijk in te voeren ook. Allemaal makkelijk te doen. Goed te verkopen, verdien je goud geld mee. En daar is ook bewezen, er is ook een onderzoek naar geweest. Het is nou nummer 3 op de ranglijst van illegale dingen waar je het meeste geld op kunt verdienen. Dus ja, dat gaat een nieuw onderwereldje vormen.
1: Ja, nou ja, je krijgt hetzelfde als toen Amerika drooggelegd werd. Ja. Toen heeft de onderwereld de alcoholproductie voor zijn rekening genomen. Dat zie je nu al met de onderwereld in Nederland, die ergens in een hal wat oude machines uit de sigarettenfabriek hebben op
0: die rollen ze zelf wel eventjes.
1: Precies, precies.
0: En heel veel geld mee te verdienen en, moeten we ook eerlijk zijn, is natuurlijk in het beginstadium nu niet zo gevaarlijk als die drugswereld voor hen.
1: Nee.
0: Dus ja,
1: nee,
0: we wekken het allemaal zelf in de hand en we worden ook overspoeld door regels, Johan.
1: Ik vind ook dat Europa eens in moet grijpen. Nederland die laat dus de ondernemers in de grensstreek volledig in de steek. Je hebt dus België en Duitsland als buurlanden, maar de boodschappen, de alcohol, de rookwaren, de benzine, alles is daar veel goedkoper. Dus wat krijg je in de grensstreken? Dat alle mensen in Duitsland of België gaan shoppen en de ondernemers in de grensstreek, die weten niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen.
0: Ja, ja,
1: dat is heel erg onredelijk.
0: Ja, absoluut.
1: En het heeft alleen maar met de accijnzen te maken van Nederland. Kijk, Nederland laat de accijns meelopen met de hele infrastructuur. En in België houdt men daar rekening mee. Daar past men het aan ten opzichte van Frankrijk en Luxemburg, dat de Belgen uit de grensstreek niet in Frankrijk en Luxemburg gaan shoppen. Ja. Maar in Nederland laten ze dat maar lopen. En mensen aan de grensstreek die kunnen geen droog brood meer verdienen.
0: Je gaat bij ons 15 meter de grens over, Jon. Dat is de eerste sigarettenwinkel. En die verkoopt als een dolle. Ik heb wel gezien deze reis naar Oostenrijk toe, dat de benzineprijzen in Duitsland net zo scherp zijn nu als Nederland bijna. Daar hoef je echt niet meer voor te rijden. Niet meer.
1: Nee, en België gas, nog wel, hè?
0: Ja, België maar. En gas is duurder in Duitsland. Dus wat dat betreft hebben ze daar een beetje aangepast. Maar wat mij ook opviel, ik zag even een column over Spanje. Daar kun je voor het helft van het geld wat je in Nederland hebt, kun je daar gewoon beter leven als hier. Want in Spanje ga je natuurlijk niet zomaar even tanken, maar daar is het gewoon standaard allemaal veel goedkoper. Alles.
1: Ja.
0: Dus ja, daarvoor vertrekken natuurlijk heel veel mensen die gaan geluk zoeken in Spanje. Of met een B&B'tje of met een ander bedrijfje waar ze gaan beginnen. Dus ja, wij lopen echt ver achter. Maar naar hoger naar noorden toe, Denemarken, Noorwegen, Zweden, is het nog gekker als Nederland.
1: Jawel, maar ik vind dat Brussel daar een beetje op moet letten. Want ja, we hebben het steeds over een verenigd Europa. Maar ja, er is geen sprake van. Want het meest schrijnend is natuurlijk de norm voor stikstof in Duitsland, die zo hoog is, ja, in vergelijking met Nederland, dat alle boeren onbeperkt zouden kunnen boeren als ze op Duits grondgebied zouden zitten.
0: Het scheelt soms 5 meter bij de grens. Dat de boer in Nederland het slecht heeft en de boer in Duitsland gewoon kan doen, ja, wat hij wil.
1: Ja.
0: Maar je hebt in Amerika toch ook wel meegemaakt met staten, toch? Dat het daar ook zoveel verschillen in zit.
1: Ja, ja.
0: Dat vond ik ook zo raar.
1: Ja, nee, iedere staat in Amerika die heeft dus andere wetten. Ja, ik ben ooit in Amerika getrouwd en dan zeg je altijd van als je naar Las Vegas gaat, dan kun je op iedere hoek van de straat trouwen. Dat zal wel, maar ik weet niet of dat ook officieel is. Maar ik ben officieel in Amerika getrouwd. Maar dat wilde ik eerst in New Orleans doen. Maar dan moet je dus 6 weken in Louisiana zijn voordat je daar kunt trouwen. En zo heeft iedere staat aparte regels. Uiteindelijk ben ik in Memphis getrouwd, want dan kon je, mits je alle papieren uit Nederland bij je had, ik kan niemand aanbevelen in Amerika te trouwen, want het is met de papierwinkel. Je moet alle papieren uit Nederland meenemen. Dan ben je getrouwd. Dan sta je met die paparas in je hand. Dan moet je de volgende dag naar Nashville. Dat is daar de hoofdstad in Tennessee. En dan moet je dan handtekeningen laten zetten. Dan is het voor Amerikaanse begrippen geregeld. Dan moet je naar Den Haag. En dan moet je ingeschreven worden in Nederland. Het heeft 3 maanden geduurd voor ik dus voor Nederlandse begrippen officieel getrouwd was.
0: Dus je bent 4 keer getrouwd?
1: Nee, ik ben 3 keer getrouwd.
0: Die in Amerika is dus ook een echte. Maar dat gebeurt bijna nooit. Hè? Ze doen bijna allemaal voor de show.
1: Ja, ja, nee, maar dat is een echte. Nee,
0: maar Nederlanders doen bijna voor de show. Dus jij bent echt Amerikaans getrouwd.
1: Ja, ja, maar het is niet zo dat je buiten Las Vegas en Amerika heel makkelijk kunt trouwen. Want je moet gewoon net zoveel doen als in Nederland.
0: Misschien nog wel meer.
1: Ja. Ik heb een beetje gestoord aan Nigel de Jong. Die heeft zich voor het eerst op tv laten interviewen. En over het aantrekken van een bondscoach. En ik weet niet of die man geschikt is voor die functie, hoor. Want ik heb zo'n bedenking en dan zie ik een ex-voetballer wat ongemakkelijk in een 3-delig pak zitten met een oorbel. Dan denk ik, ja, ik zie de mensen die in het FIFA-bestuur zitten niet met oorbellen zitten. Maar goed, ik wil hem niet veroordelen op een oorbel. Maar dan zegt hij gewoon doodleuk van Guardiola, dat was de eerste keus geweest. Maar die heeft hij niet kunnen bereiken. Dan denk ik, ja, iedereen is bereikbaar. Er zijn zoveel mensen die met Guardiola gewerkt hebben, die zijn nummer hebben. Je kunt je ook wenden tot Manchester City. Als KNVB moet je toch Guardiola kunnen spreken. De Italiaanse bond heeft namelijk wel met hem gesproken. En dan was als tweede was Arne Slot de kandidaat. Dat zit hij dan ook helemaal uit te leggen. Daar heeft hij hele lange gesprekken mee gehad, maar die heeft zich op een gegeven moment teruggetrokken, want hij wou een club blijven doen. Maar zonder dat hij zich dat realiseert, zegt hij eigenlijk dat Xavi
0: derde keuze
1: is.
0: Ja, zo slecht.
1: Dat er een Jan Doedel is die toen ze het niet meer wisten, hebben ze hem maar gehaald.
0: Maar waarom gebeurt dat?
1: Ja. Ja,
0: omdat, jij bent voetbalkenner.
1: Ja, nou ja, waardoor gebeurt dat? Omdat Nigel de Jong natuurlijk een ex-voetballer is die helemaal niet weet hoe publiciteit werkt. Hoe de media in elkaar zitten. Hij en Clarence Seedorf die mogen even bepalen wie de nieuwe bondscoach wordt. Nou, Nigel de Jong, geloof ik niet dat hij rancuneus is, maar Clarence Seedorf, die zit helemaal vol met frustraties tegen mensen die in zijn opinie hem tegengewerkt hebben in zijn carrière. En dat zijn er nogal wat, hoor. En die zal hij nooit nemen, want het is wel opvallend. Peter Bos was denk ik de gedroomde bondscoach die het meest geschikt is voor die functie. En het is opvallend, ze hebben met die man helemaal geen contact gehad. Wat ook opvallend is, is dat nadat Koeman gezegd had dat hij zou stoppen, zijn ze pas in actie gekomen. Maar zo werkt het
0: zo
1: niet.
0: Zo naïef.
1: Ja.
0: Maar wat ik ook erg van Johan is, dat je dat op publicitaire gronden moet vermelden. En dat je dan iemand zo beschadigt die nieuwe bondscoach. Maar wat ik het allerergste vind is, waarom kun je als KVB een leugentje voor best wel zeggen, dat was onze gedroomde kandidaat. Nou, die man had een ruggesteun gehad. Maar als je die man ook nog in zijn sollicitatiegesprekken vertelt, je bent derde keus. Wauw. Nou, dan ga je lekker van start. Ik vind het zo bizar.
1: Ik heb de voetbalcompetitie gevolgd. En een heel positief punt is Ruben van Bommel. Die is aangekocht door PSV, is ernstig geblesseerd geraakt, is eigenlijk een jaar uit de boeken geweest en die heeft zijn comeback gemaakt. Nog een jonge speler, getalenteerde speler. Ik vond die jongen zo indrukwekkend tegen FC Groningen. Hij is sterker eruit gekomen, hij is sneller. Hij gaf meteen zijn visitekaartje af als oranje klant.
0: Hij kwam bij AZ weg, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, nou, hij heeft natuurlijk goed voorbeeld gehad thuis. En zijn vader was natuurlijk een weergeloze voetballer, voor Nederlandse begrippen.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En voor de rest, ik heb het niet gevolgd, jongen. Groningen, PSV, was niet mijn ding.
1: Ja, je moet wel de publiciteit
0: volgen. Nou ja, ik heb het gevolgd omdat ik een PSV-fan als vriend heb. En die steek ik af en toe weer onder water. Maar dat komt nou niet, dus ik kreeg nou een berichtje terug.
1: Ja. Ik ben ook geschrokken van het gedrag van Kees Smit. Dat is een piepjong supertalent van AZ. En er werd al gesproken over dat hij mee zou gaan naar het WK en zo om ervaring op te doen, want dat is de nieuwe supervedet. En alle grote clubs schijnen in de jongen geïnteresseerd te zijn. Maar hij werd gisteren, omdat hij slecht speelde, gewisseld. En dan krijg je een act voor die duckout. Die trainer die negeert hij. Dan loopt hij langs een gezicht als een oorworm. Het ego was duidelijk gekrenkt. Dan denk ik, ja, jochie, Kees Smit, je bent nog niet de vedette die ze in je zien. En je moet vooral niet voorlopig naar een grote buitenlandse club gaan. Want daar heb je veel meer concurrentie in. Dan zul je er wel eens naast staan. En als je daar niet meer kunt leven, dan moet je lekker bij AZ blijven in een beschermd milieu.
0: Je moet vlieguren maken en welke sport hij ook doet. Maar had jij gisteren Joey Veerman gezien? Had jij daar wat van gehoord? Want die had voor het eerst geloof ik
1: gevoerd. Ja, die is ingevallen, maar ze hebben verloren, hè, van Bayern München om de Supercup. Joey Veerman, een goede voetballer, hoor. Echt, als hij aan de bal is, doet hij fantastische dingen. Ik ben bang dat hij ondersneeuwt in het Duitse voetbal, wat veel fysieker is. En in Duitsland gaan ze er niet mee akkoord dat Joey Veerman de luxe rol heeft en bij balverlies niet meedoet. Hè?
0: Nee, dan moet je meevoetballen.
1: Ja,
0: maar Bayern München en tegen Bayern München helemaal natuurlijk.
1: Ja. Ja. Wat ik ook leuk vond, ik zag op de Engelse tv Hull City in de openingswedstrijd tegen Manchester City. En ik zag Hull City winnen met 2-0, wat een geweldige prestatie is. En het leuke is dat Hull City als enige Engelse club een Nederlandse shirtsponsor heeft. Hè? Dat is Corendel.
0: Ja, ik zag hem zitten.
1: Ja, die zijn daar ingestapt toen de club een zieltogend bestaan had in de tweede divisie. Voor weinig geld.
0: Ja.
1: Maar dit jaar loopt dat contract nog. Dus die zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. Ja. De Engelse beelden die worden uitgezonden in 78 landen. En Corendon gaat de wereld over.
0: En of ze begrijpen, daar weet ik niet. Maar het is voor Nederland goed. Want ik kreeg een berichtje van Martin, de commercieel directeur, hoe leuk het daar wel niet was. En dat Corendon er groot op staat. Ja, chapeau.
1: Ja.
0: En ze hadden verwacht, toen we Curaçao waren, hadden ze verwacht dat ze afgekocht zouden worden.
1: Ja.
0: En ze zijn niet afgekocht. Ook karakter van Hull City.
1: Ja. Ja.
0: Echt karakter.
1: Ja, nee, heel goed gedaan. Ja. Pieter Omtzigt, die raken we nooit kwijt, blijkbaar. Want die heeft dus nu gezegd dat hij weer mee wil doen aan de verkiezingen met NSC. En dan denk ik, ja, wacht even, je hebt je kans gehad. Je hebt aangetoond dat je totaal ongeschikt bent voor de politiek. omdat je daar mentaal niet tegen opgewassen bent. En alle mensen die op hem gestemd hebben, die voelen zich besodemieterd. Dus het lijkt me zinloos om nou weer mee te doen aan de verkiezingen. Want waar we in Nederland geen behoefte aan hebben, is aan Pieter Omtzigt.
0: En in ieder geval geen tweede kans daarin. Waarom niet? Omdat hij gefaald heeft. Maar ik denk dat de kombion dat hij nergens denken aan de bak kan. Misschien ook niet als burgemeester. Want normaal wordt zo'n jongen dan weggepromoveerd als burgemeester. Met zijn staat van dienst. Maar voor mij zit niemand op hem te wachten.
1: De man heeft een geweldige dossierkennis. Ja. Maar is ongeschikt voor een functie als bestuurder. En zou ook als burgemeester emotioneel ten onder gaan. Want dan kom je bijvoorbeeld tussen twee vuren te zitten. Den Haag die zegt van, er moet een AZC komen. Je burgers willen het niet. Nou, ik denk dat Omtzigt dan alweer in huilen uitbarst.
0: Dat verzuipt in emotie. Maar normaal krijgen zulke mensen ook wel een functie in een bedrijf als raad van commissaris, toezichthouder. Heeft hij ook niet gekregen. Ik vind dat wel apart.
1: Nou ja, het zou een man kunnen zijn bij een politieke partij achter de schermen te werken. Ja. Als souffleur en adviseur en mensen een beetje coachen. Maar hij moet niet aan het front.
0: Nee, maar die hebben daar ook denk ik al genoeg van gehoord en gezien hoe die daar gefunctioneerd heeft. Hij is niet voor niks op CDA op zijspoor gezet. En dit is totaal mislukt. Ja, ik zie in Pieter ook helemaal niks meer. Maar dat hij nog in beeld is, ja, heel apart.
1: En we moeten ons langzamerhand, denk ik, in Nederland neer gaan leggen bij het feit dat die spreidingswet niet tegen te houden is. Hè? Kijk, die is op de democratische wijze is die aangenomen in de Tweede Kamer. In zoverre, het is de meest eerlijke oplossing. Gedeelde smart is halve smart.
0: Ja.
1: Het is eerlijk dat iedere gemeente een portie voor zijn rekening neemt. Maar ja, er zijn nog meer dan 100 gemeentes die niets gedaan hebben. En de minister wordt nou toch een beetje pissig. En die heeft al aangekondigd, wanneer dus duidelijk wordt dat de gemeente het niet wil, dan grijpen ze in en dan nemen ze de regie over. Dat kan als er sprake is van slecht bestuur en dat mensen niet de regels van de wet volgen. Dus dat wordt heel onprettig als een gemeente dadelijk gewoon terzijde geschoven wordt en dat Den Haag gaat bepalen waar het asielzoekerscentrum komt.
0: Nou,
1: dus op een gegeven moment moet je er ook wel bij neerleggen, want deze strijd kun je niet winnen. En ontevreden burgers die kunnen niet de wet gaan bepalen.
0: Nee, maar die ontevreden burgers moeten ze er niet bij neerleggen, vind ik. Waarom niet? Het gebeurt altijd in de achtertuin van de ontevreden burger. Een asielzoekerscentrum. Het gebeurt nooit in de achtertuin van Bloemendaal. En dan denk ik bij mezelf.
1: Jawel, maar de gemeente Bloemendaal zal er ook aan moeten geloven.
0: Ja, maar die zijn altijd als laatste aan de beurt, denk ik. En dan wordt het op een zijveldje gedaan, heel ver weg van het dorp Bloemendaal. En in Nederland heb je zo, ik heb zo'n Klazien erin gewoond, achter mijn huis staat een asielzoekerscentrum. Mij maakt er dat gereed uit. Maar die mensen, die worden overal geplaatst natuurlijk, waar de mensen nou net eventjes zeggen, genoeg.
1: Ja, nou moet ik zeggen, in mijn gemeente hebben we veel Oekraïners en we hebben er totaal geen last van.
0: Zijn geen asielzoekers?
1: Nee, nee. Je kunt beter Oekraïners hebben, dat klopt.
0: Die spelen verstoppertje en die zijn bruikbaar voor de maatschappij. Als werklui. Maar gisteren kwam ik ook een Bulgaars busje tegen met een paar mensen. Die werken dan ook de heel Nederland. En die zijn vrij op te gaan en staan wat ze willen. Maar een asielzoekerscentrum in je achtertuin, Johan, in Grollo, word jij ook niet vrolijk van.
1: Nee, ik word er niet vrolijk van. Maar op een gegeven moment moet je ook neerleggen bij een beslissing. En die beslissing die is democratisch genomen, dus wat kan ik er tegen inbrengen?
0: Nee, jij niet, maar de Nederlandse burger voelt dat anders.
1: Ja,
0: de Nederlandse burger is klaar met de politiek. En
1: nou ja, het zal ook de nodige primitieve rellen weer opleveren.
0: Ja. Omdat de burger echt er klaar mee is met de Nederlandse politiek. Er wordt wat besloten voor je en je bent er klaar mee.
1: Henk, ik zie onze technicus gebaren maken. We zijn over de tijd.
0: Ja, dat was de groeten.
1: Uit Grollo.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: This should be played at high volume.
3: Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: vieren de stad, klagen over Ajax en discussiëren over elk kruispunt. Het Parool legt het vast en legt het uit. Het Parool, Amsterdamser wordt het niet.
1: Het Parool. Luister die krant.
2: Ajax hoefde dit weekend niet te spelen, omdat van de KNVB even de volledige aandacht mocht uitgaan naar het play-off 2-luik tegen FC Sion. Dat overigens halverwege wel beslist lijkt. Daar gaan we het over hebben. Over die eerste wedstrijd moeten we nog praten.

0: Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier op deze zonnige maandagochtend met Daan Sutorius, verslaggever van het Parool.
1: Goedemorgen.
0: Good to see you. En we hebben ook aan tafel David Ent, oer-Ajax-ziet die geen introductie behoeft. David, fijn dat je weer eens bij ons bent.
2: Leuk om hier te zijn ook.
0: Nou, een beetje rustig weekje hebben we toch wel, zonder eredivisieprogramma. En soms denk je dan van, had er eigenlijk maar lekker wel een wedstrijd gestaan? Had jij dat ook een beetje dit weekend?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, lekker wel voor Ajax?
1: Ik denk dat het Ajax wel goed uitkomt, ja. Ja, vooral omdat de selectie natuurlijk nog niet helemaal af is. En deze wedstrijd gaat ingehaald worden op een later moment als de deadline voorbij is. Dus als de selectie hopelijk wel af is.
0: Ja.
1: En dat ze zich nu helemaal kunnen richten op die thuiswedstrijd tegen Sion, dat is denk ik wat minder belangrijk. Omdat, je zei het al in de intro, die lijkt wel beslist.
0: Ja.
1: Dus met een wedstrijd in het weekend was dat waarschijnlijk ook geen probleem geweest. Maar het feit dat die wedstrijd wordt ingehaald met een volledige Ajax-selectie is denk ik wel een voordeel.
0: Dat is natuurlijk weer waar. Het is de wedstrijd tegen, even kijken, welke was het nou? Is het Willem II thuis die nu...
1: Poeh, dat durf ik even niet te zeggen, welke dat precies is.
0: Ik ben er ook niet eens zeker van. Maar Willem II thuis staat op een midweekse avond. Ik heb het idee dat dat is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Hou me te goede. We gaan even terug naar Zwitserland, waar Ajax die eerste wedstrijd speelde tegen FC Sion. Play-off voor de Conference League. De laatste horde voordat de competitiefase aanbreekt. En daar zien we een wedstrijd, zoals wel vaker van Ajax, met twee gezichten, mag je wel zeggen. En ik merkte dat hij mij een beetje confuus maakte, omdat ik na afloop een beetje twijfelde van, was dit nou zo slecht als ik in de eerste helft dacht dat het was? Of heeft Ajax hier misschien wel eigenlijk een betere prestatie geleverd dan ik wenste erkennen op dit moment? Hoe goed of slecht was dit precies?
1: Nou, waar jij misschien een beetje op doelt, is dat Ajax-wedstrijden tot nu toe, ja, een beetje vijf wedstrijden in één zijn bijna. Dat het gaat van heel goed naar heel slecht. En dan krijg je moeilijk een beeld van de hele wedstrijd eigenlijk. En ik zat vanochtend nog eens wat terug te kijken. En bijvoorbeeld de fase vlak voor rust was echt heel slecht. Toen kwam Ajax op 1-0 achterstand en kreeg Sion kansen op meer.
0: Ja.
1: Maar er waren inderdaad ook fases die vrij goed waren. De tweede helft was in zijn geheel best wel goed. Ajax begon ook wel aardig. Kreeg behoorlijk wat kansen.
0: Ja.
1: Dus misschien was het onder...
0: Dat heeft niemand gezien, want toen deed de verbinding van de firma Kijk het nog niet. Maar...
1: Ja, toen had in de tussentijd dat Marcos Leonardo al twee keer kunnen scoren.
0: Dat was echt zo.
1: Ja, dat is echt
0: Han Hollander zei het zelf op de radio, geloof ik. Maar inderdaad, het was een dikke kans voor Marcos Leonardo daar. Ja.
1: Nee, dus ik denk dat het misschien onder de streep toch nog wel goed was wat Ajax liet zien in grote delen van de wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, aan de andere kant, als je tegen de nummer 4 van Zwitserland een aantal zeer grote kansen weggeeft, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.
0: Nee.
1: Daar moet Ajax nog wel in verbeteren.
0: Maar ja, hoe goed is een nummer 4 van Zwitserland?
1: Ja, niet goed. In principe. Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan was het niet een beste eerste helft.
1: Nee. En ik moet wel zeggen, Sion beter dan Vojvodina en Shelbourne.
0: Ja.
1: Hoger niveau wel. Bijvoorbeeld die Winsley Boteli, die daar in de spits staat. Dat is echt een talentvolle jongen die als jeugdspeler in de belangstelling stond van Everton, van Juventus. Nu voor 3,5 miljoen is gekocht door Sion. En nu alweer in de belangstelling staat van grotere clubs. Ik sprak een Zwitserse journalist en die zei, het zou nog best wel kunnen ook dat hij nog voordat de window dicht gaat, de volgende stap gaat maken. Dus ja, er spelen wel wat jongens die goed kunnen voetballen.
0: Ja,
1: dat zag je bij Vlaag ook wel.
0: In de voorste helft van het team. Wat vond jij, David? Leuke wedstrijd?
2: Ja, ik vond het ook een beetje een dubbele wedstrijd. Maar ik hou dan voor ogen, het is echt werk in uitvoering, in constructie. En ik verbaas me dan elke keer over de opstelling. Ik denk, hey, die doet toch mee. Ja. Terwijl ik denk, ja, die krijgt een kans. En dan opeens staat die Kyle en Rieke wel er weer in. Die me niet konden imponeren trouwens. Hè.
0: Nee.
2: Ik vond wel dat ze een redelijke macht hadden over de wedstrijd in totaal gezien.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ondanks de kansen die werden weggegeven, dacht ik, ze hebben toch wel iets meer macht. En wat ik voor ogen had in gedachten, was nog die wedstrijd tegen Shelbourne. Die uitwedstrijd.
0: Ja.
2: En dat vond ik echt bijna ontluisterend.
1: Ja.
2: En dit was een stuk minder ontluisterend. Hè? Want je wint, je speelt wel redelijk. En tegen een sterkere tegenstander. Dus ik denk, oké, ze hebben toch een stapje naar voren gemaakt.
0: Ja. Nou, dat is ook een faire conclusie. Het was een wedstrijd waarin het eigenlijk de discussie achteraf voornamelijk over het zogeheten spitsenprobleem ging. En ik weet niet of we dat nou een luxe probleem mogen noemen, eigenlijk ook weer niet. Maar in ieder geval, er zijn er twee.
1: Ja.
0: En dat is een dilemma.
1: Beetje wel, ja. En dan, daar zit ook een financieel component aan, in mijn ogen. Want als je bijna 20 miljoen euro betaalt voor Marcos Leonardo in dit geval, dan wil je hem ook opstellen. Want Ajax kan alleen zulke bedragen voor spelers uitgeven met de verwachting, met de hoop dat hij uiteindelijk voor meer doorverkocht gaat worden.
0: Ja.
1: Ja, als hij meer waard wil gaan worden, dan moet hij wel spelen en doelpunten maken.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste doelpunt. Volgens mij een typische spitsengoal, hoe hij ze meer maakt. Met één balaanraking in de 16. Kopbal in dit geval. Maar ja, toen werd hij eruit gehaald na 70 minuten, meen ik. En Tolu scoorde bij zijn eerste balcontact een hele knappe kopbal. En geeft daarna ook nog een goede assist. Dus ja, dan krijg je een beetje in de dynamiek van wie moet nou de eerste spits worden.

0: een hele sterke invaller hebt. Dus misschien als totaalplaatje, ja, dat dat nog wel beter past. Terwijl Tolu eigenlijk aantoont dat hij wel rijp is voor een basisplaats.
1: Misschien toch wel een luxe probleem in wording.
0: Ja.
1: Met twee mensen van kaliber. Maar het is wel duidelijk dat Marcus Leonardo van verder moet komen dan we hadden gedacht nog.
0: Ja.
1: We wisten, die gaat even tijd nodig hebben. Hij gaat nog wat meer tijd nodig hebben.
0: Daar lijkt het wel op, ja. Oogt hij wel weer wat fitter inmiddels?
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Waar zit het hem dan in? Waarom heeft hij tijd nodig? Kun je daar eens de vinger opleggen?
0: Nou, je moet natuurlijk wennen aan je team, aan je medespelers. Ik denk dat Marcus Leonardo vrij afhankelijk is van de aanvoerder die hij krijgt. Dus je moet in de afstemming gaan zoeken. Oké, hoe loopt hij vrij? Hoe wil hij de bal ontvangen? Is het iemand die in de bal komt of juist diep gaat? En op welke manier dan? Dat heeft tijd nodig. En het is natuurlijk ook niet een typische Ajax-spits, om het zo maar even te zeggen. Ajax is natuurlijk van oudsher wel een club die speelt met een nummer 9... die nou, goed is met de rug naar de goal, die goed kan meevoetballen. Marcus Leonardo is niet zo'n type. Dus dat is denk ik ook even wennen voor Ajax.
1: Ja.
0: Het is een afmaker. En daarbij stel ik mezelf wel altijd de vraag, als je echt een afmaker als spits hebt, die verder niet zoveel toevoegt aan het spel. Zeg maar, als iemand 15 doelpunten maakt, maar voor de rest niet zo heel veel toevoegt aan het spel, is dat dan genoeg?
1: Ja.
0: Of wil je er dan eigenlijk wel 20 plus zien? Nou, daar ben ik een beetje nog over aan het nadenken.
1: Vooralsnog heeft hij er één. En ik herinnerde mij meteen de woorden van Daan Sutorius in het begin van het seizoen, dat hij heel veel doelpunten van dichtbij maakte.
0: Ja.
1: Deze was echt van heel dichtbij.
0: Op de doellijn bijna.
1: Op de doellijn.
0: Ja.
1: Mocht hij hem op de kruin laten vallen, en dat was dan de 2-1 voor Ajax.
0: Ja.
1: Hoe deed hij het verder?
0: Ja, toch wel vrij ongelukkig weer. Omdat hij een aantal kansen miste. Omdat hij in het meevoetballen niet al te soepel oogde. Maar ik denk dat je dat het hele seizoen eerlijk gezegd gaat blijven zien. Het zal vast iets beter worden. Maar dat is gewoon niet zijn kernkwaliteit. En hopelijk gaat hij dat goed maken met een hoop doelpunten.
1: Ja.
0: Maar wij moeten niet gaan verwachten als Ajax-volgers dat hij de sterren van de hemel gaat spelen in het meevoetballen zelf. Zo'n type is het niet.
1: David,
2: dat is wel heel wat anders dan Dolberg bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Die echt een voetballende speler is. Die het ook helemaal niet brengt. Maar die wel tot de typische Ajax-spitsen kan worden gerekend.
1: Ja.
2: In potentie.
1: Ja.
2: En komt er niet uit. En van Marcus Leonardo wist ik eigenlijk helemaal niets voordat hij kwam. Maar ja, kennissen, vrienden die hem wel kenden, die zeiden, die maakt er 30.
1: Ja.
2: Omdat het zo'n speler is.
1: Maar dat heeft hij ook overal eigenlijk gedaan. Lag hij op dat soort moyennes, min of meer.
2: Ja, maar dan moet hij inderdaad die laatste 15 centimeter die hij nu mist bij Ajax om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, dat moet hij dan wel gaan hervinden.
1: Ja.
2: En ook dat heeft tijd nodig. En dat is natuurlijk ook een gegeven in deze periode, dat je kan wel oordelen, maar je mag nog niet helemaal veroordelen. Want dat team, wat ik al zei, is in aanbouw.
1: Ja.
2: En daar hoort ook bij dat een spits zijn plek moet vinden, zijn relatie moet hebben met de andere spelers, die ook moeten weten wat voor jongen dat is, hoe je moet aanspelen. En dat hij ook vorm moet kunnen ontwikkelen. En ja, die vorm heb ik nog niet gezien bij hem.
1: Nee.
2: Maar dat kan dus wel komen naarmate er meer wedstrijden gespeeld zijn.
1: Nu heeft Ajax een imposante eregalerij van mislukte spitsen. En dan kom je al heel gauw bij namen als Ivan Gabrić, Ismael Oerzijs en Yahya Sanogo.
0: Ja.
1: Dat soort mensen die eigenlijk bij elkaar opgeteld geen knikker hebben geraakt in Amsterdam. In die categorie valt hij voor mij toch niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Zelfs niet. Hij snapt het beter. En
0: ja, maar mocht hij mislukken, waar ik zeker niet van uitga, dan mislukt hij op een manier zoals Mika Tadze bij Ajax is mislukt.
1: Ja.
0: Dus dat je ziet dat hij kwaliteiten heeft, maar dat er niet uitkomt bij Ajax vanwege een x-aantal redenen.
1: Ja.
0: En dat hij vervolgens bij een andere club weer totaal uit de verf komt.
1: Dan gaat hij ze maken.
0: Ja, want Mika Tadze, die speelt bij Villarreal de sterren van de hemel.
1: Ja.
0: Die heeft bij Ajax geen pepernoot geraakt.
1: Ja.
2: Dat betekent dus dat in die optiek dat het spel bij Ajax lastiger is om te spelen dan bij menig andere club.
0: Misschien wel, ja.
2: Of de verwachtingen liggen in elk geval hoger. Dat is ook natuurlijk vast de prik. En daar moet je ook tegen kunnen.
1: Toch valt het wel tegen. Dat tot nu toe in elk geval. Hè? Want ik had me voorbereid op een speler. Nou, die heeft maandenlang weinig gedaan. Zal tijd nodig hebben om fit te worden. Zal tijd nodig hebben om zijn ritme te hervinden. Om zich thuis te gaan voelen. Zit in de eerste fase nog in een hotel. Moet je ook enig begrip voor opbrengen. Maar ik dacht, als hij een kans krijgt, dan is het hangen. Maar je ziet hem tot nu toe potsierlijk over de grootste kansen van dichtbij heen maaien. En met zijn linkerbeen gewoon de bal niet raken. En het ziet er vrij comedy-capers-achtig uit af en toe bijna, hoe hij de kansen mist.
0: Ja.
1: En dat had ik toch niet verwacht.

0: dat versnelt een negatief oordeel natuurlijk, als het er allemaal een beetje potsierlijk uitziet. Maar we hebben zoveel voorbeelden gehad in de Ajax-historie van spelers die wat extra tijd nodig hadden en uiteindelijk heel goed bleken te zijn.
1: Ja.
0: Dus die tijd ben ik van plan om hem zeker te geven. En ik, zie ook genoeg om te verwachten dat het nog wel gaat komen.
1: Ja.
0: Het enige wat de vraag die ik dus heb van, zijn 15 à 20 doelpunten genoeg? Zeg maar, is dat genoeg als je verder niet zo heel veel toevoegt aan het Ajax-spel?
1: Ja.
0: Ja, en daar ben ik nog niet helemaal uit.
1: Nee. Wat Marcus Leonardo tot nu toe niet lukt, dat is juist het aspect van het spel waarvan we weten dat hij het wel kan.
0: Ja.
1: En dat het ook gaat gebeuren, vroeg of laat.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja.
2: Nou, wat mij betreft gebaseerd vooral op hoop. Ja, echt waar. Ik heb te weinig van hem gezien, waarvan ik dacht, hey, kijk, hier zie je iets heel geraffineerds, iets heel slims, positie kiezen, weet je, eerste paal of zo. Alleen die goal die hij maakt, ja, dan komt hij toch wel redelijk los van zijn tegenstander. De voorzet was ook perfect, hè?
1: Ja.
2: Dat is,
1: Hij deed het opnieuw.
2: Ja. Het moet ook gezegd worden. Maar dat maakte ook tot een niet te missen kans.
1: Ja.
2: Als je die had gemist, had je echt zorgen gehad. Weet je?
1: Ja.
2: Nu is iedereen opgelucht van, nou, die eerste zit erin. Hè? Het hek is van de dam, hopelijk. Ik moet het nog zien.
1: En wat vind je van Tolu?
2: Nou ja, dat is duidelijk een hele eigen persoonlijkheid. Die persoonlijkheid ook op het veld uitdraagt. Mensen daarin meeneemt. En ja, het is niet helemaal geluk wanneer hij met zijn eerste balcontact scoort. Je ziet dat de honger om te scoren heel erg aanwezig is. Niet alleen de honger om te scoren, maar ook de honger om belangrijk te zijn voor het team. Goede assist, goed op maat gegeven. Ook niet zelfzuchtig geweest. Hij had zelf ook misschien iets kunnen proberen. En ja, dan denk je, hey, hij is al echt bezig met er te zijn. En dat vind ik veel sterker aanwezig dan bij onze Leonardo.
1: Dat is evident, ja. Ja.
0: Hij is een heel sterk aanspeelpunt. Ajax voetbalt makkelijker door met hem. Bij hoge druk kan je ook een lange bal op hem spelen als uitweg. Hij geeft het elftal tijd om aan te sluiten als hij zo'n bal vasthoudt. Het is me nu al een paar keer opgevallen dat hij echt snel is als hij eenmaal op gang is gekomen. Dat is volgens mij een onderschatte kwaliteit van hem. En wat me ook nog opviel tegen Sion is dat hij tegen het einde twee corners wegkopte.
1: Ja.
0: In verdedigend opzicht.
1: Ja, verdedig mee. Ja.
0: Ja, en dat was vorig jaar toch een groot probleem van Ajax. Veel doelpunten tegen uit spelervattingen.
1: Ja.
0: Dus dan is het toch ook wel fijn dat je iemand van 2 meter hebt staan die ballen wegkopt.
1: Ja.
2: Ja. Al met al denk ik wel dat het ook een startende spits kan zijn.
0: Dat denk ik ook.
2: Ja.
0: Dat kan niet. Dat denk ik wel dat hij dat kan.
2: De breekijzer of finisher zijn voor een team. Dat kan best wel eens uitgebreid worden naar een vaste eerste plaats.
1: Ja.
2: Als hij zo doorgaat, kan een trainer er niet omheen.
1: Als Marcus Leonardo een Nederlander was geweest die 4 miljoen euro had gekost, dan had Michel het wel geweten, denk ik.
0: Ja, nee, maar dat vind ik ook de interessante dynamiek erachter.
1: Ja.
0: Als zij allebei voor 5 miljoen euro gekocht waren, dan was de keuze waarschijnlijk al gemaakt.
1: Ja. En nu zal er geïnvesteerd blijven worden in het project Marcus Leonardo. In de tweede helft herpakt Ajax zich en spelen eigenlijk gewoon een goede tweede helft. Best wel een goede tweede helft. Zette Michel iets om? Iets wezenlijks?
0: Nou, ik had het idee dat Klaassen wat eerder naar voren stapte in het druk zetten. Om in de rug van Marcus Leonardo en Julian Brandt door te dekken op hun verdedigende middenvelder. En dat werkte goed. Want in de eerste helft was die 6 constant aanspeelbaar. Ook omdat ik vond dat Marcus Leonardo en Julian Brandt een beetje op halfbakken druk zetten. Dat was niet echt op hoge snelheid. Die gaven de centrale verdedigers van Sion te veel tijd om te pasen. En dat ging de tweede helft beter. En het was aan de bal ook wat dwingender of zo. Wat vaster. En Ajax maakte een aantal knappe doelpunten. Brandt.
1: Die hing hem even in de kruising.
0: Ja, dat was echt wel grote klas hoe die hem naar rechts meeneemt en hem erin schiet in de kruising. Dat verraden wel pure klasse. Moet ik wel zeggen, hij is ook nog niet helemaal fit. Dat zie je er ook wel aan af. Er was een moment dat hij Oscar Glog in de diepte wegstuurde en dat ik dacht, sluit nou aan, dan kan je hem terugkrijgen en dan schiet je hem er zo in. Maar toen bleef hij een beetje hangen. Dat vond ik een heel raar moment. Maar als hij, hoe fitter hij wordt, hoe belangrijker hij voor Ajax gaat zijn, denk ik.
2: Hij is wel een verademing natuurlijk, hè, qua pure natuurlijke kwaliteit die hij heeft. Ik zag ook wel een beetje dat verval wat er plaatsvond op een gegeven ogenblik. Dat hij ook minder dwingend de bal wilde hebben op in een bepaalde fase. Ja. Aan het eind van de wedstrijd. En ik vond, terugkomend op de eerste helft, vond ik het echt ook heel pijnlijk om te zien hoe makkelijk Sion de vrije man kon vinden op het middenveld. En dan niet met 2 meter ruimte, maar met 8 of 9 meter ruimte. Ja. Waar wat Ajax zou moeten gaan doen, hè. Dat compacte spel, daar kwam eigenlijk niks van terecht. En dat was wel verbeterd in de tweede helft. Maar ook dat, denk ik, ja, het is wel Sion. Ja. En hoe gaat dat zich verhouden als je over een korte tijd tegen PSV speelt?
1: Ja. De trainer van Sion zei na afloop, ja, we hebben nu 2-4 verloren. Ajax is van Champions League niveau. Toen dacht ik, ja, dat ik niet helemaal zeker, meneer.
0: Zei de trainer van Burnley, herinner ik me ook nog, die in de oefenwedstrijd.
1: Ja. Ja. Wij zeggen het nog even niet.
2: Nee, dat is op historische gronden gebaseerd.
1: Ja. Ja. Even de verdediging. We hebben het nu steeds over de aanvallers van Ajax. Ajax creëert de hele wedstrijd eigenlijk kansen. Zelfs in die matige eerste helft waren er grote kansen. Maar ze gaven ook het nodige weg.
0: Ja.
1: De verdediging zit nog niet helemaal potdicht.
0: Nee, en ik zie daar eerlijk gezegd ook weinig... Nou, weinig toekomstperspectief is het misschien een beetje hard gezegd. Maar ik vind het vrij opmerkelijk ook wel dat Ajax Soetalo en Ko Itakura zo toch wel makkelijk heeft laten gaan.
1: Ja.
0: En dat je nu op rechtscentraal volledig vertrouwt op Aaron Bouwman. Nou, linkscentraal miste Daley Blind. Dat is natuurlijk niet de allerbeste verdediger, maar die helpt je wel heel erg in balbezit om de bal langer in de ploeg te houden, waardoor je simpelweg minder hoeft te verdedigen.
1: Ja.
0: En is ook wel iemand die zijn medespelers goed neerzet en die het spelletje doorziet. Dus misschien dat Ajax die ook wel miste. Caio Henrique op linksback maakt verdedigend in ieder geval een zwakke indruk ronduit.
1: Ja.
0: Verliest de bal ook bij het eerste tegendoelpunt en ja, laat zich in de 1-1 heel makkelijk passeren. In elke wedstrijd eigenlijk. En rechtsback, ja, ik ben zelf wel gecharmeerd van Anton Gai. En Lucas Rosa doet het eigenlijk ook nog wel goed. Dus daar ben je redelijk bezet. Maar ik vind het vrij dunnetjes eigenlijk achterin op dit moment. Ter Stegen.
1: Vooral rechtscentraal. Ja. Je zegt het al, dat is echt nu wel... Daar moet geen ongeluk gebeuren, want nee. Dan heb je een probleem.
0: Ja, dan moet je met een linksboot daar gaan spelen. Wat op zich natuurlijk wel kan. Maar mijn vermoeden is dat Jordi Cruijff toch nog wel aan het speuren is... om daar iemand bij te halen.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me af of dat een betere optie wordt dan Soetalo of Itakura.
1: Ja.
0: Ik vind echt dat die heel makkelijk zijn laten gaan. En ik weet wel dat het komt om ruimte te maken in het salarishuis.
1: Deze twee verdienden erg veel.
0: Verdienden voor Ajax begrippen veel geld. Maar ik vind dat daar iets te makkelijk over gedacht wordt eigenlijk. Over het vertrek van die twee.
1: En Jordi haalt zich nog wel wat op de hals.
0: Dat
1: jij,
0: ook,
1: jij
0: ja.
1: hebt met Job van Kempen deze week voor verleden week een artikel gepubliceerd over de bluffpoker die Jordi Cruijff speelt als technisch directeur. Namelijk veel mensen halen die je kunt krijgen. En eigenlijk daarna proberen te verkopen. Terwijl dat vorig jaar andersom ging. Hij haalt zich dus nu op de hals dat hij nog 2 buitenspelers wil halen. Dat hij nog een 6 wil halen. En dus eigenlijk ook een rechtercentrale nog.
0: Ja.
1: Terwijl daar is niet direct de ruimte voor.
0: Nee, daarvoor
1: zelfs
0: zal,
1: nu niet.
0: Ja, er is nu wel ruimte om iets te doen. Alleen niet om die 4 posities te versterken. Dan moet er toch echt nog wel wat vertrekken. En het is natuurlijk moeilijk om Dolberg te verkopen op het moment dat je 2 spitsen al gehaald hebt. Want elke kopende club die weet dat je van Dolberg af moet. Dus die zal heel laag in de boom gaan zitten.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk gaan wachten tot het eind van de deadline. Totdat Ajax echt de noodzaak voelt om te moeten verkopen. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor linksback. Waar Caio Henrique is binnengehaald. En Joffre Torrens van Barcelona. Nou, dan wordt het nog moeilijker om Owen Wijndal te verkopen. Centraal achterin heb je eigenlijk hetzelfde gehad. Met Dijansen die terugkeerde van FC Groningen. Daley Blind die in een vroeg stadium werd gehaald. Ja, dan wordt het moeilijker om je andere centrale verdedigers, Ko Itakura en Josep Soetalo, voor een respectabel bedrag te laten gaan. Want elke kopende club weet dat je van ze af wil.
1: Ja.
0: En daarmee heeft Jordi Cruijff wel risico's genomen. En daarbij begint de tijd nu wel echt te dringen om die posities waar echt versterking nodig is, nummer 6 buitenspelers vooral, om die nog echt grondig te gaan versterken. Viktor Tsiankov wordt nu genoemd van Girona. Dat lijkt wel redelijk serieus te zijn.
1: Ja.
0: En lijkt me ook een realistische optie, omdat Girona een beetje in hetzelfde schuitje zit als Ajax. Die moeten van hun dure spelers af vanwege de degradatie van vorig jaar. Dus Ajax schijnt hem te kunnen overnemen voor een onder zijn marktwaarde. Nou, dat zou eentje kunnen zijn. Maar goed, dan heb je nog steeds die nummer 6 niet, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus die selectie is redelijk uit balans nu. Met maar één linksbuiten, met maar één nummer 6. Maar dan wel ineens 3 linksbacks.
1: Ja.
0: Heel veel aanvallende middenvelders. Dus dat bedoelde Job en ik een beetje met dat bluffpoker. Van het is een beetje gokken op veel in het begin binnenhalen. En dan hopen dat je nog verkoopt. En dat laatste, dat lijkt niet te gaan lukken voorlopig.
1: Lees dat artikel over de bluffpoker van Jordi Cruijff. De voor's en de tegens daarvan. Dan moet je kijken in de zogeheten show notes van Brani. En daar staat een linkje, die kun je zo aanklikken. En nog meer leesvoer daar. Tot zover Sion. Deze week de return, donderdag. Nou, dat zou een formaliteit moeten zijn. En daarachter doemt dan Telstar op in de eredivisie. Dus het is in die zin misschien niet de meest stressvolle week van Ajax van het seizoen. Maar donderdagavond moet de plaatsing voor de Conference League competitiefase gestalte krijgen. En die begint dan eigenlijk opvallend laat. Namelijk pas diep in oktober. Dan heeft Ajax echt even Europees vrij daarna. Goed, oké. Okay. We gaan het even hebben over de Arena en de toekomst die deze zomer hun 30ste verjaardag aantikten. Dat is eigenlijk was dat moment zo'n beetje 2 weken geleden, maar we gaan het er nu over hebben, want we hebben er nu even tijd voor. En dan is het natuurlijk heel leuk dat we hier David Ent aan tafel zitten, die daar middenin stond in de tijd in die verhuizing. De laatste fase van de Meer en het oude sportpark Voorland. Het besluit om over te gaan en uiteindelijk die gang naar Zuidoost. Jij hebt er allemaal van heel dichtbij boven opgezeten. Kun jij ons meenemen naar die tijd? Ga eens terug naar de Meer en Voorland en de reden waarom Ajax weg wilde.
2: Nou ja, de reden was een vooruitziende blik eigenlijk. Dat Ajax niet met de behuizing die ze toen hadden met de Meer, waar er 20.000 in konden. Hè, dat was langzaam naar beneden gegaan. Oorspronkelijk was het 29.500. Maar door de veiligheidsmaatregelen werd het steeds minder. Het werd een soort, slecht woord hoor, een soort concentratie. Concentratiekamp ook, weet je, met heel veel hekwerk, prikkeldraad, slechte zichtlijnen voor heel veel delen van het publiek.
1: Ik stond in vak G, dus ik hoorde tot die mensen die door de 4 lagen prikkeldraad en hekwerk moesten heen kijken om überhaupt iets van het veld te zien.
2: Ja, dat was heel pijnlijk. En Uwe Coronel met name, die maakte zich heel sterk, hè, bestuurslid, om een nieuw stadion te laten bouwen. Gemeente ging mee, maar dat stuitte natuurlijk op een geweldige weerstand op het emotionele gebied. De sentimenten rond de Meer waren oersterk, weet je. Die wortels die lagen echt tot aan Australië, zo diep. Ik weet nog dat we in processie op een mooie ochtend met een beetje mist naar Zuidoost trokken, wat een totaal desolaat gebied was.
1: Ja.
2: Het was een zandvlakte en daar werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe stadion. Nou, dat was nog iets. Oh ja, moest je al je fantasie gebruiken om te kunnen denken wat er uit de grond kwam. En uiteindelijk kwam die UFO kwam er tevoorschijn. Maar nog steeds in dat desolate gebied. Een heel andere situatie natuurlijk dan nu. Het was echt een gebouw. En verre van een thuis. En toch is in de afgelopen 30 jaar is het een beetje gelukt om daar een thuis van te maken. Heeft ook te maken met die story, met winnen daar, kampioenschappen halen. Dat helpt om een thuis te maken. Ik weet nog, toen we de eerste keer binnenkwamen, had net zo goed een modern nieuw ziekenhuis kunnen zijn, of een gebouw van IBM, waar je terecht kwam en waar je je weg in moest zoeken, en waar je niets refereerde aan het gevoel van voetbal. Ik weet nog, ik was altijd klaar met Bob Harms, de vroegere assistenttrainer. Ja, wij verbaasden ons erover en het deed ons ook echt pijn dat er niet een voetbalsfeer hing. Dus we zijn eigenlijk al meteen begonnen om in ons gebied, waar we nog een beetje macht hadden, om het aan te passen, wat elementen aan te brengen. En dat gebeurde dan heel simpel via foto's of wat dan ook. En ik heb altijd gedacht, ik heb het ook met Bob over gehad, want Bob en ik hebben toen de Meer afgebroken was, zijn we stenen gaan rapen. Nou ja, Bob is er niet meer, maar ik heb ze nog. Toen dachten we ook, ja, weet je, als je nou bijvoorbeeld stenen in een nieuwe wand plaatst, hè, als een soort referentiepunt aan wat je verleden ook was, dan breng je in elk geval iets mee wat refereert aan vroeger. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Daar waren de architecten ook niet de architecten voor om op dat niveau te denken, in de emotie, in het sentiment. En dat vonden we wel heel erg jammer. Ja, er was niks aan te doen.
1: Ja.
2: Gaandeweg is dat veranderd. Ik kan me herinneren dat Marco van Basten binnenkwam. En die zei, ja, die kleedkamer, dat is een soort technoruimte. Het was heel, echt, het zag er heel gelikt uit. Maar we wilden niet een gelikte situatie hebben. We wilden voetbal. En die zei, ja, we maken alles rood-wit. En toen kwamen de rood-witte elementen in die kleedkamer.
1: Marco van Basten, wat leuk om te horen dat hij met zo'n idee...
2: Marco was opmerkelijk sentimenteler dan je zou denken. Ja. Aan een coole, scorende spits. Weet je? En die dacht echt over zulke dingen na. En zegt, ja, maar die foto's die moeten we daar en daar. En dat moeten we zo doen.
1: Wat was jouw gevoel eigenlijk alleen licht verdrietig over wat er werd achtergelaten en wat je in die moderne kille arena aantrof? Of zat er toch ook opwinding bij? Van we gaan iets groots en nieuws beginnen.
2: Ik moet zeggen, het diepere sentiment was wel een beetje weerbarstig. Was wel een beetje anti.
1: Ja.
2: Dat je dat niet wilde, omdat je zo ook van dichtbij zag en voelde. Merkte aan de lijve, ondervond dat er heel veel dingen... daar was niet aan gedacht. Hè, en daar was niet over. We trainden bijvoorbeeld tegen het stadion aan. En nu zijn we verplaatst.
1: Ja,
2: Martin Jol heeft dat uiteindelijk een beetje bewerkstelligd op de toekomst. En dat is een thuis. Dat is je eigen plek. En je moest een hele lange tochtige tocht afleggen over het dek, over dat beton. Dan naar beneden, een trap, 2-3 trappen af naar beneden. En dan kwam je bij het veld. Dat was een alle romantiek gespeend natuurlijk. Weet je, dus al dat soort dingen, ja, dat zijn kinderziektes misschien.
1: Ik wilde het woord net gebruiken, kinderziektes. Eigenlijk alle denkbare kinderziektes zaten in dat stadion. Wat is jouw geboortejaar eigenlijk, Daan, ondertussen?
0: 91.
1: Dus jij weet eigenlijk niet beter dan de arena?
0: Nee. Ik ben nooit bij de meer geweest, bijvoorbeeld.
1: Nee. Ja. Nee, gek, ja, gek idee. Nee. Nou, dat is een hele generatie. Ja. Dit geldt waarschijnlijk voor veel luisteraars ook.
2: Ja.
0: Maar ik herken wel heel erg de verhalen van de betonnen bak die is uitgegroeid tot een sfeervol, volwaardig stadion.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Heb ik wel heel, heel tastbaar meegemaakt.
2: En het moet ook gezegd, de meer kon echt niet meer.
0: Nee.
2: Het kon niet meer. Hè, maar dan denk je als alternatief, als je op dat terrein wel een nieuw stadion maakt, hè, waar de hartslag van Betondorp nog voelbaar is, of van de Watergraafsmeer, of Amsterdam-Oost en Amsterdam zelf, dat had een beter alternatief geweest. Maar dat was praktisch eigenlijk onmogelijk als je kijkt naar alle infrastructuur die er ook bij hoort.
1: Ja.
2: En daarmee was Zuidoost wel een ideale plek. Maar toen we dus kwamen, was het echt helemaal niets.
1: Je kunt het je bijna niet voorstellen hoe het erbij lag toen. Dat hele imposante Bijlmerstation bijvoorbeeld, waar je nu uitstapt om naar de arena te gaan, dat was toen eigenlijk net zo'n metrohalte als Bullewijk. Of
2: Spakkelijkweg.
1: Er zaten twee kleine cafeetjes onder de sporen. Eentje heette de Skybox, weet ik nog. Van een boulevard was geen sprake. Die arena stond gewoon een stuk verderop als een soort snelkookpan in het land. En daaromheen was eigenlijk niks. En als er tegen me gezegd was, over 20 jaar, dan kun je vanaf het Bijlmerstation die arena niet eens meer zien, omdat die volledig ingebouwd staat tussen allerlei... dat was niet voor te stellen. En toch is het zo gelopen. Dus het is een stuk Amsterdam geworden, terwijl dat was het toen niet. Verder denk ik bij de arena terug aan het feit dat ik als student die niks te doen had aan de openingsceremonie meedeed. Daar kon je je voor aanmelden als seizoenkaarthouder in de meer. En dan gingen we in het Olympisch Stadion repeteren. Die ceremonie die uiteindelijk plaatsvond, dat moest een zeeslag voorstellen op een zee, blauw doek,
2: golvende
1: zee. En daar vond dan een vlootschouw eigenlijk plaats van bootjes. En dat oefenden we. Ik trok met een groep mensen die ik niet kende de zogeheten groene draak, de koninklijke sloep. Wij droegen blauwe overalletjes en we droegen een pet op ons hoofd in de vorm van een zeemeeuw. Dan moesten we een vast patroon lopen. En wij hadden de taak om achter Frank Rijkaard aan te gaan, die met de fakkel binnenkwam. Daarachteraan kwam de koninklijke sloep, de groene draak. Dat waren wij. En daar was ik dan de voorste punt van. Dus ik ben daar te zien, al kun je me niet herkennen. En ik herinner me wel dat het spectaculair magisch was. Want tijdens die opening mochten we dan, natuurlijk op het veld stonden wij, klaar voor die ceremonie. En er hingen witte canvas doeken om het hele veld heen. Dus wij stonden eigenlijk in een soort koker. En toen de opening dan officieel werd, klonken er boven in de nok hele harde knallen van vuurwerk en dan kwamen die doeken één voor één naar beneden vallen. En elk tribunedeel dat vrij kwam begon te juichen. En als je dan midden op dat veld staat, wauw, echt onvergetelijk. Kippenvel.
2: Dat geluid komt naar je toe, hè?
1: Spectaculair om dat te ervaren. En dat is echt onvergetelijk. En ja, pas daarna gingen we zien, toen er eenmaal door Ajax gevoetbald werd, hoeveel kinderziekten erin zaten. En als je die beelden van de eerste maanden nu terugziet, die hebben we de afgelopen tijd veel teruggezien vanwege het 30-jarig jubileum, dan zie je pas goed dat het nog niet echt heel veel sfeer had. De doelpunten worden gemaakt tegen een achtergrond van een soort betonnen wand, van die enorme waaigaten in de hoeken. Het is allemaal opgeknapt en echt mooi geworden. Dat kan niet anders zeggen.
2: Ja.
1: Ja, de toekomst, David, die werd ook geopend in die tijd. Wat was dat voor een plek?
2: Eigenlijk een soort verlengde van wat Zuidoost op dat ogenblik was aan zand en zo. Maar het had toch een iets andere impact, want de toekomst, anders dan Voorland, bood veel mogelijkheden. Dat zag je. Weet je, er was meer ruimte. Er werd een prachtig mooi stadionnetje gemaakt. De andere faciliteiten waren groter. En dat was een enorm verschil met Voorland. Voorland was echt een amateurterrein eigenlijk. Hè, met twee velden waarop gespeeld werd. En die velden waren binnen de kortste tijd al helemaal kapot getrapt. En hier lagen opeens 6-7 velden. Waar iedereen van dacht, dit is eigenlijk wat Ajax moet zijn. He, wat de jeugdopleiding met zijn naam en faam verdient te hebben.
1: Dus dat was wel een positief gevoel, de verhuizing naar de toekomst.
2: Ja.
1: Was dat toen ook voor jouw gevoel echt ook al het hart van de club zoals het dat nu is?
2: Nee, nog niet. Nee. Nee, dat hart moest nog worden getransplanteerd. Dat lag natuurlijk nog wel een beetje bij Ajax. Maar het had wel veel meer potentie daarin. En ja, het was een eigen gebied waarvan iedereen wist en voelde van ja, hier kan wel iets moois groeien. Hier kan iets echt goeds ontstaan en dat is ook gebeurd.
1: Wat zou jouw persoonlijke arena-hoogtepunt zijn? Het mooiste moment in de Amsterdam Arena of Johan Cruijff Arena in die 30 jaar? Als 15 mei 2011 de wedstrijd van de derde ster niet mee mag doen. Wat zou jouw nummer 2 zijn?
2: Ja, zo onwaarschijnlijk veel wedstrijden toch ook alweer gezien in die arena. En je bent altijd geneigd om hoogtepunten te noemen. Maar eigenlijk een van de meest pijnlijke momenten is ook wel aardig om te benoemen. Dat was Madrid thuis, dat we dik verloren. En dat eigenlijk luidde dat een beetje, zeg maar, de revolutionaire sferen in. Die waren al hoorbaar, maar die werden toen bekrachtigd op golven van het niet-succes.
1: Dan heb je het over de jaren 2012, 13 zo'n beetje, toch? Toen speelde Ajax volgens mij drie seizoenen achter elkaar tegen Real.
2: Ja, het was 2010 volgens mij.
1: Oh ja.
2: Toen kwam Frank de Boer, die kwam in 2010. In het najaar kwam hij als trainer. Toen hadden we wel weer kleine succesjes, hè? Uitwinnen van Milan bijvoorbeeld. Maar ook de pijnlijke dingen horen ook bij geschiedenis natuurlijk.
1: Ja.
2: En ja, zoveel wedstrijden. Die eerste wedstrijd die we dan speelden in de arena, dat dan wat gevierd werd laatst met 30 jaar, was ook wel bijzonder. Ja, want de Niches zat er een beetje in.
1: Ja.
2: We hadden de Supercup verloren. We hadden de oefenwedstrijd verloren van Milan, ook dik. En toen werd er in de 80e minuut een bevrijdend doelpunt gemaakt tegen NAC. En iedereen was zo opgelucht dat Kiki Moussampa op voorzet voor Noordin Wouters die bal inschoot. Dat je dat denkt, tegen NAC.
1: Het eerste officiële doelpunt in de Amsterdam Arena.
2: Ja.
1: Ajax kwam als wereldkampioen en Europa Cup 1-houder naar de arena toe. Op een hoogtepunt. Dus ja, the only way was down. En die kwam er ook. Dat zat ook niet helemaal mee. Dat de arena eigenlijk de plek van de onvermijdelijke neergang werd. En dat maakte de eerste jaren heel erg moeilijk. Heb jij een favoriet arena-moment, Daan, om af te sluiten?
0: Nou, ik ging vroeger niet zo heel vaak naar het stadion eigenlijk. Dus de keren dat ik wel ging, was bijzonder. En ik kan me een Champions League-wedstrijd herinneren, Ajax internationale 2-2. Ja. Volgens mij scoorde Huntelaar en Mauro Rosales.
1: Rosales.
0: En het mooie aan die herinnering was dat ik bij AMVE, mijn toenmalige voetbalclub, was ik 's avonds, begin van de avond aan het voetballen. Met vrienden, gewoon lekker voor de lol. En op een gegeven moment komt mijn moeder aanrijden. En ik dacht, ik heb iets verkeerd gedaan. Of er is iets ergs gebeurd. En zij kwam melden dat mijn toenmalig voetbaltrainer haar gebeld had. Dat hij een kaartje over had om naar Ajax te gaan. Dus ik snel naar huis toe. En toen naar Ajax geweest, naar Ajax Inter. En de eerste keer een Champions League wedstrijd. Dus dat maakte heel veel indruk op mij, op die leeftijd. Dus die wedstrijd, die zal ik nooit meer vergeten.
1: Ja. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Dat Europa League seizoen, waar Ajax uiteindelijk die finale haalde, daar zaten een paar heerlijke avonden bij tegen Olympique Lyon en
0: Schalke.
1: Schalke ook, ja. Vooral Lyon. Die avond was wel een hele fraaie. Maar laat ik een onorthodoxe noemen. 2001, 2002 waren er twee avonden waarbij Ajax een bekeravond had in de arena. Waarbij dan eerst jong Ajax speelde, want die deed het ook heel goed in de beker. En daarna kwam als hoofdschotel Ajax 1 thuiswedstrijd. En dan had je er eentje waarbij jong Ajax FC Twente uitschakelde. Dat was een ongelooflijk feest in een halfvolle arena. Een heel rare sfeer. Voor mijn gevoel, het stadion zat half vol, maar voor mijn gevoel was er nog nooit zoveel lawaai geweest. En daarna eventjes pauze en daarna speelde Ajax tegen RBC Roosendaal. En dat werd een hele feestelijke, leuke, rare 4-3 overwinning. Dus een soort dubbele overwinning op één avond. En dat waren hele leuke, hele gekke avonden, die bekerpartijen.
0: Grappig zeg, ik wist dat helemaal niet meer.
1: En daarmee gaan we eindigen, want we zitten aan onze tijd voor deze week. Sion en 30 jaar Arena. Nou ja, leuk om er even over bijgepraat te hebben. Over een week zijn wij er weer met de wedstrijden tegen Sion en Telstar. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst, Daan. Fijn dat je er was.
0: Heel graag gedaan.
1: En heel fijn dat jij er was, David.
2: Ja, leuk om er weer te zijn.
1: Leuk om je verhalen te horen. Productie van deze podcast, Verena Verhoeven. De montage techniek is in handen van Laura Hiske weer. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Dit was Brani voor deze week. Tot de volgende.
3: Het Parool. Luister die krant.
4: We vieren de stad, klagen over Ajax en discussiëren over elk kruispunt. Het Parool legt het vast en legt het uit. Het Parool. Amsterdamser wordt het niet.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
1: Dan zijn we dan weer met een nieuwe Kick-Off. Ik wil eerst mijn excuses maken, Mike, en jou. Want ik zei, waar is die Verwij? Maar ik bedoel, Mike, fijn dat je er bent.
2: Waar is die Verwij, joh? Dit is de eerste keer dat ik 3 minuten later ben omdat ik een berichtje wilde afmaken.
1: Ja, die stond niet eens zoals Jeroen Kapteins voor een busje met peren en appels.
2: We moeten... Ik zal me inhouden.
1: Nee, god, mooi dat je er bent.
2: Ons elke keer plooien voor jouw snabbels. Valentijn zijn snabbels. Ja, en dan ben ik 1 keer 3 minuten te laat.
1: Dus exact.
2: Ook goedemiddag.
1: Point taken. Jongens, we toch even over kijk. Valentijn heeft niet gekeken. Uit principe, jij weigerde €5 te
3: betalen. Nee, dan kijk ik wel SV Twente. En dan denk ik, die samenvatting die komt vanzelf ergens op het net. Nou, die heb ik zitten kijken. Ja.
1: Maar dan heb je niet het volledige beeld natuurlijk van die wedstrijd.
3: Nee.
2: Maar daar ben ik voor.
1: Oh ja, heel goed. Maar dat was natuurlijk echt een aanfluiting. Van ome John.
2: Ja, zit iedereen te refreshen.
1: Ja, je moet gewoon... je moet refreshen.
2: Nee, juist niet. Iedereen zat... Ik logde ook 2 voor 8 in.
1: Ja.
2: Ik denk, nou, even refreshen. Maar dat schijnt ongeveer... ik weet niet hoeveel mensen er hebben gekeken. Maar meer mensen gedaan te hebben in ieder geval.
1: En ja, daarop ging het
2: daar
1: mis.
2: Daar kon kijk niet tegen.
1: Nee.
3: Maar als er nu 200.000 mensen... 1 minuut voor 12 op de Telegraaf site...
1: Ja.
3: Dan doet hij niks. Dat kan gewoon...
1: Er is ook wel
2: zo'n gegaan
1: bij de lancering van de nieuwe site.
3: Ja,
1: weet je nog?
3: Daarom.
1: Maar als je natuurlijk...
3: Maar dit is iets nieuws. Ze beginnen iets nieuws, zeg maar. Of ze hebben iets nieuws gedaan.
1: Ja, dat zei Jos Staatsen ook al, toch?
3: Doen. Dat is ook heel verkeerd afgelopen. Ja. Maar ik denk dat de heren hun zakken best gevuld hebben. Maar ja, dat er wat fout kan gaan, dat...
2: Ik hoorde ook een heleboel mensen die dachten dat ze naar een computerspelletje zaten te kijken. Maar ik had uitstekende kwaliteit.
4: Maar toch over de rug van de fans... Dat is toch wel...
1: Ik vind jullie zo mild.
4: Ja, wat is dit?
3: Het
4: is
3: maar echt... wat over de rug van de fans. Ja, denk je dat Europese... je normaal gesproken niet betaalt? Maar daar kan Ajax al niks aan. Dat is Sion.
4: Nee, ik zeg toch ook niet dat Ajax...
3: Sion en hoe heet dat? Ziggo had daar gewoon veel scherper op moeten zijn.
1: Nee, maar je bent een mediamagnaat als John de Mol. Je hebt een heel conglomeraat aan zenders online. Kijk, en je gaat de hele week roeptoeter je dat je die uitzendrechten hebt.
3: Ja.
1: En dan zitten er 200.000 mensen hebben €500.000 en dan werkt het niet.
3: Nee, ja. Maar na 10 minuten, een kwartier werkt het.
1: Ja, maar dan is die wedstrijd toch al begonnen.
3: Dat en als jij voor de brug staat, dan kom je ook wel eens te laat voor een wedstrijd.
1: Wat is dit
3: of
1: weer?
3: Je moet een stukje maken en dan kom je te laat voor de podcast uitzending.
4: Nee, maar ik bedoel, het is toch, Europese wedstrijden zijn toch altijd op open kanalen te zien?
3: Nee, hoor.
2: Maar jij weet dat mijn glazen bol een stuk beter
4: is. Nederlandse clubs.
3: Ziggo en zo is allemaal niet.
4: Maar Nederlandse clubs wel.
3: Nee, Go Ahead Eagles. Nee, hoor.
4: Altijd streamen.
3: Nee, maar het is niet op het open kanaal.
4: Ja, en de pleur. Nee, maar je kan het altijd streamen, dus je kan er altijd bij en je kan het altijd als gebruiker kijken.
1: Fans willen gewoon die voetbalwedstrijd zien.
4: Natuurlijk.
3: Ja, maar
4: iedere gemiste minuut. €5, man. Kom op.
1: €5.
3: Ja, maar waar gaat het over? €5.
4: Nou, het gaat over heel veel. Het gaat over
3: €5.
4: Nee, het gaat over het principe.
3: Nee, maar jij zegt €5 of €5.
5: Goede Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: vele kopieën. Slechts één origineel.
1: Eén origineel.
0: Codezone FM.
2: Soms doe je dingen waarvan je later pas beseft

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindtekoker.com. Speel bewust 18+.
1: Ja, Supermarkt Hoogvliet stunt met A-merken. Tijdens de stuntweken. Nu, alle A-merk drinkpakjes. 1 plus 1 gratis. Douwe Egberts koffiecapsules. Slechts 3,89. En oh, Milner kaasplakken. Tot 57% korting. Dus vlieg eens vlug naar Hoogvliet. Daar word je toch blij van?
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad en ver daarbuiten op 97.6 FM. Grand Prix Radio, jouw sportradio.
3: Ja, ontstart die van op P7. Je hebt altijd de max-factor. Nou, ik ging nog even naar de wc. Daar kwam mijn gulp nog niet dicht of hij lag er al af. Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Met in deze aflevering een pijnlijk afscheid voor Max Verstappen in Zandvoort. Teamorders bij Mercedes, frustraties bij Lewis Hamilton en Zandvoort is de benchmark voor andere promotors in de Formule 1. Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Frank Evenblij en dit is Formule 1 aan tafel.
4: Get me out of this fire.
5: This has been incredible. Points on debut.
6: There's something loose between my legs.
5: Simply lovely, mate.
7: Yo, hey! Yo, ho!
5: I guess we're stopping one.
8: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
3: Ja, warm welkom aan al mijn gasten. Ik wilde even beginnen met Rob van Zomeren, helemaal in het oranje gehuld.
9: Frank, kakelt vers uit Zandvoort.
3: Ja, het ziet er goed uit. Je bent een beetje afgevallen volgens mij ook. Je ziet er goed uit.
9: Dat ook nog, want ik mag na al die vervelende medische toestanden mag ik weer sporten en zo. Dus het gaat allemaal de goede kant op.
3: Ja, heel goed. Je was uiteraard aanwezig op het circuit gisteren in Zandvoort.
9: Ja, duidelijk aanwezig.
3: Heb je genoten van de laatste keer?
9: Ja. Jammer dat het de laatste keer was. En het had natuurlijk altijd beter gekund, maar ik heb een heerlijke race gezien.
3: Oké, goed om te weten. Olaf Mol, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. Was het de race waarop je gehoopt had?
10: Op sportief vlak sowieso, ja.
3: Ja? Waarom, op welk vlak niet?
10: Omdat je het vraagt.
3: Ja, oké, dankjewel. Olaf Mol. En dan de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Wat zeg je als teambaas tegen Red Bull-invaller Liam Lawson voorafgaand aan de race?
11: Niet plat rijden, zoveel mogelijk punten halen.
3: Dat is het advies dat je mee zou geven?
11: Ja, dat is zijn opdracht geweest.
3: Ja, daar heeft hij zich dan wel goed aan gehouden. Ja. Goed, we gaan naar de start van de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort met Olaf Mol en Koen Bakker.
12: Uit en we zijn onderweg en iedereen... Nou, George Russell komt niet lekker weg en die begint meteen te duwen en te trekken en te palen.
13: Stappen met Hamilton.
12: Die gaat een beetje door het gras heen. En dan zitten de beide Red Bulls naast elkaar. Verstappen zit aan de buitenkant bij Liam Lawson. Die zal hem wel wat lucht geven. Hamilton is een plekje, denk ik, verloren. Nou, niet helemaal.
13: Leclerc heeft Piastri te pakken en Hamilton.
12: Precies. Het is Norris. Ik dacht dat Russell heel slecht van oei. Verstappen en
13: Lawson.
12: Lawson zijn een beetje aan het wielbengen daar. Ja, die komt er niet echt van los. En dan Max zal denken, joh, tief op.
13: Verder hele... Oh!
12: Nee, dikke klap. Verstappen is eraf. Max Verstappen in zijn thuiswedstrijd gaat hier voor een code rood zorgen. I'm okay, roept hij. Wauw.
13: Zo.
12: Wat een klap. En wat een domper.
3: Ja, Rob, hoe was die sfeer op het circuit vlak na die crash? Of zat je toen nog in het reuzenrad?
9: Nee. Dat was zaterdag. En zoveel moeite heb ik nou weer niet om eruit te komen. Overigens vonden ze me altijd al een raddraaier, dus ik snap wel dat ze me daarin zetten.
3: Daarom, ja.
9: Natuurlijk was het teleurstelling, maar niemand ging weg. Ik hoorde dat Olaf in zijn commentaar nog zeggen van... ik denk dat de racesport, de autoliefhebber inmiddels wel zo door de wol geverfd is... dat dit... En inderdaad, er ging helemaal niemand weg.
11: Nou ja, de NOS was natuurlijk s'avonds op het nieuws weer...
3: Die hadden er een paar,
11: Die twee man die wegliepen, waar ze
3: die
11: dan
3: hebben
11: misschien
3: ze gefilmd,
11: weer...
3: Ja,
11: tuurlijk. Hebben ze geld betaald voor... Lopen jullie even weg? Die waren te laat. En loop even terug, dan interview even dat je... Ik vind dat...
3: Ah, maar dat waren mensen. Ja, dat kan toch...
9: Ik heb er een verklaring voor, want dat gebeurde bij ons op de tribune ook wel. Iedereen zag een code rood aankomen. Die hadden zoiets van... Dan haal ik er beneden nog even wat te drinken.
3: Twee pilsjes.
9: Ja. Maar die kwamen binnen 10 minuten was iedereen weer terug, joh. Flauwekul, stemmingmakerij, nergens voor nodig.
3: Ja. Frans, hoe hard is die impact van zo'n klapper? Want het zag er echt heel heftig uit.
14: Ja, dat was ook een behoorlijke klap. En wat me opviel is dat je handen aan het stuur hield.
4: Ik denk, nou, normalerwijze laat je je handen net daarvoor los. Maar hij hield ze vast. En de tweede keer ook toen hij dus links en rechts... dan hield ze allebei vast, het stuur. Ja,
3: wat
4: vind ik heel bijzonder. Ja, dan kun je, dat heeft Ricciardo gehad... dan kun je je vingers breken of je hand, je pols breken. Ja. Normaal laat je het stuur los, maar hij niet.
3: Maar is dat een automatische reactie? Dat
11: nee,
3: je dat
11: ik denk
3: doet,
11: dat hier, hoe snel het ook gaat, het is softball, dus dat scheelt.
4: Ja, dat scheelt
11: en hij gaat er natuurlijk redelijk recht in, dus je weet dat er niet aan één kant getrokken wordt. En dat hij het na die crash probeert, is natuurlijk dat hij niet wil dat die auto nog een keer terug de baan gaat. Dus met dat ene wiel wat er nog half aanbungelde, denkt hij nou, als ik die kant op blijf gaan, dan hou ik daar misschien een beetje grip. Want dat is natuurlijk je grootste angst, is dat je daar staat en dat er gewoon, nou ja...
3: Dat je weer terug gaat, ja, dat had wel heel anders kunnen aflopen.
9: Hulkenberg,
4: ja. Zo.
9: Zo, wow, ja. Want dat had verkeerd kunnen aflopen.
3: Ja, behoorlijk. Ja. Ja,
4: dan, het is niks erger dan als je in de zijkant geraakt wordt. Ja. Ik ben beter achterop voorop, maar aan de zijkant is
3: het ergste wat er is. Hè? Ja. Olaf, een zeldzame fout, hè, die Max hier maakt.
11: Fout, weet je, ik vind het is heel feitelijk, het is een ongeluk. En dat is het ook. Het is een ongeluk. En het is een ongelukkig moment. Hij zegt zelf, ik ging net iets te vroeg op mijn gas. En ik heb er later echt goed over na zitten denken. Het is eigenlijk gewoon een IndyCar crash die wij gezien hebben. En die zijn we natuurlijk in de Formule 1-wereld niet zo gewend, omdat we niet de banking hebben. Het gaat dan normaal gesproken altijd wel goed. Er was een nat vlekje en toen heb ik er goed later over nagedacht. Er was in zaterdag een shot van Bortoletto, Tarzan uit... die gewoon volledig 90 graden dwars staat en die komt weer terug. Dus Max rijdt rechtsaf in die bocht. Die auto begint linksachter te glijden. Hij geeft zijn normale hoeveelheid tegenstuur. Maar doordat de banking zo loopt, wordt die bovenband... zo hard naar beneden geduwd en beneden, als je op een schuin vlak staat... Ja, dan glijdt hij makkelijker weg. Ja. En daardoor dook hij in één keer zo omhoog. Dus het is eigenlijk gewoon een IndyCar. En hier kan helemaal niemand op reageren met snelhandjes. Als je hem helemaal terug gaat analyseren, dan zouden ze gewend... als je hem even uit laat praten, dan zouden ze gewend moeten zijn... om iets minder tegenstuur te geven omdat het op een banking is. Maar dat hebben IndyCar-coureurs in hun systeem zitten... en Formule 1-coureurs nog niet.
9: Ja. Maar... Olaf, wij weten allemaal, sterker nog, jij was mijn leermeester... de eerste keer dat ik in de regen op Zandvoort ging rijden. Jouw wijze les was, water zakt altijd naar beneden.
11: Tuurlijk, maar er was geen staand water. Nee, weet je, nee, over maar, plassen en het was gewoon een nat plekkie.
9: De kombocht,
11: tuurlijk.
9: Ja, bedoel, dat vangt meer water en gaat meer water naar beneden... en toch zat hij echt dik op de witte lijn. En dat is, bedoel, of je nou motor rijdt of auto rijdt, weet je, bij natheid, blijf van de witte lijn af, die is super glad. Als je juist op dat punt gas geeft. Ja. Dus ik snap het niet helemaal. En
3: waarom doet hij het dan? Is het toch omdat hij denkt, ik wil mijn eigen publiek vermaken? Ik sta
11: ik denk
3: deze
11: dat hij ergens een droge lijntje zag en dat hij daar zijn linkerwiel wilde hebben. Want zo ga je ook kijken, weet jij ook Frans, als het half nat, half nat is op Zandvoort. Sterker nog, als het nat is op Zandvoort, is de gouden regel om de plassen heen rijden. Ja. Dan gaan eigenlijk alle ideale lijnen verdwijnen.
4: En in zo'n bocht, zeg maar, als er een meter... van tevoren een meter uit de kant droog is... dan begin je op 1,10 meter, omdat je altijd iets naar buiten drift... en dan stopt hij op het drogen.
9: En normaal gesproken is Max altijd degene...

0: al start die vanaf P7. Je hebt altijd de max-factor. Nou, ik ging nog even naar de wc. Daar kwam mijn gulp nog niet dicht of hij lag er al af.
1: Ja, was jij lekker in Shell Albers?
2: Wat lag er?
0: Ja, ik moest wel, want hij was op tv.
1: Oh.
2: Ah. Ja, maar ik kon er niet onderuit.
1: Ja, wel hoor, want je kunt gewoon de Grumpy Radio
2: weer aanzetten. Ja, dat heb je gelijk.
1: Frank gaat even naar min 10 punten nu, hè?
3: Ja, dus even een zakketje.
1: Er geen 15 zijn.
2: Is even een zakketje dit. Ja, dus, maar goed, daar kom je nog wel achter. Even iets anders. In hoeveel, bedoel, Max vond ik het hele weekend wel erg gelaten. En hij, volgens mij was hij ook zieker.
1: Nee, maar dat heb ik dan, vrijdag al geroepen.
2: Ja, ik denk dat dat van meer invloed is geweest dan hij zelf wil en misschien wel kan toegeven.
1: Hij moest het ook een beetje, dat klinkt raar, hij moest het een beetje verbloemen. Want als je roept, ik ben ziek, dan komt er op een gegeven moment iemand van de vier die zegt, ja, moeten we wel even weten dat het goed. En hij kon het, hij wilde natuurlijk, hij kon het niet veroorloven dat hij zou zeggen, ja jongens, ik moet uitstappen. Want ik ben te ziek.
2: Ja.
1: En daardoor, ja, dan ga je niet. En dat is ook een beetje de mazzel van Lossen geweest. Want Max was gewoon, ja, ik denk dat hij 80% van wat zijn normale dingen.
2: Maar wat ook griep was.
1: Ook gewoon griep.
0: Ja, en als je zo kut voelt, en dan lijkt mij verschrikkelijk.
2: Ook in die eerste bocht deed hij iets wat on-Max is. Hij pakt Gerlach, gaat richting Hunze rug en zit daar niet hoog.
1: Zit de onderste lijn, meer naar beneden. Ja,
2: ja en dan denk ik, dat is niks voor Max. En dat was de enige reden dat Lossen bovenlangs kon. Ik dacht van, nou, jij niet gaat, dan ga ik wel.
1: Ja.
2: En dat bracht, het was niet des Max. Nee, ook die fout niet.
1: Je mag toch ook, en dat is helemaal niet erg, net wat Frank zegt, als iemand griep heeft en je bent echt ziek, dan ben je gewoon niet 110% scherp wat je nodig hebt. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Toen de race zich aan het opbouwen was, gooide Esteban Ocon nog een andere draai aan de wedstrijd met een virtual safety car. Antonelli en beide Ferraris besloten een pitstop te maken. Russell niet. En toen ontstonden er weer een aantal opmerkelijke boordradio's richting het einde van de race, toen Antonelli en de Ferraris dichterbij kwamen aan de man op plek 2, George Russell.
4: Just think about if we might get a team here. If give me guy the plate.
5: Hey, Phil. Hey, George, we will invert cars this lap. You know, if it's since turn one.
4: Is he fighting for the win? Or is he planning to coach Norris?
5: Thank you. I know. Head down.
4: Yeah, we've just lost the double podium here, mate.
0: Nou, classic George Russell, hè,
1: tegenstribbelen. Tegenstribbelen gewoon. Terecht van, ja, oké, prima, maar gaat hij nou voor de overwinning? En vervolgens dacht hij, ja, nu ben ik de bok en ik ben het podium kwijt. Heeft hij trouwens knap gedaan om dat niet kwijt te raken.
2: Nee, gewoon stinkende mazzel.
1: De druk was best wel groot. Maar dit is zoals het hoort. En Kimi moet gewoon zoveel mogelijk punten in het kampioenschap halen. Ja, dat is helder.
2: Die is nog geen kampioen.
0: Nee, maar goed. Is hij Russell hiermee toch ook al gedegradeerd tot de tweede rijder, denk
1: ik? Ja. Dit is een specifieke situatie op een specifiek moment. Weet je, komt zo'n exact moment weer voor, zullen ze dezelfde keus maken voor de man die voorstaat in het kampioenschap.
0: Ja.
1: Maar George Russell gaat nooit twee plekken opgeven als Kimi twee plekken achter hem rijdt. Nee. En dat gaat het team ook niet van hem vragen. Dus dit is allemaal as it happened op het moment, want voor de constructeurstitel maakt het dus geen bal uit wie er tweede of derde wordt.
0: Nee. Nou, Rob zegt het is complete mazzel, maar Frans,
2: hou nou toch op. Als die virtual safety car er niet was geweest, had hij gewoon buiten het podium gestaan.
1: Ja, wat
2: punt.
1: Als dan het ding is wat je wil.
0: Ja, maar weet je, hij had ook echt hele oude rotte banden, hè?
1: Ja, de oudste banden van het hele veld had hij eronder zitten. Ja. Dus ik vind dat hij het eigenlijk best...
3: Hij doet het best wel goed en hij weet dat hij nu tweede rijder is. En dan krijgt hij keurig netjes salaris voor. En Verstappen gaat niet naar Mercedes, dus hij zit er volgend jaar ook nog. Hoppa.
0: Niks aan de hand.
3: Weer 20 miljoen marken. Ja, zo is het wel.
0: Nou ja, jaloersmakend, toch, Rob?
2: Ja, ik weet niet wat ik vervelend vond. Die Chris van Max of Russell op het podium. Ik denk het laatste.
0: Je weet niet, ja, toch het laatste. Gewoon erg. Dat deze teamorder wel gelijk werd uitgevoerd maakte trouwens het een en ander los bij Lewis Hamilton. Die was gefrustreerd op de boordradio omdat hij vast zat achter Leclerc en Ferrari niet of te laat ingreep.
6: We just lose in time. Great way of wasting time, guys. Good job.
0: Ja, na afloop zei hij over dit moment het volgende voor de microfoon van F1.com.
7: I'm here to win. And it is difficult, you know, when you're looking ahead and you see the two Mercedes drivers, they get the call and it's done. And they execute straight away. They let Kimi by and let him get on with the race. And I was on a different strategy. And it's not the same here.
0: It's not the same here. Dat is een sneer, toch?
1: Nee, ja, het sarcasme op het moment op de boordradio vind ik niet nodig. Want dat betekent dat je dus

0: iedereen die daar in die garage meeluistert gewoon echt een sneer geeft. Ja. Dat vindt het op dat moment niet nodig. En wat hij schetst is een onvoldongen feit. Alleen waar hij dus voor moet zorgen is dat hij, als hij naar de volgende race komt, roept: jongens, als we in die situatie komen, dan wil ik dat we het zo en zo oplossen. Zijn we het daarmee eens? Ja, dan hoeft hij. En nu gaat hij reageren op het moment. Dan gaat hij na afloop zeggen: ja, maar als we het anders. Ja, maar je hebt het niet anders gedaan. Nee. Omdat het klaarblijkelijk niet afgesproken was. Dus het is eigenlijk allemaal. Het is weer zo'n dingetje om die organisatie gewoon nog meer vloeiender, nog meer. Al die tandwieltjes nog beter in elkaar te laten grijpen.
1: Ja, achteraf is mooi wonen. Maar leert Ferrari het dan nooit, Frans?
2: Nou, nooit zeg ik niet, maar ze vergelijken met 2 jaar geleden zijn ze al heel aan het vooruit gegaan.
3: Ja, die hebben echt wel stappen gezet. Ik snap ook wel dat hij in die positie dit roept, want je wil die discussie binnen het team gaande houden.
0: En hij stond 2e in de WK-titel.
3: Eigenlijk had hij in dit geval volkomen gelijk. De manier waarop je dat naar buiten brengt, dat zou ik niet doen. Dat,
1: niet
3: daar is
1: tactisch.
3: Hij eigenlijk, nou is hij te groot sportman voor. Heeft hij niet nodig zo.
1: Ja, hij refereerde natuurlijk wel aan hoe het bij Mercedes ging. Zou hij dan af en toe toch denken: oh, ik mis het.
2: Nee. Want dan had hij hem ook misschien van Antonelli om de oren heen gekregen. Ja, daar word je ook niet vrolijk van.
3: Nee, er zijn destijds in het verleden bij Mercedes ook wel dingen gebeurd.
0: En dat is hetzelfde verhaal met die bankrekening aan het einde van de maand. Hij wil helemaal niet terug naar Mercedes.
3: Nee, echt niet.
2: Dus hij is bij Ferrari, heb je niet een eerste en tweede coureur. Hè? Dan nog niet, bij Mercedes nu wel. Ja. En bij McLaren ook, bij Red Bull ook. Ja. Maar bij Ferrari is hij zeker niet de tweede coureur. Daar spant het nog om.
1: Ja. We luisteren even naar de allerlaatste finish van de Dutch Grand Prix. Lando Norris pakt na Hongarije zijn 2e overwinning op rij.
4: Norris, daar is hij al. Op start finish. Lando Norris, wat een voorsprong. 11,3 seconden. Hij pakt de last lap in Zandvoort van de Heineken Dutch Grand Prix 2026.
5: What am I? Very well done. Gorgeous. Well done. Well executed. Well executed. That's a good strategy. Won't be the race today. So, thank you guys. Woo! Another one, well done. Thank you, everyone. Let's keep pushing. Not easy enough. Thank you for all the hard work. Let's keep bringing upgrades. Let's keep bringing performance, please. The fight's still on. Let's keep going.
1: Ja, de fight is still on. Hint hier dat het kampioenschap nog niet verloren is, denk ik, hè?
3: Nee, zeker niet.
1: Ja, Norris staat 83 punten achter Antonelli natuurlijk. De updates van de laatste 2 races die lijken wel te werken. Is McLaren back on track, kun je dat zeggen, Olaf?
0: Ja, maar ik vind wel dat ze een soort stroperig begonnen zijn dit jaar. Ja, dat moeten we ook weer blijven zeggen. Het is een nieuw reglement, dus iedereen moest. Als McLaren door had gemogen van de auto van vorig jaar, mocht niet, maar dan was het veel makkelijker geweest. En nu zijn ze zijn allemaal zoekende. Je hoort van iedereen, je hoort van Lewis Hamilton dat hij van zaterdagochtend naar zaterdagmiddag komt er een sprongetje bij. Die zegt: ja, we veranderen een klein ding. Die auto gaat gewoon zoveel harder dan ik verwacht had. In één keer klopt het. En dan is het niet eens een grote verandering. En daardoor zie je dat binnen de snelheden in het veld zie je het ook zo ontzettend jojoen.
1: Ja.
0: Dus ze doen het gewoon goed. Maar wat ik nog even: 60 pitstops, jongen.
1: Ongelooflijk. Ja,
3: ik heb ook geen moment verveild. Want ik zat daar tegenover op die grandstand vlak voor de Tarzan. Maar ik zat tussen de lampen en de Tarzanbocht.
0: Geweldige wedstrijd.
3: Dus een deel van die pitbox. Het was constant actie. Er gebeurde overal van alles. Ja. Nou, het was echt de weekend.
0: Ja,
3: die sprintrace. Dat hadden ze net zo kunnen overslaan. Maar
1: dat enthousiasme hoor ik ook iedere week weer. Maar moet Mercedes zich zorgen gaan maken om McLaren?
2: Nou ja, Mercedes heeft natuurlijk nog wel wat updates die eraan komen. Maar ze moeten zich wel zorgen maken.
0: Ja,
2: maar Mercedes is daar natuurlijk wel, zeggen ze, dat ze het helemaal uit dokteren.
0: Zou ik ook zeggen.
1: Je moet wat. Je gaat niet zeggen, ik heb geen idee.
0: Ja, ze beginnen de volgende race met een gridstraf voor Kimi Antonelli, omdat die nieuwe motor gaat pakken. Ja, dus nou, dat deel van de strategie is.
2: Maar dat is niet helemaal goed, nee.
3: Team-wise en ook strategie-wise heeft McLaren geen fout gemaakt dit weekend.
2: Nee.
1: Maar kan het ook niet zo zijn dat Hongarije en Zandvoort gewoon circuits zijn die McLaren op dit moment heel goed ligt?
3: Ja, weet je, Boedapest was natuurlijk al gewoon een beetje een vooruitblik op wat je op Zandvoort kon verwachten. Dat is alleen nog de zomerstop dus en dan weet je nooit wat ze nog voor elkaar werden.
0: En vorig jaar waren ze ook de beste op Zandvoort.
3: Ja.
0: Dus en in 1985, toen het de laatste Dutch Grand Prix was, waren ze ook de beste op Zandvoort.
1: Met
0: Lauda en
3: dat is trouwens wel een leuk statistiekje nog wat Olaf later rondstuurde. Alle 6 de Grand Prix die verreden zijn op Zandvoort zijn allemaal in de kleur oranje gewonnen. Het was namelijk of Max Verstappen Of het was Papaya Orange.
1: Geestig. Ja. Wat een mooie statistiek. Ja. Okay. Ja, vind ik wel mooi. Ja,
0: vind ik ook mooi.
1: Na de break in F1 aan tafel praten we met een speciale gast. En het is tijd voor Pitspost. Waarin we jouw vragen beantwoorden. Met onder andere meer een vraag over Liam Lawson. En verder besteden we aandacht aan het afscheid van de Dutch Grand Prix. En je kan onder andere een volle tank brandstof winnen voor je auto. Altijd heerlijk lekker meegenomen.
6: Verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindtekoker.com. Speel bewust 18+.
7: Ja, Supermarkt Hoogvliet stunt met A-merken. Tijdens de stuntweken. Zoals Ben & Jerry's, nu slechts 2,99. Lees of een Baked & Gourmet, nu 1+1 gratis. En wauw, een fles Treft voor maar 89 cent. Dus vlieg eens vlug naar Hoogvliet. Daar word je toch blij van?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo of hbo diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
1: Dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Aangeschoven, een speciale gast vandaag. Van harte welkom, Danny Bon, marketing director van Mascot Workwear. Van harte welkom.
14: Dankjewel.
1: Danny, je moet even aan mij uitleggen, wat is Mascot Workwear en wat voor rol hebben jullie eigenlijk gespeeld in de afgelopen edities van de Dutch Grand Prix?
14: We zijn een Deens familiebedrijf en wij produceren werkkleding en veiligheidsschoenen. En vanuit die hoedanigheid zijn we ooit benaderd door het circuit van Zandvoort om kleding te leveren voor alle mensen rondom het circuit. En met die vraag zijn we eigenlijk doorgerold naar de Dutch Grand Prix, waarin we samen met Volker Wessel de eerste 5 jaar 1500 vrijwilligers hebben aangekleed voor alle de mensen die rondom het hele circuit alle dingen deden. En de afgelopen jaar, of eigenlijk deze editie, is dat dan door VDK gedaan.
1: Ja, hey, en Mascot is ook de naamsponsor van het circuit van Zandvoort.
14: Klopt.
1: Hoe belangrijk is die Heineken Dutch Grand Prix eigenlijk voor jullie bedrijf?
14: Het is ongelooflijk eervol en mooi om onderdeel te zijn van zo'n mooi evenement. En dan helemaal omdat je dan een onderdeel hebt waarbij de vrijwilligers, die gewoon al die dagen hun eigen tijd besteden aan het evenement, mag aankleden.
1: Ja.
14: En als je dan rondom het circuit loopt en op het circuit en je ziet overal die mensen in die blauwe polootjes, de jassen, de vliesjasjes met je eigen logo erop terugkomen en je ziet hoe enthousiast ze zijn.
1: Dat doet het wel wat mee.
14: Dat maakt je ontzettend trots.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Dan gaan wij nu naar Pitspost. De eerste vraag is van Ron de Wit. Gezien Max strijdt om de punten en Lawson niet, waarom stapt Max niet in Lawson's auto nadat hij de rode vlag voorbij is?
0: Hij ging toch verder ook nog onder de laatste regel, vind ik het leukst. Want hij geeft namelijk antwoord op de vraag stellen.
1: Is dat in strijd met het reglement?
0: Dat vind ik zo groot. Iemand stelt de vraag en geeft eigenlijk zelf een antwoord. Ja. Dus eigenlijk zou ik niet volmondig kunnen zeggen. Nee, komt-ie. Ja. Vraag beantwoord.
3: Goed beantwoord. Je kan door voor de koelkast. Ja. Maar
1: het is wel grappig dat dat toch in je hoofd speelt. Dat je denkt, ja, stap in die andere auto. Dat lossen lekker in een zand voor de koekje halen. Schaam, weet je wel. Misschien, een reuze in met van zomer.
2: Misschien is Ron, als hij in de 80 is of in de 70, dan weet hij dat dat vroeger wel kon.
1: Is dat zo?
2: Ja, als ook een T-car stonden er 3 auto's stonden er in de pit. En dan als er eentje plat ging, dan En toen een geweldig ongeluk in Spa, ja, zag je iedereen rennen. Nou, terug naar de pits om daar de reserveauto te pakken.
9: Ja.
2: Maar dat budgetair en ruimte, nou, hebben ze dat niet meer.
0: Hoe de pedalen staan, welk stoeltje erin zit. Nou, dat is niet te doen, niet meer te doen. Nee, was toen met die Tiker ook al, want ja, hoe zet hij hem neer, weet je? Ja, hij staat klaar voor één coureur, maar als die andere mee, ja, kun je hem niet meer ombouwen.
1: De laatste vraag is van Davik Roest. Liam Lawson die rijdt een goed seizoen voor Racing Boost dit jaar. Met de 9e plek in het kampioenschap is hij de best of the rest achter de coureurs van de 4 topteams. En met zijn keurige 7e plek in Zandvoort als invaller voor Hadjar bij Red Bull zet hij wederom een goed resultaat neer. Nu luidt mijn vraag, is Lawson vorig jaar te vroeg afgeserveerd bij Red Bull?
0: Ja, en hij is niet de enige. Er hebben natuurlijk heel veel mensen te vroeg afgezweerd. Er zijn de laatste jaren veel te veel coureurs die het seizoen niet afgemaakt hebben. Omdat Helmut Marko dan weer zijn dobbelsteen over de tafel rolde. En dacht, nou, deze week doen we die man maar even. Of maar die kan ook anders.
3: Wat Lawson nu doet, in de Racing Bull en ook op het moment dat hij in een Red Bull mag instappen, dat is het enige juiste antwoord op die vraag.
1: Ja, dat is oké.
3: Dat is het er maar in te vullen.
2: Ja, plus als hij eruit gaat bij Red Bull, heeft hij nu laten zien dat hij bij een andere merk ook wel terecht kan.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Want de meesten die bij Red Bull eruit gaan, die zie je nergens meer terug. Maar
0: het probleem in die Red Bull was natuurlijk wel dat hij twee keer stijf achteraan stond. En dat vinden ze daar niet fijn. Ja. Dus hij zat toen op een moment ook gewoon niet goed in zijn vel. Hij heeft het allemaal achter zich gelaten. En prima. Goed gedaan.
1: En wat vonden jullie van Yuki Tsunoda bij Racing Bulls?
2: Ja, ook goed.
1: Ook op nagedacht. Die heeft ook gereden.
3: Elf.
0: Ja, altijd.
3: Weet je, zo blij als ik was voor Alonso en ook voor Hülkenberg, zo sneu vond ik het voor Yuki. Wat een kutplek.
1: Elf zich net niet.
2: Maar geen schade gereden, geen niks fout gedaan.
3: Nee, hij heeft het top gedaan. Nee, dat had wel beloond mogen worden met in ieder geval één puntje.
1: Ja. Ja.
3: En dat vind ik jammer gewoon.
1: Net niet. Goed. Heb jij ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Het was geen vlekkeloos weekend voor Mercedes-coureur en kampioenschapleider Kimi Antonelli. Hij maakte een fout in de sprintkwalificatie die hem uiteindelijk een podiumfinish kostte. Toch hield hij in de hoofdrace schade beperkt en eindigde als tweede. Daarnaast heeft oud-wereldkampioen en Mercedes-coureur Nico Rosberg Antonelli gewaarschuwd voor demonen die de kop kunnen steken in de titelstrijd.
2: Dat moet hij zeggen.
1: Die valt bijna van zijn stoel.
0: Nee, joh, als er één daar zijn waffel over moet houden, is het Nico Rosberg.
1: Ja,
0: godverdomme. Die wordt wereldkampioen.
2: Wat een etter is dat.
0: Die wordt wereldkampioen en die zegt een week later, nou, ik vond het allemaal zo moeilijk, ik stopte me mee.
2: Wat jongen, is dat nou door.
0: Die moet daar echt heeft totaal geen recht van spreken.
2: Prutsel. Die had ze nu nog iets vragen.
1: Heb jij wel eens last van demonen in je hoofd of zo?
3: Dan bel ik Nico Rosberg. die Nico Rosberg is gewoon een janker. Die moest vroeger bij zijn eigen luier leeglikken. Wat een zeiksnor is dat, zeg.
1: Goed, volgende week is hier de gast Nico Rosberg.
0: Hij komt niet.
3: Vindt hij eng, demonen aan tafel.
1: Rosberg die denkt ook dat Antonelli nog een psychologische strijd te wachten staat.
0: Ja,
1: als de titel voor het grijpen ligt, kan er een
0: wat hij ervan vindt.
1: Ja, ik vind
0: het
1: goed.
0: Als dit dan een slecht weekend voor Antonelli is, waar hij tweede wordt en eruit loopt in het kampioenschap. Ja. Om kampioen te worden, doet Antonelli dus precies wat je moet doen.
1: Ja.
0: Die kleine momentjes in een sprintrace, die paar punten, fuck it. Maar hij wordt wel gewoon tweede
1: dus
0: in de Grand Prix.
1: Hij wordt zo gewoon wereldkampioen.
0: Ja, ook natuurlijk.
3: Als deze lijn zich voortzet, hoef je dan niet aan te twijfelen.
0: Nul resultaten en dergelijke, zwa. Kijk, Norris staat dichter bij Antonelli dan dat Verstappen vorig jaar bij Norris stond. Want die stond nog verder weg. Maar heeft het toen bijna goed gemaakt. Dus daar hopen ze ook op. Maar ze hebben wel. Norris heeft eerlijk gezegd, ja, ik hoop dat ze een dubbele disqualificatie krijgen. En dezelfde fouten maken die wij bij McLaren maakten. Dan hebben we wellicht nog een kans. Maar ja, Mercedes is wel Mercedes, hoor.
3: Ja.
1: Dan nog even, je had het al over Rob Fernando Alonso. Ja. Hij pakte voor de tweede keer dit seizoen punten. En daarmee de enige coureur die alle 6e edities van de Dutch Grand Prix sinds de terugkeer in de punten is gefinished.
0: 45, hè?
1: Ja, dat is toch geweldig. Ja. Hij is echt geweldig.
3: Er is ook nog maar één coureur die ook na zijn 45e nog punten pakte in het wereldkampioenschap. Ik weet de naam niet, maar er was een statistiek die voorbij zag komen. En het is heel bijzonder als je op je 45e nog wereldkampioenschappunten pakt in de Formule 1. En hij flikt het wel.
1: Hij flikt het wel. Hoe lang kan hij nog door, Van?
2: Ja, het ligt aan welk merk die zit natuurlijk. Maar hij zit natuurlijk bij Aston Martin zit hij goed. En maar bij Mercedes en bij Ferrari, en daar komt hij allemaal niet meer terecht. Nee. Daar is het gewoon.
1: Maar omdat hij daar niet goed genoeg voor is, omdat ze zeggen er zit geen toekomst in, omdat hij te oud is.
2: Ja, dat laatste bij de grote merken. En bij Aston Martin is het een legende natuurlijk. Daar pakt een hoop sponsors mee. En dat soort dingen allemaal. En hij is natuurlijk beter dan die andere die erin zit. Ja, dan ben je al gauw, laat hem maar zitten.
1: Maar hoe lang zien jullie hem nog in de Formule 1 rondlopen als coureur?
2: Poeh. Dat is wanneer hij zelf wil. Dat
0: zeker,
2: denk ik wel.
0: Bepaalt hij ook inderdaad. Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk ook een open contract. Hè. Hij kan gewoon, als hij stopt met feitelijk rijden, wordt hij ambassadeur. En ze betalen hem goed genoeg. Dat is ook de reden dat andere teams nu niet zeggen, ja, kom maar hier.
1: Nee.
0: Want ik denk best dat een team als Haas hem zou kunnen gebruiken. Maar ja, die kunnen niet eens de helft van zijn salaris betalen. Ja. Dus dat gaat ook niet gebeuren.
3: Maar eigenlijk ook in meerdere interviews zelf al, zolang ik er lol in heb, en zolang dat plezier in het spelletje blijft, blijf ik racen.
1: Voorlopig straalt hij dat wel uit.
2: Ja, auto gaat iets beter. Begrijp je? Dus dan krijg je er zelf weer lol in. En hij praat natuurlijk met die nieuwe de hele dag van wat heb je nog in de plank liggen? Laat eens even zien, wat ga je doen?
1: Ja.
2: Nou, dan krijgt die Honda aan de telefoon. Nou ja, dat vertalen ze dan vanuit Japans naar het Engels. Van wat er gaat gebeuren met die motor, want die mist ook nog het een en ander.
1: Ja.
2: Dus ja, dat zijn dingen waarvan hij weet, hey, dit zit er volgend jaar misschien in. Ik plak er nog een jaar aan vast. Maar als Honda zegt, nou, poeh, misschien 8 pk erbij of 3 pk, dan denkt hij ook misschien met
0: De van Honda was 50 pk waard. Die hebben ze in kwalificatie op 30 pk gezet. Toen ging het ook niet helemaal goed. En dan gaan ze in de veiligheidsmodus. Dus ze schijnen met 15 pk meer dan dat ze eerder regenaand hebben. Maar Alonso was wel de snelste sectortijd in sector 2 van het hele veld.
1: Ja.
0: Dus als hij een beetje gaat daar waar je niet de topvermogens nodig hebt. En dat is wel een aanwijzing. Op het moment dat Honda gaat durven om te zeggen, oké, dan ploffen we er maar 4. En dat punt gaat natuurlijk wel een keer komen.
3: Wat Mercedes heeft gedaan.
0: Natuurlijk. Dan komt het goed, maar ze durven dat niet. Dat is typisch Honda.
1: Ik hoop in ieder geval dat Alonso nog lang meegaat.
0: Als je over zijn boordradio ziet.
1: Ontzettend leuke vent.
3: Wat een gunfactor.
1: Ja. Zometeen blikken we nog even terug op 6 jaar Zandvoort. Maar nu is het tijd voor Raad het Autogeluid, waarin je ook prachtige prijzen kunt winnen. Mario de Pizzaman die is weer naar Druten gereden en staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En daar praat hij zoals elke week met verkoper Tim De Vries.
9: Daar zijn we weer.
10: Welkom Mario, leuk dat je er weer bent.
9: Vertel eens iets over deze auto.
10: Hij is wit, niet een keer zwart, wat we normaal gesproken altijd hebben. 2019, bijna een tonnetje gelopen. En er zit hier wel een leuk gimmick op die auto. Maar dat gaan we straks wel eventjes horen.
9: Oké, ik ben heel benieuwd. Ook mooie dorpels? Of zijn het geen dorpels?
10: Ja, dat denk ik wel. Ja, verlichte instaplijst noemen ze dat.
9: Oh, verlichte instaplijst. Ja, ik ben natuurlijk niet van de auto verkopen.
10: Nee, ja, ik ook niet. Maar, hey, raadsel?
9: Ja.
10: Mario, wat wil je niet voelen tijdens een prostaatonderzoek?
9: Ja, heb jij dat wel eens gehad?
10: Nee, 2 handen op je schouders.
9: Goed, geluid. Waar vinden we deze auto, Tim?
10: PaulVanBergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
1: Ja, kijk dus op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord per e-mail naar f1aantafel@grandprixradio.nl en zet er even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen vrijdag is Marco Warmon.
15: Hey!
1: Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof voor je auto. Bij Dink altijd goedkoop tanken. Een jaarabonnement op een toonaangevende automagazine Carrels. 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. Namelijk de Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je nooit, maar dan ook nooit meer, te hard rijdt.
0: Nooit meer, hè?
1: Nooit. Vanaf 2021.
0: Zit iemand naast je, die pakt vorige week al even 500 euro boete.
1: Zat die oude man van de KLPD, toch? Van de politie.
0: Ja. Ja, goed.
3: En ik nog hopen. Oh, ik hoop dat er zo iemand uit die Audi stapt die ik ken.
0: Ja.
3: Niet dat er garantie is dat je hem niet krijgt, maar het mocht niet zo zijn.
0: Jammer dan. En door.
1: Vanaf 2021 stond hij op de kalender. De eerste 3 edities werden gewonnen door Max Verstappen. De Grand Prix van Zandvoort werd door Formule 1-baas Stefano Domenicali omschreven als de benchmark voor andere promotors. En is nu voor het laatst de finishvlag is daar gevallen. Jan Lammers noemde deze final lap, ondanks het uitvallen van Max, misschien wel de allermooiste editie. Zijn jullie het eens met deze woorden van Lammers?
2: Moeilijk. Ik heb daar, ja,
0: Dat is wat ik aan het begin zei, toen je vroeg is die wedstrijd. Ik heb, denk ik, ook onder dit reglement, maar ook op Zandvoort, even helemaal los, Max doet wel mee, Max doet niet mee, ligt eruit, whatever. Ik heb de mooiste race gezien op Zandvoort.
1: Ja.
0: Zelfs de mooiste race van het 2026-reglement, door alles wat er is en was en gebeurde. En omdat we geen superclipping hadden. Dat is ook weer het leuke. Je hebt het hele weekend niks, niemand over gehoord. We hebben uitremacties gezien. We hebben een wedstrijd gezien met 60 pitstops. Dat vertaalt het een en ander. Maar we hebben allemaal inhaalacties gezien, spannende momenten. Mooiste race op Zandvoort van deze laatste zes. Niet omdat het gevoel het mooiste was. Nee. Want dat was natuurlijk die allereerste. En Verstappen komt daar en wint aan de Oranje Zee en whatever. Maar van die eerste keer winnen, dat gevoel. Daarna was het, zie je wel, we hebben hem weer gewonnen. En het jaar daarna, we gaan even kijken hoe die hem gaat winnen. Ja, dat was er allemaal niet. Nee. Maar race, als je gewoon van autorace houdt, was dit de mooiste van Zandvoort die ik gezien heb.
1: Ja, Rob, jij kan daar ook mee.
3: Ja, van de zes keer ben ik er vier keer zelf bij geweest. En het enige wat ik nu merkte van het nieuwe reglement is dat normaal gesproken in een race zonder dit reglement, als een auto op een gegeven moment een beetje begon in te kakken, dat het of met iets met de motor te maken, of het had iets met de banden te maken. En dat zette zich dan voort.
1: Ja.
3: Nu weet je gewoon niet wanneer een coureur besluit te gaan laden. Hè, gewoon het chargen van die batterijen. En op welk moment hij besluit om dat ook echt te deployen. Dus je ziet op een gegeven moment iemand een beetje teruglopen. Denk je, hé, daar is wat aan de hand. Weet je, het volgende rondje zet hij ineens snel sectortijd neer. Dat maakt het volgen van de race, zeker als je op de tribune zit, is dat lastig. Want je ziet op een gegeven moment een gaatje kleiner worden. En denk je, die volgende ronde gaat hij pakken. En dan denk je, waar is die andere?
1: Hoe kan dat nou?
3: En die heeft dan gewoon op dat moment even alles gebruikt en ingezet om dichterbij te komen. Maar kan dat niet volhouden? Je moet dan weer. Dat is het enige wat je dan nog merkt als je naar die race.
2: Zandvoort wel meevallen ten opzichte van
3: het was echt Zandvoort. Ik zat op die tribune en ik zat wat dat betreft een prachtplek. Want Tarzan Bocht, het maakt echt zijn naam weer waar. Hè?
2: Ja.
3: Ik heb van. Maar overal, er werd buiten om schijfvlakken hebben ingehaald. Er werd bij Koeman. Het was zo'n leuke race.
1: Ja. Robert van Overdijk, die zei vlak voor de start van de race dat de deur toch nog op een kier staat, hè, mocht de situatie in de wereld niet verbeteren. Zou daar iets besproken zijn dit weekend tussen Robert van Overdijk en Domenicali?
2: Ja, dat wordt altijd gedaan natuurlijk. Je blijft altijd pushen. Maar de bedragen zijn zo hoog, die gaan alleen maar omhoog om Formule 1 te krijgen. Ja, en als er een oorlog overal uitbreekt daar in het Midden-Oosten, dan moeten ze soms wel.
1: Ja.
2: En dan heb je een kans. Maar hoe langer het weggaat, hoe moeilijker het wordt. Want de aanpassingen zijn veel moeilijker. Dadelijk komen er 24 auto's. Dan kunnen ze al niet meer terecht. Want de pits is te klein.
1: Krijg je dat niet voor elkaar?
2: Nee.
0: Formule 1 zit natuurlijk in een nieuwe situatie. Ja. Die ze nooit eerder gehad hebben. Is dat ze reservewedstrijden nodig zullen moeten gaan hebben. We hebben natuurlijk in COVID meegemaakt dat we naar bepaalde landen niet konden. Toen hebben ze zelf ingevuld. En ik heb het, dat ik het zeg, het hele weekend al geroepen. Zandvoort moet gewoon een lijst maken met open datums. En zeggen, oké, kijk, als we moeten beginnen en als we klaar zijn, duurt dat anderhalve maand. Vul zelf de datum in, dan weet je dat je anderhalve maand later bij ons een Grand Prix kunt hebben. Leg het bij FOM op het bureau. Het is aan FOM of ze dat doen of niet doen. Want dan hoeft het geld ook niet op tafel te komen.
1: Nee,
0: want dan los je een probleem voor ze op.
1: Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Naast de podcast kun je lekker 24 uur per dag gaan luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. En blijf luisteren, want er staat iets moois te gebeuren deze week.
2: Ja, ja, ja.
1: Mijn naam is Frank Evenblij en blijf nog heel even hangen voor de bonus.
15: Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
16: Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.
17: Ja, Supermarkt Hoogvliet stunt met A-merken. Tijdens de stuntweken. Nu, alle A-merk drinkpakjes. 1+1 gratis. Douwe Egberts koffiecapsules. Slechts €3,89. En Milner kaasplakken. Tot 57% korting. Dus vlieg eens vlug naar Hoogvliet. Daar word je toch blij van?
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
1: In hier gaan we zitten natuurlijk weer in de Harbour Club in Vinkeveen. Jij hebt weer de tafel volgezet met de overheerlijke hapjes. Wat staat hier allemaal?
23: Ik heb voor jullie een sushi plateautje met onze spicy chicken roll en de Abbey Fry Maki. Het wat verse wasabi in het komkommertje. Beef tacos met parmezaanse kaas en truffel mayonaise. Onze tuna tostada's. En natuurlijk de crispy gamba's met wat kimchi mayonaise en rode miso.
1: Het is echt weer onvoorstelbaar.
23: Eet smakelijk, heren.
1: Dankjewel. Heren, kijken jullie eigenlijk naar het hockey?
2: Ik kijk wel naar het dameshockey, ja. Ja. En het herenhockey ook. Maar ja, ik heb zelf redelijk hoog gespeeld. Het hoogste wat er was. Dus ja, dat interesseert me wel.
1: Jij, Rob?
3: Nou, ik vind sowieso de prestaties die zowel de dames als de heren inzetten, die spreken wel tot de verbeelding, hè, de afgelopen jaren.
2: En ja. Nederland is wel een hockeyland.
0: Ja, maar dat is niet een beetje zoals het schaatsen 5 jaar geleden was. Van, ja, als we meedoen, dan winnen we wel. Of wordt het
1: minstens Nee.
0: Belgen zijn beter geworden dan Spanjaarden.
1: Dames winnen altijd.
0: Ja, maar dames is gewoon leuk om naar te kijken.
3: Dat is niet waar.
1: Die hockeydames winnen bijna altijd.
3: Aan het begin van bedoel, jaren 90, begin 2000. Ik bedoel,
1: ze kregen een soort
3: tweede plek syndroom.
0: Dit moeten wij niet doen, hè? Dit is Autosport aan tafel. Wat zitten we nou over?
1: Ik vind het wel leuk. Ik heb zelf namelijk, vind het ook wel leuk om zo van mijn carrière te hebben op sportgebied. Ik heb namelijk ook heel hoog gehockeyd.
0: Ik ook. Ja. Tot en met eerste
1: klas hockey
0: samen met Floris Jan Bovenland.
2: Frank, heb jij gehockeyd?
1: ADM.
2: Was je keeper of zo?
3: Wat was je?
1: Omdat ik 5 kilo overgewicht heb, denk jij dat ik geen linksback kon zijn? Flik het toch eens even op, Frans Verschuur.
3: Nou, dat zou wel moeilijk zijn die bal erin te krijgen. Zo groot is dat doel niet.
1: Hij ging er niet in, ik schoot ze erin.
24: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.
25: Ja, Supermarkt Hoofdvliet stunt met A-merken. Tijdens de stuntweken. Zoals Ben & Jerry's, nu slechts €2,99. Lees of een Baked & Gourmet, nu 1 plus 1 gratis. En wauw, een fles Drift voor maar 89 cent. Dus vlieg eens vlug naar Hoogvliet. Daar word je toch blij van?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Goedemorgen, dames en heren, dartsliefhebbers. Welkom vanuit Australië voor de Australian Darts Masters tweede World Series toernooi in een week tijd. Hier Down Under nadat we vorige week in Nieuw-Zeeland waren in Auckland, waar Johnny Clayton uiteindelijk de titel voor zich opeiste. En de Welshman is er natuurlijk veel aangelegen om dat hier in Wollongong, New South Wales in Australië, wederom te doen om er een hele succesvolle uitstap naar de andere kant van de wereld van te maken. Maar er zijn nog 15 andere spelers die ook azen op de hoofdprijs, waaronder deze Ross Smith. Hij debuteerde vorige week in elk geval in World Series verband. Hij debuteert hier in Australië. En Smith kan niet bepaald terugkijken op een heel succesvol debuut. Want verloor vorige week met 6-5 van Adam Leake. Die we later ook nog in actie gaan zien. Dit is Brody Kling. Op dit moment de best spelende Australiër. In elk geval op de Australische Tour. En hij is een van de 8 lokale spelers, lokale helden die het gaan opnemen tegen de PDC-sterren vanochtend en vanmiddag. Jacques, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat voelt toch altijd gek om te zeggen.
1: Het is 2 keer per jaar of zo hè, dat we dat zeggen. Ja. Maar het hoort erbij, hè. De darter gaat over de hele wereld, dus ook Down Under. En dan spelen ze daar om 7 uur 's avonds, maar dat is hier gewoon 11 uur 's ochtends.
0: Dit is dus Brody Kling. En er is een Australische tour waar lokale toernooien allemaal op worden gespeeld. De top 5 van die tour is uitgenodigd voor dit World Series toernooi. En deze Kling is de nummer 1 op dit moment daar. Hoe moeten we dat inschatten qua niveau?
1: Australië heeft natuurlijk best wel veel goede spelers al voortgebracht ook in het verleden. Whitlock en Hetta, dat soort spelers. Maar ook als je het wat breder trekt, heeft Australië in de wereld van het darten altijd wel een redelijke rol gespeeld. Alleen de afstand is natuurlijk vaak een probleem. Australische spelers die een tourkaart halen zijn zeldzaam. Waarom? Ja, de reisafstand is gewoon te ver. En je moet dus eigenlijk je hele hebben en houden opzeggen om serieus met een tourkaart bezig te zijn. Dus wat zij hebben is hun lokale tour. Dat is de Australian Darts Tour dan. En daar is Kling de nummer 1 van. Dus hij, je zou het kunnen vergelijken met een hele goede countyspeler in Engeland. Of een goede Super League speler in Nederland.
0: Is dat dan genoeg om van Ross Smith te kunnen winnen? Doorgaans niet.
1: Nee, normaal gesproken kijk, top van de PDC is altijd beter dan de top van de regio. Dat is simpel zat natuurlijk. Maar ja, als de top van de PDC op 80% speelt, ja, dan kunnen ze in de problemen komen. Dat hebben we vorige week gezien in Nieuw-Zeeland. En toen was het Ross Smith die in de problemen kwam. Omdat hij wel wat kansjes liet liggen ook toen.
0: Ja. 6 gemiste matchdarts tegen Adam Leake. Kostte hem de kop hier. 3 gemiste pijlen in de eerste leg.
1: Kijk, en dan zou het mooi zijn voor zo'n lokale speler als hij meteen zijn eerste kans kan pakken. Dan speel je jezelf meteen goed in die wedstrijd. Want nog een keer terugkomen zit er dan meestal niet in tegen dit soort spelers. Ja, Ross Smith zal zich ook terdege bewust zijn dat hij de uitnodiging van de PDC heeft gekregen om hier mee te mogen doen aan die World Series toernooi. Dat is toch een eer. Ja, als je dan 2 keer de eerste ronde gaat zitten, dan is de kans dat je volgende keer weer uitgenodigd wordt ook niet zo groot natuurlijk. Dus van alle PDC-spelers staat er misschien wel het meest op het spel van Ross Smith, zou je kunnen zeggen. Okay, je ziet aan deze Brody Kling dat hij echt wel recht vooruit kan gooien. Hij heeft 1 keer ermee gedaan aan de World Series toernooi ook in Australië in 2025. Toen speelde hij tegen Stephen Bunting. Toen gooide hij toch een gemiddelde van boven de 95. Hij verloor weliswaar kansloos met 6-1. Maar hij kan wel gooien.
0: Het vliegt rechtdoor, dat zien we. Het gaat ook nog op een aardig tempo. Dus wat dat betreft is het fijn om naar te kijken. Deze Australiër, die van de 20 lokale toernooien die er tot dusver zijn gehouden in Australië, de 8 heeft gewonnen. Dan ben je wel dominant.
1: Nou, we gaan deze jongen dus ook terugzien op het WK. Dat

0: En kijk, 180 begonnen. Die zit er ook weer fijn in. Hij krijgt wel in de tweede er niet tegenaan. We weten hoe makkelijk Ross Smit die 180ers gooit normaal gesproken. Zo makkelijk dus. Ross Bray gaat er bijna van stotteren.
1: Dat gaat benen heel eind op weg.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Eentje minder. Ross Smit stond al klaar om te gooien. Toch even uit de concentratie misschien.
1: Zo'n momentje had Morris Bray vorige week ook ergens een telfoutje. Praatte die ook ergens door een speler heen die al aan het gooien was. Josh Rock volgens mij, die gooide hem ook meteen strak de vijf in.
0: Kijk, telfoutjes kunnen voorkomen natuurlijk. Hè? Dat is helemaal niet zo gek. Ik heb het idee dat hij ook wat last heeft, Russ Bray, van het schrijven van die schrijver die het verste bij hem weg staat. Nou zag ik al eventjes dat dat een schrijver is die, denk ik, uit Australië komt. Want ik ken hem in ieder geval niet van gezicht. Dus het zou ook best kunnen zijn dat hij net eventjes een wat ander handschrift heeft dan als je gewend bent of zo. Hoppatee. Klinger. Of Kling, zoals ze hier zeggen. Net zijn tweede 180. Dat betekent dat we alweer op 5 zitten. Voor deze wedstrijd. En dat is een lekker begin. Het ziet er makkelijk uit wat hij doet, hoor.
2: Hij
1: is vanaf 2023 echt lokale toernooitjes ook gaan winnen. Deze Brody Kling. Hij is dus al een jaar of 3... een van de dominante spelers in Australië. Een van de dominante spelers is hij dus dit jaar 2026 wel echt de dominantste geworden. Met dus, ik zei het al, 8 toernooi overwinningen in 20. Van dat soort toernooitjes in totaal.
0: Het zou zo'n mogelijkheid kunnen zijn voor Ross Smit om het verschil te maken, maar dat lukt hem nog niet.
3: 15. Only required 24.
0: Deze Brody Kling. En hoe gaat dat dan? Hè? Is hij dan ineens veel meer gaan trainen? Of ineens lijkt het ook een beetje dat het omslaat. Want ja, je zegt, hij doet al een tijdje mee. Nou, ineens begint hij te winnen. Nou, ze zeggen wel, winnen is een gewoonte. Dus misschien dat het wel is.
1: Dat hoofd van Ross Smit zal nu toch ook al wel een beetje van, ach, heb ik er nou weer in die, ja, die iets kan?
0: Tuurlijk. Ik denk dat Ross Smit deze Brody Kling niet echt heel erg goed kent. Nee. Misschien ook niet heel veel research daarna gedaan heeft. Al zal hem in de afgelopen dagen wel duidelijk zijn gemaakt dat Kling best wel wat toernooitjes gewonnen heeft afgelopen jaar. En Smit staat ook gewoon prima te spelen. Laat dat duidelijk zijn.
1: Vooral in zijn eigen legs onaantastbaar voorlopig.
0: Ja, maar daar smijt hij ook alleen maar 180 in. Dat is niet eerlijk, hè?
3: Game Sean
0: 480 is alle 4 in zijn eigen legs gegooid tot nu toe. Ja, dat is moeilijk breken. Aan de andere kant, Kling doet het zelf.

0: Ja, maar kijk, al zijn 180's komen ook in zijn eigen legs. En dan zie je dus dat met de worp, with throw, als je zelf dus de legs begint, het gemiddelde van beide spelers beduidend hoger is. Maar met name bij Kling, dan wanneer hij tegen de dags inspeelt.
1: Jaar. Toen deed hij het over een hele wedstrijd. Een wedstrijd waarin hij maar één leg won overigens. Door die Kling tegen Steven Bunting. De gemiddelde van boven de 95. 93. Doet hij dat vaker is de vraag. Nou, dat doet hij zeker vaker. Want op al die Australische lokale toernooien worden ook allemaal gewoon gemiddeldes en dergelijke bijgehouden. En ik zie toch wel gewoon 15 geregistreerde gemiddelden van 100 of meer.
0: Ja, dus het is geen incident.
1: Nee.
0: Ik zal eens even kijken naar die ranking van Australië. Daar staat Kling dus bovenaan. Raymond Smith staat daar twee. Die staat niet eens zo gek ver achter hem, hoor. Die staat er maar, wat is het, $1500 achter. Dus dat is niet eens zo gek veel. Het gaatje naar de nummer 3, dat is Pusey. Dat is wel weer wat groter. Dus volgens mij zijn sowieso de eerste twee zeker van het WK. Maar dan ga ik nog eens even kijken dadelijk. Voor Kling. 76. Die gaat er net boven. Maar Smit niet op een finish.
1: Tweede er zo tegenaan.
0: Ja, zorgt ervoor dat de finishpercentage niet spectaculair is. Maar eigenlijk, iedere keer als hij het uit moet gooien, gooit hij het wel gewoon uit. Vaak met zijn derde pijl.
1: Een beetje in zijn rug hangt aan deze Brody Kling. Mooi rechtop staat. Nou, we zien even niet waar de pijlen landen, maar we vertrouwen Russ Bray wel. Als die zegt 100, dan zal het 100 geweest zijn.
0: Ja, ik denk dat even een cameraatje uitgevallen was. En dan moeten ze snel wat omsteken. Kijk, het scorebord is ook even weg. Dus we hebben het reservescorebord in beeld. Dat laat in ieder geval zien dat Ross Smith zeker nog niet verlost is van Kling.
1: Dit kan een leg zijn waarin de Australiër in elk geval wat dichter in de buurt staat. Ja, dat gaat zeker lukken. Dan is 121 een kansje.
0: 58. En wel een triple nodig met pijl 1 of 2. Moet met de tweede zijn. Ja, voor Bullseye, daar komt die kans. En nu denkt Ross Smith zeker, wat heb ik weer aan mijn fiets hangen.
1: Ze hadden mij gebeld daar in Engeland. World Series, man. Leuk. En dan de eerste ronde tegen de lokale speler. Ah, die kom je wel door. En dan zie je daarna wat je ervan kan maken. Vorige week met 6-5 van de tourkaarthouder verloren van Adam Leake. En nu tegen de nummer 1 van Australië. 4-3 achter. En een Australiër die heel erg rustig en stoïcijns oogt.
0: Ja.
1: Alsof het hem niks doet.
2: 25.
1: Maar trippel, er zit eigenlijk altijd wel één trippeltje bij Kling. Smith gaat het beter doen, maar niet heel veel beter.
0: Dit is zo'n finish met twee trippels.
3: Dat gaat zeker niet lukken. En kijk eens aan, nu heeft Smith de kans om meteen dan weer terug te breken.
1: Kans ligt meteen in de prullenbak als hij de 19 mist. 121 lukte. 120 niet.
2: 60. Russia require 40.
0: En dat zie je toch wel vaker, hè? Dat er na best wel wat legs een keer gebroken wordt. En dan wordt er meteen teruggebroken, omdat de speler die de break plaatst, het leg daarna niet helemaal voor elkaar krijgt.
2: Game on!
1: Het is de eerste van 8 wedstrijden. Met onze eigen Gian van Veen natuurlijk ook nog een Nederlander in actie hebben. Hij gaat de 5e wedstrijd spelen. Dat zal rond 1:15 beginnen zijn. Tegen Raymond Smith. Lastige tegenstander natuurlijk, dat hebben we vorige week al gezien. Twee keer 140 van Kling. Drie keer niks van Ross Smith.
0: En zo staat Kling op 81. En Ross Smith nog boven de 300. Dat is... een vreemde gang van zaken in de laatste paar legs. Dit ziet er ook weer goed uit. Ja, hij heeft de tijd, hè?
1: Nou ja, het was voor een elfdarter. Als het niet gaat, komt er nog een 5e beurt. Eerst lijkt er vervelend voor te zitten. Dan krijgt die tweede er zonder enige moeite langs.
0: Ja.
1: Je ziet hem ook niet verblikken of verblozen. Die denkt, nou, laat ik eens naar beneden gaan. Nee, hoor.
0: Niet verstappen. Ja, het recept dat Ross Smith wel vaker gebruikt is gooien van heel veel 180ers. Want dan krijg je kansen normaal gesproken.
1: Kijk, nu
4: En ook weer eerste pijl zitten vervelend. Voor nu is er dan even geen ruimte.
3: Nee,
4: en
3: dit is dus eigenlijk zoals het normaal gesproken gaat. Dat past gewoon eigenlijk niet. Ja. Maak dan nog eens een dart erbij. Die denken allemaal, we zijn zo goed. Dat past echt nog wel. Er is nog ruimte.
4: Ik zie hem toch nog, die triple. Dat we hem op het WK gaan zien, Brody Kling. En dat kon wel eens een hele interessante eerste ronde wedstrijd worden. Tegen wie die ook gaat spelen.
3: Ja, ik was nog even in de berichten van de PDC terug gaan lezen wie er nou allemaal zich plaatsen uit Australië. Dat is nog best lastig zoeken, kan ik je vertellen. Daar moet je nog een eindje weer terug. Het is alleen maar de nummer 1 van de Australische Tour die zich plaatst. Dit is wel knap van Ross Smit, hè? Weer 2,80 in deze leg. 11 darter om er 5-5 van te maken. Ja, dus de leger nummer 1 van de Australische Tour. En dan de winnaar van de Premier League van Australië, die krijgt een ticket. En dan is er nog 1 Australië-Nieuw-Zeeland qualifier. En buiten het feit dat Nieuw-Zeeland natuurlijk ook 1 plek heeft op het WK.
4: Ja.
3: Maar ik had gedacht dat het er meer zouden zijn, maar Azië krijgt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus ik denk, nou ja.
4: Ja, we willen Alexis Toilo natuurlijk gewoon sowieso op het WK hebben. Dat, daar moeten plekken voor ingeruimd worden.
3: Ja, dat kan maar niet anders. Paul Lim moet ook een plekje krijgen.
4: Ook toch, ja. Ross Smith gooit ruim 101 gemiddeld. En hij heeft het allemaal nodig.
3: En dan maar weer teruggrijpen op dat wapen. Die 180ers. Er zit een goede kop op, lijkt het wel, deze Kling. Oh, nog steeds, verblikt of verbloost hij niet.
4: Ross Smith trekt het hele arsenaal open, anders wint hij niet.
3: 8x180 van Ross Smith in deze wedstrijd.
4: En kijk die Kling eens lachen. Alles spelen, joh. Dwingt Ross Smith tot het absolute uiterste. Dwingt Ross Smith tot een gemiddelde van boven de 100. Tot 8x180. Maar hij mist wel weer matchdarts.
3: Dat hadden 2 helftdarters op rij kunnen zijn. Dat wordt het niet. En dan mag Kling hier het gaan proberen.
4: Die begint met triple 20. Krijgt ook 2 matchdarts. Oi, oi, oi, oi, oi. Wat een wedstrijd hebben we gezien van Brody Kling. We kenden hem nog niet zo goed. Nou, prettig kennis te maken met de nummer 1 van Australië op dit moment. Met de koploper in de Australische Tour. En we hebben hier gezien waarom Ross Smith gooit 102,88 gemiddeld en gaat zitten. Voor de 2e reek op rij in de eerste ronde van een World Series toernooi zitten. Wat wel een beetje pech.
5: Another astonishing display. A very real and present danger.

0: auto's.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
3: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport. Waar geschiedenis is geschreven.
4: It brings a smile, you know, to my face.
0: Waar alles oranje kleurde. En nu nog één keer.
3: Verstappen via de buitenkant. Kan niet, het kan niet.
5: Oh, ze raakt ook er.
0: Voor de fans.
3: Ja, hij doet het. Wow.
0: Voor de herinneringen.
6: Best of April.
0: Voor Zandvoort. De Dutch Grand Prix kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Daar gaat hij. Arsenal kan winnen.
7: Het is gevaarlijk. SC. Uitgerekend tegen zijn oude clubje.
3: Door Zoufi Mendy. Vuren. Ja. Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid. Explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was. In een wedstrijd die gewonnen moest worden.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
8: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
4: Neem terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
9: Yes, oh, wat een applaudie voor wees.
10: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
11: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
0: Betreden deze glasmat.
12: Het is de opwarmer van het seizoen.
0: Alleen de grootste gaan er met de prijs vandoor.
12: De voetbalklassieker uit Duitsland.
0: Twee titanen tegenover elkaar.
12: Het ziet er prachtig uit.
0: Dortmund tegen Bayern.
12: En daar komt in het veld.
0: Jetzt geht's los. DFL Supercup kijk je live op Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
13: We kunnen beginnen!
14: Ja, daar zijn we weer!
15: En ik zou even niet de knopjes verdraaien. Sorry,
14: nee.
15: Ik heb een knopje gezet.
13: Lappe hond, ben je.
15: Is het lekker?
16: Is het goed?
15: Ben je kauwgomachtig?
17: Welke artiesten hebben allemaal gebeld of ze het volkslied mogen zingen?
18: Bob, we gingen het over autosport hebben.
19: Ik moet iets bekennen, hij is iets goedkoper geworden.
20: Ja, wat jij zegt is altijd waar.
13: Ja!
21: Oh. Lekker mannen, snoor je die in ons?
22: Het gaat toch helemaal nergens over.
23: Lekker hoor jongens, deze locatie.
24: It was tight, it was tense, it was tough. What a stunning start to the Australian Darts Masters. And Brody Kling ends it for Ross Smith. Brody Kling celebrating. We're about to speak to that man. He's very excited very, very shortly. But just to recap, he gets home 6-5. Both men breaking twice. Brody holding his nerve at the end. I'm delighted to say he's right beside me and Mark Webster. Brody, you just called it. The biggest win of your career. What emotions are you feeling right now?
25: A lot. There's a lot of emotions. I'm just over the moon with that. I don't know what to say. Like, that was a tough battle, and I managed to get over the line. He probably should have had that, but yeah.
26: Brody, you played here 12 months ago, and you were beaten by Stephen Bunton. I think you actually said you were very nervous. How was the playing in the Premier League and this match tonight help with the nerves and get used to playing on the big stage?
25: Oh, 100, it's helped a lot. I felt a lot more comfortable playing this time around. The nerves are a lot more settling on stage now, so yeah, and it showed, I think.
26: And you said to me in the break as well, you didn't care what Ross was hitting and you just focused on your own game. How important was that for you?
25: Well, yeah, he was throwing everything at me, and lucky he missed at the end there, honestly. Like, yeah. I was very lucky to win that, but I took my shot.
26: You weren't lucky, actually.
24: Brody, you've won 8 times on the Australian Darts Association Tour this season. How far can you go in this tournament now? Like, what's going to happen tomorrow night?
25: It's a free reign. I'm just going to keep going and do the best I can, honestly.
24: Mark, what about the darts he played tonight to hold his nerve there at the end?
26: Yeah, really resilient. And obviously, you're going to go to the World Series finals now. You're on course for the Ali Pali. How excited are you for all this big stage experience you're going to get?
25: It's very overwhelming, but I'm going to do the best I can to take every opportunity I can. Just take it all in.
24: Brody, congratulations. Go and enjoy your Friday night. We'll see you back here on Saturday. A round of applause for Brody Kling. Good on you, Webby. Let's move on
1: with our second match of the night.

0: Vorige week in Nieuw-Zeeland was er een strafbankje na de eerste ronde. Een strafbankje voor PDC-sterren dat had verloren. Op dat strafbankje moesten uiteindelijk plaatsnemen. Ross Smith en Stephen Bunting. En Ross Smith heeft dat strafbankje alweer opgezocht. Die zit te wachten. En gaat kijken of hij weer gezelschap krijgt van Bunting. Of ze weer lekker met z'n tweeën zo dadelijk over een half uurtje de stad in kunnen gaan. En niet meer aan darten gaan denken. Want we hadden natuurlijk niet verwacht dat Smith van Brody King zou verliezen. En we verwachten ook niet dat Stephen Bunting van Mel Cumming gaat verliezen. Maar blijkbaar kunnen dat soort dingen dus gewoon.
1: Ja, het kan altijd. Kijk, in het geval van Ross Smith, die loopt gewoon tegen een tegenstander aan die fantastische wedstrijd staat te spelen. Want ik denk niet dat Ross Smith heel veel heeft laten liggen in die wedstrijd. Behalve die twee matchstars dan die hij krijgt. Maar goed, die kun je een keertje missen natuurlijk. We wisten van Kling niet zo heel veel. We weten van deze Mel Cumming wel iets meer. Buiten dat hij 50 is en als bijnaam de Bull heeft. Heeft hij al 3 keer eerder meegedaan in de World Series. En als je dan kijkt naar de gemiddelde die hij daar heeft geproduceerd. Dan zit daar toch wel een constante factor in. Die zit er namelijk altijd tussen de 75 en de 80. Dan ben je geneigd te denken, althans ik. Dan is dat zijn niveau.
0: Ja, dat gaat hij nog een keer doen.
1: Ja, en dan denk ik dat zelfs Stephen Bunting op 80% dat nog gaat winnen. Maar goed, misschien worden we verrast, je weet het niet.
0: Het is zeker dat Bunting ook niet echt in de beste dartsfase van zijn leven zit op dit moment. Dat juist hij een van de spelers was die vorige week verloor, was eigenlijk niet echt een verrassing. Oké, hij krijgt Raymond Smith tegenover zich die bijna 100 gemiddeld gooit, maar ja. Toch laat Bunting zich weer verrassen.
1: Ja, maar dan kun je zeggen dat is wel een beetje vergelijkbaar met die overwinning van Kling op Ross Smith. Raymond Smith was ook gewoon goed in die wedstrijd. Dan kan het een keer gebeuren als zo'n lokale qualifier een goede dag heeft. En jij, nou goed, vorige week kon je nog een beetje jetlag misschien als reden aanvoeren. Jij bent niet 100%, dan kun je hem een keer verliezen. Die excuses zijn nu het raam uit. Dat mag nu niet meer.
0: Overigens stond het niet op de planning dat Mel Cumming dit toernooi zou spelen. Er zijn 5 qualifiers die vanuit de Australische Tour gekwalificeerd zijn, hier naartoe gekomen zijn. Hij is de nummer 8 op dit moment. Er waren alleen wat verschuivingen omdat de oorspronkelijke geplaatste speler Darren Penhall geblesseerd is. Die kon niet spelen. Toen moest er wat geregeld worden en Cumming kon komen spelen. Stond hoog genoeg op de ranking om in elk geval nog in aanmerking te kunnen komen. Om geen totaal modder figuur te slaan, zullen we maar zeggen. En kon komen spelen. Dus daar is hij.
1: Bunting voor de eerste leg. En dat gaat in 2 pijlen uit. En dat is in ieder geval goed voor het zelfvertrouwen van Stephen Bunting. Nou, Cumming die speelt al een tijdje. Het is echt wel een veteraan. Mag je zeggen. 99. Maar het blijft ook wel een beetje hangen. Dit is wel een beetje wat het is bij Cumming & Beat Today. Hij heeft op de Australische Tour wel het een en ander gewonnen. In het verleden zeker. 10 rankingtitels daar. Dus dat is best een mooi aantal. Maar de laatste dateert ook wel vanuit 2023. Dus dat is een tijdje terug.
0: Was hij goed in vorm 2022-2023, want dat was ook de periode dat hij zich wist te kwalificeren voor het WK bij de PDC. In de eerste ronde tegen Alan Suter gespeeld. 3-0 verlies in sets. En een gemiddelde van 78,23, dus wederom tussen de 75 en de 80. Hij heeft ook nog een keer op Lakeside gestaan, dat is al wel wat langer geleden. 2019 was dat. Sprinter Justin Thompson, landgenoot, in de voorronde.
1: Ja, dat is ook wel een vervelende loting, lijkt me.
0: Ja, dat...
1: dan moet je de halve wereld over. Dan kom je op Lakeside aan. Toch het toernooi voor de amateurspelers waar je mag spelen. En dan speel je tegen een landgenoot. Dat lijkt me toch wel minder.
0: Ja, dat vond Cumming ook. Want ook die wedstrijd 3-0 verloren in sets.
1: En wat was de gemiddelde daar?
0: 81,6.
1: Oeh. Als je een beetje kijkt naar zijn resultaten dit jaar, dan zie je ook dat het... met name kwartfinales zijn. Een keer een halve finale en een keertje wat eerder uitgeschakeld. Dus daar zit hij ook. Nou ja, je zegt achtste. Dat klopt ook wel.
0: Ja.
1: Bunting voor een 108 finish. Dan had hij zichzelf heel makkelijk kunnen maken in deze wedstrijd. Door snel die voorsprong te pakken. Nu ga je ervan uit dat Cumming niet meteen die 134 uitgooit. Dat doet hij ook niet.
0: Ideaal scenario voor Bunting. Meteen breken. En als hij zijn eigenlijk nu weten te houden. Is de lokale speler ook meteen op achterstand gezet. Weet hij ook waar hij aan toe is. Dat is een beetje het recept.
1: Ja. Je ziet het wel eigenlijk in al die World Series toernooien. Dat ook vaak zo is. Als ze bij kunnen blijven, dan maken ze een kans. Maar eigenlijk als je ze wegzet aan het begin. Met een hele... enkele uitzondering, misschien dagen later komen ze niet terug. Ja, het zit toch gewoon weer vol hier in Wollongong. Vijfde jaar op rij dat we hier zijn. Zo heel veel gehoord over wat er volgend jaar gaat gebeuren met de World Series. Op de een of andere manier komt de PDC daar eigenlijk altijd pas in januari of zo mee. Of in ieder geval in december. Soms kondigen ze wel die toernooi in januari dan aan. Ik verwacht niet dat ze nu naar Bahrein en Saudi-Arabië zullen gaan. Maar ja, je weet het niet. Ik weet niet hoe veilig het daar op dit moment is.
0: Eerste twee jaar stond dit toernooi bekend als de New South Wales Darts Masters. Omdat er nog een ander World Series toernooi in Australië. In een andere provincie was die dan weer daarna werd verlinkt. Queensland Darts Masters, wat we bijvoorbeeld.
1: Nou, we hebben van alles al gehad.
0: Maar dat het Darts Masters zijn, dat moet wel duidelijk zijn. Die kwam altijd weer terug. Allereerste toernooi hier in het Wynn Entertainment Center in Wollongong. Werd door Johnny Clayton gewonnen. En hij is daarna hier ook nooit meer terug geweest. Johnny Clayton ongeslagen.
1: Kijk.
0: Vervolgens Rob Cross in 2023. Gavin Price in 2024. En Luke Littler vorig jaar de beste in Australië.
1: We hebben natuurlijk ook nog Brisbane gehad. Waar, waar Damon Hatta won. Sydney natuurlijk. Perth. Ja, we zijn in Australië best wel een paar plekken geweest inmiddels. Bunting. 4-12 naar 3-0. Nee, het wordt dubbel 9. En nu trekt hij hem dus eigenlijk iets te verder onder. Waar we die dubbel 16 nog in die vorige leg net in het hoekje erin zaten, ze zagen zitten. Gaat dit eronder? Bunting op dit moment op de wereldranglijst. Je ziet ook, er komen gewoon heel weinig resultaten uit. 18-3.
0: Een hele lange tijd top 4, top 5 gestaan. Hij is nu de nummer 9 van de wereld.
2: 59.
0: Mannen als Danny Noppert. Ryan Searle in de achtervolging. Ja, kan Gary Anderson staat daar nog tussen. Die kan ik noemen als in achtervolging. Maar goed, ja.
1: Die achtervolgt niemand.
2: Nee.
1: Nee, maar je kunt ook zo'n... De world ranking gaat natuurlijk over 2 jaar. Je kunt de world ranking ook over het laatste jaar bekijken. Dat geeft vaak wel een aardig idee van waar iemand zit, zeg maar. En Bunting staat... Als je kijkt naar de 1-jarige Order of world ranking... Order of, ik blijf Order of Merit willen zeggen. Staat die 17e. Dus het verval is ook weer niet super groot. Maar het is wel gaande. De mannen die in die 1-jarige lijst dan weer relatief gezien hoog staan. Ten opzichte van hun wereldranglijst. Bijvoorbeeld iemand als Christopher Rapijski. Die staat 11e daar zo. Nijman natuurlijk. Ja, hij staat 5e in die ranking. En dat terwijl hij op de televisie toen nog niet zo heel veel heeft gedaan. Dus ja, daar zit wel rek in. Ja. Ik zou zeggen, 1 plekje achter Bunting staat Michael van Gerwen. Dus Bunting is echt niet de enige die zich zorgen hoeft te maken. Of moet maken.
0: Om in elk geval een leg op het scorebord te zetten. Hij moet er nu komen. Coming, maar die leg komt er helemaal niet.
1: Nou, en dan mag Bunting door terugkomen. Traditionele leg die er op het bord staan, want hij wint altijd legs. De meeste won hij nog in 2022, toen het nog de New South Wales Darts Masters heet. Toen speelde hij tegen Fenn en Sherrock, toen won hij 5 legs. Dat was nog steeds niet genoeg voor de overwinning natuurlijk, maar toch. 96. Wel effort ingestoken.
0: Oh ja, absoluut. Wollongong is na 5 jaar nog niet darts moe. 85. Mooie plaatsje aan de kust. Schitterend strand. Voor overige hoogtepunten van Wollongong verwijs ik u graag naar de lokale VVV. Ja, die heb ik niet kunnen vinden namelijk. Nu is het wel zo dat voor Australische begrippen Sydney in de buurt ligt. Dat dat 1,5 uur rijden is. Dat is voor Australische begrippen, kun je dan buren zijn zeg maar.
1: Om de hoek.
0: Ja.
1: Niet genoeg in deze wedstrijd. Hij heeft er iedere keer wel wat meer nodig. Met uitzondering van de eerste leg dan. En dan krijgt Cumming ook gewoon weer een kans.
0: Maar dat had toch eigenlijk...
1: Klink.
0: Nee. Dat had toch eigenlijk al uitgemoeten. Wil je echt nog een kans maken? Tenminste... Bunting klinisch zou zijn.
1: Ja. En je kunt jezelf natuurlijk ook gewoon in de problemen brengen.
0: No score.
2: gaat niet makkelijk.
1: Hij haalt een beetje schouders op ook, Bunting. Ja, dat is ook een beetje de fase waar hij in zit op dit moment, Bunting. Hij weet het zelf ook niet zo goed, heb ik het idee. Hij doet niet heel veel anders dan een jaar geleden, maar het valt gewoon niet zoals het een jaar geleden wel viel.
2: Hij wil nog wel eens, en zeker de laatste jaren, een eerste ronde wedstrijd op zo'n World Series toernooi verliezen, Bunting. Het is hem dus vorige week overkomen tegen Raymond Smith. Eerder dit jaar in Kopenhagen verloor hij van Victor Tingström in de eerste ronde.
1: Ik kan me toch niet herinneren dat een PDC professional wel eens 3 keer een eerste ronde in een jaar verloren.
2: Nee, dat lijkt me inderdaad vrij uniek. Vorig jaar in de Verenigde Staten van Jason Brandon. Verloren in de eerste ronde. Daarvoor ging het heel vaak, heel lang goed. En oké, okay, van Simon Whitlock een keer verloren. Van Carl Anderson een keer verloren in de eerste ronde. Dat kan. 25. Ja.
1: Sinds het begin van leg 4 ziet er niet heel veel belovend uit voor Steven Bunting. Toen stond hij nog 3-0 voor. Ja, daarna is hij natuurlijk heel veel dubbels gaan missen. Dus het betekent misschien ook een klein beetje. En wat je wel ziet is dat die drukte dan op begint te komen. Laat die spijder ook iets onder trekken. Om te herstellen voor Bunting. Hij wist na de eerste pijl dat hij geen finish zou overhouden. Maar Cumming krijgt de drukte niet op.
2: Tweede triple die hij wel vindt. 50-jarig Australië.
1: Nou, tot nu toe weet Bunting die triple wel te gooien op die finishes. Alleen lukt de dubbel niet. Eens kijken of dat nu anders is.
2: Nee. Dubbel 16 een paar keer geprobeerd. Ging niet. Tops nu ook. Gaat ook niet.
1: Tweede
3: bel.
1: zo'n beetje de knockout. Staat Cumming voor zijn doen eigenlijk een hele goede wedstrijd te spelen. Ondanks het feit dat hij nog best wel wat dubbels mist. Maar ja, de gemiste dubbels van Cumming komen allemaal in legs die hij wel wint uiteindelijk. Dus dat maakt het ook niet zo heel veel uit. Met uitzondering van die ene pijl op dubbel 16 zojuist.
2: Dan zie je toch het verschil tussen de nummer 8 van de Australische Tour en een speler die, nou ja, hij staat dan nu op plek 9, maar de nummer 8 van de wereld.
1: Ja. En die staat niet goed te spelen vandaag.
2: Ja.
1: Het zal ongetwijfeld een opluchting voor hem zijn als hij deze wedstrijd wel eruit kan slepen. En dan mag hij morgen kijken wat hij kan tegen Tim Pusey of James Wade. Dan weet je ook misschien aan de voorkant al wat meer wat je kunt verwachten. Misschien speelt het ook wat makkelijker dan. Denk ik James Wade er wel zo'n beetje van na vorige week en deze week dat hij de loting zelf mag neerleggen.
2: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
1: Kijk, die hadden we nog niet gehad in deze wedstrijd voor Mel Cumming. 121 verpunting is voor de wedstrijd. Doel eerst, dan triple 13. Dat niet. Dus laat hij tops over.
2: Ja, hij had gezien, Cumming, dat hij ook in elke wedstrijd op World Series podium tot nu toe 180 had gegooid. Dus ja, dat moest toch nog even gebeuren. Kan hij ook nog een extra lekje pakken dan? Jazeker wel.
1: Hij er nog aan. En is Bunting nog niet thuis. Met de overwinning.
2: Een mooi weekje Australië achter de rug. Steven Bunting. Samen met George Rock en James Wade naar de dierentuin geweest.
1: Daar heb ik meer mensen over gehoord.
2: Ja. Koalaatjes geknuffeld en alle lokale dieren van dichtbij kunnen aanschouwen. Ja, daar komt dan van alles voorbij in Australië natuurlijk. Dat wij allemaal niet. Wat geen dagelijkse kost is voor ons en voor Steven Bunting.
1: Ja, dat is ook wel het mooie van de World Series voor die professionals van de PDC. Die zien ook eens een keer wat andere dingen dan. Minehead, Milton Keynes en Leicester, wat we tegenwoordig hebben, Wigan. Het is een beetje onderdeel ook van de beloning die je krijgt natuurlijk voor het harde werken dat je een paar jaar hebt gedaan. Waardoor je hoog op die wereldranglijst staat en dit ja, een soort vakantieuitje ook een beetje is natuurlijk. Het is natuurlijk de promotie van de dartsport in andere gebieden. Je kunt er altijd over discussiëren hoe ze dat doen of dat wel de juiste manier is. Maar ja, als je kijkt naar die zalen, ze zitten overal bijna vol. Dus je kunt moeilijk zeggen dat het niet werkt.
2: Nee.
1: Ook Madison Square Garden bijvoorbeeld zat dat hulutier, daar zat gewoon vol.
2: Zeker. Zeker. Ja. En dat ze dan inderdaad nog wat vrije tijd krijgen om met een schildpad op de foto te gaan in de dierentuin. Joh.
1: Ook dat hoort bij ook een beetje bij de toeristische functie van het darten. Zodat mensen in Europa misschien denken, nou, een keer met een koala knuffelen lijkt mij ook wel wat.
2: Ja, gezellig.
1: Ik ga 24 uur in een vliegtuig zitten. Nou, de gekheid op een stokje. Ik zou er graag een keertje naartoe gaan.
2: Nou ja, als ik wel.
3: Steven, you require 50.
1: Nou, ik ga dat darten niet redden, ben ik van overtuigd inmiddels. Ja, nog tijd.
2: Ja, het is goed met je.
1: Die gaan er niet in voor Bunting. En dan staat Cumming deze keer op 76. Vorige leg was het 82. Om te overleven.
2: Ach. En dan is hij de hele wedstrijd rustig, cool, kalm en collected geweest. En mist hij nu bijna op de grote 16. En dan
3: 36.
2: Als Mel Cumming ook even diep teleurgesteld in zichzelf. Want uiteindelijk valt dan toch een doek. En die gezichtsuitdrukking van Steven Bunting zegt ook heel veel over zijn gevoel over deze wedstrijd. Want poei, wat ging het moeizaam. Poei, wat was het eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ja, mission accomplished. Daar staat het. Steven Bunting 6, Mel Cumming 3. Dat is dan toch genoeg om door te gaan.

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
5: We are back.
0: Op weg naar de top is Zandvoort de volgende halte.
5: This is F1 Academy 2026.
0: Met Nederlandse trots op eigen bodem.
5: It's my home race.
0: Vol gas begint hier hun weg.
5: Bring it on.
6: They're wheel to wheel.
5: Come with us.
7: Fantastic racing.
0: F1 Academy kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport. Nog één keer.
8: Verstappen via de buitenkant. Kan niet, het kan niet.
9: Oh, zijn raakhoeker.
0: Voor de fans. Voor de herinneringen.
10: This is unreal.
0: Voor Zandvoort.
11: Dus we gaan er extra van genieten.
12: La, la, la, la, la, la.
0: De Dutch Grand Prix kijk je live op Viaplay.
13: Ik ben net wakker.
14: Lekker toch? Gelijk in de ochtend Viaplay voor je neus.
13: Ja, inderdaad.
0: Viaplay. De beste kijk op sport. Alles is nog mogelijk.
15: Well, that's a clever touch. Brilliant.
0: Iedereen begint op nul.
16: The new signings.
0: Elk seizoen een nieuw verhaal.
16: The new shirts.
0: En dit is het begin.
16: And the new dreams.
0: Van een nieuw hoofdstuk.
16: This is where the journey begins.
0: We are back.
17: What a goal!
0: Kijk naar de Premier League.
17: That's pretty darn special.
0: Viaplay. De beste kijk op sport. Bumper aan bumper. Spiegel aan spiegel. De Porsche Supercup dendert over Zandvoort. Volop strijd. Volop geluid. De Porsche Supercup kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: kan beginnen hoor in Wollongong. Want het grootste Australische feestnummer is in principe toch altijd gewoon Damon Hetta geweest. Maar sinds we Adam Leake een beetje hebben leren kennen. Dat gebeurde natuurlijk vorige week in Nieuw-Zeeland ook al. Weten we wel dat deze man ook wel van een feestje houdt. Altijd goed gemutst. In voor een leuke dartswedstrijd. In om ook het publiek wat te geven. En hij levert ook nog. Want vorige week miste Adam Leake in zijn eerste ronde wedstrijd. Toch gewoon met Ross Smith af te rekenen. Wat betekent dat hij een rondje verder kan. Wat betekent dat we hem op de World Series Finals in Amsterdam ook weer in actie gaan zien. Daar heeft hij dan wel genoeg punten voor verzameld. Ook omdat hij hier mag spelen. En ja, nu is hij in eigen land tegen Josh Rock. En dan zijn we toch heel erg benieuwd wat deze Australische tourkaarthouder, want dat is hij, die kan laten zien. Het was eigenlijk een volslagen verrassing, Jacques, hè? Dat deze Adam Leake opeens een tourkaart haalde.
1: Ja, die heb ik echt op geen enkel lijstje gezien voorafgaand aan Q-School. En daar worden heel veel van die lijstjes geproduceerd. Dus dat was echt wel een klein beetje een verrassing. Misschien ook wel voor hemzelf. Nou, credits. Hij heeft die tourkaart aangenomen. Had een plan, want inmiddels woont hij in Engeland. In Groot-Brittannië in ieder geval. Wel geen Engeland. En doet hij in ieder geval serieus een poging om die tourcard ook te behouden. En daar begint het natuurlijk mee. En dan is dit zijn beloning als het ware. De PDC zegt dan eigenlijk altijd, iedereen die een tourcard heeft uit een land waar we naartoe gaan, die mogen ook meedoen aan dat World Series toernooi in dat eigen land. Ja, en dat heeft hij dus ook gekregen. En terecht, en vorige week maakt hij dat zeker waar.
0: Ja, hij lacht veel, hij probeert veel, hij doet veel.
1: Hij switcht alleen niet veel.
2: Nee, dat
1: had hij hier beter wel kunnen doen.
0: Ja, dan deze Josh Rock. Vorige week had hij toch best wel even lastig met Simon Whitlock in de eerste ronde. Omdat hij lang tegengas gaf, maar uiteindelijk toch het hoofd moest buigen. Waarop hij vervolgens van James Wade verloor. Kwartfinale.
1: Ja, als ik zeg George Rock, copy-paste Stephen Bunting, zit ik er dan ver naast?
0: Ja. Nou ja, jij hebt die ranglijst van het afgelopen jaar net voor je gehad.
1: Oh jeetje, ja. Dat is waar ook. Daar staat Rock toch gewoon achtste.
0: Ja.
1: Dus dan zit die hecht nog wel gewoon aan de goede kant, zeg maar. Alleen heb je het idee, ik weet het niet. Je schrijft hem niet meteen weer op tot de outsiders in toernooien en zo. Op de een of andere manier, een jaar Premier League wat we nu hebben zien spelen ook. Het heeft meer afbreuk gedaan aan zijn imago en aan dan dat het hem geholpen heeft.
0: Nou, we hebben hem heel veel zien verliezen, maar we hebben hem toch ook echt zien winnen. Het Eurotour toernooi in Oostenrijk werd gewoon bijgeschreven. Hij stond met dat mooie jasje.
1: Ja, goed, en ook een half finale UK Open, kwartfinale World Matchplay. Dus misschien is het in mijn hoofd gewoon minder dan dat het in de werkelijkheid is.
3: 53, Joshua de Kost, 60.
1: Is dat 2 voor de dubbel? Dat betekent dat Leake meteen alweer de steun van het publiek vraagt voor deze 88 finish. Ja, klaarblijkelijk vindt hij dat lekker. Dan kan hij ook wel weer lachen om een grote 1. Nou. Ja, dat is allemaal prima om te doen. En als je het dan gooit, dan werkt het ook. Maar als je dit doet, ja. Dan zeggen mensen achteraf, ja, je kan beter wat minder clown zijn en wat meer gewoon serieus gaan darten.
0: Nou, hij deed het vorige week ook zo en het werkte voor hem. Althans, het werkte tegen Ross Smith, tegen Raymond Smith in die kwartfinale wedstrijd. Deed hij het ook en die Raymond Smith die keek daar eens

0: Naar die dacht, wacht maar jongen.
1: 123.
0: Het viel vooral op dat Leek elke keer als hij met twee keer triple 20 was begonnen, dan ook zich omdraaide naar het publiek en steun vroeg. En tegen Raymond Smith wilde die 180 er daarna maar niet vallen. En Raymond Smith gooit zijn eerste 180, draait zich om naar Leek en zegt, zo doe je dat.
2: Ja, Smith is een veteraan.
3: Die maken niet zo snel gek natuurlijk.
2: En vandaag de lastige tegenstander voor Gian van Veen.
3: Dat was echt een lastige tegenstander.
2: Ja, voor George Rock geldt, dit is inmiddels zijn vijfde World Series toernooi waar hij aan mee mag doen. En die eerste ronde winnen, oké, dat gaat meestal wel goed. Maar daarna, hij is nog niet één keer de kwartfinale doorgekomen. Wordt toch ook wel een keertje tijd.
4: En als je dan een World Series toernooi gooit. En hier doet hij het weer eens. Leek vraagt de hulp van het publiek. Maar dat lukt niet.
2: Ik ben benieuwd hoe hij dat op de Pro Tour doet.
0: Ja, misschien vraagt hij wel steun. Maar krijgt hij het niet omdat er niemand kijkt. Ja, dat kan.
2: Niemand mag ook wat zeggen.
0: Ik ben verbaasd, heb ik die pijl zelf gegooid? Ja, die heb ik hem zelf gegooid.
2: Twee missers, noteren we. Rock voor 127.
0: 55. Require 8. Weer scheelt het een flink stuk.
2: Geen beste leg voor een George Rock. Die gaat nog wel een pijltje voor de boelzaai krijgen, normaal gesproken. Nee, ook dat niet. Die zit ook overal naast.
0: En dus het wordt voor de grap anders opgehangen. Afdankje staat, er tegenaan. En vieren maar. In het Wynn Entertainment Center in Wollongong als de 27-jarige Adam Leek. Bijgenaamd Lethal, maar als je Adam Leek heet, vind ik dat je geen bijnaam nodig hebt.
2: Nee, dan ben je gewoon te prei, hè?
0: Ja, tuurlijk. Nou, ja. Kijk naar het shirt om te weten dat hij dat omarmt ook. Noem een typisch Australisch dier. Het staat op het shirt van Adam Leek met een prei in zijn mond of zijn buidel of waar dan ook.
2: Is niet te twijfelen waar hij vandaan komt, meneer.
0: We zagen hem op de World Cup al. Toen de zijde van Demonetta. Toen waren we niet echt onder de indruk. Toen oogde hij vooral heel nerveus.
3: Ik heb ook het idee bij Rock, dat heb je al, dat hij niet heel erg op zijn gemak is. Het is allemaal onrustig wat hij doet. En ik weet dat hij altijd wel al een speler geweest is die heel snel loopt en heel druk in zijn doen en laten is. Maar dan oogde hij altijd wel comfortabel. Nu heeft hij dat niet zo. Dit ook nog mis. En dan staat Leek op tops. En wordt George Rock ook nog gebroken. Ja, en dan krijgt het Australische publiek wel mee natuurlijk. Genoeg prei in de zaal.
0: Een mooie prijsschotel van maken.
2: Nou, dat is op zijn tijd best lekker.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: overigens met die tourkaart. Voor Leek nog niet zo vlotte. Hij wint af en toe wel eens wedstrijdjes, maar hij staat op dit moment na, nou, wat zullen we zeggen, drie kwart jaar op de vloer. 123ste. Mm. Met 17.000 Britse ponden verdiend. Staat tussen Tommy Lishman en Steven Rosny op de wereldranglijst.
3: Ja, precies die.
0: Precies. Nou, met alle respect voor die mannen, maar...
2: Ja, misschien is Adam Leek wel bij uitstek een groot podiumspeler. En niet zo van de vloer. Hij heeft ook op de Australische Tour bijvoorbeeld eigenlijk niks gewonnen.
0: Goede nieuws is wel dat hij het kwalificatietoernooi voor de Hungarian Darts Trophy heeft overleefd. Dus we gaan hem ook op de Eurotour zien. Heel binnenkort al.
3: Ja. Dat is volgend weekend. Ja. Nee, ja, ja, ja. Ik wou zeggen, ik heb ergens tickets bij zien binnenkomen. Naar Budapest.
0: Ja, ja. En met er weer bij. De zaal is met hele andere dingen bezig dan een dartswedstrijd. Top stops.
2: Dat gaat dan weer wel soepel. Kijkt een beetje richting zijn hoek. Dan zag ik in ieder geval John O'Shea zitten die met hem mee is. O'Shea die in het verleden de World Masters nog wel eens heeft gewonnen. Een beetje ja, de dartvader van Josh Rock zou je kunnen zeggen. Ja. Die trekt ze met elkaar op. Dat is natuurlijk wel iemand waar je wat van advies van kan krijgen.
0: Dus meteen weer teruggebroken in zijn... Oh.
2: Ja, mooi. Nog eens Leekhoedjes.
0: Zijn tweede ontmoeting ooit met Josh Rock. Want ja, als tourkaarthouder kun je zo'n speler natuurlijk ook gewoon ergens op een voertoernooi tegenkomen. Nou, dat is gebeurd. Op 27 april stonden ze tegenover elkaar. En won Adam Leek met 6-3.
2: Kijk. Zou je niet meteen verwachten, maar ja. Het kan dus. Het begin was goed voor die 170, maar het vervolg wat minder. Vanzelf bij George Rock, ook vandaag niet. Daar is John O'Shea.
0: Hij zal er ook niet heel erg blij worden. De manier waarop hij zijn pupil, mogen we wel noemen, denk ik, ziet spelen. Leek zakt onder de 80 gemiddeld. Maar kan wel met 3-2 voorkomen.
2: Tja. Daar loopt de man zonder zelfvertrouwen achter het podium. Het blijft toch gek.
0: Sinclair
3: dat die volledig uit vorm zou moeten zijn. Kwartfinale World Matchplay verliezen van Litland. Nou ja, oké, daar zeggen we allemaal nu tegenwoordig van. Dat kan gebeuren.
0: Ja, doen we allemaal.
3: Maar als je ziet hoe die rondes ook op de matchplay doorkwam. Het was allemaal nou niet met zinderend spel. En dat was vorige week natuurlijk ook wel. Je zei het al, had heel veel moeite met Simon Whitlock vorige week. Het spat er op dit moment gewoon niet vanaf.
0: Ja, niet qua spel, maar ook niet qua hoe hij op het podium staat.
3: Nee, precies.
0: Waar is die stuiterbal die naar het podium gerend kwam, waar de cameramensen die achteruit moesten lopen altijd bang voor waren, want dan moet je achteruit rennen. Zo rap is hij. Ja. Is dat dan toch een half jaar Premier League, wat dat al met een speler kan doen?
3: Ja, dat is het, hè. Het is toch gewoon 16 weken lang een pak op je broek krijgen. En als topspeler ben je dat niet gewend. En wil je dat ook niet. En dan zak je dus na, laat ik zeggen, 10-15% in wat je normaal gesproken kan. En dat, op dit niveau maakt dat echt een heel groot verschil. En natuurlijk, hè, de Premier League is het mooiste wat je kunt spelen. Misschien wel in het darts. Iedereen wil er altijd aan meedoen, heel graag. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor niet alleen je vorm, maar ook je carrière gewoon. Ik heb best wel wat spelers gezien die na 1-2 jaar Premier League, 1-2 jaar iedere week een pak slag, nooit meer terug zijn gekomen. En eigenlijk is het al vanaf de allereerste jaren zo.
0: Wist twee legs geleden niet door te pakken toen hij een break op zak had. Nu moet 113 uit, dat kan nog steeds. Iemand in de zaal heeft een scheidsrechtersfluit gevonden. Dat is heel vervelend.
3: Zo.
0: Zijn eerste 180 league en vroeg na pijl 2 niet de steun van het publiek, gooide gewoon door. Wie weet is toch zeg maar de manier waarop 99,9% van de darters 180 gescoord dan toch ook echt de manier waarop je zou moeten doen.
3: Zou
0: je
3: kunnen denken, hè? Staat voor George Rock. Leek staat ook. Zeg. En dat zie je toch wel bij al die goede darters. Het ziet er allemaal min of meer hetzelfde uit. Het staat ook weer echt stil. Alleen de arm die het werk doet. Je kunt altijd natuurlijk discussiëren over hoe ze een pijl vast hebben. Of hoe ze een pijl loslaten. Of hoe die pijl eruit ziet. Maar een aantal basiselementen zijn toch wel hetzelfde. En dan heeft hij toch Rock weer onder druk. En Rock finish niet met zijn eerste pijl deze wedstrijd. Eén keer heeft hij dat gedaan bij die 105 finish, maar verder altijd meer pijlen nodig.
0: Nog goed weg.
1: Yeah.
2: voor George Rock. Er is ook nog wel wat werk aan de winkel in de tweede helft van dit seizoen. Om het maar één ding te noemen. Op de Players' Championship Order of Merit of Ranking staat hij op dit moment op plek 70. En dat betekent dat als hij die plek niet verbetert, dat hij gewoon er niet bij is in Minehead. Nou, hebben we wel meer Premier League spelers last van een lage ranking op die ranking, omdat dat de toernooien zijn die ze laten schieten. Ja. Je moet uiteindelijk je toch plaatsen voor dat soort toernooien. Weer topstops. Ja, dat bevalt dan wel. En dan lijkt hij ook het verschil gemaakt te hebben, George Rock.
0: Kan Leek niet zeggen dat hij mogelijkheden niet heeft gehad om het nog wat spannender te maken.
2: Nee, die voorlekker krijgt hij één pijltje om 4-3 voor te komen. Die mist hij even. En dan bam, bam, één lekkie laat hij 5-3 achter.
0: François staat Rob dus 70ste. En zou hij er vanuit kunnen gaan dat daar virtueel nog wel een plekje zakken bij gaat komen. Want er is nog iemand die alsnog naar die Players Championship Finals wil. En waarvan we toch denken dat als hij een paar voor het toernooitje speelt dat het wel moet gaan lukken.
2: Nee, ik weet niet of dat zo makkelijk is.
0: Nee?
2: Ik weet het echt niet.
0: Maar het is een uitdaging, Jacques. Dus dan zal het wel weer.
2: Nee, dat klopt. Maar dus, je gaat naar zo'n vloertoernooi toe. Eerste rondje speel je en je verliest de eerste. Dan is het allemaal niet zo makkelijk meer in de tweede. Kijk, hij kan natuurlijk ook gewoon 120 gemiddeld gooien en die hele dag in zijn broekzak zeker. Maar het gaat niet altijd zo makkelijk als dat iedereen maar denkt. En op de vloer is het een stuk gelijker dan op een podium.
0: Uiteraard hebben we het over Luke Littler, die nog geen vloertoernooi gespeeld heeft dit jaar. Maar omdat hij zo graag alle majors in één kalenderjaar wil winnen, nu toch vloertoernooi moet gaan spelen om naar die Players Championship Finals te kunnen.
2: Ja. Ja, er zijn niet zo heel veel toernooien meer te spelen. Een aantal zijn er van in Nederland. Als hij zich vasthoudt aan het feit dat hij niet buiten Engeland in ieder geval wil spelen, dan wordt het nog best krap. Dan heeft hij volgens mij maar 4 toernooien om zich te plaatsen. Dan zeg ik nog maar een keertje, als je dan op de eerste ronde gaat zitten, dan wordt het heel moeilijk. Volgens mij pakt hij de flight van die pijl die al in de 20 zit. Dan redt hij het niet richting tops. Maar Leek lijkt kapot gespeeld in 2 lekjes. We gaan hem wel in Amsterdam zien.
0: Zeker. Daar neemt hij zijn shirt. En zijn prei. En zijn enthousiasme gewoon weer mee naartoe.
2: Ja, dus iedereen die naar de aanval toe komt. Zorg dat je nog even langs de groenteboer gaat. Een paar preien mee. En dan maken we er een mooi feest van.
0: Rock denkt ook, joh, heb ik hier het publiek nou wel voor gevraagd? Hij kan ermee lachen zoals hij overal mee kan lachen, Adam Leek. Het was een genot om zijn enthousiasme te zien. Het was zeer zeker geen genot om Josh Rock te zien spelen. Want die loopt niet bepaald over van spelvreugde op dit moment. En ook niet echt qua niveau. Maar ja, hetzelfde voor Bunting. Wat voor Bunting gold, geldt ook voor Rock. De cijfers tellen. Het is 6-3. En we gaan hem morgen terugzien.

0: geschiedenis is geschreven.
1: It brings a smile, you know, to my face.
0: Waar alles oranje kleurde. En nu nog één keer.
2: Verstappen via de buitenkant. Kan niet, het kan niet.
3: Oh, ze raken elkaar.
0: Voor de fans.
3: Ja, hij doet het.
0: Wow. Voor de herinneringen.
4: Best of April.
0: Voor Zandvoort. De Dutch Grand Prix kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Hebben jullie je zwembroek meegenomen? Het is tijd om het verleden in te duiken.
6: Op dit moment is dat team een schande voor de Formule 1.
7: Ga aan het werk. Ga de beste motor bouwen.
8: Allard voorspelde al 3 weken geleden dat het zou gaan regenen.
5: Dit noemen wij in dit programma al een Allard kalfje.
7: Nee, toch?
5: Zo lekker dat we het eruit kunnen knippen, hè, Kees?
8: Nou, het zou wel leuk zijn als dit ook in de uitzending komt.
0: Viaplay, de beste kijk op sport.
9: Really exciting. That works really hard to be here.
10: Kijk wat het doet met het publiek.
9: With Mickey, of course, we always said to each other we need to play in the same team.
11: En wat een wedstrijd van hem!
9: Now it finally happens.
10: Wow!
9: Saviano from the national team.
10: Simons! What a goal!
11: Beurs komt tot leven.
9: Really good stadium, good fans, so we're gonna have a great season.
10: What a goal!
0: Viaplay, de beste kijk op sport.
12: Dembele! Briljant!
13: Maar kan uithalen. Maar hij kan uithalen! Zo dan! Geniaal! Paris Saint-Germain, dat dus voor de 14e keer landskampioen wordt.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
14: Het is echt een unieke kans die ik van de Lego Groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
15: Lights out, F1 Academy is underway.
16: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
14: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
17: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
16: Dus daar schade voor Esmee Kosterman.
18: Ja, we gaan beginnen. Chef, daar gaan we ook. Tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
16: Hier rijdt ze dan door het shot. Mes tussen de tanden.
14: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van oké. Het is gewoon gelukt.

0: We zijn bijna op de helft van het schema van deze ochtend/middag bij ons in Nederland. En avond in Wollongong, New South Wales, Australië. En na de wedstrijd tussen James Wade en Tim Pusey zijn we precies op de helft. Wade, die vorige week toch maar mooi een halve finale haalde in Nieuw-Zeeland. Op zijn dooie gemakkie eigenlijk. Hoefde niet hele bijzondere dingen te doen om maar uit te komen. Hij mag nu in Australië proberen om weer een stapje verder te komen. Het probleem van Wade is dat hij heel veel halve finales heeft gehaald op World Series toernooien. Maar in vergelijking ook heel weinig finales daarvan heeft gemaakt. Met het ontbreken van grote namen als Van Gerwen, als Humphries, als Litter. Zouden dit toch uitgelezen mogelijkheden moeten zijn. En dan moet je in de eerste ronde gewoon afrekenen. Met Pusey, met The Thunder from Down Under.
1: Toch, Chuck? Ja, het is de nummer 3 van Australië. We hebben inmiddels de nummer 1 gezien. Die kon het best. De nummer 2 is Raymond Smith. Daarvan weten we, die kan het ook best aardig. Dus ja, Pusey is dan de volgende. Ja, we gaan het zien. Ik ben ook wel weer een soort van benieuwd naar wat hij kan tegen een speler als Wade. Het altijd een lastige speler is om tegen te spelen. Wade heel erg in zijn comfortzone op zo'n groot podium. En Pusey, ja, tot nu toe nog niet gebleken dat hij dat heeft. Want ja, in al zijn deelnames aan de World Series, Guy, heeft hij nog niet zo heel veel gedaan. 5 keer gespeeld. En nog niet heel veel gewonnen.
0: Maar hij komt wel tot betere gemiddeldes dan bijvoorbeeld Mel Cumming, die we in die tweede wedstrijd in actie zagen. Ook gewoon 2 keer aan de gemiddelde van boven de 91 gekomen, maar goed.
1: Nou, hij zit vrij constant rond de 90 gemiddeld, dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Ja, van Wade weten we, die zit normaal gesproken rond de 596. En dan wint hij al eigenlijk van iedereen. Ja, het is bijna onopgemerkt. Ja, ik doe al een paar jaar de World Series. En hoe vaak je eigenlijk James Wade ziet. Want hij stopt zichzelf nog wel eens in zo'n positie waarin hij zegt, ja, ze willen me niet en ze gebruiken me niet en ze doen me niet. Ik kan je vertellen, er zijn maar 2 spelers die vaker aan World Series toernooi hebben meegedaan dan James Wade.
0: Ja.
1: En dat zijn Michael van Gerwen en Peter Wright. Dus ja, je kunt ook een beeld voor jezelf creëren, denk ik dan wel eens.
0: Ja, ik heb wel het idee dat hij dat een beetje over de laatste jaren bedoelt. Want nou, langer geleden was hij er misschien wat vaker bij.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar inderdaad. Het verhaal van, ik verdien het toch ook wel weer om een keertje mee te doen, gaat misschien niet echt op. Machine die vorige week in de eerste ronde echt een walkover had. Ja, zijn tegenstander was er, stond op het podium, gooide 68 gemiddeld.
1: En ik was er niet.
0: Nee, ja, jij was er niet. Ja, dat had jij kunnen zijn. Ja. Want je waarschijnlijk ook 0-X gewonnen, net als Kaden Milan dat deed. Ja.
1: Dat was ook wel een stuk rijker geweest dan nu.
0: Ja. Grappig en ongemakkelijk tegelijk om te zien hoe Wade daarmee omging. Want Wade kan heel goed laten merken dat hij zijn tegenstander dan ook echt heel slecht vindt.
1: Ja.
0: Hij, na afloop, kijk, je kan zo'n jongen een beetje helpen, weet je wel. Van ach joh, volgende keer beter.
1: Ja, en die heb je best gedaan.
0: Dat. Wade, kijk, steekt zijn hand uit, kijkt de andere kant op, denkt, jou laat ik links liggen.
1: Ja, jij hoort niet bij mijn clubje, ja, van echte darters.
0: Dat!
1: Voor Wade. Dat kan nog steeds via tops.
2: 120.
1: Dat scheelt niet heel veel.
0: Heel even dacht hij dat hij hem gegooid had.
1: gaat het niet.
2: James on the second leg. James. Third leg, James.
0: Dan heeft de breed zijn potentiële verschilmaker in de wedstrijd ook al heel vroeg binnen. Zie je die de mensen wat teruggeeft. De moeite hebben genomen om hier naar Wollongong af te reizen naar de zaal. A Thunder from Down Under. Klinkt natuurlijk als een fantastisch mooi bombastische bijnaam.
1: Ja.
0: Tim Poesie een bijnaam. Moet je toch altijd het verhaal vertellen dat hij eerst een andere bijnaam had.
1: Ja, jij vindt dat je dat altijd moet vertellen.
0: Ja,
1: dat is iets anders dan dat je moet het vertellen.
0: Nou ja, oké. Okay. Ik vind dat je dat altijd moet vertellen als hij op het podium staat. Ja, want Tim Poesie had eerst The Magnet als bijnaam. En om mij totaal onduidelijke redenen heeft de BBC...
1: Ja, je gaat je in die hoek zetten, ja.
0: In alle wijsheid besloten om tegen Tim Poesie te zeggen... Ja, vriend, allemaal leuk dat je daar in Australië zo'n bijnaam gebruikt. Maar als je bij ons op het WK komt gooien... Doe maar niet.
1: Nee,
0: doe maar niet.
1: Nee, daar krijg je al een boete als je poep zegt. Dus dan kan dat zeker niet.
0: Nee.
1: Het is dat ze hem niet kunnen verplichten om zijn achternaam te veranderen.
0: Het clubje darters dat een bijna moest veranderen. Tim Poesie. Owen Bates hoort ook bij dat clubje. Ook de master kon niet door de beugel. Nou, hebben ze het toch weer even allebei genoemd.
1: Je taak zit er weer op, Guy.
0: Het is 1 uur, ja. Kan best.
1: Het moet kunnen.
0: Het is 9 uur 's avonds, hè. In Australië.
1: Ja.
0: Ondertussen is James Wade met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk deze wedstrijd aan het afraffelen.
1: Ja, en dit is precies wat je ervan verwacht eigenlijk.
2: 434.
1: Wade, die... Daar kun je niet zoveel van aflezen. Die gooit gewoon zijn wedstrijd hier. Die denkt, het zal maar prima zijn wie er tegen hem staat.
2: 108.
1: Ik weet dat ik de betere ben van de twee. En dat laat ik ook gewoon zien. Hij laat zich zo af en toe nog wel eens verrassen hoor, in zo'n World Series toernooi. Maar niet zo heel vaak.
2: 120.
1: Als ik alleen even kijk naar wedstrijden bij de laatste 16 jaar. Het format van de World Series is nog wel eens anders geweest. Dus het is niet altijd een eerste ronde geweest de laatste 16. Maar dan heeft hij in deze fase maar 5 keer verloren. Van alle keren dat hij mee heeft gedaan. Dus dat is niet zo heel vaak. Wel heel vaak van Australië. De laatste keer dat hij verloren was in 2022. Terwijl Poesie naar tops gaat. En die mist. Toen verloor hij van Simon Whitlock. Maar ja, dat is dan ook geen grote onbekende, zullen we maar zeggen.
0: Nee.
1: De 2 keer daarvoor dat hij verloor was van Damon Hatta. Nee, het is ook geen onbekende.
0: Can happen.
1: Hij verloor in 2017 op de US Darts Masters. Terwijl we hier nog even gaan kijken naar de 11. Jawel, James Wade maakt er ook nog 4-0 van. En daar wil hij dan nog best even voor juichen ook. Misschien wel de op 1 grootste verrassing, laat ik het daarop houden. De US Darts Masters 2017 verloor hij van Dawson Mercer.
0: Oh ja.
1: Lang geleden, maar inderdaad. Toen ik die uitslag zag, dacht ik, ja, dat kan ik me nog wel herinneren eigenlijk.
0: Oh, Sam Dawson.
1: Wat ik niet meer kon herinneren was de Sydney Darts Masters van 2016. Toen verloor James Wade in zijn eerste ronde van Reese Mathewson. Ik moet eerlijk beginnen. Nee, die weet ik niet meer.
0: Nee. Nou, ik denk dat Reese Mathewson nu thuis voor de tv, dat hij al zijn familie erbij heeft gehad. Van die goos heb ik een keer van gewonnen. Ja.
1: Als ik heel eerlijk ben, dat zou ik waarschijnlijk wel doen.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, hij gooit 110 gemiddeld. Heb ik van gewonnen. stopt op het hoogtepunt wellicht. Niels Matthews, wie zal het zeggen? Het was eerst met het regelmaat van ons Zwitsers uurwerk. Maar ondertussen is Breed aan het beuken alsof het een lieve lust is.
1: Tja. Hij heeft wel een afspraak ergens nog in. Voor James Wade. En Pussy weet meteen weer dat als je de nummer 3 van Australië bent, dat dat zeker niet betekent dat James Wade al onder de druk van je is.
0: 71. Hij slaat er wel altijd in om tenminste 2 legs te winnen. Deze Pussy tegen Gary Anderson een keer. 3 legs tegen Michael Smith, 2 tegen Rob Cross, 2 tegen Michael van Gerwen, 2 tegen Chris Dobie, vorig jaar 4.
1: Kan je vertellen dat Rhys Matthewson nog steeds speelt?
0: Zo!
1: Ook op de ADA Tour, maar hij speelt ze alleen nog maar als ze bij hem in de buurt zijn.
0: Ah, vandaar. Anders had hij natuurlijk gegarandeerd geweest.
1: Ja, hij heeft dit jaar 4 toernooien gespeeld. Nee, sorry. 6 toernooien gespeeld. En niet voorbij de laatste 64 gekomen.
0: Echt de podium spelen.
1: Pussy viert wel even zijn tweede 180. En dit is Wade voor de wedstrijd.
0: En die gaat gewoon 164 proberen. En die jast hij er midden in. Een dartdemonstratie van James Wade hier in Australië. Ja, en dan gaat hij wel even met een hele brede glimlach de felicitaties halen. Pussy viert alsof hij met 6-0 heeft gewonnen. Maar hij is net gesmeerd, gepoetst door de machine. Die op een gemiddelde uitkomt van 112,73. Alsjeblieft.
3: Like that, it is a joy to watch.

0: topspelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en the match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
5: De kans dat Formule 1 terugkomt naar Nederland schatten wij op dit moment in minder dan 5%.
6: Als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
7: Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg.
8: Ik had er echt geen vertrouwen in dat dat goed kwam.
9: Het was een klein beetje treurig.
10: Als het nu stilgelegd wordt, dan is dit het einde van het circuit.

0: is gevaarlijk. SC! Uitgerekend tegen zijn oude club. Pozzovi, Mendy, Vuren, ja! Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid, explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was in een wedstrijd die gewonnen moest worden.
1: Via Play. De beste kijk op sport. Waar geschiedenis is geschreven.
2: It brings a smile, you know, to my face.
1: Waar alles oranje kleurde. En nu nog één keer.
0: Verstappen via de buitenkant. Kan niet, het kan niet.
3: Oh, ze lagen ook er.
1: Voor de fans.
3: Ja, hij doet het.
1: Wow. Voor de herinneringen.
4: Best of unreal.
1: Voor Zandvoort. De Dutch Grand Prix kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport. Elke vlag een stad. Elke kleur een identiteit. Hoor je hier thuis? Bewijs het. 90 minuten lang. Op zijn Duits.
5: This is what champions do.
1: Hier wordt niets gegeven.
5: This is what champions look like.
1: Je moet het verdienen. De Bundesliga kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: gaan er goed voor zitten. Kwart over 1 Nederlandse tijd, kwart over 9 Australische tijd. En daar is Gian van Veen enige Nederlandse deelnemer in Australië. En net als vorige week uiteraard een shirt volledig aangepast op de locatie waar we zijn. Waar we in Nieuw-Zeeland nog de toren van Auckland op het shirt zagen prijken. Dan zien we nu de kangaroes en de koala's. De Australische accenten op het shirt van Van Veen. Ja, elke World Series toernooi toch wel echt mee bezig is geweest om voor elke locatie iets bijzonders, iets specifieks te doen. En ook de glimlachende Raymond Smith, 46 jaar oud, de guru. Hij heeft een speciaal shirt voor de Australia Darts Masters. Ja, voor hem is het zijn thuiswedstrijd als het op World Series verband aankomt. Hij speelde vorige week, als je het mag zeggen, zijn uitwedstrijd. En dat deed hij toch best aardig. Hij won daar in de eerste ronde met 6-2 van Steven Bunting. Gemiddelde bijna 100. Won in de kwartfinale 6-3 van Adam Leake. Gemiddelde van bijna 100. Uiteindelijk in de halve finale met 7-2 van Price verloren. Toen was de koek ook wel op. Maar dat als Van Veen nog niet wist van tevoren hoe goed Raymond Smith kan zijn. Dan wist hij het na vorige week wel.
1: Ik heb het gevoel dat Gian van Veen wel weet wie Raymond Smith is. Hij is over het algemeen ook wel goed bezig met dat soort dingen. Laat zich eigenlijk nooit verrassen. Ja, Raymond Smith is gewoon een gevaarlijke klant. Hij heeft een 3 World Series toernooien eerder meegedaan. En hij heeft vaker de eerste ronde overleefd dan dat hij hem verloren heeft. En dat is voor regionale spelers echt een uitzondering. Heel solide, heel ervaren natuurlijk ook. En niet bang om te winnen. Natuurlijk is Van Veen de favoriet. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar hij zal goed moeten spelen om te winnen.
0: Van het lijstje lokale spelers misschien wel de lastigste om te krijgen?
1: Dat denk ik wel, ja. Zeker ook omdat Smith natuurlijk wel met zelfvertrouwen hierheen komt. Omdat hij vorige week natuurlijk al goed gespeeld heeft. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen Adam Leake heeft een tourkaart, maar ja. Daarvan weten we inmiddels, oké, die heeft hij. Maar waarschijnlijk nog anderhalf jaar. Triple 17 voor Smith. Leidt naar bullseye. De eerste waarschuwing is afgegeven voor Van Veen. Dit is zijn leg. En dan is dit heel lekker.
0: Goed voor het zelfvertrouwen. Tweede hard 100 finish. Voor GVV The Giant. Vorige week in de eerste ronde ruim te sterk voor Johnny Data. Won met 6-1. Met goed spel ook. Van Veen ruim 97 gemiddeld. In de kwartfinale speelde hij ook best oké. Maar was Johnny Clayton net wat slimmer, wat doortastender op de goede momenten.
1: Ja, finishend. Mist echt niks.
0: Nou, één pijltje. Dus niks.
1: Miste bijna niks.
0: Ja, nou ja.
1: Goed, ook Van Veen is op dit moment niet in de vorm die hij een jaar geleden had. Hij had nog wel goede resultaten, hoor. Dat, ik bedoel, ook matchplay gewoon weer halve finale natuurlijk. Dat is allemaal prima. Maar je ziet gewoon dat het op de momenten die ertoe doen het net wat minder vaak raak gaat dan dat het een jaar geleden ging. Dat is gewoon vorm. Daar kun je niet altijd invloed op uitoefenen.
0: Meet af aan op de afspraak.
1: slechte beurt van Van Veen. Die zichzelf een beetje verliest daar beneden in het bord. Smith. Gooit 103 niet uit. Ja, Van Veen heeft ook nog een beste staan. 4 keer 19 of kiest hij voor de 20? Kiest voor de 20. Ja. Die zit er dan ook weer meteen naast. 70.

0: 46 jaar is hij.
1: Raymond Smith. Afkomstig uit Brisbane. Hij heeft ook een dart in de zone. Dat is Kai Smith. In 2022 was het heugelijke feit zover. Zowel pa als zoon kwalificeerden zich voor het PDC-WK. Dus voor het eerst dat er een vader en een zoon in hetzelfde toernooi deelnam bij de PDC op het WK.
2: Ja, dat blijft wel iets bijzonders. Ik kan ook niet zo snel bedenken wanneer we dat weer gaan krijgen. Misschien Paul Lim en zijn zoon. Chris Lim, die won afgelopen World Masters bij de WDF, toch niet waar, maar dat zou ik me nog kunnen voorstellen, maar dat is misschien op dit moment ook nog lastig.
1: Ik weet dat Gary Anderson wel een soort wens heeft om ooit nog een keer op een groot toernooi te spelen waar zijn zoontje dan ook bij is. Daar moeten we nog eventjes op wachten, maar ik weet wel dat de kleine Thai aardig wat talent heeft.
2: Maar het lukt wel.
1: De maximale voor de Australiër. Die viel vorige week ook al op. Als de eerste pijl goed zit, pijl 2 en 3, dat toch best wel rap achteraan gehoord.
2: Ja, vol 6 dat in het verleden wat trager ging. Hij heeft ook iets van aangepast in zijn materiaal. Het is een speler die ook best wel veel daarmee bezig is. Die heel veel beelden van zichzelf terugkijkt. En dan probeert daar lessen uit te trekken. En als je met hem praat over darts en gewoon gaat zitten. En hij heeft er echt zicht op. Hij weet echt donders goed waar hij over praat. Gewoon natuurlijk ook wel heel lang. Het is mooi om te zien dat hij dus niet alleen met pijlen gooien bezig is. Maar ook met andere dingen eromheen. Hij zou een hele goede dart coach misschien wel kunnen zijn of worden.
1: Goede leg van Veen. Kan een hele goede leg worden als hij wint.
2: Knappe laatste pijl hoor. Die zat er echt niet zo heel makkelijk voor, die tweede pijl.
1: Een goede dartscoach, de bijnaam heeft hij al. Met de guru. Dus iets betekent als gids, spiritueel leider. Het Australisch darts-talent en zijn zoon natuurlijk, Kai Smith, kunnen allemaal onder de hoede van Raymond.
2: Ik denk dat hij daar uitermate geschikt voor zou zijn. Ja, hij is voorlopig nog met zijn eigen carrière bezig. Vorig jaar had hij gezegd aan het begin van het jaar al, mijn plan is dit jaar, ik ga Lakeside halen en ik ga op Lakeside spelen. En ondanks het feit dat hij zich ook geplaatst had voor het PDC-WK, speelde hij toch gewoon op Lakeside, omdat dat zijn plan was. Dit jaar heeft hij het wat meer opengelaten. Hij heeft zich... volgens mij staat hij bij alle... Even kijken, wat moet ik goed zeggen? PDC heeft hij zich er nog niet voor geplaatst natuurlijk. Want hij staat tweede op die ranking voorlopig. Ja. Dus dat is niet genoeg. Lakeside is hij ook goed onderweg om dat te halen. Misschien heeft hij het al gehaald. Ik ga eens even kijken. Ergens in mijn hoofd zegt een stemmetje dat hij... iets gewonnen heeft dat meteen recht geeft op deelname, maar nee, dat is niet zo.
1: Nee, de South Australian Classic is geen...
2: Nee, zover ik weet
1: gouden
2: niet. Nee, nee. Volgens mij de Pacific Masters of zo, die geven rechtstreeks toegang.

0: Maar hij staat wel op dit moment op een plaats die recht geeft op plaatsing van Lakeside. Dat is het. Even kijken welke leg het ook al was. Het was de vijfde. En die wordt gewonnen door Van Veen. En dan is dit toch een hele geruststellende tussenstand. Met Van Veen met 4-1 voor, 50% op de dubbels.
1: Ziet er goed uit hoor. Zal hij zelf misschien naar de cijfers kijken niet helemaal tevreden zijn, maar ja, al met al denk ik dat dit toch voorlopig gewoon een goede wedstrijd is. Omdat hij ook Smit uit die wedstrijd houdt, dat is misschien wel belangrijker. Die break met die goede leg in de vierde, dat is een heel belangrijk punt geweest. En je ziet bij Smit, het valt allemaal er net niet in deze keer. Het zit er allemaal niet ver vandaan, maar het zit er allemaal omheen.
0: De ene week is de andere niet. Auckland is Wollongong niet.
1: En dan is dit zo'n beetje de levenslijn voor Raymond Smit in deze wedstrijd. Deze 124 moet eigenlijk gewoon uit. De placht in een bullseye is dan de route en die wordt niet gevonden. 92. January 12. Nou, deze zag ik dan ook niet meteen aankomen, hij zelf ook niet.
0: Slordig, zegt hij tegen zichzelf. En dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja, want hij houdt daarmee Smit toch nog een beetje in die wedstrijd.
0: Mannen spelen om een plekje in de kwartfinale. De tegenstander in die kwartfinale is al bekend. Het is Brody Kling. Die we, nog ochtend was, verrassend, met 6-5 aan Ross Smith zagen winnen. En echt een hele goede indruk maakte.
1: Zo. Dat kun je wel zeggen.
0: Het kan dus misschien een Van Veen tegen de toernooiverrassing worden. Of een verrassend Australisch onderrondje.
1: Ja, dat zou wel net als vorige week zijn.
0: Ja.
1: Maar het lijkt er toch niet op dat Van Veen zich hier gaat laten verrassen. Het moet heel gek gaan lopen nu. Maar hij heeft dat foutje van de vorige week snel achter zich gelaten. Daar herken je ook wel de grote spelers aan natuurlijk. Niet te lang bij stilstaan. Gewoon door.
0: Hierna nog drie wedstrijden op het programma. We gaan de winnaar van vorige week zo dadelijk in actie zien. Johnny Clayton tegen de enige Nieuw-Zeelandse deelnemer aan dit toernooi. Big Rick heeft de oversteek gemaakt. Ben Robb, we gaan hem weer in actie zien. Daarna de wedstrijd die op alle posters die na de loting nog gedrukt zijn groot is aangekondigd. Gavin Price tegen Simon Whitlock. Rolling back the years. En Damon Hetta is Australisch, maar wel als PDC-ster hier naartoe gekomen. En krijgt het dus met een handgenoot te doen. Dat is Joe Comito. Sluiten we mee af. One.
2: het is goed voor het publiek natuurlijk om te weten dat ze morgen in ieder geval twee van hun landgenoten in actie gaan zien. 96. Er zit ook wel een stukje naast Raymond Smith. Dat zat hij eerder ook al op de bullseye.
3: 96. Maybe require 45. 13. Don't require 138.
2: Twee van die. En dan een dubbel 12.
0: Voor de wedstrijd is dat.
2: Dit dan toch nog wel enigszins een wedstrijd. Smith blijft eraan hangen. Die ene break uit leg 4 is dan eigenlijk nog steeds wat het verschil maakt in de wedstrijd.
0: Van Veen die er wel telkens in slagen om zijn eigen legs heel overtuigend te winnen. Met uitzondering van de allereerste. Daar was toen die 100 finish voor nodig.
2: Ja, toen had Smith al die pelt de bullseye gemist. Nummer 2 van de wereld, Gian van Veen.
0: Ja.
2: Dus ja, je zou bijna denken dat de weg open ligt om hier een nieuwe World Series winnaar te kronen dit weekend.
0: Ja, voor een nummer 2 van de wereld. En natuurlijk weten we dat die WK-finale daar voor een groot deel aan heeft bijgedragen. Maar voor een nummer 2 van de wereld is de erelijst...
2: mager.
0: Karig, ja. Daar mag aan gewerkt worden.
2: Hoe hoger je op de wereldranglijst staat, hoe makkelijker tussen aanhalingstekens je in positie komt om dat soort dingen te winnen.
0: Dit is ook voor de wedstrijd. 138 ging niet, 161 voor de wedstrijd. Die gaat lekker wel. En dan was Raymond Smith misschien wel de lastigste tegenstander op papier om te krijgen in de eerste ronde. Maar daar heeft Gian van Veen toch licht werk van gemaakt. 6-3 is een populaire uitslag voor de PDC-sterren vandaag. Ook van Veen wint met 6-3 en komt morgen gewoon weer terug.

0: wel, maar dat is toch niet te geloven.
1: Ja, outstanding.
2: Het hele Grand Prix weekend met scherpe analyses.
3: Ik heb zelden weekenden meegemaakt dat er zoveel gebeurde.
2: Exclusieve beelden achter de schermen.
3: Ja, dat is toch wel machtig mooi dat je dat mag doen.
4: Oké, speciaal vet.
2: En natuurlijk nog veel meer verrassingen.
5: Ta-ta-ta-da, Max Verstappen. Ta-ta-ta-da,
6: Max Verstappen.
7: We are back.
2: Op weg naar de top is Zandvoort de volgende halte.
8: This is F1 Academy 2026.
2: Met Nederlandse trots op eigen bodem.
8: It's my home race.
2: Vol gas begint hier hun weg.
8: Bring it on.
2: They're wheel to wheel.
8: Come with us.
9: Fantastic racing.
2: F1 Academy kijk je live op Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
10: Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola!
11: Doet hij het weer, hij doet het weer!
10: Boep. En hoe? Met zoveel gevoel.
2: Viaplay. De beste kijk op sport. Alleen de beste betreden deze grasmat.
10: Het is de opwarmer van het seizoen.
2: Alleen de grootste gaan er met de prijs vandoor.
10: De voetbalklassieker uit Duitsland.
2: Twee titanen tegenover elkaar.
10: Het ziet er prachtig uit.
2: Dortmund tegen Bayern.
10: En daar komt in het veld.
2: Jetzt geht's los. DFL Supercup kijk je live op Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Daar is de man die vorige week in Auckland, Nieuw-Zeeland de titel voor zich opeiste. De titel van de New Zealand Darts Masters. Editie 2026. Hij is deze trip Down Under dus nog ongeslagen. De laatste keer, eerste en laatste keer dat Johnny Clayton hier in Wollongong, Australië was. 4 jaar geleden won hij het toernooi ook. En hij is dus hier in deze zaal ook ongeslagen. Dan is Johnny Clayton toch gewoon de absolute topfavoriet om hier het toernooi weer te winnen.
1: Nou, als jij dat zegt, dan ga ik meteen met je... Nee, toch niet. Sorry.
0: Nou ja.
1: Ja, je dacht het even.
0: Even.
1: Ja, hij is wel de favoriet om deze wedstrijd te winnen natuurlijk. Want hij speelt tegen Ben Robb, de nummer 1 van Nieuw-Zeeland. Die daardoor hier ook een uitnodiging krijgt. Ja, Clayton hoort natuurlijk bij de favorieten. Maar ja, de bookmakers hebben toch gezegd dat Gerwin Price de grote favoriet is voor de titel. Ja, na vandaag is dat misschien wel veranderd. Als je weet dat James Wade records aan diggelen gegooid heeft.
0: Tja, die kwam met bijna 113 gemiddeld aan het hoogste gemiddelde ooit op de Australian Darts Masters. Stond op naam van Damon Hetta, maar nu niet meer.
1: Ja, en Ben Robb, dat is zo'n speler van Down Under. Nieuw-Zeeland schuiven we daar ook toch gewoon bij, waarvan we iedere keer denken, ja, die is goed. Daar kan wat van komen. En eigenlijk als we op een groot podium zien, valt het al tegen. Hij wint zelden een potje. Hij heeft 1 keer van Simon Whitlock gewonnen in Nieuw-Zeeland. En that's it. In zijn voorgaande 8 World Series toernooien. En als je al zoveel kansen hebt gehad, dan kun je ook niet zeggen hij is niet meer gewend aan het podium. Dan moet je toch gewoon concluderen, hij is gewoon net niet goed genoeg. 66.
0: Vorige week kreeg hij wel de lastige opgave om in de eerste ronde tegen boezemvriend Damon Hetta te spelen. De twee zijn echt heel goed samen. Robb begon uitstekend, kwam met 4-1 voor, speelde ook echt een goede wedstrijd. Het leek alsof er toen een knop in het hoofd van Hetta omging van ik kijk niet meer tegen wie ik speel, ik ga gewoon heel erg goed spelen. En nou, dat gebeurde toen ook. Die versnelling was een versnelling die Robb even niet meer kon vinden. Ik moest even aanvragen wat hij precies over had, Robb.
1: Ja, dan is het nog best lastig communiceren op zo'n podium als het toch best rumoerig is in de zaal. Then you require 58. 2 kansen gekregen en 2 ernaast. En we weten wel waar Clayton naartoe gaat.
0: 18 konden we blind opschrijven en de dubbel 16 eigenlijk ook. Eerst dan toch naar de Welshman. De eerste maximale is van Ben Robb, 37 jaar. Hij komt ook uit Auckland. Het was ook echt een thuiswedstrijd voor hem vorige week. Hij is loodgieter van beroep. Hij kan ook waterleidingen aanleggen. Dus hij kan ze leeghalen voor je. Maar hij kan ze ook aanleggen. Kijk. 58. Hij is voor mijn gevoel sinds jaar en dag samen met Haupai Pua de twee besten die Nieuw-Zeeland ook met afstand op dartsgebied te bieden hebben.
1: Ja, dat klopt wel. Poeh, hij heeft natuurlijk een tijdje tourkaart gehad. Je hoopte eigenlijk dat Robb misschien ook zou halen. Omdat als ze dat samen kunnen doen, dan denk ik dat het misschien een stuk makkelijker voor ze zou zijn. Maar dat was niet zo.
2: Ja, goed, je hebt het vorige week gezien in Nieuw-Zeeland. Zij zitten ook echt een stuk bij de rest vandaan. Bij de Nieuw-Zeelanders.
0: Ja.
1: In leg 1 vanaf 58 niet uit. In leg 2 vanaf 58 weer niet uit. En daar kom je niet meer weg tegen Johnny Clayton.
0: Dan zagen we Clayton Junior. Een aantal spelers hebben vrouw of vriendin meegenomen. Een aantal spelers hebben coach, begeleider, manager meegenomen. En Johnny Clayton heeft zijn zoon meegenomen.
1: Waarom niet?
0: Hoe mooi kan het zijn?
1: Ja, Nieuw-Zeeland. We hebben natuurlijk ook nog een tijdje Cody Harris gehad. Die nog wel een tijdje in Europa heeft gewoond. Maar die haalt de stoelkaart niet. Dus die was dan afhankelijk van Challenge Tour. Want dat, ja, dat blijkt helemaal een hele lastige weg te zijn als je uit Nieuw-Zeeland komt. En van wie we ook nog een tijdje al wat verwacht was Darren Harawini. Die won de WDF World Cup Singles. Volgens mij in 2019, vlak voor corona. Toen was hij echt in top vorm. Speelde hij ook echt goed, won heel veel toernooien. Toen kwam corona daarna. Nooit meer was wel hoort eigenlijk. Dat is gek, hè? Dat heeft toch ook wel zijn impact gehad in de dartwereld. We hebben spelers daar zien opkomen, omdat ze online heel veel gingen darten bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel spelers de andere kant op zien gaan. Die hebben we eigenlijk daarna nooit meer gezien. Dat is toch een speler die normaal gesproken er gewoon voor gaat en niet eens nadenkt over wat hij over heeft. Maar Clayton zet hem hier gewoon weg.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat ik meemaak. Clayton ook niet. Die keek eens naar links. Hé. Hey.
1: Is dat een scorebord?
0: Ja. Kan ik daarom kijken?
1: En hij staat er nu op een finish. Dan hoef ik hem ook niet uit te gooien. Johnny Maguire, 32. Ja. Wellicht
0: een overblijfsel van dat rare moment in de finale tegen Catherine Price met Clayton die voor de wedstrijd mocht gooien. Volgens mij op 124. En die mag naar de bullseye. En Price staat op 56 te wachten. Het was voor de wedstrijd geweest. En Clayton gooit een 18 om de 16 over te laten. En je ziet Price ook kijken. Denk jij dat ik 56 niet uit kan gooien of zo? Dus ja, Price gooit dat uit. En Clayton zei er nou ook. Ja, dat is vlak voor omstandsverbijstering. Ja. Geen idee wat ik dacht.
1: Hij gaat er altijd op.
0: Ja. Voor. Net op dat moment zette hij hem weg.
1: Het kan ook de perfecte manier zijn om je tegenstander natuurlijk van zijn apropos te krijgen.
0: Ja, mind games. Maar ja, Clayton naar de speler voor.
1: Nee, je ziet het ook aan het interview, hè, dat we net zagen met Dan Dawson. Het is echt een hobbydarter. Zo ziet hij het zelf ook. Hij vindt darten gewoon leuk. En hij kan het toevallig heel goed. Maar ja, dat neemt natuurlijk zoveel druk weg als je op die manier kunt spelen. En dat maakt ook hem voor de PDC natuurlijk een ideale speler om mee te nemen op dit soort trips of in de Premier League te zetten. Je hebt nooit last van Johnny Clayton. Als je vraagt, wil je een interview doen? Geen probleem, hij doet het altijd. Hij heeft altijd goede teksten. Zal nooit uberkritisch zijn op iets. Het is een hele fijne speler om erbij te hebben als je de PDC heet. Dan mist hij de 11 even. En Rob dus weer op zo'n finish. We hebben al twee keer 58 gezien. Dit is 53. Weer naar tops. Weer eronder. Maar nu zit de dubbel 10 er wel in. En dan is het
0: wilde je maar zeggen.
1: Ja. Terwijl er hier nog een knopje open stond die ergens anders vandaan kwam. Als ik zijn trommelvliezen kwijt was.
0: Ja, het is druk op de Viaplay Burelen dit weekend.
2: Ja. Ik zou denken, we hebben het hier rustig in z'n tweetjes, maar... Twee moet hier van de mensen in Red Bull kleding. De eerste voetbalschuts zijn ook al gesignaleerd volgens mij.
0: Ja, ja. Ja, dat gaat vanavond weer beginnen, Jacques.
2: Ja, je hebt er zin in ook, hè?
0: Natuurlijk, merk ik het aan.
2: Ja, natuurlijk. Wat is de wedstrijd van vanavond?
0: De enige wedstrijd van vanavond.
2: Nou, dan is het ook de wedstrijd van vanavond.
0: Absoluut, ja, dat is waar. Arsenal tegen Coventry City. Uiteraard bij ons te zien. En nog een mooie uitgebreide voorbeschouwing ook nog.
2: Voor de voetballiefhebbers, het Premier League seizoen gaat dus ook weer van start.
0: Ja.
2: Ja, wij concentreren ons gewoon op het dakseizoen. Nou ja, dat heeft geen seizoen, dat gaat gewoon het hele jaar door.
0: Ja, Maar het is het zwaar. We gaan nu wel naar het zwaartepunt toe werken.
2: Zeker, zeker, zeker. We gaan die tweede helft van het seizoen in. Als we dadelijk helemaal in Amsterdam zijn, dan beginnen de majors in het najaar. En dan gaan ze snel achter elkaar plaatsvinden. Dan worden ze ook steeds belangrijker natuurlijk. En we eindigen, want zo zie ik het nog steeds gewoon, 2026 met het WK.
0: Deze wedstrijd krijgt Ben Rob pijlen op de dubbel. In een leg.
2: Als hij tops iets beter zou gooien vandaag. Kijten. Maar dubbel 16. Die kan ook missen. Zo vecht Rob zich toch weer enigszins terug in deze partij. En nu heeft hij dubbel 20 ook geraakt.
0: Het is wel een jongen die zichzelf op kan en wil peppen. Vijfvoudig deelnemer aan het PDC-WK. Ben Rob. Nog nooit de wedstrijd gewonnen. Je zei het inderdaad al. Elke keer als we hem dan een keer op het grote podium zien, dan valt het toch wel een beetje tegen.
2: Hij is op dit moment de nummer 1 natuurlijk op de ranking van Nieuw-Zeeland. Dus via die ranking gaat hij zich normaal gesproken weer plaatsen voor het WK.
0: Ja. Speelde in november vorig jaar het WDF-WK en won daar wel drie wedstrijden.
2: Ja, speelde ook goed hoor.
0: In de kwartfinale uitgeschakeld door Jensen Walker.
2: Hij pakte Neil Duff volgens mij in de wedstrijd daarvoor. Dat was echt een hele goede partij.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Bijna 100 gemiddeld voor hoor.
2: En daar was Damon Hatter ook komen kijken bij. Dus het zijn echt goede maten van elkaar.
0: Is deze wedstrijd nu bijna 6 legs onderweg en hebben we het nog niet over het tenue gehad dat Johnny Clayton aan heeft. We kunnen ervoor kiezen om dat ook gewoon niet te doen. Want waar kijk ik naar? Ze vraagt die mij op.
2: Heb je iemand die veel bezig is met shirtjes?
0: Ik vind het altijd wel apart als dan iets totaal anders te zien is. En hier de mini-aanval van Ben Rob eventjes afslaan door 70 uit te gooien. Het rode zijn we van Clayton wel gewend. Want ja, de Welsche draak is natuurlijk ook een rode draak. Maar wat doen al die gele gekken op dit shirt?
2: Ja, misschien dacht hij dat hij in China ging spelen.
0: Ja, dat
2: niet.
0: Lijkt het.
2: Misschien heeft hij een tussenstop in Shanghai gemaakt. Ja. En zat hij op zijn ticket Shanghai ook?
0: Over daar naar de winkel zit ik daar iemand met de naaimachine aan het werk. En eens kijken wat eruit komt.
2: Daar is dit uitgekomen. Ja. Zie je, het probleem opgelost.
0: Ja. Zo kan het.
2: Fouten. Goed weggezet door Johnny Clayton.
1: Rob heeft het in deze lek even wat moeilijker.
0: Vorige week moest hij het dus afleggen tegen Demonetta. Kwam hij met 4-1 voor, Ben Rob. 6-4. Nu lijkt het bij een korte opleving te gaan blijven. Clayton op weg naar 5-2.
1: Ja, Rob blijft al net even te ver achter in deze leg. In de eerste legs kan hij de drukte goed ophouden. Pakte zijn kansen niet. En nu kan hij de drukte niet ophouden. Ja, dit lijkt wat laat. Al weet je het nooit natuurlijk. Je weet het nooit. Ja, door die 180 dus nog kans gecreëerd. Maar het is wel de wedstrijd van de gemiste kansen voor Ben Rob.
0: 2 uit 9 op de dubbels. Clayton. Is nu 5 uit 11.